Emmausgangers. Journalist Joop van der Elst gaat in een boeiend gesprek met zeer afwisselende gasten op zoek naar Christus in de ander.

0: Voor deze aflevering van Emmaüs Gangers ga ik in gesprek met Rob Vaassen. En we zitten hier in de tuin van de abdij in Drongen voor de, ik dacht alweer de 29e mystieke lesweek. En dan gaat het over mystiek bij de Jezuïeten. Nou goed, ik hoor verschillende mensen zeggen, hallo, wat zou dat dan zijn? Maar het is ooit opgezet door de Jezuïeten, dus wie ben ik om daar kritiek op te hebben? Dit keer gaat het over onder andere Lallemand, maar ook een Surin. En er komen meer aan bod, waar ik nog nooit van gehoord heb, moet ik eerlijk zeggen. Maar we zijn er nu hier om over Lallemand te praten en ook over, ja, misschien de Blarenwelders, jouw leermeester. Daar heb je ook veel van geleerd. En een heel mooi citaat sloot je daarmee af gisteravond. Misschien is het wel een mooi citaat om mee te beginnen, omdat het toch wel in een notendop neerzet waar we het over gaan hebben.
1: Albert de Blare is iemand die mij geweldig geïnspireerd heeft. Ik heb van hem les gekregen toen hij al een oude man was. En hij was eigenlijk zo goed als blind. En op zich is dat wel een bepaalde ervaring om les te krijgen en teksten uitgelegd te krijgen door iemand die zo goed als blind is. Hè. Maar hij was een man met een geweldige eruditie, die heel goed de mystieke traditie kende. En het stukje wat ik gisteravond besproken heb, daarin probeert hij de kern van wat mystiek eigenlijk is, samen te vatten. En hij zegt het als volgt. Een directe en passieve ervaring van Gods aanwezigheid. Zo laat het wezenlijke karakter van de christelijke mystiek zich omschrijven. En dus de directe, rechtstreekse en passieve, dat wil zeggen ontvangen, niet zelf geproduceerde, maar ontvangen, ervaring van Gods aanwezigheid. Waarvan hij dus zegt, als we deze definitie moeten we niet zien beschouwen als de bekroning van een systematisch deductief denken, maar als een beschrijving teruggebracht tot de essentie van de ervaring waarover mystici verslag uitbrengen. Dus, en inderdaad, de Blare kende die mystieke literatuur heel goed en hij brengt het tot de kern terug. Hè. En daarvan zegt hij dan, ik vervolg, er is niets esoterisch aan de kern van de mystieke ervaring. Namelijk de persoonlijke aanwezigheid van God in een vereniging van liefde. Persoonlijke aanwezigheid van God in een vereniging van liefde, daar is niks esoterisch aan. Dat is op zich niet zo vreemd. Hè? En hij vervolgt, uiteraard nemen mystieke nevenverschijnselen, zoals extase, visioenen, openbaringen enzovoort, veel meer ruimte in beslag in de geschriften die mystici produceren. Terwijl het wezenlijke element, die liefdevolle vereniging met de beminde, slechts in enkele regels wordt verwoord. En dat is tussennaakjes gezegd, denk ik, een heel goede observatie die hij hier maakt. Want natuurlijk hebben de mystici veel meer plaats nodig in hun tekst om uit te leggen wat dit of dat visioen was, terwijl de kern van de zaak is eigenlijk heel eenvoudig gezegd, maar dat is wel de kern van de zaak, hè? Namelijk de liefdevolle vereniging met de beminde. En dan zegt hij, en ik vind dat is een heel belangrijk inzicht van Albert de Blare, dat mij echt bijgebleven is. Hij heeft mij dat geleerd toen ik jonge student was en nu ben ik intussen zelf emeritus professor en het is mij nog altijd heel levendig bijgebleven. Ik citeer, hè, wat opvalt bij christelijke mystici is hun nadruk op het feit dat wat zij direct en passief ontdekken niets anders is dan wat alle gelovigen bezitten. En dus niks esoterisch. Dat is eigenlijk de kern van wat alle gelovigen bezitten. Ik lees verder. Doordat zij door de doop lid zijn geworden van Christus en deel hebben aan het goddelijk leven, vormen zij de woonplaats voor de drie-eenheid. Zij ontdekken door ervaring wat iedereen gelooft, wat alle gelovigen in staat van genade bezitten. Mystiek bestaat er dan ook in dat men vanuit deze bijzondere ervaring daadwerkelijk beleeft datgene wat alle christenen belijden. Ja, dus ik vind dat persoonlijk een heel nuttig inzicht, hè, en dat vele misverstanden in verband met mystiek uit de weg ruimt, alsof dat een soort toegevoegde kennis, godskennis zou zijn. Maar het is helemaal niet waar. Het is gewoon, het is exact datgene wat de gelovige in geloof weet, hè, maar waarvan zij een een soort innerlijke smaak hebben, een soort, ja, een innerlijk besef heeft, dat God aanwezig is. Maar natuurlijk is God aanwezig, dat weten wij in geloof, maar niet iedereen heeft daar, ondervindt dat, heeft daar een ervaringsbesef van. En

0: Dus op die manier brengt, en van dat heeft Albert de Blare heel dikwijls gedaan en heel dikwijls herhaald, door aan te tonen hoe die mystieke auteurs eigenlijk een enorme rijkdom en diepte beschrijven van datgene wat het gelovige leven is. Hè? En ja, wat voor veel gelovigen eigenlijk onopgemerkt voorbij gaat, hè? Terwijl dat het eigenlijk de diepte is van wat er, van de werkelijkheid van hun gelovig bestaan. Dat is iets wat Jan van Ruusbroek, nu kom ik toch altijd terug bij Jan van Ruusbroek, wat Jan van Ruusbroek zegt, dus dat hij merkt dat er in zijn tijd echt een nood is aan dat de mensen eigenlijk het besef van de diepte en de schoonheid van het gelovige leven als het ware kwijtgeraakt zijn en zo wat aan de oppervlakte daarvan leven. En dat hij niet liever zou wensen dan dat alle mensen die diepte zich daar meer zouden van bewust zijn.
1: Ik had vroeger een leraar, die verwoordde het zo. Hij zegt, vaak zijn we ons bewust van Gods aanwezigheid, als we dat kunnen zijn, in een dienst of tijdens de gebeden. Hij zegt, maar als je een eitje bakt, is hij ook je leven. En dat vond hij het grote mysterie van het leven. Dan is hij je leven. Dus nu wij hier zitten, is hij ons leven. Dat is natuurlijk bijna niet te bevatten. Je kunt het geloven, je kunt het aannemen, maar bevatten.
0: Nee, dat klopt. Ja, want dat is eigenlijk een prachtig mysterie. Hè? Dus als we daar is een paar vonken daar ons van realiseren, dan zien we wat voor een fantastisch mysterie wij ons bevinden. En wat een grootsheid, hè, van dat we als geschapen wezens deel uitmaken van die grote schepping die voortdurend uit Gods hand komt. Hè? En voortdurend door God in stand gehouden wordt, geschapen wordt en in stand gehouden wordt. En bovendien, heel dat mysterie van de verlossing komt er dan nog eens bij. Dat ons voortdurend, dat God als het ware voortdurend hernieuwt, hè, om ieder van ons daarin op te nemen. Een prachtig mysterie waarin wij ons bevinden. Maar ja, we bakken een eitje en we denken er niet over na. Hè. Dus maar het is wel zo, de werkelijkheid is wel zo. Hè. Ja.
1: Nou. Dat zegt Louis Lanneman, daar gaan we zo naartoe. Die zegt op een gegeven moment, het zijn vaak hele kleine momenten van Gods aanwezigheid die je hele leven kunnen bepalen.
0: Dat is een heel mooi punt dat hij maakt. Dat eigenlijk zoiets als dat eventjes oplicht, dat een heel mensenleven kan veranderen. Hè? Dat is waar, ja.
1: Die Louis Lanneman, naar waar ik heen gaan. Hij zat in wat ik begrijp uit jou voordat gisteren in wat je nou de vroege Jezuïeten noemt, of de oorspronkelijke Jezuïeten. Wie was hij? Wat voor figuur was hij?
0: Ja, dus inderdaad, dus hij is misschien in bredere kring minder gekend, maar is eigenlijk wel een belangrijke figuur in de geschiedenis van de Jezuïetenorde. En we zitten, want de Jezuïetenorde, dat zijn eigenlijk twee grote periodes geweest in de Jezuïetenorde, want de Jezuïetenorde is op een gegeven moment door de paus afgeschaft geweest. 1773 is die afgeschaft. Het is gesticht door Ignatius en dus tot aan de afschaffing, dat is de ene grote periode. En dan in 1814 terug opgericht en wel tot op de dag van vandaag bestaat die orde nog. En dat is de tweede periode. Nu, Louis Lallemand behoort tot die eerste periode. Hij is geboren in 1588, de enige zoon trouwens, van een magistratenfamilie in het graafschap Vertus in Frankrijk. Dat is het noorden van Frankrijk, in de streek van de Champagne. En het lag zo'n beetje in de lijn van de verwachtingen dat hij zijn vader als magistraat zou opvolgen. Maar hij was op school geweest bij de Jezuïeten en hij wilde Jezuïet worden. En dat is inderdaad ook gebeurd. Hij was toen nog jong, hij was maar 17 jaar oud toen hij ingetreden is. En hij heeft dan de normale Jezuïetenvorming doorlopen. Die is een beetje ingekort geweest omdat hij een wat zwakke gezondheid had. Maar op vrij jonge leeftijd is dat iemand geweest die geestelijke begeleiding heeft gegeven aan anderen. En dus dan hebben ze hem ook inderdaad vrij, wanneer zijn vorming klaar was en hij zijn laatste gelofte als jezuïet afgelegd had, is hij vrij snel novicemeester geworden. En novicen zijn degenen die intreden in een orde. En dus dat is een soort inleidingstijd, een inleidingsjaar. Bij de jezuïeten is dat 2 jaar, maar om kennis te maken met de spiritualiteit. En de novicemeester is dan degene die voor die nieuwelingen zorg draagt en inleidt in de spiritualiteit en de geschiedenis van de orde.

0: worden. Dat is zijn taak geweest gedurende een aantal jaar. En dan nadien heeft hij een andere taak gekregen, namelijk om te zorgen voor een soort afsluitend jaar van de vorming van de jonge Jezuïeten, wat men in Jezuïetentermen dan het tertiaat noemt. Dus dat is de laatste periode vlak voor zij de laatste gelofte gaan doen en hun taak in de wereld krijgen.
1: Maar dan hebben ze al filosofie en theologie gevolgd.
0: Dat klopt. En dus dat is het interessante daarvan. En dus dat er in, en bij mijn weten is de Jezuïetenorde de enige orde waar dat is. Hè. Dus dat men na die studies terug een jaar van spirituele verdieping invoert. En dat is gewoon officieel, iedereen moet dat doen. Waarin eigenlijk die studies en het spirituele geïntegreerd worden. Nu, dus Louis Lallemand is daar de verantwoordelijke voor geworden. En daar is wel iets speciaals, want in die tijd, bij de context van de Franse Jezuïeten, doet er zich een bepaald fenomeen voor dat toch wel opmerkelijk is. Namelijk dat die jonge mannen, hun opleiding is bijna ten einde, dat die spiritueel gezien, wat het geestelijke leven betreft, heel vurig zijn en meer verlangen dan ze van hun oudere medebroeders krijgen. De oudere medebroeders die blinken allemaal uit in geweldige prestaties, wetenschappelijk werk, grote predicaties, allemaal heel mooie prestaties. Maar het innerlijke leven is wat onderontwikkeld. En dus die jonge generatie merkt dat natuurlijk. Hè? Dus
1: het is nu niet anders. Hè? Wij verliezen de eerste liefde. Maar zij?
0: Ja, heel zeker. Ja. Ik vind het een interessant film. Michel de Certeau heeft dat heel goed gedocumenteerd en bij hem beschreven. En het is voor vandaag heel relevant. Hè. En dus wat gaan de jonge mannen doen? Die gaan Therese van Avila lezen, Johannes van het Kruis, die grote mystieke auteurs. En de oudere generaties, al hun oudere medebroeders, die zeggen maar, wat is dat allemaal? Dus dat is. Die zijn nu allemaal bezig met die grote contemplatieve auteurs. Nee, ze moeten in het werk, de activiteit. Alsof die twee tegengesteld zouden zijn aan elkaar. En dus toen heeft men, en dat is een heel gelukkige keuze geweest, men heeft Louis Lallemand benoemd als verantwoordelijke voor dat deel van de opleiding. En Louis Lallemand was iemand die heel vertrouwd was met de spirituele traditie van de grote auteurs. Hè. En hij heeft dat heel mooi gekanaliseerd, zou ik zeggen. Dus hij heeft dat contemplatieve verlangen van die jonge mensen niet opzij gezet, alsof daar iets mee verkeerd zou zijn, maar in tegendeel hen daarin bemoedigd en gesteund en er telkens aan herinnerd dat dat iets is wat goed is voor het actieve leven. Dat dat niet iets is wat afleidt van het apostolaat, van de geloofsverkondiging, van wat de activiteit van jonge Jezuïet dan later ook zal zijn. En dus dat hij heel mooi die twee dimensies, actie en contemplatie, met elkaar tot integratie heeft gebracht.
1: Als ik het goed begreep, is dat je op een gegeven moment, dat je in die contemplatie door te doen, eigenlijk een dieper inzicht krijgt.
0: Ja, en dat is iets, we hebben dat gezien in de tekst van Lallemand, en ik heb dat zelf ook vroeger gelezen bij Jan van Ruzel. Ik ken niet zoveel andere auteurs die dat zo duidelijk zeggen.
1: Nou, ik ben toevallig op een tekst gestuit, die ga ik binnenkort een interview over doen. Floris Radewijns, een van de stichters van de Broeders des Gemene Levens, die zegt hetzelfde. Hij zegt, door te doen rijp je in geestelijk inzicht.
0: Maar dat is interessant, hè, dat Floris Radewijns, want die traditie van de broeders van het gemene leven, die grijpen terug op Ruusboek heel dikwijls. Hè, dus dat is de spirituele theologie van Ruusboek. En dus de gedachte is, door het te doen, dat is een soort uitdrukking van de liefde tot God. Hè. Ik doe iets voor God, uit liefde voor hem, hè, niet om mezelf groot te maken, maar uit liefde voor God. En precies door dat te doen, groeit de liefde en groeit het verlangen om nog meer uitdrukking daaraan te geven. Ruusbroek beschrijft dat heel mooi als een soort spiraal van de minnen. Hè? Dus de wederzijdse toekeer van God en mens groeit daardoor, hè? En neemt daardoor toe. Wat dus wil zeggen dat, hè? Dus dat die dichotomie van alsof er een soort contrast of tegenstelling is tussen activiteit enerzijds en contemplatie anderzijds, dat het eigenlijk een vals probleem is. En dus en dat doet Louis Lamont heel goed, hè, door telkens terug te brengen tot het principe van de liefde. Het is uiteindelijk de liefde waar het over gaat, de liefdesontmoeting tussen God en mens. En die liefde heeft een contemplatieve dimensie en een actieve dimensie. Dat ik ontvang van God, schouw, kijk, hè, of hem dingen geven, hè, en dat de liefde zo groeit.
1: Ik was zo naar die contemplatie toe, wat het is, maar eerst naar die teksten die... Ik heb zo'n reader van jou ooit van iemand ontvangen in Leuven. En er stond die tekst van Lallema in. Ik had er nog nooit van nog gehoord, moet ik eerlijk zeggen. Maar de eerste paar, hè, dat eerste stukje, de eerste 3-4 stukjes, ik mag ze gewoon lezen, hoor. Ik vind het zo naar de kern van de zaak gaan. Dus dan gaat het meer over die relatie God met ons. En daarna wil ik naar de contemplatie gaan.
0: Ja, dat is goed. Want dat is inderdaad nogal fundamenteel wat hij hier zegt in die eerste passages. Dus hij zegt, onze echte grootheid is gelegen in onze overgave aan God. En dus overgave, tussen haakjes gezegd, even mijn commentaar nu. Overgave is iets heel positiefs. Hè? Het is geen slaafse overgave. Het is onze liefdesovergave. Ik lees verder. Wij zijn afhankelijk van God in 3 dingen. Vooreerst kunnen we niet bestaan zonder hem. Vervolgens hebben we geen mogelijkheid om tot hem te komen zonder hem. De derde kunnen we ons einddoel en ons hoogste goed maar van hem ontvangen. Op dit punt hebben de oude filosofen zich vergist wanneer ze hun geluk in zichzelf en in menselijke zaken zochten. Een paar woorden commentaar hier. Hè. Ten eerste, dus wat hij zegt, we kunnen niet bestaan zonder hem. Ja, dat is het meest fundamentele natuurlijk. God is onze bestaansoorsprong. Wij iedere seconde, iedere fractie van een seconde, schept hij ons, houdt hij ons in het bestaan. Wij kunnen niet bestaan zonder God. Hè.
1: Hoe naïef is deze maatschappij dan?
0: Ja, want wij leven alsof wij zonder God bestaan. Hè? Alsof wij dat allemaal zelf, alsof het bestaan zichzelf in stand houdt. Hè? Dat is natuurlijk, ja, dat is een, vanuit het gelovig, christelijk gelovig standpunt, is dat een absolute vergissing. Hè? Ten tweede vind ik dat, dus wat hij daar zei, hè, vervolgens hebben we geen mogelijkheid om tot hem te komen zonder hem. Dat is een heel diepzinnige gedachte, hè? Want ten eerste het feit dat wij weten dat God bestaat. En vervolgens dat wij ons tot hem richten, naar hem beginnen te zoeken. Dat iets is wat eigenlijk zijn oorsprong vindt in Gods initiatief. Dat is een heel mooi inzicht. Hoe zouden wij ooit weten dat er een God, dat God bestaat? Als hij het ons niet de kiemen van het besef aangegeven hebben. Hoe zouden wij ooit ons tot God kunnen richten als hij ons daar niet de eerste aanzetten van eerste stapjes in zou kunnen aangeven. En dan ten derde, we kunnen ons einddoel en ons hoogste goed maar van hem ontvangen, zegt Lallement. En dus de mens, uiteindelijke bestemming voor de mens betekent de ontmoeting met God. En, dat is dan, op dit punt hebben de oude filosofen zich vergist, wanneer ze hun geluk in zichzelf en in menselijke zaken zochten. Ah ja, Louis Armand is hier aan het spreken tot jonge jezuïeten die allemaal filosofie en theologie gestudeerd hebben, die heel goed de klassieke filosofie van de Plato en Aristoteles en de andere filosofen bestudeerd hebben en weten dat eigenlijk een van de klassieke idealen is om helemaal in zichzelf te rusten en dat dan de mens, het eigenlijke geluk ontvangen heeft. En Lallement zegt, maar vanuit christelijk perspectief is dat natuurlijk een absolute vergissing. Wij vinden ons geluk niet in onszelf, wij vinden ons geluk in de ontmoeting met God, met de ander. Hè.
1: Maar goed, als ik om me heen kijk tegenwoordig, het lijkt wel exact hetzelfde horen.
0: Inderdaad, hè? Ja, maar dat is het interessante met die auteurs uit die periode. Hè? Dus 16e, 17e eeuw, die mensen zijn, die zijn al bezig met datgene wat de volgende eeuwen verder gaat zich ontwikkelen en waar wij de erfgenamen van zijn. Zo zijn wij, is onze cultuur gevormd, zo zit onze cultuur in elkaar en met diezelfde vergissingen als axioma's, hè. En dan het volgende paragraaf is eigenlijk ook een heel mooie gedachte die jij hier ontwikkelt. Hè. Ik lees voor. Alleen God heeft het vrije beschikkingsrecht om te heersen in het hart. Nog aardse machten, nog zelfs de kerk zijn in staat te heersen tot in dat punt. Wat zich daar afspeelt, hangt niet van hen af. God alleen is daar de koning. Het is zijn eigen rijk. Het is daar dat hij de troon van zijn genade gevestigd heeft. In dit innerlijke rijk is zijn glorie gelegen. Onze voltooiing en ons geluk bestaan in de overgave van ons hart aan deze heerschappij van God. Hoe meer we aan hem onderworpen zijn, hoe volkomener en hoe gelukkiger we zullen zijn. Een paar woorden commentaar hierbij. Dus God heeft het vrije beschikkingsrecht om te heersen in het hart. Hart moeten we hier verstaan als de kern van de menselijke persoon. Een beetje in de bijbelse zin van het woord. Hè. Niet zozeer de gevoelens van, misschien dat dat ook wel een beetje meespeelt. Maar in eerste instantie denkt hij toch aan de kern van de menselijke persoon. En daarvan zegt hij, nog aardse machten, nog zelfs de kerk zijn in staat te heersen tot in dat punt.
1: Is dat het diepste punt in ons wezen waar God alleen is, waar God alleen kan zijn?
0: Ja, en dat is waar. Hè? En Louis Lallemand sluit hier aan bij een oude traditie. Ik denk nu weer spontaan aan Ruusbroek, hè? Dus die het over hetzelfde heeft. Hè? Dus dat diepste punt, niet zozeer wat wij denken, niet zozeer wat wij willen, niet zozeer onze verbeelding, maar dat het loutere feit dat wij er zijn, ons bestaan, ons zijn, van dat is eigenlijk het diepste laag. Hè? En dat God daar aanwezig is en eigenlijk kan daar niks anders komen. Andere schepselen kunnen in ons denken komen, kunnen in ons willen komen, kunnen in onze verlangens komen, in onze verbeelding, noem maar op. Maar in dat diepste niveau, dat is echt het niveau tussen God en mezelf. Hè? En dat is het domein dat God ook voor zichzelf heeft voorbehouden.
1: Maar als ik dan een tekst hoor als van Jezus van wie zijn leven verliest, hoe zie je het in deze context?
0: Dat hangt ervan af hoe we dat lezen. Hè? Wie zijn leven verliest, die dus met andere woorden niet aan het ik vastklampt, maar zijn diepste wezen kan geven in liefde aan de ander, in dit geval de ander met een hoofdletter, wel die leeft. Dat is ons leven. Hè? Het is ons leven bestaat er niet in om ons aan onszelf vast te klampen, maar om ons ja, in liefde weg te schenken. In wezen, in het diepste van ons bestaan, zijn wij relationele wezens. Hè? En die relatie, dat is de relatie met God, met de schepper. Hè? En dus, hè, dan zegt, en dat is een interessante observatie die Louis Lallemand maakt, hè, nog aardse machten, nog zelfs de kerk, zijn in staat te heersen tot in dat punt. Dat is echt een domein dat God voor zichzelf voorbehouden heeft, hè? Aardse machten kunnen daar niet komen. Dus dat is het diepste, is echt tussen God en mezelf.
1: Praat je daar ook over het geweten?
0: Dat is in een bepaalde traditie, is dat inderdaad het geweten. Dus daar is een oude term voor, dus die teruggaat op Hieronymus, de synderesis. Dus het geweten, en dan is het eigenlijk het geweten in de heel fundamentele betekenis van het woord, namelijk waar het er een soort wederzijds elkaar kennen is van God en mens, en waar er een ja, wat op zichzelf altijd goed is. Hè? Dus dat het geweten dat niet kan aangetast worden, omdat het eigenlijk rechtstreeks in contact staat met God. Van geweten in de diepste zin van het woord. Hè? En dus als zodanig, als het ware, uit God voortkomt en dus alleen maar goed en puur kan zijn. En wat eigenlijk de mogelijkheidsvoorwaarde is dat zelfs de ergste zondaar zich nog kan bekeren. Hè? Oh, want anders zou dat niet mogelijk zijn. Hè?
1: Ik val je op het verkeerde moment in de reden, geloof ik.
0: Ja, ik was aan het zeggen, dus we waren aan het lezen. Ik was nog een paar woorden commentaar aan het geven. Hè, dus dat God is daar de koning, het is zijn rijk. Het is daar dat hij de troon van zijn genade gevestigd heeft. En in het innerlijk rijk is zijn glorie gelegen. Dus het wordt door Louis Lallemand als iets heel positiefs. Dus het is geen vervelende last voor God. Integendeel, het is iets waar hij zijn glorie in vindt. Hè? En dan, hoe meer we aan hem onderworpen zijn, wat dus een heel positieve term is, hè, hoe volkomener en hoe gelukkiger we zullen zijn. Onderworpenheid, in het Frans van Louis Lallemand is dat de assujettissement. Hè, dus is een heel positieve term. En daarvan zegt hij dan in de volgende paragraaf, ik lees voor: God legt zich meer toe op het bovennatuurlijke bestuur van een hart waarin hij heerst, dan op het natuurlijke bestuur van het gehele universum en op het burgerlijke bestuur van alle koninkrijken. God hecht alleen waarde aan het hart. Hij is maar tevreden wanneer hij het onderworpen ziet aan zijn wil, wanneer hij het bezit. Zo ook is alleen God in staat ons hart te vervullen. Er is in het hart een leegte die alleen door God kan vervuld worden. Ja, dat is een heel mooie paragraaf, omdat hij daarin aangeeft hoe God zich op een unieke manier verhoudt tot elke unieke mens. Hè. Hij legt zich meer op het bovennatuurlijke bestuur van een hart dan op het natuurlijke bestuur van het gehele universum. Met andere woorden, de relatie van God met deze persoon, op die persoon, is voor God, om zo te zeggen, oneindig belangrijker dan de natuurwetten in de kosmos. Want ja, daar is hij de schepper van en dat loopt helemaal zoals hij het gepland heeft. Hè. Maar in de ontmoeting met de mens is er iets van een interpersoonlijke relatie. De mens kan dat afwijzen, kan daar ja op zeggen of kan daar nee op zeggen. En dus dat is een echte liefdesontmoeting. En dan die laatste zin die ik voorlaat zei. Dus er is in het hart een leegte die alleen door God kan vervuld worden. Ja, dat is toch wel sterker. Ik vind, er is natuurlijk die fameuze uitspraak van Augustinus. Onrustig is ons hart totdat het rust in u. Maar ik vind dit eigenlijk nog sterker gezegd. Er is in het diepste van ons wezen een leegte, een openheid. En dat kan door geen enkel schepsel ingevuld worden. En dus wij zijn in het diepst van ons wezen een soort mysterie dat openstaat naar het mysterie. Wij, een mysterie met kleine m, dat openstaat naar het mysterie met grote m, dat God is. En dus die leegte kan alleen door God vervuld worden.
1: Dan heb je toch die wonderlijke tegenstelling. Enerzijds God, hij komt in ons wonen en we blijven tegelijkertijd mens. Dus wij versmelten niet in hem, maar we blijven Dat unieke wat ik hierin proef, waarin, als ik het volgende stukje wat je nu gaat lezen goed begrijp, maar dan ook zijn geluk gelegen is.
0: Ja. En dat is eigenlijk, ja, je zou denken dat dat geschreven is door een theoloog uit de 21e eeuw, maar we hebben het dus echt wel iemand uit de 16e, 17e eeuw, waarin hij zegt, ik lees voor: Gods zaligheid bestaat in de omgang met de harten. Daar is de plek van zijn rust. En omgekeerd is God alleen het centrum van de harten. En ze zouden alleen in God moeten rusten en geen enkele beweging hebben dan alleen voor God. Ik stop hier eventjes, ik lees direct verder. Hè. Maar dus dat Gods zaligheid bestaat in het omgaan met de harten, hè, met de mensen. Hè. Maar het is eigenlijk een Bijbelse gedachte. Hè. Want het is, van God zegt het al, is het in een van de psalmen, geloof ik. Het is mijn vreugde het is in de wijsheidsliteratuur. Een vreugde om te gaan met de mensen. Hè?
1: Spreuken 8, dacht ik.
0: Ja, voilà. Perfect, ja. Ik zou het zo niet kunnen zeggen. Maar dat het voor God een vreugde is. Hè? Dat is heel mooi uitgewerkt in de 12e eeuw door Willem van Saint-Thierry, waar hij in een soort biddende theologische overweging tot de conclusie komt: eigenlijk zijn wij de hemel voor God. Hè? En God is onze hemel, maar wij zijn voor hem de hemel. Hè? Dus die wederzijdse inwoning, dat eigenlijk de bedoeling van de schepping is. Hè? Daar is de mens eigenlijk voor geschapen. Hè? En dat is de plek van zijn rust, van Gods rust. Hè? En omgekeerd is God het centrum van de harten. En ze zouden alleen in God moeten rusten. En geen enkele beweging, andere beweging hebben dan voor God alleen. Gelukkig, ik lees verder, gelukkig het innerlijke leven. Dat maakt dat alleen God leeft in de harten. En dat maakt dat de harten alleen voor God leven en alleen Gods maken. Gelukkig het leven van het hart waarin God heerst en dat hij volledig bezit. Een leven dat afgescheiden is van de wereld, en hij bedoelt hier natuurlijk het wereldse, hè? En verborgen in God. Een mens die wiens diepste diep in God verborgen is. Hè? Een leven van liefde en heilige vrijheid. Een leven dat maakt dat het hart in de heerschappij van God zijn vreugde vindt, zijn vrede, zijn echte genot, de glorie, de duurzame grootheid, bezittingen en rijkdommen die de wereld niet kan geven, nog wegnemen. En dus is eigenlijk een echte lofzang hier van vrede, genot, glorie, grootheid, die gelegen zijn in die heel intieme omgang van de mens met God. En hij zegt daar dan van, en dus de volgende paragraaf is een heel interessante bedenking die hij maakt. We beelden ons in dat men een triest en miserabel leven leidt wanneer men zich toelegt op de inkeer in het innerlijke leven. Het tegendeel is waar. En dus dat is ook iets van, het zou vandaag kunnen geschreven zijn, hè, maar dus dat men dat in de 17e eeuw ook al aan het zeggen was, dat innerlijk leven, dat toch maar iets saai of iets miserabel zou zijn. Omdat men dacht, hè, dat is het grote misverstand, dat inkeer dat iets is dat bezig zijn met zichzelf. Hè. En Louis Aleman zegt, maar het tegendeel is waar. Het is het omgaan met God. Het is de liefdesontmoeting met de ander. Absolute mysterie dat God is. Hè? En daar gefascineerd door worden, daar door aangetrokken worden en daar verder op ingaan, dat geeft de mens het grootste geluk dat mogelijk is. Hè? Vandaar, hè, men beeldt zich misschien wel in dat een triest en miserabel leven is, maar dat is in tegendeel een heel gelukkig leven. Het geluk, zegt hij, ik lees verder, zelfs hier op aarde bestaat erin God te bezitten. Van, dat klinkt een beetje vreemd, hè, maar het staat zo ongeveer wel in het Frans, hoor. Maar we zouden misschien, van, we zouden het kunnen verstaan als in bezit genomen te worden door God. Hè. Zo, van, het liefdesbezit natuurlijk. Hè. Hoe meer we onszelf verloochenen om ons met God te verenigen, hoe meer we ophouden om ellendig te zijn en gelukkig te worden. En hier een mooi inzicht. Hè? Hoe meer we onszelf verloochenen, niet omdat er iets mis is met onszelf. Nee, onszelf verloochenen om met God te verenigen. Als ik voortdurend mezelf op het voorplan plaats, ja, wat kan God dan nog zeggen? Hè? Maar als ik voortdurend opensta voor God en zeg, u wil geschieden, dan ben ik mezelf aan het verloochenen. Maar dat is uit liefde. Hè? Dat is een relationeel gebeuren. Hè? Wel, hoe meer we ophouden om ellendig te zijn, waarin zijn we ellendig? Wel, als we alleen zijn. Als we gewoon alleen met onszelf zijn. Hè? Dus het narcistische met zichzelf bezig zijn, is eigenlijk heel ellendig. Hè? Ja, maar, zegt hij, de duivel doet zijn voordeel met onze onwetendheid en onze zwakheid, om ons in blijvende fouten en ziekte onder te dompelen. We moeten daaruit geraken, om in staat te zijn het hoogste geluk te ontvangen in dit leven, dat erin gelegen is God te zien, te genieten van de gave van zijn heilige aanwezigheid, zonder de welke zelfs de hoogste serafijnen ongelukkig zouden zijn. En dus de God zien, het contempleren van God, hè, is eigenlijk, hè, hij herformuleert het in het tweede deel van de zin als het genieten van zijn heilige aanwezigheid. He, dus, want God zien, in de zin, contempleren, zoiets is van altijd maar zitten te kijken naar hetzelfde. Ja, dat zou wel eens heel saai kunnen zijn. He. Maar het genieten van de aanwezigheid van God, he, dat is natuurlijk, dat is oneindig mooier. He. Het is zoals als het onder mensen al prachtig is om te genieten van de aanwezigheid van de geliefde. Hoeveel te meer dan niet, hè, dat de aanwezigheid van de geliefde God en daarvan genieten, dat heerlijk is en de mens gelukkig maakt. En dat absoluut niet saai is. Hè.
1: Ga je dan nu naar het contempleren, die contemplatie, of wil je nog dit nog verder lezen? Want het gaat over de gave van de geest, heb je het onder andere, en de contemplatie. Wat zullen we eerst pakken? De contemplatie, want dat toucheer je nu eigenlijk aan.
0: Ja, dat is goed. Ja, ja, ja, ja. Ja, en dat volgt trouwens in de teksten die ik uitgekozen heb voor deze sessie, dat daar inderdaad over gaat, de contemplatie. Enfin, dus hij is aan het spreken voor jonge jezuïeten die hun vorming achter de rug hebben en die een taak gaan toegewezen krijgen. Die zullen ergens naar een school gaan lesgeven of wetenschappelijk werk moeten doen of zo. En die, waarvan hij weet dat ze heel geïnspireerd zijn en aangetrokken worden tot contemplatieve houding. En daar zegt hij, en dat geeft een heel goede raad, vind ik, hè, opdat onze omgang met de mensen niet schadelijk zou zijn voor ons in de taken die wij uitoefenen voor hen, om hen voor God te winnen, moet men opmerken dat ons leven op zulke manier vermengd moet zijn met actie en contemplatie, dat het eerste helemaal bezield, gericht en geordend is door het tweede, en dat we bij alle uiterlijke activiteiten van ons actieve leven altijd de innerlijke rust van de contemplatie genieten, en dat onze bezigheden ons niet verhinderen om ons met God te verenigen, maar veeleer dienen om ons vaster en meer liefdevol aan hem te binden en hem te doen omhelzen in onszelf door de contemplatie en in de naaste door de actie. Opdat onze omgang met de mensen niet schadelijk zou zijn voor ons, maar ik denk even goed voor de medemensen, is het dus belangrijk dat er actie en contemplatie is. Met andere woorden, wanneer wij als geloofsverkondigers als predikanten of mensen die aan sociaal engagement doen, wanneer het alleen maar dat is, zegt hij, dat zou wel eens schadelijk kunnen zijn voor de mensen, maar niet als het vanuit de contemplatie komt. Hè. Dat met andere woorden de contemplatie de ziel is van de actie, hè, dat het eerste, de actie, bezield, gericht en geordend is door het tweede, de contemplatie, en dat we bij alle uiterlijke activiteiten, sociaal engagementen, lesgeven, noem maar op, hè, van ons actieve leven altijd de innerlijke rust van de contemplatie genieten, en dat ons niet verhindert om ons met God te verenigen, dan is dat niet schadelijk, hè. Dan zijn de zaken goed geordend. En hij zegt daar dan van, laten we als model Jezus Christus nemen, die 30 jaar van zijn leven aan de contemplatie gegeven heeft en slechts 3 of 4 aan wat men de vita mixta noemt. En Louis Lallemand is niet de enige om dat te zeggen, dat vind je bij oudere auteurs ook. Hè. Maar dat is een interessante bedenking. Hè. Dus ja, het openbaar leven van Jezus heeft een paar jaar geduurd. Hè. Enfin, we weten dat niet heel zeker, hè. Maar goed, laten we nu zeggen een paar jaar. Hij zegt hier 3 of 4 jaar. Hè. Maar, en al die jaren voordien, ja, daar valt niet veel over te zeggen, want dat was allemaal de contemplatie in het verborgene. Hè? Dus daar is niks openbaar van geweten. En dan die andere, 3 of 4 jaar dan, zoals hij zegt, dat is dan de vita mixta, wat een Latijnse uitdrukking is, om aan te geven het leven van contemplatie en actie. Met andere woorden, Jezus was een door en door contemplatieve persoonlijkheid, hè, die in zijn relatie met de Vader vertoefde, en dat tot uitdrukking, liefdesuitdrukking bracht in de vita mixta. Met andere woorden, hij gaf de contemplatie niet op. Die bleef er ook nog zijn. Maar het drukte zich uit in activiteiten.
1: Die contemplatie, ik zou de vraag willen stellen, wat is dat? Maar je bent het eigenlijk al aan het uitleggen, denk ik. Dus, maar je moet nog duidelijker geven, wat is contemplatie? Ook in relatie met meditatie bijvoorbeeld. Want die twee kunnen makkelijk verward worden.
0: Louis Lallemand is daarin vrij duidelijk. Hij, in aansluiting bij de oude traditie, zegt hij dat de meditatie is wanneer wij ons verstandelijk actief inzetten om te bidden. En dus ons redeneervermogen en ons verstand en ons inzicht actief gebruiken. Contemplatie daarentegen is het loutere schouwen. God is aan het werk, God spreekt, toont zich en de mens staat daarvoor open, bewondert, luistert.
1: Is Maria daar, misschien gis ik een beetje nu, maar is Maria daar een exponent van in de zin van u wil geschieden of laat u wil geschieden in de zin van dat zij, ja, passief vind ik een groot woord eigenlijk, maar wel passief bleef ten opzichte van de Christus en verder geen initiatief nam in die dingen, maar laat uw wil maar geschieden. Maar wat is schouwen dan in die precies als het schouwen is?
0: Ja, het is, als, in zekere zin is schouwen en contemplatie is een metafoor. Hè? De metafoor waarbij ons gezichtsvermogen gebruikt wordt. Hè? Dus het, de zintuig van het gezichtsvermogen. Natuurlijk, als wij zien, dan van datgene wat wij zien, dat creëren wij niet, dat maken wij niet. Dat doet zich voor aan ons. Hè. En daarom denk ik dat de traditie daar, en dat is eigenlijk een heel oude traditie, die zelfs al bij Plato aanwezig is. Hè. Dus dat men daar wel een voorkeur voor gehad heeft om zo het onder de indruk komen van Gods mysterie, zonder dat men daar zelf iets voor gedaan heeft, zonder dat men dat heeft geproduceerd, zonder dat men daar actief zich op toegelegd heeft, het wordt ineens geschonken. He, dus de toeleg van de mens is dan eigenlijk alleen maar open te zijn. He? En ontvankelijk te zijn. Het gaat eigenlijk over een wezenlijke ontvankelijkheid. En dus de figuur van Maria is daar eigenlijk een heel interessante figuur voor. Precies, hè, van misschien dat het woord passief een beetje raar klinkt. Hè, maar ontvankelijk was zij in ieder geval. Hè. En dat heeft de traditie van verschillende mystieke schrijvers en spirituele schrijvers. Hè, daar zijn ze heel dikwijls op teruggekomen. De fundamentele ontvankelijkheid van Maria, die mogelijk maakt dat God zich manifesteert in onze werkelijkheid. Hè?
1: Ik merk, hoe je dit nu beschrijft, als we naar Lalleman gaan, maar ook wat je gisteravond vertelde met de Blaren en diverse andere auteurs, dat de ontmoetingen met God verrekte moeilijk te omschrijven zijn. En ook die contemplatie moeilijk te omschrijven is. Je kunt er wat duiden. Daar is Lalleman, geeft er ook een zeker inzicht op, wat ik wel verrijkend vond.
0: Wel, maar hij is opnieuw, hij is niet de enige, maar Lalleman heeft daar heel interessante consideraties over gegeven. En maar wat men probeert, die verschillende auteurs in de traditie van de spirituele schrijvers, die voortdurend proberen om dat wonderlijke gegeven van de ontmoeting met God, om daar iets over, daar iets over te zeggen in menselijke taal. En dat is iets van wat natuurlijk altijd tekort schiet. Wat eigenlijk altijd misloopt. Want ze hebben het dan gezegd, dat aspect en dat aspect. Maar uiteindelijk, het is veel, veel meer. En het is eigenlijk enkelvoudiger en puurder dan dat.
1: En ook nog heel individueel.
0: Dat klopt, ja. Heel, heel verschillend, ja. Ik zal misschien eens een stukje voorlezen waar hij zegt, wat is contemplatie? Hè? Wat Lalleman hier zegt, is eigenlijk een soort samenvatting van wat bij verschillende oudere auteurs voor ten dele al behandeld is. Hij zegt het volgende: de contemplatie is een enkelvoudige, vrije, doordringende, een zekere blik op God of op de goddelijke dingen, die voortkomt uit liefde en op de liefde gericht is. Ja, daar is eigenlijk heel veel gezegd. Hè. Ik herhaal het eens, want hij gaat de verschillende elementen uitleggen. Het is een enkelvoudige, vrije, doordringende en zekere blik op God, of de goddelijke dingen, die voortkomt uit liefde en die op liefde gericht is. Ten eerste, deze blik is enkelvoudig. Zegt hij, in de contemplatie redeneert men niet zoals in de meditatie. Voilà, en dan komen we terug op wat we daar juist al gezegd hebben. Hè. Meditatie is eigenlijk overwegen, nadenken, conclusies trekken enzovoort. Hè. En dat is heel goed, hè. Daar is niks verkeerd mee, integendeel. Hè. Maar in de contemplatie is iets schouwen. Zoals wanneer er een deur open gedaan wordt naar een prachtige zaal. Hè. En het enige wat ik doe is beschouwen, kijken hier. Vervolgens, ze is vrij. Immers, opdat de ziel zou kunnen contempleren, moet ze vrij zijn van de kleinste zonde, ongeregelde neigingen, van drang, van nutteloze zorgen of bezorgdheden. Anders is de ziel zoals een vogel die gebonden is en die slechts kan vliegen als men hem in vrijheid stelt.
1: Beetje de situatie van de meeste van ons, denk ik.
0: Klopt, hè? Ja, dat zeker. Maar het beeld van de vogel is natuurlijk heel mooi, hè? Want de vogel die losgelaten wordt en die vliegt. En de geweldige vrijheid die heeft, hè? En hoe contemplatie iets van een grote vrijheid geeft, hè? Ze is helder en doordringend. Niet zoals in de staat van glorie. En daarmee bedoelt hij in de eeuwigheid, hè? Maar in vergelijking met de kennis van het geloof die steeds onduidelijk is. In de meditatie ziet men de dingen alleen maar onduidelijk, als van verre, op een droge manier. Men denkt erover na en ja, wel, het wordt wel duidelijk natuurlijk. Hè. Maar, zo zegt hij, ik lees verder, de contemplatie doet ze duidelijker zien en van naderbij. Ze doet die aanraken, voelen, smaken, innerlijk ervaren. Mediteren over de hel bijvoorbeeld is een leeuw op een schilderij zien. De hel contempleren is een levende leeuw zien. De hel is misschien niet het mooiste van het meest aantrekkelijke voorbeeld, maar duidelijk van die levende leeuw of een leeuw op een schilderij is wel heel duidelijk. Hè? Ja. Ze is zeker, de contemplatie is zeker. Haar onderwerp is immers de bovennatuurlijke waarheid, welke het goddelijke licht doet ontdekken, aangezien die openbaring rechtstreeks aan het inzicht gegeven wordt. Dus niet onderworpen aan vergissingen. Ja, God toont zich. En dus, ja, dat is gewoon duidelijk. Hè? En dan, het volgende paragraaf, en ik denk dat dat echt heel mooi is. Hè? Ze komt voort uit de liefde en is op de liefde gericht. Het is de werkzaamheid van de meest pure en volkomen liefde. De liefde is er het principe, grondslag, hè? De uitvoering en het einddoel van. En ik vind dat echt om iets te verstaan wat christelijke auteurs bedoelen wanneer ze het hebben over contemplatie, dat dat over de liefde gaat, hè, dat is toch echt wel wezenlijk. Hè. Dus dat het niet een soort, ja, wat zullen we zeggen, abstracte beschouwing is, iets, een soort filosoferen in de hoogste graad, pure abstractie. Nee, het gaat over liefde, hè? Een liefdesontmoeting. En dat, en Lallemand zegt dat hier, vind ik echt heel duidelijk en heel klaar en duidelijk.
1: Dan kun je je verliezen in God in wezen op dat moment.
0: Ja, ook al blijft de mens natuurlijk mens en blijft God God. Hè? Maar dat het een echte wezenlijke liefdesontmoeting is, met een totale overgave, in het beste geval, van de mens aan God. Hè, dat is iets, ja, dat is iets heel mooi natuurlijk. Hè.
1: Dit punt 2. Het gaf mij even zo'n aha-gevoel naar Johannes van het Kruis. Maar goed, lees het maar voor, dan zien het zelf.
0: Ja, het is een stelregel van de theologen dat God geen nieuwe geloofsinzichten meer openbaart en dat hij alleen ook de geloofsinzichten die hij reeds geopenbaard heeft duidelijker en preciezer doet zien. Trouwens, men kan door de contemplatie inzichten hebben die alleen het geloof veronderstellen, maar die niet voortkomen uit een theologisch René, ook al kunnen ze er soms uit voorkomen. Dus eigenlijk zijn punt hier is, God heeft zichzelf uitgesproken in Jezus Christus.
1: Dan bedoel ik met Johannes het Kruis, hij spreekt zelfs één woord, eigenlijk de hele tijd door. En dat is Jezus Christus, dat ene woord. Ja, het duizelt mij als ik dit zeg zo. Want ik denk dat Johannes van het Kruis daar toch iets meer mee bedoelt dan ik nu begreep.
0: Ja, maar het is fundamenteel is het dat. Hè? Dus en het zou een misverstand zijn te denken dat God nog een aantal dingen achtergehouden heeft. Of dat hij aan sommigen iets meer toont. Nee, God heeft echt datgene wat hij wilde communiceren, wat hij wilde geven aan ons, helemaal gegeven. Punt is dat wij het niet helemaal doorhebben. En dus dat er van de kant van de mens eigenlijk nog groei in diepere kennis en een dieper begrip mogelijk is. En dat is dus dat stelregel van de theologen dat God geen nieuwe geloofsinzichten meer openbaart, maar dat hij alleen ook de geloofsinzichten die hij reeds geopenbaard heeft, duidelijker en preciezer doet zien. En dat is eigenlijk heel de geschiedenis van de theologie, maar ik zou zeggen eigenlijk vooral van het gebedsleven, het omgaan met God, van de contemplatie, om die geloofsinzichten dieper te doen zien. Hè. Dus wat betekent het dat God geboren wordt, hè, dat Christus mens geworden is? Oké, goed, we weten dat nu, maar wat betekent dat? Want er is eigenlijk een fantastische geschiedenis in de loop van het christendom van mensen die dat dieper en dieper zijn beginnen te beseffen en die dieper en dieper zijn gaan inzien. Nu begin ik iets te vermoeden van wat dat eigenlijk is, van wat dat mysterie eigenlijk is, hè? Enzovoort. Hè?
1: Ik moet denken aan die Christushymne in Colossensebrief van Paulus. Dat in hem, door hem en voor hem alles geschapen is, dat hij alles onder de hemel of onder de hemel en op de aarde met zich zal verzoenen. Ik denk, wat begrijp ik niet, want het is te groot eigenlijk, als ik dat lees. Ik kan het om mijn eigen persoontje betrekken, maar het wordt te groot. En ik vind dat wat hij doet hier en wat je in het begin met de blaren uitciteerde, dat raakt die kern wel heel erg.
0: Ja, dat klopt. Hè. Ja, dus L'Allemand, en trouwens de Blaren heeft dat ook gedaan, hè, aangegeven dat onze mystieke, contemplatieve auteurs ons niet wegvoeren van de geloofsinhoud, maar precies brengen naar die geloofsinhoud. Hè. Ons dieper doen doordringen in die geloofsinhoud. En inderdaad, hoe meer we ons door die grote auteurs bij de hand laten nemen, hoe meer we gaan zeggen, ik heb er nog niks van begrepen. Het is nog veel mooier en nog veel dieper en nog veel wijdser dan ik het me ooit had kunnen voorstellen. En dan lezen we nog een andere auteur die daarover geschreven heeft. En dan denk ik, maar het is nog veel meer dan dat. Hè? Dus ja, dus we hebben een ongelooflijke schat aan mensen die ons daarin geholpen hebben en ons daarin verder willen leiden.
1: En daar is L'Allemand er één van. Ik wou het hierbij laten, want ik denk dat de tijd er een beetje op zit. Klinkt een beetje, vind ik altijd van die stomme opmerkingen, maar goed. De tijd zit er een beetje op, maar er valt nog zoveel meer te vertellen over dit. Want ik besef dat we het maar een beetje getoucheerd hebben.
0: Ja, maar dat klopt. Ja, en dus we hebben een paar stukjes van hem gelezen, maar er is dat hele boek, die Doctrine Spirituelle, dat zijn eigenlijk allemaal notities die zijn leerlingen bij elkaar verzameld hebben en nadien uitgegeven. Hij is een heel charmante en aantrekkelijke auteur, omdat hij ten eerste zo diepzinnig is en ten tweede zo duidelijk. Het is heel toegankelijk.
1: Geen woord Chinees bij. En tegelijkertijd, en dat vond ik ook wel charmant hoe je dat vertelde bij de voordracht, hij gaat ook een beetje van hak op de tak. Het zijn ervaringen.
0: Ja, dat klopt. Ja. Ja, je ziet, dat is iemand, die teksten zijn de notities die gemaakt zijn door degene die naar zijn conferenties luisterde. Met andere woorden, dat is geen mooi uitgeschreven, goed gestructureerde tekst. Ja, die man was spontaan een conferentie aan het geven voor die jonge jezuïeten daar voor hem. Ja, en hij springt af en toe een beetje van de hak om de tak. Hè. Maar dat is geen enkel probleem. Hè. Dus, het is een inhoudelijk heel coherent en consistente schrijver. Ja.
1: Een zijstraat, of geen zijstraat, toch één. Die wil ik er per se eigenlijk wel in. Het Ruusbroekgenootschap is eigenlijk ook zo begonnen met een aantal jonge jezuïeten die geenthousiasmeerd werden.
0: Ja. En die samen in hetzelfde studiehuis in Leuven woonden, in de Minderbroederstraat. Het gebouw bestaat nu niet meer, het is helemaal van, er is een ander gebouw in de plaats gekomen. En toen in die periode woonden daar, hun professoren woonden daar ook, hè, dus die jezuïeten van wie ze les kregen. En een van hun professoren van filosofie, Maréchal, woonde daar en die kwam in gesprek met zijn jongere medebroeders die vurig en enthousiast een doctoraatsproject aan het afwerken waren. En hij heeft zo eigenlijk heel zijn filosofisch denken de mystiek geïntegreerd. Wat eigenlijk toch wel opmerkelijk is in een periode dat in de eerste helft van de 20e eeuw dat allemaal niet zo heel evident was. Hè.
1: Maar heerlijk dat de jonge enthousiaste mensen zijn. Hè?
0: Ja, echt waar. Vind ik ook. Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Ik wil je bedanken voor dit gesprek.
0: Graag gedaan.
1: En dit zijn Rob Vaassen. En met hem was ik in gesprek over een aantal notities van Louis Lalleman, die door anderen genoteerd en geredigeerd zijn tot een boek, tot een werk. En ja, daarover ging het gesprek meer of meer. En dat deed ik in deze uitzending van Emma's Gangers.
2: U hebt geluisterd naar een interview door journalist Joop van der Elst in het programma Emma's Gangers.

0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons.

0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
0: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
0: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
1: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
0: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
1: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
0: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
1: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
0: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
1: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. En we bidden verder met de lofprijzing van de goddelijke barmhartigheid. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de allerheiligste drie-eenheid.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden wordt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid bij het stichten van de heilige kerk.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid.

0: Barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondergrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uittilt boven alle ellende.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbegrensde goddelijke barmhartigheid, wie kan u waardig aanbidden en verheerlijken? Hoogste eigenschap van de almachtige God, gij zijt de zoetste hoop voor de zondige mens. Sterren, aarde en zee, verenig u in een loflied om eenstemmig de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid te prijzen. Amen.
0: Amen. In de naam van de Vader en de Zoon
1: en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: Amen.

0: Woord voor woord. De jezuïet pater Dries van den Akker blikt vooruit op het evangelie van de zondag.
1: Op de 27e zondag door het jaar, in jaar A, Matthäusjaar, lezen we uit het evangelie van Matthäus hoofdstuk 21, de verzen 33 tot en met 43. Ik lees het u voor. In die tijd sprak Jezus tot de hoge priesters en de oudsten van het volk, luistert naar een andere gelijkenis. Er was dus een landeigenaar die een wijngaard aanlegde. Hij zette de omheining omheen, hakte een wijnpers erin uit en bouwde een wachttoren. En daarop verpachtte hij hem aan wijnbouwers en vertrok naar de vreemde. Toen de tijd van de oogst gekomen was, zond hij zijn dienaren naar de wijnbouwers om de opbrengst in ontvangst te nemen. Maar de wijnbouwers grepen zijn dienaren vast, ze mishandelden de een, doodden de ander en stenigden een derde. Daarop stond die andere dienaren talrijker dan de eerste, maar ze behandelden hen op dezelfde manier. Ten slotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe in de veronderstelling dat zij zijn zoon wel zouden ontzien. Maar toen de wijnbouwers de zoon zagen, zeiden ze onder elkaar, dat is de erfgenaam, vooruit laten we hem vermoorden en ons zijn erfenis toe-eigenen. Ze grepen hem vast, wierpen hem de wijngaard uit en doden hem. Wanneer nu de eigenaar van die wijngaard komt, wat zal hij dan met die wijnbouwers doen? Ze antwoordden hem, hij zal die ellendelingen een ellendige dood doen sterven en zijn wijngaard zal hij aan andere wijnbouwers verpachten die hem de opbrengst op de vastgestelde tijd zullen afdragen. En toen sprak Jezus tot hen, hebt ge nooit in de schrift gelezen, de steen die de bouwlieden hebben afgekeurd, is juist de hoeksteen geworden. Op last van de Heer is dat gebeurd en het is wonderbaar in onze ogen. Daarom zeg ik u, het Rijk Gods zal u ontnomen worden en gegeven aan een volk dat wel de vruchten daarvan opbrengt. Tot zover. We zitten in het evangelie van Matthäus, u weet. Het middendeel, het belangrijkste gedeelte, nee, het langste gedeelte is van hoofdstuk 3 tot en met hoofdstuk 25, het openbaar leven van Jezus. Daaraan voorafgaand hoofdstukken 1 en 2, verhalen over de kindertijd van Jezus. En aan het eind 26, 27 en 28, lijden, dood en opstanding. En in het openbaar leven van Jezus, in het middendeel, weeft Matthäus 5 grote toespraken. Hoofdstuk 5 tot hoofdstuk 7, de bergreden. Hoofdstuk 10, de zendingsreden. Hoofdstuk 13, gelijkenissen van het koningschap. Hoofdstuk 18, de gemeentereden. En hoofdstuk 24, 25, de gelijkenissen over het eindoordeel. En wij zitten dus met hoofdstuk 21 tussen de gemeentereden en de gelijkenissen van het eindoordeel in. En ook in die tijd vertelt Jezus gelijkenissen en verhalen zoals we vandaag ook horen. En waar staan we dan nu? In de gang van het evangelie, als we tussen die twee toespraken in zitten. We herinneren ons, vorige week hadden we de gelijkenis van de vader met de twee kinderen, die aan zijn kinderen vroeg, ga in mijn wijngaard werken. De eerste zei ja, maar deed het niet. De tweede zei nee, maar die deed het wel. Het was een gelijkenis. Jezus doelde op degene die hij tegenover zich had, de hoge priesters en de oudsten. In zijn ogen hadden die weliswaar ja gezegd tegen Gods geboden, maar ze niet in praktijk gebracht. Terwijl degenen die eerst nee hadden gezegd tegen Gods geboden, de tollenaars en de pornovrouwen, die hadden zich bekeerd tot de prediking van Johannes de Doper en dus alsnog ja gezegd. En u herinnert zich waarom die hoge priesters en oudsten op Jezus waren afgestapt. Hij had zijn binnenkomst in Jeruzalem geënsceneerd als een koninklijke intocht op een ezeltje, naar het voorbeeld van koning Salomo destijds, zo'n 1000 jaar geleden, de zoon van David. Dat hadden zijn leerlingen dan ook geroepen, Hosanna, de zoon van David. Zo droomde het volk, zou ooit de Messias Jeruzalem binnenkomen om de vergoed Gods koningschap te gaan vestigen. Was Jezus dat misschien dan nu zoals dat zich voor hun ogen afspeelde? En Jezus had nog meer voedsel gegeven aan die droom door meteen daarna de tempel schoon te vegen, alle handelswaren en handelaren eruit gemept en toen waren de hoge priesters en de oudsten gekomen met de vraag op wiens gezag hij dit allemaal meende te kunnen doen. En daarop had Jezus hun met zijn gelijkenis van de vader met die twee kinderen laten zien dat zij wel zeiden Gods wet te volbrengen, maar het in feite niet deden. En vandaag vertelt Jezus hun opnieuw zo'n gelijkenis. We gaan naar vers 33. En u weet, ik maak altijd mijn eigen vertaling, omdat ik probeer te proeven welke woorden Matthäus gebruikt en of daar misschien een bepaalde bijzondere gevoelswaarde aan zit. Hoort een andere gelijkenis. Er was eens een man, een heer des huizes, die een wijngaard aanplantte en er een omheining omheen zette en een wijnpersgroef en een toren bouwde en hem verpachtte aan landbouwers en vertrok naar de vreemde. Leuk hè, die manier van vertellen. Die een wijngaard aanplantte en er een omheining omheen en een wijngaardgroef en een toren bouwde en hem verpachtte aan landbouwers en vertrok naar de vreemde. Zo klinkt het in het Grieks. Een heer des huizes. Het is een beeld en laten we voorlopig even aannemen dat dat een beeld is voor God zelf. En als we deze gelijkenis horen, en zeker degene die tegenover Jezus stonden, die weten nu onmiddellijk, Jezus laat zich inspireren door het lied van de wijngaard uit de profeet Jesaja. Jesaja hoofdstuk 5, het begin. Daar worden dezelfde woorden gebruikt. Daar wordt een wijngaard aangelegd. Daar wordt een omheining omheen gebouwd. En Jezus gebruikt het woord lenios voor wijnpers en in de Septuagint, in de Griekse vertaling staat prolunios, een wijnpers. Allemaal woorden die aan de mensen die tegenover zich had bekend voorkwamen. En hij groefde ook een put in uit. Dat zijn allemaal woorden die letterlijk overgenomen zijn uit Jesaja. Jezus speelt leentjebuur bij Jesaja, maar gaat er straks zijn eigen draai aan geven. En zijn toehoorders wisten onmiddellijk, oh, nou gaat hij dat lied zingen dat Jesaja toen zong, het lied van de wijngaard. Maar al gauw zal blijken dat Jezus daar toch een eigen invulling aan geeft. En dat blijkt straks aan het einde heel duidelijk en dan komen we er wel op terug. En nogmaals, met die landeigenaar zal God wel bedoeld worden, zoals dat bij Jesaja ook het geval was. En het is hier nog niet zo duidelijk waar nou die wijngaard precies voor staat. Is dat het land, zoals dat bij Jesaja het geval was, of is dat toch iets anders? En hij verpachtte hem. Dat woord verpachten, dat klinkt aan het einde weer terug. En dat is een trucje van de schrijver, om zo te zeggen. Een manier van schrijven, zoals wij dat ook wel deden. Hè, als we een opstel schreven op de lagere school. En s'morgens vroeg gingen we op de fiets. Nou ja, fietsen we vrolijk kwetterend naar het strand. En s'avonds kwamen we op de fiets weer thuis terug. En dat s'morgens en s'avonds en op de fiets heen en op de fiets terug. Het zijn niet alleen mededelingen in het verhaal, maar je weet als luisteraar ook, oh nou, dan is het verhaaltje uit. Dat zijn omlijstende woorden. Zoals hier dat verpachten, hij verpachtte die wijngaard en dan aan het eind zal klinken, nou, wat gaat hij nou met die verpachte wijngaard doen, nu het een mislukking blijkt geworden te zijn. En dan weten we, nou, dan is het verhaaltje dus ongeveer uit. En dan staat er een beeld dat ik altijd heel erg indrukwekkend vind. Die landeigenaar die vertrok naar de vreemde. Zo nu en dan doet Jezus dat wel meer. Ook in Matthäus 25 wordt verteld, dat is de gelijkenis van de talenten. De Heer geeft talenten aan zijn dienaren en dan vertrekt hij zelf naar de vreemde. En in mijn ogen is dat een verwijzing naar de schijnbare afwezigheid van God in deze wereld. Want ja, hij is er gewoon niet. Althans niet zoals wij met onze ogen alle andere dingen kunnen waarnemen. En Jezus laat dus zien, hij is er wel degelijk, niet om zo te zeggen in eigen persoon, maar in de personen die hij achterlaat. En in de geschenken of in de kostbaarheden die hij aan die personen toevertrouwt wanneer hij zelf er zogenaamd niet is. Dat vind ik heel indrukwekkend. Dus Jezus kent onze ervaring van de schijnbare afwezigheid van God heel goed, maar zegt hij, hij is wel degelijk aanwezig in de kostbaarheden die wij hebben als het gaat over de keuzes die je moet maken, de wijze waarop je je moet gedragen, dan weet je eigenlijk van binnen wat het goede is. Of je ook beantwoordt aan dat goede dat jou wordt ingegeven, dat het jou wordt ingegeven, dat is Gods aanwezigheid in jouw persoon. Maar of jij daaraan beantwoordt, dat is aan jou. En daar heb je het nu, dat die eigenaar naar de vreemde vertrekt, dat zei Jesaja zo niet. Dat is typisch een toevoeging van Jezus, of misschien wel van de evangelist Matthäus. Dus Jesaja die had het niet meer over wat er met die wijngaard, die gaf die wijngaard, verpachtte die aan zijn volk in de hoop dat het vrucht zou voortbrengen. En dan is verder de nadruk wordt dan gelegd op het verhaal van die wijngaardeniers. En over God gaat het verder niet. Maar Jezus heeft altijd even die opmerking, hij vertrekt naar de vreemde. Dus ik vind dat steeds indrukwekkend. We gaan ervan uit dat met de eigenaar van de wijngaard God wordt bedoeld. De wijngaard is het land of het volk of het evangelie. De pachters zijn de bewoners van het land, het uitverkoren volk met wie God een verbond had gesloten. Dat de eigenaar naar de vreemde vertrekt is dan een aanduiding voor het feit dat God als zodanig onzichtbaar is. Hij, of liever zijn wet, zijn bedoeling is slechts aanwezig in zijn pachters. Aan hen wordt de verantwoording in handen gelegd om het bestaan van deze God waar te maken en uit te beelden door het nakomen van de Tora, van de wet van God. En dat wordt aangeduid met de oogst en de opbrengst. Als je vruchten voortbrengt, oogst voortbrengt, dan doe je wat God van je heeft gevraagd. We gaan naar vers 34. Toen het moment naderde van de vruchten, zond hij zijn slaven naar de landarbeiders om zijn vruchten in ontvangst te nemen. Een heel klein detail. In de Griekse tekst staat er zijn vruchten. Jammer, in de gewone Nederlandse vertaling die in de kerk wordt voorgelezen, is dat weg om de opbrengst in ontvangst te nemen. Zo wordt er gewoonlijk vertaald. Maar er staat zijn opbrengst. En dat maakt het verhaaltje nog dramatischer. Hij kwam gewoon halen wat hem rechtens toekwam. En dan moet je kijken wat er gebeurt. Vers 35. En de landbouwers, in ontvangst nemend zijn slaven, takelden ze de een toe, doodden de ander en weer een ander stenigde zij. Dat is dan toch een dramatische woordspeling. Die man zendt zijn slaven om in ontvangst te nemen zijn vruchten. En de landbouwers nemen zijn slaven in ontvangst om ze toe te takelen, te doden en te stenigen. Dat is een woordspeling, maar wel met een dramatische ondertoon. En bovendien moet de wending die Jezus nu neemt in zijn verhaal voor de toehoorders van Jezus uitermate verrassend zijn geweest. Hij ging het verhaaltje over de wijngaard van Jesaja nog eens zingen. Nou, zo ging dat verhaaltje van Jesaja helemaal niet. Jezus geeft al meteen aan het begin een heel eigen draai aan zijn verhaaltje. Bij Jesaja gaat het erover dat ze geen vruchten voortbrachten. Maar hier zelfs dat degene die de vruchten kwamen halen, die rechtens, dat die zelfs worden gedood. En daarmee mogen ze alvast in de gaten hebben. Jezus heeft het over de actualiteit. Hij heeft het duidelijk over het lot van de profeten voor hem. Straks in hoofdstuk 23, vers 37, zal Jezus een klacht uitspreken over Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood en stenigd die tot u zijn gezonden. Hoort u? Hij gebruikt dezelfde woorden. En dat is dus wat in zijn ogen Jeruzalem heeft gedaan. Profeten werden mishandeld en dat waren de slaven van God. We denken aan Jesaja die in ballingschap ging, aan de klachten van Jeremia. Eigenlijk kennen we uit het Oude Testament geen profeten die gedood zijn. Volgens de traditie echter werd Jesaja doormidden gezaagd, maar het staat niet in de Bijbel. Van steniging is alleen sprake bij Stefanus, niet de profeet voor Jezus uit, maar een van de eerste leerlingen van Jezus. Dat lezen we in de Handelingen, hoofdstuk 7, aan het eind. Wijst dat er nou op dat deze tekst na de dood van Stefanus is geredigeerd, want van hem kon je terecht zeggen dat hij gestenigd was. Van niemand die voor Jezus is uitgegaan, horen we dat. Dan zou dus het mishandelen van profeten ook kunnen verwijzen naar wat Herodes deed met enkele apostelen. Daar wordt verteld in het 12e hoofdstuk hoe de apostel Jacobus werd gedood en hoe Petrus alvast werd gevangen gezet om gedood te worden, maar ja, die ontsnapt. Hoe dan ook, Jezus wilde de nadruk opleggen in zijn verhaaltje, of Matthäus, die het Jezus in de mond legt, dat degenen die bestemd waren om Gods wil te doen en vruchten voor te dragen, die doen het tegendeel, want ze doden degenen die door God worden gestuurd om te kijken wat er van terecht komt. Dat is nogal dramatisch. We gaan naar vers 36. Het kan zijn dat u heel in de verte een geruis hoort, een ruisend geluid. Dat komt van buiten, ja, die opnames moeten worden gemaakt. Dus ik hoop dat u zich er niet aan stoort. Vers 36. Wederom zond die andere slaven meer dan de eerste en ze deden hun op soortgelijke wijze. Op soortgelijke wijze. Dat woord hadden we alles gehoord, maar juist in een omgekeerde betekenis, in die gelijkenis van de vorige week. Met die vader, met die twee kinderen aan wie die vraagt, ga in mijn wijngaard werken. Hij vraagt het aan de eerste en die zegt ja en doet nee. Op soortgelijke wijze vraagt die vader het aan de tweede en die zegt nee, maar doet ja. Maar nu, op soortgelijke wijze gaat men voort om de dienaren en de gezanten van de Heer te doden en uit de weg te ruimen. En dan in vers 37, ten laatste zond hij naar hen toe zijn zoon, zeggend, zij zullen ontzien mijn zoon. Met die zoon, daar wordt natuurlijk Jezus mee bedoeld. En dat toont tegelijkertijd aan dat de gelijkenis is geschreven vanuit het perspectief van de generatie na Jezus, van de generatie van de eerste christenen. Want bij mijn weten hebben Jezus tegenstanders, in het verhaal wordt gezegd door de tegenstanders, dat is de zoon, laten we hem uit de weg ruimen. Maar ten tijde van Jezus zelf, tijdens zijn leven, heeft nooit een van de tegenstanders in Jezus Gods zoon herkend of erkend. Dus dit is echt een soort herschrijven van het verhaal vanuit het perspectief achteraf gezien. Zij zullen mijn zoon wel ontzien. Vers 38. De landbouwers, ziende de zoon, spraken in zichzelf, deze is de erfgenaam. Hierheen, laten we hem doden en laten we hem zijn erfenis, laten we hebben zijn erfenis. En nemend hem, wierpen ze hem buiten de wijngaard en doden hem. Als de pachters de zoon de wijngaard uitwerpen, moet met de wijngaard wel Jeruzalem bedoeld zijn. Jezus is immers buiten de stad terechtgesteld en daar gaat dit verhaaltje natuurlijk over. Ze hebben de zoon gedood en hem buiten geworpen. En dat klopt ook perfect met alle veronderstellingen die we hierboven hadden. Het verhaaltje gaat echt over de actualiteit ofwel van Jezus zelf ofwel de actualiteit herverteld door de leerlingen van Jezus en als het ware de diepere betekenis die ze misschien op het moment zelf nog niet in de gaten hadden, maar achteraf wel. Nu ze achteraf kunnen terugkijken, vertellen ze het verhaaltje met de diepere betekenis er meteen in. En dan, heel mooi, in vers 40, wanneer de Heer van de wijngaard komt, wat zal hij die landbouwers doen? Dat is typisch Jezus, een vraag stellen aan het eind. En nu staat er dus niet die Heer des Huizes, maar nu staat er werkelijk het woord Kyrios. In het eerste, die Heer des Huizes, dat stond er ook letterlijk Heer des Huizes. Maar nu staat er Kyrios, het woord dat in het Oude Testament, in het Griekse Oude Testament herhaal ik, dat voor God zelf wordt gebruikt. En het woord waarmee soms Jezus wordt aangesproken in het Evangelie. Dit is echt een woord dat hoge waardigheid aanduidt. Wanneer de Heer van de wijngaard komt, de hoogste waardigheid als het ware die denkbaar is, wat zal hij dan met die landbouwers doen?

0: Vers 41. Ze zeggen hem: hij zal die slechteringen op een slechte manier ten onder doen gaan. En de wijngaard verpachten aan andere landbouwers die hem de vruchten afgeven op hun momenten. Waar de Willibrordsvertaling, die in de kerk wordt voorgelezen, vertaalt ellendelingen en ellendige dood, geeft het Grieks slechterikken en lelijkerts, die een slechte, respectievelijk lelijke dood zullen sterven. Maar die woordspeling wordt gelukkig ook in onze vertaling gehandhaafd. Ellendelingen, ellendige dood, slechterikken, slechte dood, of lelijkerts met een lelijke dood. En drie keer achtereen klinkt het woord wijngaard. Dat hebben we nu al drie keer achter elkaar gehoord. Die trits, ja, dat geeft het themawoord aan. Het gaat over de wijngaard. En als gezegd, verpachten vormt een raamwoord, een omlijsting rondom dit hele verhaal. Dat geldt ook trouwens voor de wijngaard en de wijnbouwers. En bovendien is het thema van dit hele verhaal. Dus maakt Jezus daar als het ware de omlijsting van. Hij begint ermee en hij eindigt ermee. En laat het woord ook gedurende het verhaal een aantal keren terug horen. Jezus' toehoorders waren de hoogpriesters en de oudsten. En dat blijkt straks nog een keertje terug, verderop. Maar dat bleek ook al in het begin als we teruglezen. En die zullen de herkomst van deze gelijkenis wel herkend hebben, het lied van Jesaja. In dat geval hebben ze ook geweten hoe bij Jesaja de gelijkenis afliep, met de voorspelling dat het land als een verlaten wildernis zou eindigen. Hadden ze dat dan niet als antwoord moeten geven, toen Jezus vroeg wat zal nou die heer met die wijngaard gaan doen? Als ze Jesaja hadden gevolgd, dan hadden ze gezegd, nou Jesaja zegt toch, het blijft als een wildernis achter. Maar het gaat anders, want ze hebben goed geluisterd. Jezus vertelt een ander verhaaltje dan het verhaaltje van Jesaja. Bij Jesaja ging het volk in ballingschap en bleef het land inderdaad verlaten achter. En dat was dus zoals het verhaaltje van Jesaja afliep. De wijngaard zal als een dorre woestijn achterblijven, omdat er niemand meer is om het te bewerken. En met die wijngaard werd dan het land zelf bedoeld. Maar nu Jezus vraagt wat gaat hij met die wijnbouwers doen, nu antwoorden ze, hij zal de ellendelingen een ellendige dood doen sterven en zijn wijngaard, nu zou je toch verwachten, blijft helaas als een wildernis achter. Nee, zal hij aan andere wijnbouwers verpachten die hem wel de opbrengst op de vastgestelde tijd zullen afdragen. Kijk, dat is verrassend. En dat slaat natuurlijk op hoe het is verder gegaan met de boodschap van Jezus, dat slaat op de volgelingen van Jezus. Want die nemen de belofte van het koningschap van God over. En met dat antwoord, als het ware, zij geven zelf het antwoord van hoe het verder zal gaan. Zij geven zelf het antwoord dat zij buitenspel worden gezet, omdat ze wel ja zeggen tegen Gods wet, maar hem niet doen en geen vruchten voortbrengen. En nu zeggen ze zelf, nou, dan gaat het naar anderen. Ze geven het zelf als antwoord. Terwijl ze het antwoord van Jesaja hadden kunnen geven. Nou ja, jammer, de wijngaard blijft als een wildernis achter. Maar zelf zeggen ze, nee, die wijngaard die wordt in handen gegeven van anderen die wel de opbrengst op. En dat gaat natuurlijk over de leerlingen van Jezus die straks het evangelie gaan verkondigen en de wereld ingaan. En dan in vers 42 gaat het ineens heel onverwacht verder. En laten we eerst maar eventjes de dingen tot ons door laten dringen. We zijn bij vers 42. Zegt hun Jezus tegen de schriftgeleerden en de oudsten die net hadden gezegd, hij zal die wijngaard geven aan anderen die wel de vruchten opbrengen. Zegt hun Jezus, kennen jullie niet in de schriften een steen welke de bouwlieden hadden afgekeurd, die is geworden de hoeksteen? Vanwege de Heer is ze geworden en het is wonderbaar in onze ogen. Ja, een tamelijk onverwachte voortzetting van het verhaal. Het ging over die wijngaard en die wordt uit handen genomen van degene voor wie die eerst bestemd was, omdat ze geen vruchten voortbrengen. En zelf, dat gaat natuurlijk over degene die Jezus voor zich heeft, aan wie die zijn vragen stelt. En zelf zeggen zij dan, nee, die wijngaard gaat over in handen van anderen. En dan zou je denken, nou gaat Jezus het toepassen van, nou ja, jullie denken dat je de wijngaard in handen hebt, maar het is niet zo. Maar mijn leerlingen, waarvan jullie vinden dat ze zondaars en tollenaars en ontuchtige vrouwen zijn, maar die wel. Maar dat zegt hij helemaal niet. Hij zegt, Kennen jullie niet in de schriften een steen welke de bouwlieden hadden afgekeurd, die is geworden de hoeksteen? Het is een citaat uit Psalm 118, als u het na wil zoeken, de versen 22 en 23. Psalm 118. Verwarrend, want het doorbreekt de beeldspraak van de wijngaard. En Jezus komt erop omdat hij de reactie van zijn opponenten voorvoelt. Want straks, ietsje verderop, in vers 45, mogen we opmaken dat zij in de gaten hebben dat hij hen bedoelt met die onwaardige pachters. En dan hebben zij waarschijnlijk ook in de gaten dat de pachters aan wie de wijngaard overgaat, dat Jezus' volgelingen zijn. Maar dat is vanuit hun perspectief natuurlijk absurd. Gekker moet het niet worden. Ten eerste, zij zijn de belangrijkste mensen in het land, de hoge priesters en de oudsten. De mensen die de meeste waardigheid verdienen, die de plek van God innemen en proberen die zo goed mogelijk te vervullen. En daar wordt nou tegen gezegd dat ze die plaats al lang verloren hebben en dat het is overgegaan naar de mensen die in hun ogen hartstikke onrein zijn. Die alleen maar bij Jezus hun heil zoeken, omdat hij nu eenmaal met tollenaars en zondaars omgaat. En omdat ze nergens anders konden vinden. Waar halen zij de heiligschennende arrogantie vandaan te denken dat hun de belofte van God in handen zou worden gegeven? En omdat Jezus dus die reactie vervoelt, dat ze zullen zeggen, wat zullen we nou krijgen? Hij vervoelt het natuurlijk wel, gaat hij er alvast op in. Jullie zijn die bouwlieden en je hebt de belangrijkste steen, mij, als waardeloos weggegooid. Maar ik zal de sluitsteen en het fundament, ik zal dat blijken te zijn. Door mij blijft het hele bouwsel in zijn voegen. Precies de steen die jullie niet konden gebruiken, die is de hoeksteen geworden. En daarmee geeft hij alvast een soort samenvatting van de gelijkenis, want hij werd bedoeld in de gelijkenis met die zoon die namens de heer van de wijngaard kwam om vruchten op, en die werd dus gedood en dan dachten die wijngaardeniers, nou zal de wijngaard voor ons zijn. Maar het tegendeel is dus het geval, dat voelden die mensen zelf ook wel aan. Alleen, gaandeweg krijgen ze in de gaten, hij heeft het over ons. Jeetje, hoe durft Jezus dat nou te doen tegenover die kerels? En ten tweede, wat moet daar voor een sfeer zijn ontstaan? En dan, daarom zeg ik jullie, en nu spreekt hij hen dus rechtstreeks aan, ik zit in vers 43, daarom zeg ik jullie, opgeheven van jullie zal worden het koningschap van God en gegeven worden aan een volk doende de vruchten ervan. Daarom zeg ik jullie, ineens is het verhaaltje uit en is de toepassing aan de orde. Daarom zeg ik jullie, nu spreekt Jezus niet meer in de derde persoon, een verhaaltje, maar in de tweede. Hij spreekt zijn opponenten rechtstreeks aan. Het koninkrijk zal jullie ontnomen worden en gegeven worden aan anderen, en wel zijn volgelingen, mijn volgelingen, die wel godsbarmhartigheid en naastenliefde in praktijk brengen. En daarmee is de lezing van vandaag als het ware afgerond. En tegelijkertijd heb ik toch, om toch even terug te kijken, want het is dus, we noemen dit evangelie. Maar tegelijkertijd gebeurt er iets heel dramatisch. Die mensen van wie ik echt aanneem, de hoge priesters en de oudsten, die naar hun diepste overtuiging probeerden God zo goed mogelijk te dienen, die werden nu ongelooflijk op hun nummer gezet en er werd tegen gezegd, ja, je denkt wel dat je God dient, maar het is helemaal niet zo. En hoe komt dat? Omdat God dienen eigenlijk gebeurt via het volbrengen van naastenliefde en barmhartigheid, maar jullie hebben er harteloosheid van gemaakt, want je denkt dat het belangrijkste in het leven is om de dingen van God zo te doen dat jij zuiver bent en dat jij degene bent die het allemaal heel goed doet en dat je voor God kunt gaan staan en kunt zeggen, nou, kom op met je beloning, want ik heb het allemaal goed gedaan. Dus het betrachten van de wet is hoogmoed geworden. En het betrachten van de zuiverheid om de dingen zo voor God zo goed mogelijk te doen en je door niks verkeerds te laten beïnvloeden, dat is harteloosheid en discriminatie geworden, want de mensen die dat allemaal niet halen, die hebben jullie niet met barmhartigheid behandeld, wat wel degelijk de bedoeling was, want wie zijn jullie dat je denkt dat je Gods genade niet nodig zou hebben? Nou, deze mensen hebben Gods genade des te meer nodig. Hij had jullie gevraagd om dat in praktijk te brengen en jullie doen het niet. Ja, en dan wij maar denken dat als dat één keer gezegd is aan die mensen die hun leven lang proberen op die manier God te dienen, dat dat tot hun doordringt en dat ze zeggen, oh ja, Jezus, nou je dat zegt, nou zien we zelf ook dat het fout is. Wel nee, in hun ogen zat Jezus fout. En daarom, wij noemen het blijde boodschap, omdat wij mogen geloven dat de genade en de barmhartigheid, waar het steeds over gaat bij Jezus, dat die ook aan ons gegeven wordt, ook als wij stommiteiten uithalen, fouten maken, bewust of onbewust, en dingen niet doen, niet, dan is er die genade, en daar gaat het uiteindelijk om, en niet hoe goed ik het doe. Daar gaat het helemaal niet om. En niet dat ik precies de geboden nakom. Daar gaat het niet om. Het gaat om de barmhartigheid. Alsof ik de woorden van onze huidige paus hoor, die dan zegt, nou, ik heb toch liever dat de mensen in mijn kerk vuile handen maken, omdat ze nou eenmaal met de mensen mee moeten wandelen, en niet dat ze vanuit een ivoren toren gaan zitten te oordelen. Van, ja, jullie doen het allemaal verkeerd, wij zijn de enigen die het goed doen. Wij weten precies wanneer andere mensen het fout doen, maar gelukkig doen wij dat allemaal niet. Wij doen er niet aan mee. Niet oordelen, geef ze te eten. En te eten geven is, laat ze voelen wat het dan is om barmhartigheid te krijgen. In plaats van zo onbarmhartig te oordelen over mensen die, net als ik, fouten maken. Het drama is dus dat mensen die menen het goed te doen, die blijken dat helemaal niet zo te doen. En dat heb je alleen maar in de gaten op het moment dat je bescheiden genoeg bent om aan Jezus te vragen, Jezus, laat mij zien. Laat mij zien waar mijn fouten zitten. Maar als ik van mezelf overtuigd ben dat ik het allemaal goed doe, hoeft niemand mij te komen vertellen dat het verkeerd is. Dat is het drama van die hoge priesters en die oudsten. Die menen het gewoon allemaal goed te doen. En die kwamen dus met de vraag, met welk gezag sta je dit hier allemaal te doen? Wat denk je van wie je bent? Ja, achteraf wij kunnen zeggen, ja, als ze hadden geweten tegen wie ze het zeiden. Maar dat, zelfs als ze het geweten, ze hadden dat gewoon niet geloofd. En het stemt mij persoonlijk, mag u best weten, heel, ja, om zo te zeggen, heel, heel bescheiden. Zelfs dat uitspreken is al een beetje onbescheiden. Maar het stemt mij heel voorzichtig, omdat soms meen je het goed te doen. En dan blijkt toch dat je een tijd lang op de verkeerde weg was. En dan is het een vraag dat zoveel nederigheid om je door iemand die je dat in alle hartelijkheid en liefde en medeleven komt duidelijk maken. En om het dan te accepteren. Maar daar hoort wel hartelijkheid en medeleven bij. Anders accepteer je het natuurlijk helemaal nooit. We noemen het evangelie. Het is blijde boodschap. Maar het is blijde boodschap die alleen maar gewonnen wordt na innerlijke strijd en strijd met de krachten die van buiten komen. Tot slot de volgende week. Dan lezen we nog altijd uit Matteüs, hoofdstuk 22, vers 1 tot en met vers 14. Matteüs 22, 1 tot 14, volgende week.
1: Dit was Woord voor Woord over het evangelie van deze zondag met pater jezuïet Dries van den Akker.

0: Geloofsvorming. Lezing over het leergezag van de katholieke kerk.
1: O God, u bent mijn God, ik zoek naar u.
2: U gaat luisteren naar een lezing gegeven door foyervader André Pierik van de Foyer de Charité in Toren over Christus als bron van de eenheid, aan de hand van de brief van de heilige Paulus aan de Efeziërs. De lezing werd gegeven in augustus 2026 tijdens een stille dag die in Toren werd georganiseerd. We wensen u veel devotie toe.
3: In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer onze God, wij danken u dat wij de stilte van deze dag mogen binnengaan in het vertrouwen dat u zich altijd weer openbaart. Dat is het hart van elk bidden. Wij vragen u, schenk ons het licht van de geest, opdat we in de teksten van de Heilige Schrift altijd vernieuwd mogen smaken hoe u betrokken bent op ieder van ons, op elke mens in deze wereld. Schenk ons daarvoor uw geest. Wij vragen het op voorspraak van Maria. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Zetel van wijsheid, bid voor ons. Beide inleidingen hebben een Bijbeltekst. Ik geef meestal ook een paar andere teksten. Ik ben natuurlijk helemaal vrij, hè? Maar dat is de eerste tekst is de tekst die ik ga voorlezen, die ook de leidraad zal zijn voor de ochtendinleiding, maar de anderen hebben ermee te maken. Wilt u dat eens nalezen? Want soms zeggen mensen, ja, wat ga ik nou in de stilte doen? Nou, die Bijbeltekst nog eens verlezen. Het woord van God is een levend woord. Hè? Bij het evangelie, ook al zijn het nu vandaag Paulus teksten, kust de priester het boek. Dat wil zeggen, Christus spreekt daar en hij is liefde. En we drukken de kus uit als onze liefde voor hem, als antwoord op zijn liefde. Het is een levend woord, zoals hier een godslamp staat bij de Bijbel. En die staat bij ons katholieken bij tabernakel. Dat is natuurlijk ook helemaal goed, het woord is vlees geworden. Maar hij is ook het levende woord, hè? De tafel van het woord, sinds concilie zeggen we dat zo. Hè? Dat is een levend woord, dus herneem die tekst. We hebben natuurlijk een beetje de neiging, ken ik al. Hè? We moeten altijd nieuw. U krijgt niks nieuws. Ben je misschien een beetje teleurgesteld, alhoewel God is altijd nieuw. Maar het zijn de teksten uit de Heilige Schrift. Maar die zijn vernieuwend als je er ruimte voor maakt. En voor ieder van ons zal dat verschillend zijn, omdat hij met ieder van ons zijn eigen persoonlijke weg gaat. En dan komt die Bijbeltekst daar altijd nieuw binnen. En de een wordt misschien door dit geraakt, een ander door dat. Een ander tussen de regels door, of het blijft gewoon wat kaal. Zoals dit leven ook is. Maar dat wil dan niet zeggen dat hij niet spreekt. Ik denk dat ik genoeg gezegd heb. We gaan naar de Bijbeltekst. Dat is uit de Efeziërsbrief, hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 21. De Efeziërsbrief, hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 21. Ik kan u uitnodigen, laat de Bijbel nu nog gewoon even rustig, dan hebben we dat gebladerd ook niet. Luister gewoon, het geloof is uit het horen. Dus eigenlijk moet je er eerst vooral naar luisteren. Naar de Bijbeltekst. Je hebt straks nog alle tijd om het rustig op te zoeken. Ik lees de tekst. Daarom is het dat ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus, ter wille van u, de heidenvolken. Ge hebt toch vernomen hoe de genade Gods, die mij met het oog op u gegeven is, zich heeft verwerkelijkt. Dat mij door openbaring de kennis van het geheim is meegedeeld, zoals ik het reeds in het kort heb beschreven. Wanneer gij dit leest, kunt ge u op grond daarvan een begrip vormen van mijn inzicht in het Christusmysterie. Nooit is het onder vroegere geslachten aan de kinderen der mensen bekendgemaakt, zoals het nu door de Geest is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten, dat de heidenen in Christus Jezus mede-erfgenamen zijn, medeleden en mededeelgenoten van de belofte door middel van het evangelie, waarvan ik bedienaar geworden ben, krachtens de gave van Gods genade, mij geschonken door de werking van zijn macht. Aan mij, de allerminste van alle heiligen, is de genade gegeven de heidenen de ondoorgrondelijke rijkdom van de Christus te verkondigen en de volvoering van het geheim in het licht te stellen. Het was van eeuwigheid verborgen in God, de schepper van het heelal, opdat thans aan de heerschappijen en de machten en de hemelen door middel van de kerk de veelvoudige wijsheid Gods bekend zou worden. Zo was zijn eeuwig voornemen dat hij uitgevoerd heeft in Christus Jezus onze Heer. In hem hebben wij, door het geloof in hem, vol vertrouwen de vrije toegang tot God. Ik bid u dus de moed niet te verliezen bij de verdrukkingen die ik voor u doorsta, die zijn voor u een eer. Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle vaderschap in de hemel en op aarde genoemd wordt. Mogen hij u in zijn onmetelijke heerlijkheid geven, dat uw diepste wezen machtig door zijn geest wordt gesterkt. Dat Christus door het geloof woont in uw hart en dat ge in de liefde geworteld en gegrondvest blijft. Moogt ge in staat zijn met alle heiligen te vatten wat de breedte en lengte en hoogte en diepte is en te kennen de liefde van Christus die alle kennis te boven gaat. Moogt gij de volheid bereiken, die de volheid van God zelf is. Aan hem, die door de kracht welke in ons werkt bij machte is, oneindig meer te volbrengen dan al wat wij kunnen vragen of bevroeden, aan hem zij de heerlijkheid in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. De teksten van Paulus zijn natuurlijk massief. Maar we hebben vakantie, of in ieder geval een stille dag heeft alle ruimte. En in de vakantie gaan mensen soms ook makkelijker dingen bezoeken en hebben ze soms meer ruimte om de schoonheid te zien. Soms zijn er mensen die komen niet meer in de kerk, maar dan zijn ze ergens anders en bezoeken ze toch een kerk. En ik denk dat mensen dan vaak verwonderd zijn van de schoonheid. Ja, dat is ook niet zo gek. Of in de natuur. Paulus die zegt, God heeft zich in de schepping al uitgedrukt. Misschien hebt u dat al wel eens ervaren, dat u in de natuur liep en dat dat u iets van God deed merken. Dat u daarin God ergens mocht ervaren, zijn aanwezigheid. Dus, ja, zegt Paulus, dat is helemaal logisch, want hij is de schepper van. Maar, zo zegt Paulus, maar wat hij in Jezus geopenbaard heeft, dat overtreft alles. Ik hoop dat u dat net al een beetje, Paulus geeft een lofzang. Maar het mooie is, anders zou je jaloers kunnen worden. Ja, ja, maar jij heeft die bijzondere openbaring gehad. Ja, maar je zegt net, iedereen. God wil aan ieder in Christus, door de Heilige Geest, die rijkdom openbaren. En dat gaat beetje bij beetje. Dat is het hart van het christelijk bidden. En Paulus, u weet dat waarschijnlijk wel, maar ik noem het toch voor degene die het misschien nog niet zo weten. Paulus was een vrome Jood. Heel streng in de wet, eigenlijk een beetje wettisch zou je eigenlijk mogen zeggen. En daarom vond hij Jezus, die meende dat hij de Zoon van God was, ja dat was natuurlijk helemaal fout. En Paulus was heel streng en hij vond mensen die anderen in de war brengen, ja die moesten gewoon weg. Dat is helemaal niet zo christelijk, dat kan zo niet, maar goed. Hij deed het dus, hè. Die mensen van de weg, zo werden de eerste christenen genoemd, die moesten gewoon weg. Dus die heeft hij vervolgd. Maar dan op weg naar Damascus spreekt God hem aan. Jezus spreekt hem aan. Waarom vervolg jij mij? Wie bent u? Dus Paulus die gelovig is, God kent, maar kent hem ergens nog niet. Want we kennen God alleen ten volle in Christus. Natuurlijk is de God van het Oude Testament dezelfde als van het Nieuwe Testament. Maar hij openbaart zich in Christus ten volle. En Paulus moet dus als het ware, hij valt ook, hè, men zegt hij is van zijn paard gevallen, dat staat nergens. Maar hij komt zo uit zijn evenwicht, want dat is soms ook het risico. We kunnen godsdienstig soms zeggen, ja dat zit allemaal goed in elkaar en ik ben een goede katholiek en ik doe het allemaal prima. Nou, ik zeg niet, dat weet ik niet, daar hoef ik niks over te zeggen. Maar het heeft een gevaar. Je moet je eigenlijk altijd door de Heer een beetje uit je evenwicht laten halen, want hij overstijgt alles. Dus dat heb je niet zomaar even. Gelukkig. Het overstijgt ons altijd weer. Nou, Paulus valt in ieder geval om. Wordt zelfs verblind. Het is te groot. Ik had het gewoon allemaal niet zien. Nou, uiteindelijk door Ananias, een christen, krijgt hij het zicht. Het zichtvermogen terug. Maar hij heeft een ongelooflijk diep inzicht gekregen. Dat is ook het mooie van God. Waarom vervolg je mij? Nou, als je in de wereld die beschuldiging krijgt en het komt op internet, dan kom je nooit meer af. Dan ben je fout en je blijft fout, voor altijd fout. Dat is heel tragisch, dat is ook niet christelijk. Wat fout is, is wel fout. Maar bij God heb je een nieuwe kans. Of nog mooier, Paulus ontdekt in de uitspraak, waarom vervolg je mij, dieper blijkbaar de liefde van Christus voor hem. Want direct na zijn bekering wordt hij apostel en begint hij die Jezus te verkondigen. Dus hij moet die liefde zo diep ervaren, ondanks dat hij vervolgd heeft. Hè? Dus dat is niet niks, hè? Niet een keer een beetje een wrang woord gezegd, of weet ik veel, wat ook niet goed is. Hij heeft mensen in de gevangenis laten zeggen, hij heeft Stefanus laten doden. Moet je je voorstellen. De eerste christengemeente wilde hem ook helemaal niet. Die moeten we helemaal niet hebben. Dat is ook niet christelijk. Misschien hebt u dat wel eens gedacht in uw parochie. Of, moet die er nou ook bij? Het kan best een bekoring zijn. Ik hoop dat u het nooit hebt. Maar weet dan wel, zelfs Paulus mocht erbij. De Heer wilde hem erbij. Dat is wonderlijk. En Paulus heeft dus die bijzondere openbaring ontvangen om die door te geven aan ieder van ons. Dat voelt hij ook, hè? Dat kan hij niet voor zichzelf houden. Hij moet daarvan getuigen. En wat zegt hij dan? Volgens het evangelie van Jezus Christus dat ik verkondig, volgens de openbaring van het mysterie dat eeuwenlang verzwegen bleef. Dus Paulus beseft nu, wat Jezus brengt is zo nieuw, ook al is het de vervulling van het oude verbond, zo nieuw, ja, dat hij ook ineens een christen is. Hij is niet meer de fariseer die hij was, maar een christen. Niet dat een fariseer per se fout is, maar hij is nu de vervulling. Jezus is de Messias. Dus Paulus heeft een bijzondere openbaring ontvangen en heeft ook de opdracht gekregen om te prediken. Dus Paulus is door de Heer zelf tot apostel gemaakt. En Paulus heeft daarin ook God ontdekt als vader. In de tweede Korintiërsbrief zegt Paulus, gezegend is God de vader van onze Heer Jezus Christus. Zoals bijna alle brieven zeggen dat uit. Gezegend is God. Dus hij prijst altijd nu de vader. Jezus openbaart ons wat er in het hart van de vader is. En Paulus, wij moeten ons beschouwen, in 1 Korinthe hoofdstuk 4, als helpers van Christus, belast met het beheer van Gods geheimen. Nou, een geheim, dat kan in onze tijd soms het gevaar hebben dat het geheim is wat je niet weet. Maar dat is het niet. Het geheim is wat ons overstijgt. Kardinaal de Neels heeft ooit gezegd, geheim dat komt van heem en dat betekent waar je thuis komt. Dus het is een geheim wat ons altijd overstijgt, maar het kan ons zo aanraken dat je er toch al iets van leert kennen. En dat leren kennen, dan weet je ook, als u denkt, ja, wat komt dat nou van God? Nou, dan vraagt u zich af, die ervaring, bracht het me meer thuis? Bij hem, met een hoofdletter, bij mezelf, en misschien ook al bij elkaar? Dan komt het van God. Dan komt het van God. Ook al blijft het ook een geheim. Wie zegt, ik ken hem helemaal, zegt Paulus, nou die kent hem in ieder geval niet. Want hij overstijgt altijd weer. En het mooie is, Paulus is er ook van overtuigd, dat degene die zich aan hem geopenbaard heeft, die blijft zich openbaren. En daarom dat Paulus niet zomaar een weetje verkondigt, nee, hij wil dat wij gaan ontdekken, mogen hij u in zijn onmetelijke heerlijkheid, vers 16, geven dat uw diepste wezen machtig door zijn geest wordt gesterkt. Dus dat wil zeggen, Paulus heeft de overtuiging dat de geest zich ook aan ons, dat de geest ook aan ons Jezus doet kennen zoals hij ten diepste is, dood en verrezen, gestorven en verrezen. Dus dat is niet zomaar een kennis die je ook kunt hebben. Het is goed om de Bijbel te kennen. Hieronymus heeft gezegd, wie de Bijbel niet kent, kent God niet. Maar als Paulus hier kennis bedoelt, gaat het niet zomaar om het kennen, om het weten. Het gaat over het innerlijke kennen, van het hart. Vader van Hoorn, onze eerste foyervader, we bestaan dit jaar 50 jaar, die zei, het moet 30 centimeter zakken. Het moet van het hoofd naar het hart komen. Want daar gaat het leven. Want ik ken wel mensen die kennen de hele Bijbel, die zeggen, ja, maar geloof er niet in, zo flauwekul. Dus je kunt helemaal van de Bijbel weggroeien. En dat komt vooral, je kunt de Bijbel alleen maar in een goede zin lezen in Christus als de levende. Er zijn best moeilijke teksten in het Oude Testament, maar in het licht van Jezus kun je ze lezen. Paulus zegt zojuist, wanneer gij dit leest, kunt gij u op grond daarvan een begrip vormen van mijn inzicht in het Christusmysterie. Dus Paulus zegt eerst wat hij zelf heeft ontvangen. En dat wil dus zeggen, hij zegt niet, ik weet uit de Bijbel die tekst en die tekst en die tekst. Dat is niet fout, maar hij heeft het als een ervaring ontvangen. Een ontmoeting, nog mooi, een ontmoeting. De ondoorgrondelijke rijkdom van de Christus te verkondigen. Dus de ondoorgrondelijke rijkdom. Dus het is ook heel wonderlijk, hij moet over iets spreken wat hem eigenlijk te boven gaat. Dat is gewoon zo, dat overstijgt ons altijd. En het heeft een eeuwigheidsdimensie. Dus dat wil zeggen, het is veel meer dan zondevergeving. Ook al is het dat ook. Dat is natuurlijk, heeft ons verlost. Maar het gaat elke dag door. En niet alleen zondevergeving, maar ook genezing, groei, om tot de volle wasdom te komen. Dus de liefdevolle omgang met Jezus, met ieder van ons, als je dat toelaat. Misschien hebt u dat al wel gemerkt, dat u, doordat u met hem omgaat, dat u als mens groeit. Een grote zelfvertrouwen krijgt, omdat u merkt, hij houdt van mij. Juist ook in mijn kwetsbaarheid. Juist ook in mijn kwetsbaarheid. En hij heeft ons in Christus al uitverkoren voor de grondlegging van de wereld. Dus we zijn altijd in het hart van God geweest. Dus met de schepping heeft God ons al gedacht en ergens gewild. Dat ongeluk kunnen we niet vatten, maar het is wel zo. We stammen af van de dinosaurus of weet ik veel wat. Nou, de ontwikkeling van de hele schepping heeft zijn eigen wetmatigheid. Daar heeft de kerk op zich niet zo moeite mee. Maar dat er aan de oorsprong een persoon staat, of nog mooier, een gemeenschap van personen, vader, zoon en geest, en de dynamiek van die liefde heeft alles voortgebracht. Mensen zeggen, ja, alles is toeval. Nou, moet u zelf maar kijken of u denkt dat dat zo is. Of dat u in uw eigen leven al hebt ervaren dat toeval eigenlijk niet bestaat. Dat er ergens altijd, niet altijd makkelijk te begrijpen, maar dat alles achter alles de liefde staat als oorsprong. Dus Paulus ziet dat in Christus zich heel de geschiedenis heeft ontvouwd. God heeft in Jezus, het eeuwige woord, alles uitgesproken. Zoals het scheppingsverhaal dat ook zegt. God sprak en het is. Dat is ook zo typisch waarom dat in dat oude verhaal zo wordt gezegd. Maar sinds Jezus weten we, hij is het eeuwige woord van de Vader. God is altijd relationeel geweest. Mensen zeggen tegenwoordig, Jezus kan niet meer. Hè? Boeddha zie je overal. Hè? Ik heb niet per se iets tegen Boeddha, maar ik vind het zo typisch. Jezus lijkt overal weg te moeten. Hè? En die zit overal. Hè? En mensen praten ook makkelijk over ja, een kracht. En dan maak ik me over voor die krachten. Ik was ooit hier in de abdijkerk. Was daar een mevrouw. En ik zat dan met Bea gewoon rustig even in de kerk. Die leefde toen nog. En die mevrouw zei, ik moet hier komen. Hier is dit een kracht. Daaronder, ik zei, goh, mevrouw, we zijn hier bij Jezus. Dat is onze kracht. Dat is onze kracht. Ik ben helemaal niet zo blij met per se die krachten die zo onbestemd zijn. Ik weet ook niet waar je ervan moet denken. Maar hij is een liefdeskracht. En als die liefdeskracht u aanraakt, is het altijd persoonlijk. Dan leert u hem weer ergens op een of andere manier kennen. En bijna is het ook, durf ik te zeggen, betrokken op u. Dan merkt u ook, hij kent u. Hij kent u, dat is heel persoonlijk. En dan zegt Paulus in vers 10. Opdat thans aan de heerschappijen en de machten in de hemelen door middel van de kerk. Dus dan komt die kerk erbij. Dat is in onze tijd ook heel moeilijk. Hè? Misschien wordt het weer heel iets beter, maar omdat jongeren nu weer aan de kerkdeur kloppen, vinden sommigen ook heel gek. Hè? Zoals iemand zei tegen iemand, een jongeman die ook weer net, ja, maar met al dat misbruik. Ja, maar daarom wil ik daar juist zijn, niet vanwege het misbruik, maar de kerk is veel meer dan het misbruik, gelukkig. Want hij is in de kerk. Hij is in de kerk. Hij wil het doen met de kerk. Paulus zegt in 1 Korinthe 1, en die kerk is een kerk van kwetsbare mensen. Nou, Paulus, de eerste, ik heb u al gezegd, men wilde hem niet. De eerste kerkgemeente in Antiochië, zei de gemeente, nee, Barnabas heeft gezorgd dat Paulus daar binnenkwam. Die kwam er niet in. Moet natuurlijk wel bekeren, niet dat we, nou, het maakt hem niet uit wat we doen. Het maakt heel veel uit wat we doen. Maar je mag je altijd bekeren. Dus de kerk is een kerk van kwetsbare mensen. Paulus zegt in 1 Korinthe hoofdstuk 1 vers 26 en 27. Denkt aan uw eigen roeping, broeders en zusters. Naar menselijke maatstaf waren er niet velen geleerd, niet velen machtig, niet velen van hoge afkomst. Nee, wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen. Wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. Wat voor de wereld van geringe afkomst is en onbeduidend, heeft God uitverkoren. Wat niets is, om teniet te doen wat iets is, opdat tegenover God geen mens zou roemen op zichzelf. Dus de kerk is een hele vreemde gemeenschap. Als u bij in de parochie wel eens denkt, oh, als ik dat groepje bij ons zie, is al niet zo heel, maar ik zeg maar even zo, als dat groepje bij ons zie, nou, volgens Paulus, dat is de kerk. Kwetsbare mensen. Kwetsbare mensen. De paus heeft als eerste titel dienaar der dienaren Gods. Dus dat zijn kleine mensen. Dienaar der dienaren Gods. En het is nou juist door de kerk dat God zich wil openbaren. Dat is toch een risico wat hij daar loopt. Hè? Dat zien we ook. Hè? Maar het misbruik is verschrikkelijk. En dat maakt ook het beeld van de kerk ongelooflijk. Wordt dat dan bezoedeld. Dat is helemaal waar. Maar toch gaat de kerk, gaat onze Lieve Heer door met de kerk. Ondanks dat gaat hij door met de kerk. Petrus heeft hem verloochend. Maar na Pasen zegt Jezus, Petrus, hou je van mij tot 3 keer toe. Hij gaat ermee door. Dus het is een kerk van kleine mensen. En Paulus, die zegt ook in 1 Korinthe hoofdstuk 2. Dus Paulus ziet, daar hoor ik zelf bij. Daar zegt hij, bovendien voelde ik mij toen zwak, nerveus en angstig. Dus Paulus is best krachtig hè, in zijn bewoordingen. Maar nou zegt hij, hij laat iets van zijn binnenste zien. Kunnen wij ook soms ervaren. Hè? Aan de buitenkant zetten we natuurlijk het beste beentje voor. Dat is ook helemaal goed. Maar soms kun je daarbinnen best merken, oh, ik vind het allemaal niet zo gemakkelijk. Maar Paulus zegt daar, bovendien voelde ik mij toen zwak, nerveus en angstig. Het woord dat ik u verkondigde had niets te danken aan de overredingskracht van de wijsheid, maar het getuigde van de kracht van de geest. Uw geloof moest niet steunen op menselijke wijsheid, maar op de kracht van God. En dan juist mag die kerk, die bestaat is, die samengesteld is uit eenvoudige mensen, vaak geminacht vanaf het begin, die is geroepen om daar getuigenis van af te leggen. Dat is eigenlijk ook wat de foyer mag zijn. Hè? Die bestaat dit jaar 50 jaar. En Marc Robin zegt, er moet eerst een gemeenschap zijn. Dus je kunt niet beginnen te verkondigen. Nee, er moet een gemeenschap zijn die probeert het evangelie te leven met vallen en opstaan. En ze zegt, eigenlijk is dat de eerste verkondiging. Dat is natuurlijk ook logisch. Kwetsbare mensen die zich geroepen weten en proberen hun christelijk leven samen vorm te geven. En van daaruit wordt het evangelie ook letterlijk verkondigd. Vanuit de kerk dus. Een foyer is een kleine kerkgemeenschap, leken met een priester. Het ene priesterschap van het doopsel, vormsel en de wijding van de priester, samen het geheim van de Christus uitdrukkend. Wat eigenlijk gewoon kerk is. Dat is een parochie. Ook. Dus die mannen en vrouwen die komen van heel verschillende achtergronden. We hebben op dit moment het synodaal proces. Sommige mensen worden daar een beetje moe van. Dat komt ook omdat men er soms een karikatuur van maakt. Wat is het synodaal proces? Het synodaal proces, als het goed wordt geleefd, wil zeggen ik geloof in de kerk. En ik geloof dat God niet alleen mij geroepen heeft tot die kerk, maar die ander ook. We zijn allemaal verschillend. Maar we worden dus één dankzij de Heilige Geest. Langzaam worden we één. Eenheid in verscheidenheid, eenheid in gebrokenheid, eenheid in kwetsbaarheid, eenheid soms in zondigheid. Maar als ik niet luister naar die ander, die iets anders te zeggen zal hebben dan ik, want we zijn eenheid in verscheidenheid, dat is soms moeilijk. Och, als die verscheidenheid nog het leuke is wat ik direct aantrekkelijk vind, is het probleem er niet. Maar als het me spontaan een beetje tegenstaat, en een kerk die een lange polarisatie heeft gekregen als in Nederland, dan is dat soms al gauw zo, dan kun je niet echt naar elkaar luisteren. En dan kan Gods geest soms niet zoveel doen. Maar je kunt soms verrast zijn als je echt in de Heilige Geest, vanuit hem met een hoofdletter, naar elkaar luistert. Verrast zijn wat de ander ook aan rijkdom heeft in te brengen. Dat maakt ons tot kerk. Dan wordt de kerk vruchtbaar, waar een parochie of een gemeenschap ieder zijn plek vindt, is er meer dynamiek in zo'n gemeenschap. Paulus blijft continu de Vader noemen. Dus Paulus is zo vol van de Christus die zich aan hem heeft getoond, en daarin heeft hij gezien dat de Vader zich daarin toont, dat hij tot aanbidding komt. Hij zegt in vers 14, 5, daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle vaderschap in de hemel en op aarde genoemd wordt. Dus dat wil zeggen, ons vader en moederschap, dat zullen de verschillende vaders en moeders hier zijn, deelt in dat vaderschap van God. Dus als we dat proberen enigszins goed te leven in christelijk, soms weten mensen niks van Jezus, maar als ze in een goed gezin komen, zeggen ze, oh wat is, ik ben hier zo graag in dit gezin. Ja, waarom zou dat dan mogen zijn? Omdat daar iets van de Christus naar buiten komt. Iets ademt van het geheim van de Christus. Soms zijn mensen allergisch voor het woord Jezus. Maar niet allergisch voor betrokkenheid en liefde. Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader. Paulus is helemaal vol van God. Wat de breedte, lengte, hoogte en diepte is. Dus ik kan u ook echt uitnodigen vandaag. U hebt veel tijd tot stilte. Lees de tekst heel langzaam. En lees de tekst vanuit die schoonheid. U zou misschien kunnen kijken voor uzelf. Heb ik al iets van Gods schoonheid ervaren in mijn leven? Laat dat naar boven komen. Want Paulus sluit daarbij aan. Het is vanuit een ervaring, in ieder geval die we mogen opdoen, dat God niet alleen maar iets is waar je wat van weet, maar die zich ook laat zien als iemand die betrokken is en daarom mooi is. Mogen hij u in zijn onmetelijke heerlijkheid, vers 16, 17, geven dat uw diepste wezen machtig door zijn geest wordt gesterkt, dat Christus door het geloof woont in uw hart en dat ge in de liefde geworteld en gegrondvest blijft. Dus we moeten hem ook altijd blijven zoeken. Ja, zoals dat in relaties is. Hè? Als we in de relaties elkaar niet blijven zoeken op de diepte van de liefde, dan worden relaties kwetsbaarder. Zullen we allemaal kunnen merken, wie een gemeenschap leeft. Het is namelijk altijd kwetsbaar, dus daar moeten we ook niet bang van zijn. Dat is eigen aan relaties. Onze relaties blijven altijd kwetsbaar. Maar als we het in Jezus proberen elkaar weer te zoeken. Nou, we hadden als priesters, ik denk dat ik dat ook al luister, Radio Maria, kan ik dat gerust zeggen, want het was heel mooi. Maar als priesters hebben we in dit bisdom 2 synodale dagen gehad. En verschillende priesters hebben mij gezegd, en ik vond het zelf ook, God, we hebben nog nooit zo met elkaar gesproken. En dat wil niet zeggen dat we daarvoor niet goed met elkaar wilden spreken. Maar het synodale proces met de grondstructuur die daar de kerk aan geeft, geeft heel veel ruimte om elkaar op een hele nieuwe manier te leren kennen. Omdat je meer luistert naar de eigenlijke rijkdom van de ander. Want soms, och, dan ken je die toch al. En dat is dat type. Ik zeg nog maar een beetje, ik hoop dat u dat nooit denkt, hè, maar ik zeg het maar even, soms kun je dat een beetje denken. En dan merk je ineens, God, dat type is eigenlijk toch ook een heel bijzonder, een rijke persoon. En natuurlijk houden we allemaal onze kwetsbaarheden, maar je komt dichter bij elkaar. En nog mooier, het openbaart iets van de rijkdom van God, die zich daarin uitdrukt. Dus Paulus ziet die rijkdom van de Christus als een afgrond, zou je kunnen zeggen. Hij zegt aan hem die door de kracht welke in ons werkt bij machte is, oneindig meer te volbrengen dan al wat wij kunnen vragen of bevoeden. Dus dat volbrengen, dat is al een woord, dat is, hij heeft al wat volbracht in u. Hij is nu op dit moment iets aan het volbrengen in u. En hij gaat nog dingen in u volbrengen. Aan hem die door de kracht welke in ons werkt, hoort u het? Aan de kracht die in ons werkt, dat is nu bezig. Was al bezig. Is nu bezig. En hij blijft met u bezig. Dat is de heilige mis, hè? De actieve deelname in de eucharistie betekent eigenlijk altijd weer ruimte vinden opdat hij bezig mag zijn. Dat wil zeggen, oh ja heer, ik schiet tekort. Maar u bent een God van vergeving. Nou dan mag zijn vergevende dynamiek, hè, beginnen met een schuldbelijdenis. Nou, dat schept ruimte. Dan komt de dienst van het woord. Ik wil naar hem luisteren. Nou, dat is helemaal niet zo gemakkelijk. Misschien merkt u dat soms wel. Hebt u met het beste voornemen, denkt u, dan ga ik goed luisteren naar de woorddienst. En nou is de eerste lezing geweest, bij de tussenzang denk ik niet, oh, wat was nou die eerste lezing? Nou ja, het komt altijd weer terug. Hè. We hebben gelukkig een cyclus die zich herhaalt. Dus je hebt altijd weer een nieuwe kans. Hè. En dan kreeg je de offerande. Nou, dan merk je alweer, oh God, ik ben toch zo kwetsbaar. Hè. Ik dacht, nou luister ik echt. Nou, dan mag je je kwetsbaarheid inbrengen, want hij geeft zich. Dat is de eucharistie. Hij doet het volledig. En hij zegt, geef het maar aan mij. Geef het aan mij. En doordat we het aan hem geven, gebeurt er al iets van die wonderlijke dynamiek dat hij ons omvormt. Misschien weet u dat al wel voor uzelf. Dat u misschien in het verleden uit traditie ging, niet negatief, alsof u niet wilde luisteren, maar dat u toch door uw groei al anders in de heilige mis bent. De mensen hebben wel eens gezegd, ja weet je, vroeger ging ik altijd wel naar de mis, maar ik had het eigenlijk helemaal niet zo, besefte eigenlijk niet zozeer wat ik daar mocht vieren en beleven. Nou, dan bent u gegroeid. We gaan de stilte in. Ik nodig u echt te luisteren op die tekst die Paulus met zoveel liefde uitzegt over het mysterie van de Christus, wat we straks in de heilige mis ook mogen vieren, om het naar u toe te laten komen en vooral om bij hem te verblijven die het hart daarvan is. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: U hebt geluisterd naar een lezing gegeven door foyervader André Pierik van de Foyer de Charité in Toorn over Christus als bron van de eenheid aan de hand van de brief van de heilige Paulus aan de Efeziërs. De lezing werd gegeven in augustus 2026 tijdens een stille dag die in Toorn werd georganiseerd.

Een dorpspastoor maakt heel wat mee. Chronieken uit de parochie zijn korte, soms ontroerende en dan weer wonderlijke verhalen van pastoor Andy Penne over zijn belevenissen in de parochie. Met altijd een wijze les of gelovige kwinkslag.

0: Misschien hebt u het verhaal van Captain al eens zien passeren op Facebook. Het is zo'n verhaal waarvan je eerst denkt, amai, en daarna toch even stil wordt. Captain was een hond die, volgens het verhaal, 6 jaar lang iedere nacht op het graf van zijn baasje sliep. Zijn baasje, Miguel Guzman, overleed in 2006. En kort na de begrafenis verdween Captain. De familie zocht overal. Ze vroegen rond, plaatsten berichten en hoopten hem terug te vinden. Maar niemand wist waar de hond gebleven was. Tot mensen die 's avonds laat op de begraafplaats kwamen, op een dag een hond zagen liggen op een graf. Het was Captain. De beheerder van de begraafplaats verwittigde de familie. Ze kwamen hem ophalen en namen hem mee naar huis. Heel begrijpelijk natuurlijk. Alleen had Captain daar blijkbaar een andere mening over. Iedere avond huilde hij, krabde hij aan de deur en wilde hij naar buiten. En iedere ochtend kwam hij terug. Uiteindelijk ontdekte men wat er gebeurde. Iedere avond legde Captain helemaal alleen ongeveer 5 kilometer af terug naar de begraafplaats. En daar ging hij naar het graf van zijn baasje. En naar verluid was hij daar telkens rond 6 uur 's avonds. De beheerder wachtte zelfs met het sluiten van de poort tot Captain binnen was. Daar bracht hij de nacht door. En de volgende ochtend, wanneer de begraafplaats weer openging, vertrok hij opnieuw. Dag na dag, nacht na nacht, jarenlang. Nu moeten we natuurlijk een beetje voorzichtig zijn met zo'n verhaal. We weten niet wat er precies in het hoofd van Captain omging. We kunnen een hond niet zomaar menselijke gedachten en gevoelens toeschrijven. Maar toegegeven, het verhaal raakt wel. Want trouw, dat begrijpen wij mensen maar al te goed. Wij verlangen ernaar dat iemand ons niet vergeet. Dat iemand bij ons blijft wanneer het moeilijk wordt. Dat iemand trouw blijft, ook wanneer we elkaar niet meer kunnen zien. En misschien is dat wel een van de redenen waarom het verhaal van Captain zoveel mensen raakt. Ook dieren behoren tot Gods schepping. Voor ons als christenen is de schepping nooit zomaar een verzameling dingen die toevallig rondom ons ontstaan. In het boek Genesis lezen we hoe God de mensen, de vissen in de zee, de vogels in de lucht en de dieren op het land schept. En telkens klinkt die mooie Bijbelse gedachte, God zag dat het goed was. Ook dieren zijn dus schepselen van God. Een hond is niet zomaar een hond, een kat is niet zomaar een kat, een vogel is niet zomaar een vogel. Het zijn levende schepselen die deel uitmaken van Gods schepping. En daar mogen we best eens bij stilstaan. Zeker rond Werelddierendag. Morgen vieren veel mensen Werelddierendag. De catechismus van de katholieke kerk leert ons dat dieren schepselen van God zijn en dat wij hun respect verschuldigd zijn. De mens heeft binnen de schepping een bijzondere plaats. Wij zijn geschapen naar Gods beeld, maar dat betekent niet dat wij de baas mogen spelen alsof de rest van de schepping van ons is. Integendeel, wie iets van God toevertrouwd krijgt, krijgt er meteen ook verantwoordelijkheid bij. En dat geldt dus ook voor dieren. Wij mogen dieren gebruiken voor voedsel, kleding, werk en andere menselijke noden. Maar we moeten onnodig lijden en wreedheid vermijden. Een dier pijn doen voor het plezier, daar is niks christelijks aan. En misschien mogen we daar met een kleine glimlach aan toevoegen. Wie ooit een hond heeft gehad, weet trouwens dat het soms niet helemaal duidelijk is wie er nu eigenlijk de baas is in huis. Maar alle gekheid op een stokje, christen zijn betekent ook dat we leren kijken met respect naar alles wat God geschapen heeft. Wat Captain ons kan leren, misschien kunnen we daarom bij het verhaal van Captain nog een stapje verder denken. Iedere avond ging hij terug naar hetzelfde graf. Steeds dezelfde weg, steeds dezelfde plaats, steeds opnieuw. En zonder Captain menselijke gedachten toe te schrijven, kan zijn verhaal ons toch een mooie vraag stellen. Hoe trouw zijn wij? Zijn we trouw aan de mensen die God op onze weg heeft geplaatst? Aan onze familie, aan onze vrienden, aan onze gemeenschap, aan mensen die misschien wat minder makkelijk zijn in de omgang? En misschien mogen we ons ook die andere vraag stellen. Zijn we trouw aan God? Want daar zit voor ons christenen misschien wel de mooiste boodschap van allemaal. Wij zijn soms trouw en soms ook niet. We beloven van alles en vergeten het even later alweer. We nemen ons voor om hier te bidden en ontdekken 3 dagen later dat we zelfs vergeten zijn waar onze rozenkrans ligt. Maar God is anders. God blijft trouw. Wanneer we verdwalen, blijft Hij ons zoeken. Wanneer we vallen, blijft Hij ons nabij. Wanneer we Hem vergeten, vergeet Hij ons niet. En wanneer ons aardse leven eindigt, houdt Gods liefde niet op. Een hond die terugkeert en een God die blijft. Captain bleef volgens het verhaal al jarenlang terugkeren naar het graf van zijn baasje. We weten niet precies waarom, maar misschien hoeft dat ook niet. Misschien mogen we gewoon even verwonderd zijn over zo'n verhaal en ons tegelijk laten herinneren aan iets wat voor ons geloof wezenlijk is. Liefde en trouw hebben betekenis. En de bron van alle liefde en trouw is God zelf. Daarom mogen we op Werelddierendag niet alleen met verwondering naar dieren kijken, maar ook met dankbaarheid naar de hele schepping. Wanneer we een hond zien, een kat, een paard, een vogel of welk dier dan ook, mogen we ook even denken, dit is ook een schepsel van God. En misschien zelfs met een heel eenvoudig gebed. Dank u God voor uw schepping. Dank u voor de dieren die ons vreugde, gezelschap en verwondering geven. Leer ons goed zorg te dragen voor wat u ons hebt toevertrouwd. Want uiteindelijk wijzen de mooie dingen van de schepping naar de schepper. En misschien is dat wel de mooiste gedachte waarmee we dit verhaal van Captain kunnen afsluiten. Captain bleef jarenlang waken bij het graf van zijn baasje. Maar wij mogen geloven dat God over ieder van ons waakt. Niet alleen vandaag, niet alleen zolang wij leven, maar met een liefde die sterker is dan de dood. Een liefde die blijft. En dat is misschien wel de trouw waarnaar ieder mens zijn hart ten diepste verlangt.
1: U hebt geluisterd naar pastoor Andy Penne, die in Kronieken uit de parochie verhaalt over zijn belevenissen in de parochie.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, we hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Een inspirerende bundel voor wie Maria wil volgen doorheen het liturgisch jaar. Bloemen voor Maria brengt preken van kerkvaders uit Oost en West samen, vertaald en samengesteld door de zusters van de monastieke familie van Bethlehem. Een meditatieve schat, vol geestelijke wijsheid en troost. Laat je geloof bloeien als een boeket onverwelkbare bloemen.
1: September 12. De heilige naam van Maria. Homilie van de heilige Bernardus Abt. En de naam van de maagd was Maria, zo zegt de evangelist. Laten wij ook iets zeggen over deze naam, waarvan men zegt dat hij sterren der zee betekent en die zeer goed past bij de moeder en maagd. Want zij wordt zeer toepasselijk met een ster vergeleken. Zoals namelijk een ster haar straal uitzendt zonder ten onder te gaan, zo baarde ook de maagd haar zoon zonder schending van zichzelf. De straal

zonder schending van zichzelf. De straal vermindert bij de ster haar helderheid niet. De zoon vermindert bij de maagd niet haar maagdelijkheid. Daarom is zij zelf die edele ster, opgerezen uit Jacob. Numeri 24, vers 17. Haar straal verlicht de gehele wereld. Haar glans schittert tot in de hemelen en dringt door tot in de onderwereld. En terwijl zij ook de aarde verlicht, waarbij zij meer de geesten dan de lichamen verwarmt, koestert zij de deugd en zuivert zij van de zonde. Zij, zeg ik, is de schitterende en voortreffelijke ster die boven deze grote en wijdse zee noodzakelijkerwijs verheven is, flonkerend door haar verdiensten, lichtend door haar voorbeeld. Gij, wie ge ook zijt, die begrijpt dat gij in de wisselvalligheden van deze wereld op aarde eerder te midden van stormen en winden heen en weer geslingerd wordt dan dat ge loopt op de aarde, wend uw ogen niet af van de schittering van deze ster, als gij niet ten onder wilt gaan in de stormen. Als de winden van de kwellingen opsteken, als gij botst tegen de klippen van de verdrukking, kijk naar de ster, roep Maria aan. Als gij heen en weer geslingerd wordt op de golven van hoogmoed of van eerzucht, van kwaadsprekerij of van afgunst, kijk naar de ster, roep Maria aan. Als toorn of hebzucht of de verlokkingen van het vlees het bootje van de ziel hevig heen en weer geschud hebben, kijk naar Maria. Als gij, omdat ge verward zijt door de grote hoeveelheid van uw fouten, omdat ge ontsteld zijt door de onreinheid van uw geweten en bang zijt voor de verschrikking van het oordeel, verzwol gedreigd te worden door de diepte van de droefheid en door de afgrond van de wanhoop, denk dan aan Maria. Bij gevaren, in moeilijkheden, bij onzekerheden, denk aan Maria. Roep Maria aan. Laat haar niet wijken van uw lippen. Laat haar niet wijken van uw hart. En, opdat gij de hulp van haar gebed moogt verkrijgen, wend u niet af van het voorbeeld van haar leven. Als gij haar volgt, raakt ge niet van de weg af. Als gij haar vraagt, wanhoopt ge niet. Als gij aan haar denkt, dwaalt ge niet. Als zij u vasthoudt, valt ge niet. Raakt ge niet vermoeid. Met haar steun bereikt gij uw doel. En zo ervaart ge in uzelf hoe terecht gezegd wordt: en de naam van de maagd was Maria. Bernardus van Clairvaux. Zeven oktober. Onze lieve vrouw van de Rozenkrans. Homilie van de heilige Johannes Paulus II. Christus is de hoogste leraar. Hij openbaart en hij is degene die wordt geopenbaard. Het is niet zomaar een kwestie van leren wat hij ons heeft onderwezen, maar hem leren kennen. Kunnen we ons daarom een betere lerares wensen dan Maria? Vanuit goddelijk perspectief is de Geest de innerlijke leraar die ons leidt naar de volledige waarheid van Christus. Maar onder de mensen kent niemand Christus beter dan Maria. Niemand kan ons beter binnenleiden in de diepgaande kennis van zijn mysterie dan zijn moeder. Het eerste teken van Jezus, het veranderen van water in wijn tijdens de bruiloft te Cana, laat Maria duidelijk zien in de gedaante van lerares, wanneer zij de bediende aanspoort datgene

te doen wat Jezus gebiedt. We kunnen ons voorstellen dat zij hetzelfde doet voor de leerlingen na zijn hemelvaart, als zij bij elkaar komen in afwachting van de komst van de Heilige Geest en zij hen steunt in hun eerste missie. De scènes van de rozenkrans samen met Maria te overdenken is een leermiddel om via haar Christus te lezen, om zijn geheimen te ontdekken en zijn boodschap te begrijpen. Deze school van Maria is des te effectiever als we beseffen dat zij onderwijst door voor ons de gave van de Heilige Geest overvloedig te verkrijgen en ons het onvergelijkbare voorbeeld van haar eigen pelgrimstocht van het geloof aan te bieden. Bij het overdenken van elk geheim van haar zoon nodigt zij ons uit om hetzelfde te doen als wat zij deed ten tijde van de aankondiging, namelijk nederig vragen te stellen die ons openen voor het licht om zo te eindigen met de gehoorzaamheid van het geloof. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. Het belangrijkste kenmerk van de christelijke spiritualiteit is de inspanning van de leerling om nog meer gelijkvormig te worden aan zijn meester. De uitstorting van de Heilige Geest in de doop verenigt de gelovigen als een rank aan de wijnstok die Christus is en maakt hem tot een lidmaat van het mystieke lichaam van Christus. Dit begin van het verbond vraagt echter om een toenemende aanpassing die meer en meer de houding van de leerling vormt in overeenstemming met de logica van Christus. Die gezindheid moet onder u heersen die ook in Jezus Christus was. Filippenzen 2, vers 5. In dit proces om gelijkvormig te worden aan Christus door het rozenkransgebed vertrouwen wij onszelf op een bijzondere wijze toe aan de moederlijke zorg van de gezegende maagd. Zij, die zowel de moeder van Christus is als een lidmaat van de kerk, waarvan zij een boven alle uitmuntend en heel uitzonderlijk lid is, is op hetzelfde moment de moeder van de kerk. In deze rol baart zij voortdurend kinderen voor het mystieke lichaam van haar zoon. Zij doet dat door haar voorspraak en smeekt over hen de onuitputtelijke uitstorting van de Heilige Geest af. Maria is de perfecte icoon van het moederschap van de kerk. Als het wil is van de Vader om alles in Christus samen te brengen, dan is het gehele heelal op een bepaalde manier geraakt door de goddelijke goedkeuring waarmee de Vader naar Maria kijkt en haar tot moeder van zijn zoon maakt. De gehele mensheid wordt op haar beurt omvat in het fiat waarmee zij bereidwillig instemde met Gods wil. Johannes Paulus II.

Bloemen voor Maria is uitgegeven door Bethsaida. Een bundel die ons helpt om Maria dieper te leren kennen. Mogen dit boek bijdragen aan haar verering.

was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

0: Salt of the Sound zingt Turn Your Eyes Upon Jesus.
1: Turn your eyes upon Jesus.
0: Jezus, ik kan u niet zien, toch weet ik u nabij. U verlangt om met mij te spreken van hart tot hart. Geef mij stilte om te luisteren. Geef mij rust om met u te bidden.

0: De lezing is genomen uit het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 21 vanaf vers 33.
1: Er was eens een landheer die een wijngaard aanlegde en hem omheinde. Hij groef er een kuil voor de wijnpers en bouwde een uitkijktoren. Toen verpachtte hij hem aan wijnbouwers en ging op reis. Tegen de tijd van de druivenoogst stuurde hij zijn knechten naar de wijnbouwers om zijn vruchten in ontvangst te nemen. Maar de wijnbouwers grepen de knechten. Ze mishandelden er een, doden een ander en stenigden een derde. Daarna stuurde de landheer andere knechten, een grotere groep dan eerst. Maar met hen deden ze hetzelfde. Ten slotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe, met de gedachte: voor mijn zoon zullen ze wel ontzag hebben. Maar toen de wijnbouwers de zoon zagen, zeiden ze onder elkaar: dat is de erfgenaam. Kom op, laten we hem doden en zo zijn erfenis opstrijken. En ze grepen hem vast, gooiden hem de wijngaard uit en doden hem. Wanneer nu de eigenaar van de wijngaard komt, wat moet hij dan met die wijnbouwers doen? Ze antwoorden: hij moet die ellendelingen een ellendige dood laten sterven en de wijngaard verpachten aan andere wijnbouwers die de vruchten wel aan hem afdragen wanneer het daar de tijd voor is. Daarop zei Jezus tegen hen: hebt u dit nooit in de schriften gelezen? De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden. Dankzij de Heer is dit gebeurd. Wonderbaarlijk is het om te zien. Daarom zeg ik u: het koninkrijk van God zal u worden ontnomen en gegeven worden aan een volk dat het wel vrucht laat dragen.

In dit evangelie spreekt Jezus tot de religieuze autoriteiten die hem spoedig ter dood zullen veroordelen. Maar het verhaal wat hij vertelt gaat over de manier waarop zij Gods wil mijden, het project van God afwijzen. Wie denk je dat Jezus bedoelt als hij spreekt over de landeigenaar, de pachters? Waar staat de wijngaard voor?

Jezus heeft het over: de steen die de bouwers afkeurden, is de hoeksteen geworden. Het zou dus kunnen zijn dat de ware dienaar van God niet diegene is waarvan wij het verwachten, maar degene die we verwerpen. De persoon die we het niet eens waard vinden om aandacht aan te besteden. Wie zijn de mensen waarvan ik denk dat ze mijn aandacht niet waard zijn? De mensen die ik negeer? Kan ik me voorstellen dat zij wellicht deel uitmaken van het plan van God? Een plan dat ik verwerp?

0: Luister nogmaals naar de lezing. Is er vandaag iets dat God van jou vraagt?
1: Er was eens een landheer die een wijngaard aanlegde en hem omheinde. Hij groef er een kuil voor de wijnpers en bouwde een uitkijktoren. Toen verpachtte hij hem aan wijnbouwers en ging op reis. Tegen de tijd van de druivenoogst stuurde hij zijn knechten naar de wijnbouwers om zijn vruchten in ontvangst te nemen. Maar de wijnbouwers grepen de knechten. Ze mishandelden er een, doodden een ander en stenigden een derde. Daarna stuurde de landheer andere knechten, een grotere groep dan eerst. Maar met hen deden ze hetzelfde. Ten slotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe, met de gedachte: voor mijn zoon zullen ze wel ontzag hebben. Maar toen de wijnbouwers de zoon zagen, zeiden ze onder elkaar: dat is de erfgenaam. Kom op, laten we hem doden en zo zijn erfenis opstrijken. En ze grepen hem vast, gooiden hem de wijngaard uit en doden hem. Wanneer nu de eigenaar van de wijngaard komt, wat moet hij dan met die wijnbouwers doen? Ze antwoorden: hij moet die ellendelingen een ellendige dood laten sterven en de wijngaard verpachten aan andere wijnbouwers die de vruchten wel aan hem afdragen, wanneer het daar de tijd voor is. Daarop zei Jezus tegen hen: hebt u dit nooit in de schriften gelezen? De steen die de bouwers afkeurden, is de hoeksteen geworden. Dankzij de Heer is dit gebeurd. Wonderbaarlijk is het om te zien.

Spreek nu met God zo vrij als je kunt, in je eigen woorden. Vertel de Heer hoe dit alles je hart geraakt heeft, hoe je reageert of zou willen reageren op zijn woorden.

0: Eer aan de Vader,
1: en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Uit de wijsheid van Jezus Sirach. Het mysterie van de goddelijke wijsheid. Alle wijsheid komt van de Heer en is bij hem tot in eeuwigheid. Het zand van de zeeën, de druppels van de regen en de dagen van de tijd, wie kan ze tellen? De hoogte van de hemel, de breedte van de aarde en de diepte van de zee, wie kan ze achterhalen? Voor alle andere dingen is de wijsheid geschapen en het denkend verstand is van eeuwigheid. De bron van de wijsheid, dat is het woord van God in den Hoge en haar wegen zijn eeuwige regels. Voor wie werd de wortel van de wijsheid blootgelegd en wie kent haar diepzinnig beleid? Aan wie is de kennis van de wijsheid meegedeeld en wie heeft haar rijke weten verstaan? Eén alleen is wijs en zeer te vrezen, hij die zit op zijn troon, de Heer. Hij is degene die de wijsheid heeft geschapen, die haar heeft bezien en uitgemeten en haar heeft uitgestort over al zijn werken. In al wat leeft is zij aanwezig, zoals hij haar geeft. Hij deelt haar toe aan wie hem liefhebben. De vrees voor de Heer is eer en roem. Zij is vreugde en een feestelijke krans. De vrees voor de Heer verkwikt het hart. Zij geeft vreugde en blijdschap en lengte van dagen. Degene die de Heer vreest, hem zal het goed gaan als het einde komt. Op de dag van zijn dood wordt hij gelukkig geprezen. De Heer vrezen is het begin van de wijsheid. Ze is met de vromen in de moederschoot met hen meegeschapen. Ze heeft zich onder de mensen een woning gebouwd, voor eeuwig gegrondvest, en in hun geslacht zal zij haar vertrouwen stellen. De Heer vrezen is de voltooiing van de wijsheid, en zij verzadigt de mensen met haar vruchten. Hun hele huis vult zij met kostelijkheden en hun voorraadkamers met wat zij voortbrengt. De vrees voor de Heer is de bekroning van de wijsheid. Zij doet vrede opbloeien en gave gezondheid. Hij heeft haar gezien en uitgeteld. Weten en inzicht heeft hij neerdoen regenen en hij heeft de roem verhoogd van hen die haar verkregen hebben. De Heer vrezen is de wortel van de wijsheid. En haar takken zijn lange levensdagen. Tweede lezing. Uit de brief van de heilige paus Clemens aan de Korintiërs. De bron van de wijsheid is het woord van God in den Hoge. Wij moeten de Schepper van alles zonder ophouden bidden en smeken dat Hij het vastgestelde getal van zijn uitverkorenen onverminderd handhaaft door middel van zijn welbeminde Zoon en dienaar Jezus Christus. Door Hem heeft Hij ons geroepen uit de duisternis tot het licht, uit de onwetendheid tot de kennis van zijn glorierijke naam. Door hem hopen wij op uw naam, God, beginsel van heel de schepping, en openen wij de ogen van onze geest om u alleen te leren kennen. Gij zijt de Allerhoogste in den Hoge, de Heilige die in het heiligdom woont. Gij vernedert de trots van de hoogvaardigen en verijdelt de plannen van de volkeren. Gij verheft de geringen en vernedert de hoogmoedigen. Gij maakt arm en rijk. Gij doodt en redt en schenkt leven. Gij alleen zijt de weldoener van de geesten en de God van al wat een lichaam heeft. Gij doorschouwt de afgronden en slaat de daden gade van de mensen. Gij zijt de helper van hen die in gevaar zijn, de redder van hen die de hoop hebben verloren. Gij zijt de schepper en behoeder van alle geesten. Gij maakt de volken op aarde talrijk. Uit hun midden kiest gij hen die u beminnen, door uw geliefde Zoon Jezus Christus. Door hem hebt gij ons onderwezen, geheiligd en geëerd. Wij vragen u, Heer, wees onze hulp en steun. Bevrijd allen onder ons die verdrukking lijden. Ontferm u over hen die zonder aanzien zijn. Richt de gevallenen weer op en kom de behoeftigen te hulp. Genees de zieken en breng de dwalenden van uw volk weer terug. Schenk voedsel aan allen die honger lijden en geef de vrijheid aan de gevangenen. Doe de zwakken opstaan en sterk de kleinmoedigen. Breng alle volken tot de erkenning dat gij alleen God zijt en Jezus Christus uw Zoon en dienaar is. Laat hen weten dat wij uw volk zijn en de schapen van uw weide. Gij hebt door uw werk de blijvende ordening van deze wereld zichtbaar gemaakt. Gij, Heer, hebt de aarde gegrondvest. Gij zijt getrouw voor alle geslachten, rechtvaardig in uw oordelen, wonderbaar in uw kracht en grootheid. Gij zijt wijs in het scheppen en het geschapene houdt gij in stand door uw voorzienigheid. Gij toont uw goedheid in al wat zichtbaar is en uw trouw aan hen die op u vertrouwen. Welwillend zijt gij en barmhartig. Vergeef dan onze overtredingen en ongerechtigheden, onze misstappen en zonden. Reken uw dienaars en dienaressen geen van hun zonden aan, maar reinig ons allen door uw waarheid. Leid ons op onze weg, zodat wij in vroomheid en gerechtigheid en in eenvoud van hart leven en doen wat goed en welgevallig is voor u en voor hen die boven ons staan. Ja, Heer, laat uw aanschijn over ons lichten, opdat wij in vrede het goede genieten, door uw machtige hand worden beschermd en door uw krachtige arm van alle zonden worden verlost. Bevrijd ons van mensen die ons zonder reden haten. Schenk aan ons en aan alle bewoners van de aarde eendracht en vrede, zoals gij die geschonken hebt aan onze vaderen, die u eerbiedig aanriepen in geloof en waarheid. U, die alleen bij machte zijt dit en nog veel meer voor ons te doen. U loven wij door Jezus Christus, onze hoge priester en beschermer. Door hem zij u eer en macht, nu en van geslacht tot geslacht, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Van harte welkom, beste luisteraars, hier bij Radio Maria op deze zondag. We hebben alweer de 27e zondag door het jaar. We gaan dadelijk naar het einde en met de Advent, dan beginnen we weer vooraan. En het is dus ook de derde week. En dat is een serie van 4 weken. Nou, genoeg gepraat. We gaan eventjes naar de bladzijde kijken. In het kleingetijdboek beginnen we op bladzijde 262. En als u die heeft, dan loopt het verder gewoon door. Behalve de antifoon voor de lofzang van Zacharias en het slotgebed. Dat staat niet in uw boekje. Dan gaan we naar het grootgetijdenboek. Daar beginnen we met de antifoon voor de openingspsalm 996. 996, kunt u even van een lintje bijleggen. De hymne die staat op 696. Dus we beginnen op 996 en dan gaan we naar 696. Dan gaan we verder met de antifoon en de psalmen. En die staan op 3 keer 9, 999. Dan hebben we nog een bladzijde voor, namelijk de antifoon van de lofzang van Zacharias. En die staat op bladzijde 632. 632. Dan nemen we antifoon A. Want we zitten nog steeds in het A-jaar. En dat doen we ook met een slotgebed. En dat staat 1 bladzijde verder op bladzijde 633. Nou, hij heeft een aantal bladzijden gehad. Je kunt dan dus altijd ook de linkjes bij leggen. Maar ik ga dadelijk tussendoor ook nog een keer de bladzijde zeggen. Dan kunnen we samen weer gaan bidden. En mogen elkaar weer een mooi gebedsmoment wensen. In het kleingetijdenboek beginnen we op bladzijde 262. En in het grootgetijdenboek op bladzijde 996. Heer, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal uw lof verkondigen.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Alleluia.
1: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Alleluia.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor Hem met een lofzang. Hem met liederen eren.
1: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Alleluia.
0: Een machtige God immers is de Heer, koning is Hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan Hem behoren de toppen der bergen. De zee is van Hem. Hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land door zijn handen gevormd.
1: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Alleluia.
0: Komt, werpen we ons aanbiddend ter aarde, knielen we neer voor Hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
1: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Alleluia.
0: Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet al starrig als eens in Meriba. Zoals in Massa in de woestijn, waar uw vader mij wilde tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
1: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Alleluia.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, ze zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij.
1: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Alleluia.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Alleluia.
0: Voor de hymne gaan we in het Groot Getijdenboek naar bladzijde 696. O eeuwige schepper van het al, die dag en nacht in hun getal, tijd en getijden in hun kring, ons geeft in milde wisseling.
1: Hoor de Heer rouwt der dageraad, die waakt terwijl de nacht vergaat, hen die op reis zijn begeleid en nacht van nacht met roepen scheidt.
0: Hij roept de drager van het licht, verrijst en al het duister zwicht. Hij roept de boze geestenschaar, die 's nachts ons kwelt, vlucht uit elkaar.
1: Hij roept, de zeeman vat weer moed, stil wordt de wilde watervloed. Hij roept, de rots der kerk bevrijdt zich van zijn schuld, doordat hij schrijdt.
0: O Jezus, zie hoe zwak wij zijn, maak gij ons door uw blik weer rein. Ziet gij ons aan, dan wenen wij, dan valt de schuld en zijn wij vrij.
1: O licht, verlicht ons binnenin, verdrijf de slaap uit ziel en zin. Ons eerste lied zij u gewijd, en onze trouw en dankbaarheid.
0: U, Koning Christus, onze Heer, zij met de Vader lof en eer, en met de Geest die troost en leidt van eeuwigheid tot eeuwigheid. Het Groot Getijdenboek gaan we nu naar bladzijde 999. Met macht heeft de Heer zich omgord. Alleluia. De Heer is koning, met luister omkleed. Met macht heeft de Heer zich omgord.
1: Zo vast als de aarde onwankelbaar, zo vast staat uw troon door de eeuwen. Van eeuwigheid, God, zijt gij.
0: De golven reizen steeds hoger, Heer. De golven komen bruisend nabij. De golven met dreunend geweld.
1: Maar machtiger dan het geraas van de golven, machtiger dan de branding der zee, is de macht van de Heer daarboven.
0: Betrouwbaar is alles wat gij betuigt. Uw huis zij heilig in lengte van dagen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Met macht heeft de Heer zich omgord. Alleluia. Geprees uw heilige roemrijke naam, Heer. U komt de lof toe in alle eeuwen. Alleluia.

0: U komt de lof toe in alle eeuwen. Alleluia. Loof de Heer, alle schepselen Gods. Prijst en verheft hem eeuwig.
1: Loof de Heer, hemelse sferen. Boden des Heeren, prijst hem.
0: Loof de Heer, wateren boven de hemel. Hemelse machten, prijst hem.
1: Loof de Heer, zon en maan. Sterren des hemels, prijst hem.
0: Loof de Heer, regen en dauw. Alle stormwinden, prijst hem.
1: Loof de Heer, vuur en hitte. Koude en warmte, prijst hem.
0: Loof hem, nevels en buien. Hagel en vorst, prijst de Heer.
1: Loof de Heer, ijs en sneeuw. Nachten en dagen, prijst hem.
0: Loof de Heer, licht en donker. Bliksem en wolken, prijst hem.
1: Loof de Heer, heel de aarde. Prijs en verhef hem eeuwig.
0: Loof de Heer, bergen en heuvels. Al wat daar groeit, prijst de Heer.
1: Loof de Heer, zeeën en stromen. Bronnen van water, prijst hem.
0: Loof de Heer, zeegedrochten. Alles wat leeft in het water. Vogels des hemels, prijst hem.
1: Looft hem, wilde en tamme dieren. Mensenkinderen, prijst de Heer.
0: Israël, looft de Heer. Prijs en verhef hem eeuwig.
1: Looft de Heer, priesters des Heeren. Al zijn dienaren, prijst hem.
0: Looft hem, geesten van de rechtvaardigen. Vrome, ootmoedigen, prijst de Heer.
1: Looft hem, Ananja, Azaria, Misael. Prijst en verheft hem eeuwig.
0: Loven wij Vader en Zoon en Geest. Laat ons hem prijzen, verheffen voor eeuwig.
1: Geprezen gij, Heer, in de koepel des hemels. U komt de lof toe in alle eeuwen.
0: Geprezen uw heilige, roemrijke naam, Heer. U komt de lof toe in alle eeuwen. Alleluia. Loof de Heer vanuit de hemel. Alleluia. Loof de Heer vanuit de hemel. Looft hem in de hoogen.
1: Looft hem al zijn engelenscharen. Loof hem heel zijn legermacht.
0: Zon en maan verheerlijkt hem. Prijst hem stralende sterren.
1: Looft hem hoogste hemeltransen. Water dat boven het uitspansel staat.
0: Laat hen nu prijzen. De naam van de Heer. Want zijn bevel heeft hen alle geschapen.
1: Hij bepaalde hun plaats voor eeuwig. Gaf hun een wet die voor altijd geldt.
0: Loof de Heer vanuit de aarde. Draken en krochten der zee.
1: Bliksem en hagel, nevel en sneeuw. Stormen, volvoerders van zijn besluiten.
0: Berggevaarten en heuvels rondom. Bomen die vrucht draagt en hoge ceders.
1: Wilde beesten en vee op het veld. Kruipend en vliegend gedierte.
0: Vorsten der aarde met al uw volken. Heren en rechters in heel het land.
1: Jonge mannen en jonge meisjes,

0: grijsaards en kinderen, allen bijeen.
1: Laat hen nu prijzen de naam van de Heer. Want deze naam is alleen verheven.
0: Roemrijk is hij boven aarde en hemel. Roemvol maakte hij ook zijn volk.
1: Dat is de lofzang van al zijn getrouwen. Israëls kinderen hem zo nabij.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Loof de Heer vanuit de hemel. Alleluia.
0: Dit zegt de Heer. Ik ga uw graven openen. Ik wek u in grote getale daaruit op en voer u terug naar Israëls grond. En als ik uw graven open en u in grote getale daaruit opwek, dan zult gij erkennen dat ik de Heer ben. Ik schenk u mijn geest, zodat gij weer leeft en laat u op uw eigen grond wonen. Dan zult gij erkennen dat ik de Heer, doe wat ik zeg. Luidt de Godspraak van God de Heer.

0: Christus, Zoon van de levende God, ontferm u over ons.
1: Christus, Zoon van de levende God, ontferm u over ons.
0: Die zit aan de rechterhand van de Vader.
1: Ontferm u over ons.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Christus, Zoon van de levende God, ontferm u over ons.
0: Het groot getijdenboek gaan we even naar bladzijde 632. De eigenaar van de wijngaard zal die misdadigers en ellende dood doen sterven en zijn wijngaard aan andere wijnbouwers verpachten, die hem de opbrengst zullen afdragen op de vastgestelde tijd. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: In redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwen.
0: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard. Verlossing bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden. En uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn. Zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen. Ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van vijanden ontrukt. Hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid. Al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God. Die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood. En onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: De eigenaar van de wijngaard zal die misdadigers en ellendige dood doen sterven en zijn wijngaard aan andere wijnbouwers verpachten, die hem de opbrengst zullen afdragen op de vastgestelde tijd. Voor de slotgebeden gaan we nu naar bladzijde 1003. God heeft de Heilige Geest gezonden als een licht voor alle mensen. Laten wij met aandrang tot hem bidden.
1: Heer, schenk licht aan uw volk.
0: Geprezen zijt gij, God die ons licht zijt. Omwille van uw heerlijkheid hebt gij ons deze nieuwe dag geschonken.
1: Heer, schenk licht aan uw volk.
0: Door de verrijzenis van uw Zoon hebt gij licht gebracht waar duisternis heerste. Laat uw kerk dit licht uitdragen over heel de wereld.
1: Heer, schenk licht aan uw volk.
0: Door uw geest hebt gij de apostelen onderricht. Zend deze geest over uw kerk om haar te verlichten en te leiden.
1: Heer, schenk licht aan uw volk.
0: Licht van de volken, leid allen die in het duister tasten naar u. Open hun ogen, zodat zij zien wie gij zijt.
1: Heer, schenk licht aan uw volk.
0: Stilte kunt u nu als u wilt bidden voor uw eigen intenties.
1: Heer, schenk licht aan uw volk.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Het Groot Getijdenboek, bladzijde 633. Almachtige, eeuwige God, gij blijft alle mensen roepen en met geduld wacht gij van elk van ons het antwoord af. Wij bidden u dat de drukte van het leven uw uitnodiging niet overstemt, dat wij niet vergeefs uw roepstem horen. Doe ons ondervinden hoe gij groeit en wasdom geeft en wij, uw kerk, de wijngaard van de wereld moeten zijn, door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: De Heer schenk ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op zondag, de 27e zondag door het jaar, luidt de tekst van de introitus: aan uw macht, Heer, is alles onderworpen. En niemand kan u wil weerstaan. Want gij hebt alles geschapen, hemel en aarde met al wat het uitspansel bevat. Gij zijt de Heer van het heelal. Op zondag laten we het werk los. Laten we onszelf los. We maken ons ervan bewust dat wij kinderen zijn van God. God is de Heer. Niemand kan hem weerstaan. Tenminste, uiteindelijk. En wie hem weerstaat, wordt tenslotte ingehaald door zijn liefde. Een liefde tot het uiterste. Een liefde die doorgaat. Zijn liefde zegeviert. Als de mensen het ergst hebben gedaan, de Zoon van God vermoorden, zoals Jezus zijn vijanden in de parabel die we beluisteren in het evangelie voorhoudt, dat is de erfgenaam, vooruit laten we hem vermoorden. Ze grepen hem vast en wierpen hem de wijngaard uit en doden hem. Maar de Vader gaat door. Jezus gaat door. Door de dood heen. En nu staat hij levend hier in ons midden, om ons te sterken in ons geloof. Niets kan ons weerhouden van zijn liefde. Wat de mensen ons ook aandoen, wat wij zelf God aandoen, in die onweerstaanbare liefde zijn wij gedoopt, ondergedompeld in dat liefdevolle sterven van Jezus en opgewekt door de liefdevolle hand van de Vader. Ik lees hier voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd sprak Jezus tot de hoge priesters en de oudsten van het volk: luistert naar deze gelijkenis. Er was eens een landeigenaar die een wijngaard aanlegde. Hij zette er een heining omheen, hakte een wijnpers erin uit en bouwde een wachttoren. Daarom verpacht hij hem aan wijnbouwers en vertrok naar den vreemde. Toen de tijd van de oogst gekomen was, zond hij zijn dienaren naar de wijnbouwers om de opbrengst in ontvangst te nemen. Maar de wijnbouwers grepen zijn dienaren vast. Zij mishandelden de een, doden de ander en stenigden een derde. Daarop zond hij andere dienaren, talrijker dan de eerste, maar zij behandelden hen op dezelfde manier. Ten slotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe, in de veronderstelling dat zij zijn zoon wel zouden ontzien. Maar toen de wijnbouwers de zoon zagen, zeiden ze onder elkaar: dat is de erfgenaam. Vooruit laten we hem vermoorden en ons zijn erfenis toe-eigenen. Ze grepen hem vast, wierpen hem de wijngaard uit en doden hem. Nu de eigenaar van de wijngaard komt, wat zal hij dan wel met die wijnbouwers doen? Zij antwoordden hem: hij zal die misdadigers een ellendige dood doen sterven. En zijn wijngaard zal hij aan andere wijnbouwers verpachten, die hem de opbrengst op de vastgestelde tijd zullen afdragen. Toen sprak Jezus tot hem: hebt gij nooit in de schrift gelezen: de steen die de bouwlieden hebben afgekeurd, is juist de hoeksteen geworden? Op last van de Heer is dat gebeurd, en het is wonderbaar in onze ogen. Daarom zeg ik u: het Rijk God zal u ontnomen worden en gegeven aan een volk dat wel de vruchten daarvan opbrengt. Dit is het woord van God. Eerst de Geest wat laten rusten bij hem die mij onvoorwaardelijk lief heeft, op het uitzinnige af. Aangekomen bij de plaats van het gebed, even stil blijven staan, de blik omhoog. Hij ziet me en verwerpt me niet, zelfs niet als ik hem wel zou verwerpen. Een gebaar maken van eerbied, me klein maken ten opzichte van hem, want wonderbaar is zijn liefde voor mij. Ik neem de houding van het gebed aan, liggend, zittend of geknield. Die houding die mij helpt open te komen voor zijn goedheid en voor mijn slechtheid. Ik vraag het als een genade,
dat mijn hele leven gedragen mag worden door deze gesteltenis, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Nu naderen we behoedzaam het grootste geheim van God zelf mededeling aan ons, Jezus, in wie de Vader zich geheel en al heeft uitgesproken. We ontmoeten vandaag Jezus op het moment van zijn geschiedenis, waarop hij in onmiddellijke confrontatie treedt met de leiders van het volk die hem zullen gaan verwerpen. Die verwerping is in deze parabel onmiddellijk aan de orde. Die geschiedenis van de verwerping is een constante in het Oude Verbond, in Jezus' leven, in het leven van de kerk en ook in mijn eigen leven. Ik lever hem over en zelf word ik ook overgeleverd. Op talloze manieren, in het mens zijn, cultuur, lotgevallen, in mijn zelfgave aan anderen. Om afdwalen te voorkomen is het goed dat mijn ogen op een bepaalde plaats blijven rusten, bijvoorbeeld op Jezus aan het kruis, een situatie van verwerping van een heel volk dat momenteel gekruisigd wordt. Het geheim is zo boven mijn natuur verheven dat ik niet kan beginnen voordat ik de bijzondere genade gevraagd heb van een innerlijke kennis van Christus onze Heer als de steen die de bouwlieden hebben afgekeurd en die juist de hoeksteen is geworden. Wonderbaar is dat in onze ogen. Dit onttrekt zich ten ene male aan ons begrip, tenzij we door God verlicht worden. De overweging. Het evangelie is het evangelie van de barmhartigheid. God laat zich door het kwaad van de mensen niet afbrengen van zijn verbond. Dat verbond is een tweezijdig verdrag. God die het verbond sluit met de verbondspartner en de mensen die de verbondsbepalingen nakomen en het leven daarna inrichten. Maar de mensen schenden het verbond. Ze houden er zich niet aan. En dit niet één keer, maar keer op keer. Mensen die het verbond onderhouden, mensen voor wie God alles is, mensen die God zoeken, zijn uitzonderingen. Maar God gaat door. Hij neemt zelf de boete op zich. De boete die staat op het niet nakomen van ons verbond. Hij gaat door. Dat is de grote lijn van de geschiedenis van God met de mensen. In de parabel vertelt Jezus hoe het in concreto verlopen is. De wijnbouwers geven zijn dienaren vast. Zij mishandelden de een, doden de ander en stenigden een derde. Maar God gaat door. En daarop stond hij andere dienaren talrijker dan de eerste, maar zij behandelden hen op dezelfde manier. Maar God laat zich niet uit het veld slaan. God gaat door. Toen stuurde hij zijn eigen zoon naar hen toe. En nu weten we dat we in het Nieuwe Testament aangekomen zijn. Maar het gaat de zoon niet beter. Ze grepen hem vast, wierpen hem de wijngaard uit en doden hem. Dan zult u wel denken, ja, maar is de maat dan niet vol? Ja, in het denken van de mensen is de maat vol. Jezus vraagt aan hoge priesters en oudsten van het volk, wanneer nu de eigenaar van de wijngaard komt, wat zal hij dan wel met die wijnbouwers doen? En we krijgen dan uit de eigen mond van mensen, wat volgens de logica van de mensen, God moet doen met mensen die op deze extreme manier het verbond met God hebben geschonden. Hij zal die misdadigers een ellendige dood doen sterven en zijn wijngaard zal hij aan andere wijnbouwers verpachten die hem de opbrengst op de vastgestelde tijd zullen afdragen. Ja, dat krijg je wanneer mensen het laatste woord hebben. Maar Jezus zal bij hun antwoord wel met zijn hoofd geschud hebben, zo van, weten jullie dan echt niks beters? Is dat jullie hoogste wijsheid? Weten jullie dan niets beters dan, zoals jij mij, zo ik jou?
de hulpeloosheid van de macht. Maar de dwaasheid van God is wijzer dan de wijsheid van de mensen. God gaat door. Hebt ge nooit in de schrift gelezen, de steen die de bouwlieden hebben afgekeurd, is juist de hoeksteen geworden? De maat van het kwaad is nooit vol, omdat de maat van Gods goedheid nooit vol is. Want zelfs aan het einde van deze treurige parabel staat, het Rijk God zal u ontnomen worden, dat is de straf, maar het zal gegeven worden aan een volk dat wel de vruchten daarvan opbrengt. God gaat door. God gaat door, hoe de omstandigheden ook zijn en hoe de mensen zich ook gedragen. Wij leven in een wondere wereld. Een wereld van welvaart zoals er nog nooit tevoren is geweest. Maar de welvaart van het noorden heeft de ellende van het zuiden voortgebracht. Mensen lezen de krant, kijken naar de tv en krijgen een weerzin van al het kwaad dat zich dag in dag uit over hen heen stort. Ze krijgen er genoeg van. Maar God krijgt er nooit genoeg van. Hij is ermee begonnen, hij gaat ermee door. Weten we dat zeker? Ja, we weten dat zeker. Want het ergste, de moord op de Zoon van God, waarop de mensen alleen maar hetzelfde ergste kunnen bedenken als reactie, God ging door. Hij heeft zijn Zoon in het gelijk gesteld. En wie zijn dood vieren, zijn bloed drinken, krijgen vergiffenis van hun zonden. Aan het einde ritme vertragen om op de diepte van het gebed van de hartelijke omgang met God, maar meer nog van God met mij te eindigen. Een goed middel is gesprekken voeren met Jezus, hartelijk als vrienden onder elkaar, vertrouwvol, en dan mij door Jezus naar zijn Vader laten leiden, zoals de Vader zijn Zoon naar ons toeleidde. Bij de Vader mijn hart uitstorten, dank u wel zeggen voor zijn liefde en voor het onderpand van zijn liefde, zijn eigen Zoon en een onze Vader bidden.

In de serie De Paus aan het Woord gaan we vandaag verder met de serie catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. Met vandaag deel 9 over de dogmatische constitutie Lumen Gentium, getiteld De Maagd Maria, model van de kerk. Paus Leo gaf deze catechese op 13 mei 2026. Beste broeders en zusters, goedemorgen en welkom. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft het laatste hoofdstuk van de dogmatische constitutie over de kerk gewijd aan de Maagd Maria. Zij wordt erkend als het hoogste en volkomen unieke lid van de kerk, als haar beeld en uitmuntendste voorbeeld in geloof en liefde. Deze woorden nodigen ons uit om te begrijpen hoe we in Maria, die onder de werking van de Heilige Geest de in het vlees gekomen Zoon van God heeft ontvangen en gebaard, zowel het voorbeeld als het voortreffelijke lid en de moeder van de hele kerkgemeenschap kunnen herkennen. Door zich te laten vormen door het werk van de genade, dat in haar tot voltooiing kwam, en door de gave van de Allerhoogste met haar geloof en haar maagdelijke liefde te aanvaarden, is Maria het volmaakte voorbeeld van wat de hele kerk geroepen is te zijn, schepsel van het woord van de Heer en moeder van de kinderen van God, voortgebracht in gehoorzaamheid aan het werk van de Heilige Geest. Omdat zij bovendien de gelovige bij uitstek is, in wie ons de volmaakte vorm van onvoorwaardelijke openheid voor het goddelijk mysterie in de gemeenschap van het heilige volk van God wordt aangeboden, is Maria een voortreffelijk lid van de kerkgemeenschap. Omdat zij tenslotte kinderen baart in de Zoon, bemind in de eeuwige geliefde die onder ons is gekomen, is Maria moeder van de hele kerk, die zich tot haar kan wenden met kinderlijk vertrouwen, in de zekerheid dat zij wordt gehoord, bewaakt en bemind. Al deze kenmerken van de Maagd Maria zouden kunnen worden samengevat door over haar te spreken als de vrouw die het icoon is van het mysterie. Met de term vrouw wordt de historische concreetheid benadrukt van deze jonge dochter van Israël, aan wie het gegeven was de buitengewone ervaring te beleven, de moeder van de Messias te worden. Met de uitdrukking icoon wordt benadrukt dat in haar de dubbele beweging van neerdaling en opstijging tot stand komt. In haar schitteren zowel de vrije uitverkiezing door God als de vrije instemming van het geloof in hem. Maria is daarom de vrouw-icoon van het mysterie, dat wil zeggen van het goddelijk heilsplan, dat eens verborgen was en in Jezus Christus ten volle is geopenbaard. Het concilie heeft ons een duidelijke leer nagelaten over de bijzondere plaats die aan de Maagd Maria is voorbehouden in het verlossingswerk. Het heeft eraan herinnerd dat Jezus Christus de enige middelaar van de verlossing is en dat zijn Allerheiligste Moeder op geen enkele wijze deze enige middeling van Christus verduistert of vermindert, maar er juist de doeltreffendheid van aantoont. Tegelijkertijd heeft de gezegende maagd, die van eeuwigheid af voorbestemd was om, binnen het plan van de incarnatie van het woord, de moeder van God te zijn, op een heel bijzondere wijze meegewerkt aan het werk van de Verlosser, door gehoorzaamheid, geloof, hoop en vurige liefde, om het bovennatuurlijke leven van de zielen te herstellen. Daarom is zij voor ons allen moeder geworden in de orde van de genade. In de Maagd Maria wordt ook het mysterie van de kerk weerspiegeld. In haar vindt het volk van God zijn oorsprong, zijn model en zijn vaderland vertegenwoordigd. In de moeder van de Heer aanschouwt de kerk haar eigen mysterie. Niet alleen omdat zij daarin het model vindt van het maagdelijke geloof, de moederlijke liefde en het bruidsverbond waartoe zij geroepen is, maar ook en vooral omdat zij in haar haar eigen archetype herkent, de ideale gestalte van wat zij geroepen is te zijn. Zoals we kunnen zien, leren de overwegingen over de maagdmoeder die in Lumen Gentium zijn verzameld, ons de kerk lief te hebben en daarin de vervulling te dienen van het Rijk van God dat komt,
en dat zich ten volle zal verwezenlijken in de heerlijkheid. Laten we ons dan aanspreken door dit sublieme model dat Maria is, maagd en moeder. En laten we haar vragen ons met haar voorspraak te helpen te antwoorden op wat ons door haar voorbeeld wordt gevraagd. Leef ik mijn lidmaatschap van de kerk met een nederig en actief geloof? Herken ik daarin de verbondsgemeenschap die God mij heeft geschonken om aan zijn oneindige liefde te beantwoorden? Voel ik mij een levend deel van de kerk, in gehoorzaamheid aan de door God gegeven herders? Kijk ik naar Maria als voorbeeld, uitmuntend lid en moeder van de kerk, en vraag ik haar mij te helpen een trouwe leerling van haar zoon te zijn? Zusters en broeders, mogen de Heilige Geest die op Maria is neergedaald en door ons met nederigheid en vertrouwen wordt aangeroepen, ons de gave schenken om deze prachtige werkelijkheden ten volle te beleven. En, na de Constitutie Lumen Gentium te hebben bestudeerd, vragen we de maagd om deze gave voor ons te verkrijgen. Mogen de liefde voor de Heilige Moederkerk in ons allen groeien. Zo zij het. Tot zover deze catechese. Paus Leo gaf deze catechese op 13 mei 2026. Voor het programma De Paus aan het Woord in de serie Catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie was dit deel 9 van Lumen Gentium met de titel De Maagd Maria, model van de kerk. Volgende keer gaan we verder met een andere constitutie.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nederdaalt is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorievolle geheim. Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, je wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op den hemel. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vierde glorievolle geheim. Maria wordt met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
2: Amen.

Dit jaar is het op 4 oktober 800 jaar geleden dat Franciscus van Assisi in de hemel geboren is. Vandaar dat we luisterden naar het begin van de Vespers en we hoorden het Deus in Adjutorium en meteen daarop volgend de eerste antifoon en een ingekorte psalm. De vijf antifonen van deze Vespers vertellen gezamenlijk wat Franciscus betekende voor de kerk. Namelijk dat hij trouw was aan de kerk en aan het geloof. Goedendag, ik ben broeder Joachim Oude Frielink en vandaag zal Musica Sacra in het teken staan van Sint Franciscus. En we zullen vooral gezangen uit de getijden horen. Het volgende gezang dat we horen is de antifoon die het Magnificat omlijst. O stupor et gaudium, o verbazing en vreugde. En die verbazing en vreugde mogen wij ervaren vanwege Franciscus sterven, dat heel toepasselijk met die eerste Vespers wordt herdacht. En in de Magnificat antifoon wordt de legendarische opname van Franciscus' ziel in de hemel verwoord. En dat beeld wat daar geschetst wordt is gelijk aan Elia die met een brandende strijdwagen ten hemel werd opgenomen. We luisteren naar Grazer Schola onder leiding van Frans Prassel.

Een van de typische Franciscaanse vieringen is de Transitusviering. Transitus betekent overgang. En daarmee gedenken wij dat Franciscus overging van het aardse leven naar het hemelse leven. En tegenwoordig doen we dat op een iets andere manier dan vroeger. We lezen wat meer uit de geschriften van Thomas van Celano uit de legende. En we bidden ook een aantal psalmen. Maar we horen dadelijk een lezing uit het rijmofficie van Julianus van Speyer, een 13e eeuwse Franciscaan. En dan een antifoon waarin Franciscus geprezen wordt en waarin tot hem gebeden wordt om ons te leiden. En die korte viering wordt besloten met een gebed en een benedicamus domino.

En nu gaan we naar de metten, het nachtgebed. Hierin is plaats voor de lezingen uit Franciscus' heilige leven. En in de responsoria, die na elke lezing komt, horen we hoe Franciscus tot zijn roeping kwam. In de zesde responsorium, audit in Evangelio, horen we hoe Franciscus aangesproken wordt door het evangelie. In Marcus 3:14 hoort Franciscus namelijk dat de 12 uitgezonden worden om te prediken. En als Franciscus dat hoort, dan roept hij uit, dat is het wat ik wil. En de rest is geschiedenis.

In het ochtendgebed, volgend op de metten, geldt het Benedictus als het hoogtepunt, een lofzang van Zacharias, en dat is de evenknie van het Magnificat uit de Vespers. In de getijden voor Franciscus staat de antifoon O Martyr Desiderio voorgeschreven. En deze antifoon vertelt dat, hoewel Franciscus geen marteldood stierf, hij wel in verlangen een martelaar was. En dat is dat hij Christus zo navolgde dat hij met Christus meegeleden heeft. Dat is ook een prozaïsche referentie naar de kruiswonden die Franciscus mocht ontvangen.

Franciscus heeft natuurlijk ook eigen misgezangen, maar van deze gezangen zijn niet veel opnamen. Van het Alleluia is wel een heel feestelijke, meerstemmige opname. En in dit Alleluia wordt Franciscus patriarch of aartsvader genoemd van de armen. En die armen, dat zijn de minderbroeders. En er wordt hierin gevraagd dat er meer minderbroeders mag komen. Voor ons in Europa een zeer gepast gezang, mij dunkt. We luisteren naar het Alleluia, O Patriarcha Pauperum.

De vierde antifoon van de Lauden en Vespers is Laudans Laudare. En deze antifoon is een van de weinige liturgische teksten die over de schepping gaat. Het is namelijk zo dat het beeld over Franciscus aan verandering onderhevig is geweest. Meteen vanaf de 13e eeuw is Franciscus heel lang iemand geweest die werd gedacht als iemand die heel sterk op Christus lijkt en die vooral leefde van armoede en boetedoen. In de 20e eeuw is dat beeld verschoven naar meer een dierenvriend en werd Franciscus ook wel gezien als een patroonheilige voor de ecologie. Terug naar Laudans Laudare. In deze antifoon wordt verteld dat Franciscus onophoudelijk God loofde. En bovendien, zo horen we, leerde hij alle wezens in de schepping om de schepper te prijzen.

Het meeste wat we vandaag hebben gehoord komt uit de getijden van heilige Franciscus. En die gezangen en de teksten en de muziek, die komen uit de 13e eeuw. En die zijn heel anders dan het klassieke Gregoriaans dat veelal van voor de 10e of 11e eeuw is. De stijl is heel anders en de vorm van de teksten is ook wat anders. Het is vaak wat meer gestileerd poëzie. Als zanger kan het heel moeilijk zijn om deze gezangen uit de 13e eeuw in te studeren. De intervallen zijn misschien wat onnatuurlijk voor ons en de wendingen zijn wat vreemd. Maar het is wel interessant en het heeft ook echt een schoonheid. De Magnificat-antifoon uit de tweede Vespers, dus die op 4 oktober zelf, is ook een vrij lange tekst en ook een vorm van poëzie. Het is eigenlijk een gedicht. En die tekst van O Virum Mirabilem, die gaat meer over de algemene wonderen die Franciscus tijdens en na zijn leven gedaan heeft. Zieken genezen, preken voor de vogels en doden doen opstaan.

Wat natuurlijk nog ontbreekt, is het zonnelied. Het zonnelied is een eigen tekst van Sint Franciscus. Hij schreef dit op het einde van zijn leven, en wel in zijn eigen volkstaal. Dat is een unicum, een overgeleverde tekst uit de 13e eeuw in de volkstaal. En uit een afschrift, ook uit de 13e eeuw, weten we dat er ook muziek bij gehoren moet zijn. Want in die tekst uit het manuscript is namelijk ruimte voor muzieknoten, maar ze staan er niet. De Nederlandse Franciscaan Eliseus Bruning heeft dit gezang getoonzet op een Gregoriaanse hymnestijl. De melodie die Eliseus gebruikt heeft is de toonzetting van het loflied van de drie jongelingen. En dat is zeer gepast, want het zonnelied van Franciscus heeft grote gelijkenissen met dit lange loflied uit de profeet Daniël. Een opname van het Gregoriaanse zonnelied heb ik niet kunnen vinden. Wel is er een zeer bijzondere opname van het loflied van de drie jongelingen. Dit is een gezang van 21 minuten. En dat gezang werkt als een vraag-antwoordreeks. Een voorzanger roept de verschillende schepselen op om God te zegenen. En het koor maakt die oproep af met de woorden Hymnum Dicite et super exaltate eum in secula. Zingt de lofzang en verheerlijkt hem in alle eeuwen. We luisteren naar Hartkeriana onder leiding van Eugène Lieven d'Abelarde. En de voorzanger is Jasper Sweppe.

0: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Ja, en zoals beloofd om 10 uur de heilige van de dag met vandaag de heilige Cuthbert van Lindisfarne. Een nog steeds zeer bekende heilige in de Angelsaksische wereld. Ja, het feest is dus vandaag 4 september en het feest is eigenlijk specifiek van de overbrenging van zijn relieken. En wie is deze Cuthbert of ook wel, er zijn allerlei varianten op zijn naam, Cubert, Cuthbright, Cuddy, ja, oftewel. Hij wordt ook wel eens genoemd Canterbury of Durham. Dat is dan de plaats, Lindisfarne. We gaan over hem vertellen. Hij moet rond 635 geboren zijn. Als geboorteplaats worden vaak genoemd de Schotse plaatsjes Wrangholm of Lauderdale. Hij groeit op als schaapsherder op de Lammermuir Hills. En hij meldt zich dan in 651 bij het Zuid-Schotse klooster Melrose om monnik te worden. Hij is dan nog maar 15 jaar oud. Er is een legende over hem bekend, beschreven door de heilige Beda de Eerbiedwaardige. En die zegt dat deze beslissing is toe te wijden aan een visioen die de jongen zag tijdens het hoeden van de schapen. 'S nachts, hij weet niet eens meer of hij dan waakt of slaapt, ziet hij hoe er een groep engelen uit de hemel neerdaalt en even later weer omhoog stijgt, maar nu met een bloem tussen hen in. Hij begrijpt onmiddellijk dat dit de ziel van een heilige moet zijn, die zojuist is gestorven. De volgende morgen hoort hij dat de heilige abt van Lindisfarne, Edin, in het nabijgelegen Bamborough is overleden. Dat is in het jaar 651 op 31 augustus. En dit is voor hem dus het teken om net zo'n heilige te worden. Hij meldt zich dus aan bij het klooster en hij krijgt daar de taak als gastenbroeder. Zijn gastvrijheid en gulheid jegens de armen is beroemd. Het schijnt dat hij eens een engel in de gedaante van een bedelaar onderdak heeft verleend. Op een goed moment trekt hij met zijn abt Ita naar Ripon om op het door koning Alfred verkondigde geschonken landgoed een nieuwe kloostervestiging te beginnen. Nadat ze de leiding daar hebben overgedragen aan Wilfred, keren ze terug in het jaar 662 naar Melrose, waar Cuthbert benoemd wordt tot prior. Van daaruit onderneemt hij regelmatig missioneringsreizen van een week of zelfs een maand, om in de wijde omgeving het evangelie onder de mensen te verspreiden. Na de beroemde synode van Whitby in 664 sluit hij zich aan bij de Romeinse gebruiken. En omstreeks 673, dus dat is toch alweer bijna 10 jaar later, wordt hij prior op het eilandje Lindisfarne, wat dus nu Holy Island wordt genoemd. Hij leidt daar praktisch een volkomen geïsoleerd kluizenaarsbestaan en hij weet het handjevol monniken om zich heen te geleiden, zich geleidelijk aan te winnen voor het gezichtspunt dat ze zich in hun rituelen moeten aansluiten bij Rome, omdat daar de opvolger van Petrus zetelt. Op het onbewoonde eilandje Farn, enkele kilometers verwijderd van zijn klooster, heeft hij een eigen kluizenaarscel. En daar is hij eigenlijk het liefst. Maar omstreeks 685 wordt hij door toedoen van koning Egfrid tot bisschop genoemd van Hexham. En onmiddellijk ruilt hij zijn zetel met Sint Ita voor die van Lindisfarne, zodat hij veel dichter bij zijn eigen klooster kan zijn. Hij is een van de meest geliefde Britse heiligen, bekend om zijn mededogen en wonderen. Daarom wordt hij ook wel de wonderdoener van Engeland genoemd. Hij is een teken van vredelievendheid in een tijd van verdeeldheid. En die verdeeldheid heeft dus met name ook te maken over de vraag of allerlei kloosters in die tijd zich zullen aansluiten bij Rome of niet. Kort na zijn dood komt rond het jaar 700 het beroemde Evangelarium van Lindisfarne van bisschop Ifrit van Lindisfarne tot stand. Zijn leven wordt beschreven door Sint Beda Venerabilis. Als zijn lichaam van Cuthbert dus een paar jaar later wordt opgegraven, blijkt het nog volkomen gaaf te zijn. 200 jaar later moeten de monniken vluchten voor de invallen van de Noormannen. Ze nemen hun kostbaarste geschatten mee. Het lijk van Cuthbert en het kostbare evangeliarium. In een poging per boot Ierland te bereiken, leiden ze schipbreuk bij Cumbria. Maar het lichaam en het boek blijven gespaard. Nu staat de kist een eeuw lang in het kerkje van Chester Lee Street, maar uit vrees voor nieuwe invallen van de Noormannen brengen de monniken uiteindelijk in het jaar 995 hun kostbare schatten over naar de kathedraal van Durham. Bij de opening van de kist in 1827 treft men nog altijd zijn gewaden en bisschopskruis aan. Kist en kruis worden nu bewaard in de bibliotheek van de Universiteit te Durham. Zijn naam, van de heilige Cuthbert, leeft voort in plaatsnamen als, ik zal proberen om het goed te zeggen, Kirk Cuthbert, Galloway is de eenvoudigere naam daarvan, Cotherstone, New Yorkshire is dat, en Cubert in Cornwall. En wat ik net zei, Galloway is natuurlijk de, zeg maar wat wij de provincie noemen waar die plaats Kirk Cuthbert is. Cuthbert is de nationale patroon van de Angelsaksische en Keltische kerk, van Northumberland, van de plaats Durham en van de Farne-eilanden. Daarnaast van herders en zeelieden. En zijn voorspraak wordt ingeroepen tegen de pest. Soms wordt hij afgebeeld als herder, maar meestal als abt of bisschop met staf en mijter en tabbert. Ook wel met brood of voedsel, vanwege zijn spreekwoordelijke gastvrijheid en gulheid jegens de armen. En met in zijn handen het gekroonde hoofd van koning Sint Oswald. Ook wel zie je hem op afbeeldingen in gezelschap van een adelaar, van zwanen of van visotters, met een vuurzuil of met één of meer engelen. Heilige Cuthbert, bid voor ons.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de heilige van de dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

Van harte welkom allemaal. Wat een heerlijk volle kerk zien we weer. Van harte welkom jullie die hier misschien voor de eerste keer zijn of al heel vaak komen. Of speciaal hier zijn voor een van onze doopleerlingen. Want zoals je misschien ziet, achter in de kerk verzamelen zich al een hele groep mensen. Vandaag is ook een beetje speciaal. We hebben weer een hele groep die samen zich voorbereidt om gedoopt te worden met de paaswaken. En vandaag hebben we daarom de plechtigheid van de opneming van de geloofsleerlingen. Dus we gaan voor hun bidden samen we gaan ze straks echt welkom heten. We beginnen daarom dus ook achter in de kerk, begint de priester straks. Dus u kunt straks naar achter in de kerk kijken. U kunt gewoon in de bank blijven zitten, maar naar achter kijken. Een heel gezegende eucharistieviering gewenst.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Bijzonder welkom aan jullie die jullie gaan voorbereiden op de doop of op het vormsel. Bijzonder welkom ook aan alle ouders en bekenden die jullie hebben meegenomen naar deze viering. Heel erg mooi om dat allemaal te zien. Het is heel erg vol in deze kerk op dit moment. Ook al diegenen die van de verschillende kerken zijn gekomen om zo dadelijk naar kerkcafé te gaan, dat is onze parochieborrel, en daar ook de mis voor vieren, bijzonder welkom om jullie vandaag allemaal hier in ons midden te mogen zien. Ook de luisteraars van Radio Maria, die thuis met ons meebidden, mogen zich verheugen over zoveel doopkandidaten, dus volwassenen die zich laten dopen, die zich hebben aangemeld. En het is mooi dat er ook mensen zijn die jullie nu niet zien, maar die met jullie meebidden, van ver over heel Nederland, voor jou, die hier deze stap gaat zetten vandaag in deze kerk in Tilburg. De kinderen, die zijn hier vandaag ook in ons midden. En lieve kinderen, we hebben hier zo dadelijk even dat we gaan bidden voor al deze mensen die hebben gevraagd om Jezus in hun leven te krijgen. En vandaar dat jullie nog heel even moeten wachten voor de kindervoordienst.
1: Ik roep de kandidaten voor het doopsel nu bij naam. Khaled Al-Halabe, Dani Bouwmans, Rick van Gorp, Amara Jacobus, Jip Hendricks, Edwin Kapteins, Aki Kivits, Jaya de Kort, Jela de Kort, Olivier Schellaert, Ruben Scholte, Melandri Smetsers.
0: En wat vraagt u van de kerk van God? En wat verwacht u van dit geloof? Heer, verdrijf de boze geesten met de adem van uw mond. Beveel hun heen te gaan, want hun koninkrijk is nabij. Dierbare kandidaten, door God geroepen en geholpen, besluit u alleen hem en zijn gezalfde te eren en te aanbidden. En voortaan wilt u alleen God en Christus dienen. En daarom is nu het uur aangebroken om openlijk te verzaken aan de machten die niet van God zijn. Aan praktijken waarmee niet God geëerd wordt. Het zij dus verre van u, God en zijn gezalfde te verlaten en andere machten te dienen. Het zij verre van ons. U die als doopborgen, ik richt mij tot de doopborgen die achter jullie staan, u die als doopborgen op dit moment deze kandidaat aan ons voorstelt, en u, broeders en zusters hier aanwezig, die gehoord hebt wat ze hebben gezegd, vraag ik u, bent u getuige dat zij Christus de Heer hebben gekozen en hem alleen willen dienen? Bent u bereid hen te helpen om Christus te vinden en hem te kunnen volgen? Een liefdevolle Vader, we danken u voor uw dienaren hier aanwezig, dat zij al een verlangen hebben naar u, die veelvuldig naar hen kwam en aanklopte. En dat zij aan u, die hen heden riep, in ons bijzijn antwoord hebben gegeven. En daarom, Heer, loven en prijzen wij u. Ontvang het kruis op jullie voorhoofd. Christus zelf sterkt je met het teken van zijn liefde. Leer hem nu beter te kennen en te volgen.

zitten. De kinderen mogen naar voren komen om een kinderevangelie in ontvangst te nemen.

U mag nu allemaal plaatsnemen. We gaan luisteren naar wat God ons wil zeggen in zijn woord. We lezen uit de Bijbel. En die lezingen kunt u meevolgen in het gekleurde misboekje vanaf bladzijde 2 onderaan. Mocht u geen misboekje hebben, achterin liggen er nog een paar.

De eerste lezing is genomen uit het boek Jesaja. Ik wil zingen voor mijn geliefde, het lied van mijn vriend en zijn wijngaard. Mijn geliefde had een wijngaard die lag op een vruchtbare helling. Hij zette er een omheining omheen en maakte hem vrij van stenen. Hij plantte er uitgelezen wijnstokken en bouwde een toren in het midden. En hij kapte er een perskuip uit. Toen verwachtte hij dat de wijngaard druiven zou opbrengen. Maar hij gaf enkel wilde vruchten. En nu, inwoners van Jeruzalem, mannen van Juda, nu moet gij oordelen tussen mij en mijn wijngaard. Wat had ik nog meer kunnen doen voor mijn wijngaard dat ik niet voor hem gedaan heb? Waarom had ik verwacht dat hij druiven zou voortbrengen en geeft hij alleen wilde vruchten?

0: Ik zal u dan nu vertellen wat ik ga doen met mijn wijngaard. Ik haal zijn omheining weg, dat hij kaal gevreten kan worden. Ik maak zijn muren stuk, dat hij platgetrapt kan worden. Ik maak van hem een verwilderd stuk grond. Hij wordt niet langer gesnoeid en niet meer bewerkt. Distels en doren schieten op. En aan de wolken verbied ik regen op hem te laten vallen. De wijngaard van de Heer, de hemelse machten, is het huis van Israël. En de mannen van Juda zijn bevoorrechte planten. Hij hoopte op recht en zie onrecht. Op rechtvaardigheid en zie verdorvenheid. Woord van de Heer.
1: Amen.

De tweede lezing is genomen uit de brief van de heilige apostel aan de Filippenzen. Broeders en zusters, weest over niets bezorgd, maar laat in alles door gebed en smeking met dankzegging uw wensen bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Ten slotte, broeders en zusters, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat beminnelijk is, al wat prijzenswaardig is, en als iets deugd heet en als iets lof verdient, wees daarop bedacht. Wat gij van mij geleerd en aanvaard en gehoord en gezien hebt, breng dat in de praktijk. En de God van de vrede zal met u zijn. Woord van de Heer.

In die tijd zei Jezus tot de hogepriesters en oudsten van het volk: luistert naar een andere gelijkenis. Er was een mens, een landheer, die een wijngaard aanplantte, er een omheining omheen zette, er een wijnkuip in uitgroef, een toren bouwde, hem aan wijnbouwers verpachtte en naar het buitenland vertrok. Toen de tijd gekomen was om de vruchten te oogsten, zond hij zijn dienaren naar de wijnbouwers om zijn vruchten in ontvangst te nemen. Maar de wijnbouwers grepen zijn dienaren vast. De een mishandelde zij, de ander doodde zij. Nog een ander stenigde zij. Daarop zond hij andere dienaren, talrijker dan de eerste. Maar zij deden met hen evenzo. Uiteindelijk zond hij zijn zoon naar hen toe, zeggend: voor mijn zoon zullen zij ontzag hebben. Maar toen de wijnbouwers de zoon zagen, zeiden ze onder elkaar: dit is de erfgenaam. Komt, laten we hem doden en ons zijn erfenis toe-eigenen. En ze grepen hem, wierpen hem buiten de wijngaard en doodden hem. Wanneer nu de heer van de wijngaard komt, wat zal hij dan met die wijnbouwers doen? Ze zeiden hem: ellendelingen zal hij op ellendige wijze te gronden richten en de wijngaard verpachten aan andere wijnbouwers, die hem de vruchten op hun tijd zullen afdragen. Toen zei Jezus hun: hebt gij nooit in de schriften gelezen, de steen die de bouwers hebben afgekeurd, die is tot hoeksteen geworden. Door de Heer is dat gebeurd en het is wonderbaar in onze ogen. Daarom zeg ik u dat het koninkrijk Gods u ontnomen zal worden en gegeven aan een volk dat de vruchten daarvan opbrengt. Woord van de Heer.

Misschien hebt u vanochtend, voor u naar de kerk kwam, wat extra zangzaad gegeven aan uw kanarie. Of aan de hond wat extra lekkere brokken. De kat was misschien een beetje moeilijk, want die zijn vaak te hort op. Want vandaag is het Werelddierendag. En veel mensen verwennen dan hun huisdier een beetje extra vandaag. Misschien hebt u dat ook al gedaan. Anders hebt u nog een hele zondag over om dat te gaan doen. Andere mensen die strijden voor dierenwelzijn, die proberen ons ook wat meer bewust te maken van vleesconsumptie en dat meer op een duurzame manier te doen. En weer andere mensen die komen straks met hun huisdier of een knuffel naar de kerk, want om 12:30 is er buiten op het plein een dierenzegen. Werelddierendag leeft. Maar waarom vieren we dat vandaag? 4 oktober is ieder jaar Werelddierendag. En de doorgewinterde katholieken onder ons, die weten waarschijnlijk ook wel waarom dat is. Omdat we op 4 oktober de heilige Franciscus van Assisi vieren. Franciscus staat bij veel mensen bekend als de grote dierenvriend. En dat was hij zeker. Hij hield van heel de schepping, al het moois dat daar te zien is, dus ook de dieren. En hij heeft zelfs voor dieren gepreekt, een keer. Maar meer zelfs dan een dierenvriend was Franciscus een mensenvriend. Zijn hart vloeide over van liefde. En daarom wilde hij graag vrede. Daarom wilde hij graag met broeders samenleven. En zelfs meer nog dan een mensenvriend was Franciscus een Jezusvriend. Want dat vervulde zijn hart. Hij was vol van Jezus. En daarom probeerde hij hem na te volgen. Maar dat heeft hij niet altijd gedaan. Want toen hij jong was, hij werd geboren in het jaar 1181 of 1182, toen groeide hij op als zoon van een rijke textielhandelaar. En in tegenstelling tot veel andere mensen uit die tijd had hij het prima thuis. Als eten genoeg, geld in overvloed. En hij kon daar ook naar leven en dat heeft hij ook wel gedaan. Maar toen hij 20 was, toen was er oorlog tussen de stad Assisi, waar hij woonde, en een naburige stad Perugia. En Franciscus moest ook mee in het leger en werd gevangen genomen. En hij heeft een jaar lang gevangen gezeten. En dat was niet een penitentiaire inrichting met televisie in de cel, maar dat was een zware ontbering. En toen hij na een jaar vrijgekocht werd door zijn vader, was hij ook ziek. En kostte het een hele tijd om weer beter te worden. En dat bracht hem toch een beetje tot bezinning. En hij ging meer zien wat voor armoede er was. En uiteindelijk kwam zijn hart in beweging. Er was een moment dat hij op straat een melaatse tegenkwam, iemand met lepra. En dat is een best besmettelijke ziekte en toen was daar nog geen medicijn voor. Dus je hield afstand. Maar Franciscus niet, die ging naar hem toe, gaf hem geld en kuste zelfs zijn hand. Levensgevaarlijk. En de melaatse was daar zo van een indruk dat hij hem ook omhelsde. En toen ontdekte Franciscus dat in die armen, in die mens die er misschien afstotelijk uitziet, Jezus aanwezig is. En dat veranderde zijn leven. Uiteindelijk koos hij ervoor om al die rijkdom achter zich te laten. En zijn vader maakte zich daar natuurlijk grote zorgen om. Die dacht van, hij is een beetje van het padje. Maar hij was niet van het padje, hij koos de weg die hem gelukkig ging maken. En uiteindelijk liet hij alles achter. Hij trok zelfs al zijn kleren uit en ging zonder iets aan verder zijn weg. En hij probeerde te leven voor Jezus. Alles los te laten, al het materiële, alles wat uiteindelijk hem niet gelukkig maakte, had hij ontdekt. En zo ging hij eerst een beetje voor zichzelf, maar er kwamen al snel mensen op hem af. Want hij maakte indruk natuurlijk, want hij zag er weliswaar armoeig uit,
Maar hij straalde. Hij maakte indruk op mensen. En dat geheim van Franciscus, dat wilden velen ontdekken. Wat maakt jou zo gelukkig? En heel wat mensen zijn uiteindelijk achter hem aangegaan. Niet alleen mannen die met hem samen een soort levensgemeenschap gingen vormen, maar ook bijvoorbeeld Clara, een jonge vrouw uit Assisi, die wilde op dezelfde manier leven. En zij was ook nog van adel, dus dat mocht al helemaal niet van haar ouders. Uiteindelijk is ze gevlucht en heeft ze ook een groepje van vrouwen gesticht die op dezelfde manier in armoede en in grote blijdschap wilde leven. Franciscus heeft heel wat gedaan in die tijd. Hij is zelfs ook naar Noord-Afrika gegaan met de kruistochten om daar vrede te prediken en te proberen de moslims niet met het zwaard, maar met het evangelie op een ander pad te brengen. En uiteindelijk heeft Franciscus dus een heleboel in beweging gezet, doordat hij alles losliet voor Jezus. En dat was natuurlijk geen gemakkelijke weg. Hij heeft veel moeten lijden ook. Maar er zat in hem een vreugde. En als ik me nu tot jullie richt, die hier vooraan zit, hè, jullie zijn op weg naar het doopsel. Vanaf vandaag zijn jullie officiële doopleerlingen van de katholieke kerk. Jullie kunnen misschien wel iets herkennen in dat verhaal van Franciscus. Want verschillende van jullie hebben eerst ook een heel ander leven geleid. Maar op een of ander moment ben je aangeraakt. Is er iets gebeurd? Heb je ontdekt, ik wil het geloof omarmen. Ik wil daarmee verder. En ook dat is misschien geen gemakkelijke weg. Rinesli, je mag hier in de eerste bank gaan zitten, als je wilt. Fijn dat je er bent. In de eerste of tweede bank, ja. Terug naar Franciscus en naar jullie. Jullie hebben ook gekozen om diezelfde weg te gaan. Misschien niet door meteen al je geld weg te geven. Ik zou daar ook nog maar even mee wachten. Alles één voor één. Eerst maar even gedoopt worden. Maar wacht niet met Jezus volgen. En dat kan soms best moeilijk zijn. Franciscus moest heel wat achterlaten. We hebben vandaag ook in de eerste lezing en in het evangelie gehoord over een wijngaard. Een wijngaard die God aangelegd heeft voor ons mensen, waar mooie vruchten uit kunnen voortkomen. En hij vraagt wel dat we die vruchten ook weer aan hem aanbieden. Maar het drama is eigenlijk dat wij heel vaak kiezen om dat niet te doen. We hebben zoveel moois ontvangen, zoveel goeds in ons leven, maar vaak willen we het dan toch voor onszelf houden. En dan loopt het mis, dat hoorden we in beide lezingen. En Franciscus die had ook spijt later van wat hij in de eerste 20 jaar van zijn leven allemaal gedaan en gekozen had om te doen. Maar hij wist, ik mag een andere weg gaan. Ik heb een kans gekregen. En die hebben we allemaal gekregen. We hoorden in het evangelie een gelijkenis die Jezus vertelde, waarin de eigenaar van de wijngaard zijn zoon stuurt. En die wordt buiten gegooid, die wordt zelfs vermoord. En dit is een verhaal dat Jezus vertelt, het is niet echt gebeurd, maar hij verwijst naar iets wat wel echt ging gebeuren. Namelijk dat hij zelf, de Zoon van God, naar ons toe komt. En ook wij hebben hem buiten gegooid. Wij hebben hem aan het kruis geslagen. En dan zul je misschien zeggen, ja, dat was 2000 jaar geleden. Ik was er niet bij. Dat klopt. Maar Jezus is toen wel al gestorven voor alles wat erna zou gebeuren. Ook voor ons, wat bij ons niet goed is of goed, niet goed was. Want hij wil ons iets nieuws bieden. En dat hoorden we ook in het evangelie. Iets nieuws, een nieuwe weg, een nieuwe mogelijkheid. En als je op weg gaat naar het doopsel, wil je die weg gaan. Maar ook alle anderen hier in de kerk, of je al gedoopt bent of misschien nog niet, ieder is uitgenodigd om Jezus te volgen. Hier in de kerk staat een joekel van een kruis en dat maakt heel erg duidelijk wat voor realiteit dat is. Als we een klein gouden kruisje ergens hebben of zo, of een klein kruisje aan de muur, valt het niet zo op. Maar dit is levensgroot. Misschien was het kruis waar Jezus aan gekruist is nog net ietsje groter, maar zoiets zal het wel geweest zijn. En Franciscus die heeft in zijn leven ontdekt, als ik de weg wil gaan waardoor ik vrij word,
dan mag ik Jezus volgen in alles, ook in de moeilijkheden, ook in het lijden. En daarom wil ik het kruis omarmen. En Jezus, die was hem daar ook heel nabij. Dat ervoer hij. Ook in het lijden, ook in de armoede, ook in de moeilijkheden. Hij voelde, Jezus, u bent zo ontzettend dicht bij mij. En ik hoop dat jullie dat ook kunnen ervaren. Dit kruis, overigens, is een kruis dat over de wereld trekt. Het komt uit Rome en het is niet meer het origineel, maar begin jaren 80 heeft paus Johannes Paulus II zo'n kruis laten maken en aan de jongeren van de wereld gegeven. En het reist sindsdien over de hele wereld. Het is een beetje versleten, dus het origineel staat nu weer in Rome, maar er zijn een paar exemplaren gemaakt die nog steeds rondgaan. En één daarvan is nu hier, ter voorbereiding op de Wereldjongerendagen volgend jaar zomer. En vanmiddag zullen we daar ook met de jongeren die dat willen bidden bij dit kruis. En ik hoop dat ieder van jullie, als je op weg wilt gaan met Jezus, dat je dan ook het kruis van Jezus een plek geeft. Misschien door het te dragen, maar vooral in je hart. Dat je niet wegloopt voor het lijden als je dan merkt het is moeilijk, dat je niet wegloopt, maar denkt, ja Jezus, u bent gekruisigd, u bent dicht bij mij. En Franciscus heeft dat ook gedaan en hij heeft zelfs daardoor, omdat hij zo verbonden was met Jezus, ook de wonden van Jezus in zijn handen en zijn voeten en zijn zij gekregen. Dat was zichtbaar hoe nauw hij verbonden was met Jezus. Maar ondanks al die pijn en dat lijden, bleef Franciscus stralen van binnen. En ik wens jullie toe dat ook jullie dat zullen kunnen doen. Kunnen stralen. Want dat heeft de wereld nodig. De weg die jullie gaan is jullie persoonlijke weg. Maar als jullie stralen, dan wordt de wereld daar beter van. En ik wens jullie toe dat dat mag gebeuren.

Ik wil de geloofsleerlingen met hun dooborgen uitnodigen om nu hier voor het altaar te komen staan.

0: Allemaal de doopleerlingen voorgaan, alsjeblieft. Ja, ik schrijf nog even op. Ja, goed zo.
1: Ik mag jullie het evangelie overhandigen.

0: Ik nodig nu de doborgen uit de hand op de schouder te leggen van de geloofsleerling.
1: God van onze Vader.

0: Nou, beste geloofsleerlingen, heel veel sterkte. Ga in vrede heen en de Heer blijven met jullie.
1: Wij danken God. Nu mogen jullie weer teruggaan naar jullie plaatsen. Behalve volwassenen die op weg zijn naar het doopsel, hebben we in onze parochie ook enkele volwassenen die al gedoopt zijn en het vormsel graag willen ontvangen. En voor hen zullen we nu ook bidden. En daarom roep ik hen nu ook bij hun naam. En ook zij zullen dan naar voren komen. Esmee van Andel. Mitchell Baks. Pepijn van Eyck. Marijn de Groot. Jeannette Molnar. Edo van de Pol. En Fatimaria Tinga. Jullie mogen naar voren komen en als jullie al een Peter of Meter hebben uitgekozen voor je vormsel, mogen die achter jullie gaan staan.
0: Heel erg fijn jullie te zien. De Heilige Geest is de motor van ons leven. Gods liefde die alles omvormt. En jullie mogen je gaan voorbereiden op de komst van de Heilige Geest in je leven. En wij bidden met jullie mee. Wij ondersteunen jullie. We zijn er voor jullie als parochiegemeenschap. En zo dadelijk bidden we ook voor jullie om de komst van de Geest.

0: de knop nodig.
1: Wij mogen nu alle gaan staan, als u het kunt, om ons geloof te belijden. De geloofsbelijdenis vindt u bovenaan bladzijde 5. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, de Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is te helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zullen komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. God, goede Vader, we mogen in dankbaarheid ons tot u richten in de voorbeden.

Nu we gedenken dat de heilige Franciscus van Assisi 800 jaar geleden gestorven is, bidden we voor alle mensen die in zijn voetspoor willen leven. Met name voor de Tilburgse leden van de orde van de Franciscaanse seculieren. Dat de Franciscaanse spiritualiteit van dankbaarheid, eenvoud en broederschap een betekenisvolle bijdrage kan leveren aan vrede en verbondenheid in kerk en wereld. Laat ons bidden.

Laten we bidden voor de jongeren in Nederland. In het bijzonder voor hen die onzeker, ontmoedigd, depressief of verslaafd zijn. Dat zij mogen ontdekken dat Jezus voor hen op het kruis gestorven is. En zo met hen door alle moeilijkheden heen wil gaan.

laten we in deze maand, die door de paus is ingesteld als gebedsseizoen, de periode van de schepping, bidden voor alle mensen wier leven nauw verbonden is met water. Kustbewoners, vissers, marinebiologen, wateringenieurs, en die ons met hun wijsheid en kennis kunnen leren goed met water om te gaan. Wij bidden dat wij bewogen worden tot handelen om water te beschermen en dat wij de kracht die God ons geeft gebruiken om verandering te brengen.

Laten we bidden voor onze nieuwe geloofsleerlingen die op weg zijn naar het doopsel. En voor onze volwassen kandidaten voor het vormsel. Dat zij alle in de komende maanden groeien in hun geloof. Bij de voorbereiding op de sacramenten. Laat ons bidden.

Laten we bidden voor de intenties van onze parochie de Goede Herder. Bidden we voor alles wat is opgeschreven tijdens de kaarsjesavond en in de intentieboeken van onze kerken en kapellen. Bidden we voor hen die binnenkort gaan trouwen. Michael van Kessel, Noëlle Anne Park. Het offer van deze Eucharistie dragen we aan God op voor Harry en zus Wigmans vanwege het jaargetijde. Hans Schoutens, Theo van Aken, Stefan van Aken. Frits Molkenboer en zijn gezin. Paul Kemme. Bidden we ook momenten in stilte voor onze persoonlijke noden en verlangens. Laat ons bidden.

God, barmhartig en goede Vader. We danken u voor alles wat u ons geeft en vragen u onze gebeden te verhoren door uw Zoon Christus, onze Heer. We mogen het gebed van de missionaris bidden en die kunt u vinden op bladzijde 2, midden op bladzijde 2 van de liederen. Heer Jezus, uw liefde wil alle mensen raken en ik bid u om zegen voor uw missie in onze parochie. Dat veel mensen u mogen ontmoeten en geraakt worden door uw grote liefde voor hen. Ik geef u mijn hart. Maak het gelijkvormig aan dat van u. Help mij om een kanaal te zijn van uw liefde, ondanks mijn eigen tekortkomingen. Geef mij uw blik van liefde. Help mij om uw handen en voeten te zijn en uw liefde uit te dragen. Ik vraag u dit op voorspraak van moeder Maria. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. We hebben het eerste deel van deze viering, dat is de liturgie van het woord, nu afgesloten en we gaan naar de liturgie van de Eucharistie. Dat is alles rondom dit altaar. En vandaar ook dat er zo dadelijk de gaven van brood en wijn naar deze altaartafel worden gedragen. Ook uw gaven worden naar voren gebracht en dat zal gebeuren in de collecte. Daar kunt u op diverse manieren in participeren door iets te geven in de mandjes te doen die bij u langskomen, maar ook door de QR-code op de hoeken van uw bank te scannen. Heel veel dank voor alles wat u geeft.

0: We gaan nu verder in het gekleurde misboekje op bladzijde 5 in het midden. En u mag blijven staan.
1: Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader.
2: Mogen de Heer het offer uit uw handen aannemen. Tot de lof en eer van zijn naam. Tot de welzijn van ons en van de Heer zijn rijk.
1: Heer, aanvaard het

0: We knielen nu neer. Als het u niet lukt om op uw knieën te zitten, mag u ook gewoon blijven staan.
1: Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw naam. Altijd zijt gij met ons op weg en dichter dan wij durven dromen, zijt gij bij ons wanneer uw Zoon ons samenbrengt rond deze tafel waar wij uw liefde vieren met brood en beker. Zoals eens op de weg naar Emmaüs ontsluit hij nu voor ons de schrift en wij herkennen hem in het breken van het brood. En daarom bidden wij, almachtige God, beadem met uw geest dit brood en deze wijn, zodat Jezus Christus in ons midden komt met de gave van zijn lichaam en bloed. Want op de avond voor zijn lijden nam hij onder de maaltijd brood en sprak tot u het dankgebed. Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen, terwijl hij zei: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook de beker met wijn en sprak opnieuw het dankgebed. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en sprak: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: Oneindig goede Vader, wij vieren de gedachtenis van onze verzoening en wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont. Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan en tot nieuw leven opgewekt is Hij ingetreden in uw heerlijkheid. Zie met genegenheid neer op dit offer en erken er in uw eigen Zoon, die zijn leven heeft gegeven en bloed vergoten, opdat voor alle zoekers de weg naar uw Vader geopend en begaanbaar zij. God van eindeloos erbarmen, vervul ons met uw geest van liefde, de geest die Jezus, uw beminde Zoon, bezielde.
1: Maak ons sterk door de deelname aan dit heilig maal, dat wij vertrouwvol en met vreugde onze wegen gaan, toenemend in geloof, vervuld van hoop en aanstekelijk door onze liefde, verbonden met heel het volk van God, met de diakens en de priesters, met onze bisschop Gerardus en hulpbisschop Robertus en met paus Leo. Erbarm u, Vader, over onze broeders en zusters die in de vrede van Christus naar u zijn teruggekeerd en over alle gestorvenen, van wie alleen Gij het geloof hebt gekend. Breng hen tot het licht van de verrijzenis. En als ook onze weg ten einde loopt, neem ons dan op in uw huis, waar plaats is voor velen. Schenk ons de vervulling van onze levenslange hoop, overvloedig leven in uw heerlijkheid. Laat ons toe in de gemeenschap van uw heiligen, dat wij met Maria, de maagd en moeder Gods, met haar bruidegom, de heilige Jozef, met uw apostelen, met de heilige Dionysius en de andere martelaren, met de heilige Franciscus van Assisi en met al de anderen die u genegen zijn, dankbaar uw naam aanbidden en u prijzen door Jezus Christus, onze Heer.

0: Aangespoord door het gebod van de Heer, door zijn goddelijk woord aan ons geschonken, mogen wij bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust. Terwijl we uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Heer Jezus Christus, u heeft aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: En de vrede des Heren zij altijd met u.
1: En met uw geest.
2: En wijzen we elkaar de vrede toe.

0: We komen nu aan het moment van de communie. Het brood is lichaam van Christus geworden en de wijn bloed van Christus. En het zal nu worden uitgereikt. Degenen die op weg zijn naar het doopsel, jullie zullen je eerste communie doen in de paasnacht. En jullie kunnen wel nu naar voren komen zometeen. Niet om de hostie te ontvangen, maar voor een zegen. Dus je mag dan je handen zo op je hart houden als teken dat je de zegen van God wilt voor jouw levensweg. En ook alle andere mensen die niet hun eerste communie hebben gedaan, die zijn uitgenodigd om op die manier naar voren te komen.
1: Zalig zij die genodigd zijn aan het bruiloftsmaal van het Lam. Zie het Lam. Het Lam Gods, Jezus zelf, dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

0: Gaat u nog heel even zitten voor de mededelingen.
1: Er zijn behoorlijk wat mededelingen, maar we gaan daar gewoon rustig voor. Als eerste een paar dingen over deze middag. Als u goed heeft geluisterd tijdens de preek, heeft u er al wat van opgevangen. Maar we beginnen zo meteen rond 12:30 met de dierenzegen. Dus mocht u uw huisdier nog even ophalen misschien, of uw knuffel mee hebben, dan kunt u achter in de kerk verzamelen en uw knuffel of huisdier laten zegenen. Dan begint ook om 12:30 het kerkcafé. Dit is de eerste keer kerkcafé in een soort nieuwe stijl waar we samen met z'n allen een parochieborrel hebben. Om 12:30 starten we hiermee en rond 14:00 is het klaar. Uit alle kerken van onze parochie is iedereen van harte welkom. En ook als je hier voor de eerste keer bent en denkt, nou ik kom graag meekijken, sluit aan. We hebben daarom dus ook geen koffiemoment hier achter in de kerk, maar nodigen iedereen uit om zo meteen naar de pastorie toe te gaan. Als derde deze middag is er ook een gebedsmiddag. Dat noemde de priester net ook al even. Vanmiddag verzorgt Metanoia onze jongerengroep een gebedsmiddag. Rond het kruis van de Wereldjongerendagen bent u welkom vanaf 14:00 tot 16:00. Dan een andere activiteit. De jongerengroep Sodalitas, onze 30-plus groep, nodigt ook de 30-plussers uit om volgende week zondag samen te gaan bowlen. Op de website kun je meer informatie vinden en ook je opgeven. Deze maand, oktober, is de Rozenkransmaand. Bijna iedere dag bidden we de Rozenkrans in de parochie. En daarom nodigen we u uit om samen met ons mee te bidden. Van maandag tot en met zaterdag van 11:30 tot 12:00, dus voor de mis, in de kapel van Onze Lieve Vrouwe ter Nood. Dan de mededeling over het afscheid van kapelaan Harm Eskens. Zoals u vorige week zondag heeft gehoord, wordt kapelaan Harm Eskens per 1 november benoemd in Nijmegen. Zijn vertrek gaat ons allen ter harte. Daarom is het des te belangrijker dat hij een mooi afscheid krijgt. Het liefst zou hij bij alle gemeenschappen langs gaan, maar daar is geen tijd meer voor. Dus daarom nodigt hij ons uit op zondag 25 oktober voor een afscheidsmis hier in de Dionysiuskerk om 11:00. En daarna voor een receptie vanaf 12:30 op de pastorie. Indien gewenst kunt u een bijdrage geven voor een schilderij. Als laatste bidden we met de parochie, bidden we samen iedere week voor iets wat de hele parochie aangaat. En zoals u misschien wel kunt raden, gaan we deze week samen bidden voor iedereen die zich voor het bereiden is op de volwassendoop of op het vormsel. Dus we vragen uw gebed daar echt voor. Een hele mooie zondag gewenst, zeker ook als u naar het kerkcafé toe gaat. Ik hoop dat we elkaar daar met z'n allen kunnen ontmoeten.
0: Normaal is het altijd een levendige bedoeling hier in de kerk, vlak na de mis, in de koffiehoek, waar we allemaal samen bijeenkomen en het ontzettend gezellig is. Maar op de eerste zondagen van de maand, dat is ook vandaag, dan gaat iedereen naar de pastorie. En de diaken zei net al, weten ze wel waar de pastorie is? Nou, die ziet u eigenlijk al liggen vanaf hier, als u de kerk uitloopt gelijk. En het is aan de Bisschopswijzenstraat. En u bent van harte welkom door de grote statige deur naar binnen te komen. En daar maken we het heel gezellig, met koffie, thee, maar ook bier en een wijntje en van alles erbij. En er is ook een getuigenis van iemand die kort vertelt over wat het geloof van hem of haar betekent. Kortom, een hele mooie tijd om even te doen als u hier niet blijft voor de dierenzegen. En laten we heen gaan met Gods zegen. De Heer zij met u. Zegen u dan, de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
2: En gaat dan alle heen in vrede. Amen.

0: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: We overwegen het vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u.
2: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.

0: Luister bij Radio Maria naar de podcast Aanvaard door God. In deze podcast gaan we in gesprek met de jonge filosoof en docent Daan van Schalkwijk over het thema dat iedereen raakt: gebrokenheid en acceptatie. Hoe helpt het katholieke geloof ons om onszelf, onze zonde en Gods ontferming realistischer en hoopvoller te zien?
1: Welkom beste luisteraars in deze vijfde uitzending van Aanvaard door God. Daan van Schalkwijk, ook welkom in de studio.
2: Dankjewel.
1: En de vijfde uitzending, je hebt ons meegenomen in vier uitzendingen. Er was een kleine introductie van wie is Daan en wat gaan we doen in dit programma. En je hebt ons toelichting gegeven over verschillende vormen van problemen die we kunnen ervaren als het gaat om de mentale gezondheid. En je hebt aangekondigd in de introductie dat we dan in het tweede blokje van vier uitzendingen meer gaan kijken naar wat betekent dat nu. Zeg ik dat goed?
2: Ja, meer over de achterliggende soort van kader waarin we dit kunnen plaatsen. Mm-hmm. Zodat we dat iets dieper kunnen begrijpen wat er speelt. En onze eigen gebrokenheid die we tegenkomen in een kader kunnen plaatsen. Dat is eigenlijk wat we de komende vier afleveringen gaan doen.
1: En gaan we dan ook weer daarbij kijken naar de Bijbel, wat we tot nu toe hebben gedaan in de uitzendingen. En ook kijken naar hele praktische handvatten van hoe gaan we daarmee om.
2: Ja, dus ik begin altijd een beetje met wat filosofische inzichten. Dan ook wat uit de Bijbel en ook wat praktische handvatten. Ja, dat blijft er altijd bij.
1: Nou, ik ben benieuwd. Barst maar los.
2: Ja, dus ik denk het grotere kader waar we vandaag over gaan hebben is het begrip van de erfzonde. Hmm. Zeg dat je wat, Anton, als ik nou zeg erfzonde, waar denk je dan aan?
1: Nou, je hebt het al een paar keer aangekondigd in de uitzendingen. Erfzonde, dat is iets wat we krijgen. Dat hoeft niet om te vragen, dat hebben we al. Ja. Gewoon bij de geboorte. En dat verwijst naar het scheppingsverhaal.
2: Ja.
1: Waar Adam en Eva eigenlijk door hun hoogmoed tegen de wil ingaan van God. En waar God ons straft met de erfzonde. En dat is het begin van onze gebrokenheid van de mens.
2: Ja.
1: Er zijn een paar elementen die althans bij mij het eerste naar boven komen als het gaat over erfzonde. Het wordt weggewassen bij de doopsel. Dus dan zijn we ontslagen van deze erfzonde. Maar ik denk dat wat jij erover wil vertellen, heb je al voorbereid.
2: Ik heb een aantal dingen over voorbereid. Maar misschien eerst nog even een stapje terug. Dit is al een heel mooi katholiek verhaal over de erfzonde. Ik ga nog wel wat dingen aan nuanceren. Maar dat is natuurlijk hartstikke mooi. Maar als je nou spreekt met een niet-katholiek of iemand die niet zoveel vorming heeft over het geloof. En ze horen dat katholieke geloof in de erfzonde. Hmm. Hoe denk je dat dat overkomt bij mensen? Heb je daar een indruk van?
1: Ja, ik denk dat dat bij mensen overkomt als in de zin van, we zijn per definitie slecht. We zijn slechte mensen.
2: Ja.
1: En dat is onze aard.
2: Ja.
1: Ten diepste. En dat althans, dat de katholieke kerk dat zo ziet. Misschien dat die mensen dat zelf niet zo geloven. Dat hoop ik niet. Ja. Maar dat ze wel denken dat de katholieke kerk dat leert.
2: Ja, dus dat is eigenlijk dat dan de leer van de erfzonde eigenlijk iets is wat soort van op ons weegt. Als katholieken die ons allemaal een beetje zwartgallig in het leven doet staan.
1: Ja.
2: Omdat het allemaal toch zo verschrikkelijk is. En zo.
1: Ja, we zijn schuldig, maar we weten niet precies waaraan. Nee. Maar er is eigenlijk niks wat echt kan helpen.
2: Ja. Nou ja, oké. Okay. Ik denk dat, zoals je net zei, dat het verhaal wat je eerst gaf was al stukken genuanceerder natuurlijk. Maar het is wel waar dat idee vaak leeft. Hè? Dus dat de erfzonde eigenlijk erop neerkomt dat katholieken een soort van heel negatief beeld over zichzelf en over de wereld enzovoort hebben.
1: Ja. Niet alleen katholieken trouwens, maar christenen over het algemeen.
2: Ja.
1: Althans, hè, dat mensen dat beeld kunnen hebben.
2: Ja. Ja. En dus nu ga ik een beetje iets grappigs zeggen, denk ik.
1: Oh, nou hou je vast.
2: Nou ja, maar het punt is dus, ik denk dat beeld van God, van de godsdienst eigenlijk ook consequenties van de erfzonde.
1: Oké,
2: maar dat het niet terecht is. Oh. En het is eigenlijk in zekere zin is het het tegenovergestelde dan dat, zeg maar, foutieve populaire beeld. Want ik zou zeggen dat het de leer van de erfzonde, als we het goed beseffen wat het inhoudt, eigenlijk heel bevrijdend is.
1: Hmm.
2: Niet dat de erfzonde ons bevrijdt, Christus bevrijdt ons, maar het besef dat dingen fout gaan en waar dat vandaan komt, kan voor ons heel bevrijdend zijn.
1: Hmm.
2: En dus dat wil ik graag wat uitwerken.
1: Ja, ben benieuwd. Een veelbelovende gedachte en een prettige gedachte ook. Dus ja. Ga verder.
2: Nee, dus wat belangrijk is dat de erfzonde inderdaad, goed, het refereert naar iets wat fout is gegaan aan het begin. Hè, dus dat Adam en Eva in opstand zijn gekomen tegen God. Dat is natuurlijk niet iets prettigs. Maar wat heel belangrijk is in dat verhaal, is dat zij ook niet de volle schuld eraan hadden.
1: Hmm.
2: Ze hadden wel schuld. Er was dus zonde. Maar ze zijn ook verleid door de duivel.
1: Ja.
2: En dus het is een vraag natuurlijk theologisch gezien. Ik ben niet de grootste theoloog. Ik ga er niet heel hard over uitspreken. Maar die gebrokenheid die we nu in onszelf ervaren, moeten we die nou toeschrijven aan God die ons aan het straffen is, of aan de duivel die dat eigenlijk op ons, die gebrokenheid in ons heeft geduwd, zeg maar. Want hij heeft ons verleid en hij wil ons ook van God wegkrijgen. En dat in zekere zin heeft God natuurlijk hem toegestaan om dat te doen.
1: Mm-hmm.
2: Maar tenminste, zelf helpt het mij veel om te denken van, ja, maar wacht even, die duivel die heeft ons dus verleid en die heeft ons ook die gebrokenheid gegeven om ons juist van God weg te houden. En dat idee, kan je zeggen, nou, dat klinkt allemaal heel negatief dat de duivel dingen doet enzovoort.
1: Ja.
2: Is niet zo, daar word je niet heel blij van. Nou, misschien niet, maar misschien ook wel. In deze zin, en dus niet in deze zin, dat het goed is om te beseffen dat de gebroken staat waarin wij nu verkeren is niet persoonlijk onze fout.
1: Hmm.
2: Het is iets waar we in geboren zijn. Het is iets wat we mee hebben gekregen. Waar ook onze ouders niet per se schuld aan hebben.
1: Hmm.
2: De enige die enigszins schuld heeft is misschien Adam. Dus de kerk spreekt altijd over de zonde van Adam. Maar ook hij heeft niet volledig schuld, want hij is ook verleid.
1: Ja.
2: Dus hij heeft het niet alleen maar gedaan uit kwaadaardigheid. En dat is ook de reden waarom later de verlossing is gekomen.
1: Hmm.
2: Of tenminste, waarom God ons toch heeft willen verlossen. Dat we niet volledig kwaadaardig waren. Terwijl de duivel, die deed het wel uit kwaadaardigheid, die heeft hij niet verlost.
1: Hmm.
2: Dus er is, ja, we blijven geroepen ook tot het goede. We blijven geroepen. En die kwetsbaarheid en die gebrokenheid die we in ons vinden, is niet altijd persoonlijk onze schuld.
1: Hmm.
2: Wil niet zeggen dat er ook elementen in kunnen zetten van persoonlijke schuld. Als wij natuurlijk zonde begaan enzovoort, als wij dingen fout doen, als we ons zelf afzonderen van God, dan gaat dat ook consequenties in ons hebben. En die kunnen misschien dan wel gedeeltelijk onze schuld zijn. Maar ook die neiging daartoe, en die neiging om dat te gaan doen, die kan ook al, dat heet de concupiscentie, dat komt ook al uit die erfzonde. En die is dan weer niet persoonlijk onze schuld. Dus
1: dat is een mooi duur woord. Hoe noem je dat?
2: De concupiscentie.
1: Concupiscentie.
2: Concupiscentie, ja. Dat is het woord wat de katholieke leer gebruikt om de neiging tot zonde te introduceren die de erfzonde ons geeft. Maar daar wil ik gelijk een kanttekening bij zetten. Want als je iets beter gevormde katholieken tegenkomt, die zullen vaak zeggen, de erfzonde die geeft ons de concupiscentie. Dat is op zich, hè, dus die neiging tot zonde die komt voort uit de erfzonde. Dat is een redelijk bekend gegeven. Wat ook in de catechisme staat, maar waar wat minder soort van een levendig bewustzijn is, en wat ik wel even wil onderstrepen, is dat de concupiscentie niet alles is. Hè? Dus de catechisme zegt ook bijvoorbeeld, er is een bepaalde onwetendheid die we hebben. We weten niet alles even scherp als we zouden kunnen weten. Er is een bepaalde wanorde in ons. Er is een bepaald lijden wat wij moeten ondergaan. Die dingen zijn ook gevolg van de erfzonde. Dat is niet per se direct die neiging tot zonde, maar het zijn gewoon... We zitten nogal in de penali. Hmm. Laat het zo even uitdrukken met een lief woordje.
3: Ja.
2: Kan ook wat zeverige termen gebruiken.
3: Chaos.
2: Er is chaos. Er zijn dingen die in ons niet goed gaan. En dat komt dus uit een gegeven dat niet per se onze schuld is.
3: Hmm.
2: Allemaal. Er kunnen elementen in zitten van onze schuld, maar niet per se allemaal. En dat is heel belangrijk. Waarom? Want we hebben gezien, ook in eerdere afleveringen, dat we heel erg die neiging hebben om onszelf, als de dingen niet goed gaan, als we dus geen resultaten hebben, om dan de schuld naar onszelf te schuiven en zeggen, oh, ik doe het niet goed, ik doe het niet goed, ik doe het niet goed. En onszelf de grond in te praten enzovoort. Heel erg te oordelen.
3: Mm-hmm.
2: En dat oordeel, als dat oordeel dus gaat, ja. Kijk, een punt is, Jezus zegt ons, oordeel niet.
3: Mm-hmm.
2: En je kan zeggen van, nou, oké, dat is dan voor heel vrome mensen. He, dus als je heel vroom bent, dan ga je niet oordelen. Maar ja, dat kan ik helemaal niet. Oké, het is ook lastig om niet te oordelen. Maar als je beseft van, ja, maar wacht even. Ik weet geen eens hoeveel van die dingen die ik fout doe, ik echt kan toeschrijven aan mezelf. En hoeveel ik kan toeschrijven aan dingen die ik echt heb gewild. Ja, dat is een soort heel vaag grijs gebied.
3: Hmm.
2: Overigens is het goed om voor alles gewoon met een van kinderen gewoon overal sorry voor te vragen aan God. Je kan het allemaal ook meenemen naar de biecht enzovoort en zeggen van Heer, dit is me overkomen. Kan je allemaal doen. Maar zonder dat zelfoordeel is daarvoor niet nodig.
3: Hmm.
2: Ik kan een schietgebedje wat ik zelf altijd heel mij veel helpt is Heer, het spijten in zoverre ik u beledigd heb. En met
3: zekerheid. Ja.
2: Ja. Weet je, ik weet niet precies hoe ver ik u beledigd heb. En ik ga me ook niet helemaal zorgen maken om dat precies allemaal tot in detail uit te zoeken. Want dan draai ik uiteindelijk om mezelf en niet om u, weet je wel. Dus dat is misschien een concreet dingetje wat me daarbij, in ieder geval mij daarbij helpt. Maar dit punt, ja. En dus die schuld is moeilijk toe te schrijven. Omdat we niet precies weten wat komt nou van ons, wat komt nou van de gebroken staat waarin we
3: zitten. Ik herken wel bijvoorbeeld dat ik bijvoorbeeld aan het einde van de biecht nog voor de zekerheid ook biecht, de zonde die ik nog niet als zodanig ben bewust geworden of nog niet zodanig heb leren kennen dat het überhaupt zonde is. Hè, voor de zekerheid. Ik kan niet alles weten, ook niet over mezelf.
2: Precies, ja.
3: Ja.
2: Ja. Nou, dat is op zich een heel mooie praktijk om dat te doen. Ja, nou ja, ik heb het de hele tijd gehad over filosofie. Dit lijkt heel theologisch, is ook theologisch. Maar ook in de filosofie is het wel zo dat mensen dit hebben gezien. Van we zitten in een gevallen staat, we ervaren dat gewoon. Er zijn bepaalde dingen in mij die ik niet helemaal zelf onder controle heb. Die zijn mij gegeven. Dus ook filosofen hebben dat gewoon als ervaringsfeit meegenomen.
3: Hmm.
2: En dat is iets waar de katholieke theologie ook zeker in overeenstemt. Ja. En ik denk, om nog te gaan naar misschien een paar praktische dingen hieruit.
3: Mm-hmm.
2: Eén ding is natuurlijk dat de doop, we worden als katholieken gedoopt. De doop vergeeft de erfzonde. En we zijn, dus het is goed om te weten, als we gedoopt zijn, is die erfzonde in principe vergeven. Alleen, er zijn altijd nog consequenties ervan. Mm. Ja, dus ja. Die dingen die we net hebben gezegd over dit, het niet alle dingen weten enzovoort, het lijden enzovoort, dat zijn nog consequenties van de erfzonde, die zelfs als we gedoopt zijn, dat we daar nog mee zitten. Maar dat wil niet zeggen dat we daar onszelf moeten minachten. Nee, we moeten eigenlijk steeds meer kijken naar die bevrijding van Christus en die steeds dieper in ons laten doorwerken.
3: Hmm.
2: Misschien is dat in het leven niet helemaal af te ronden. Maar we kunnen zeker wel verder in komen. Dat zie je ook in de heiligen. Dat die eigenlijk steeds meer die innerlijke zuivering kunnen ondergaan.
3: Ja.
2: En daar steeds eigenlijk verder in komen. En dat is iets heel erg moois. Dus ja, eigenlijk dit alles leidt tot een soort van een rustpunt. Of een soort oefening misschien die we kunnen doen voor onszelf. En dat is eigenlijk het overwegen van een heel eenvoudige waarheid. Dus ik hoef mijn gebrokenheid niet te ontkennen. Het is ook niet allemaal per se mijn schuld. Er kunnen elementen zijn van schuld, maar hoeft niet allemaal. Ik hoef dat ook niet allemaal per se te weten. Ik kan het gewoon met rust bij God neerleggen. Mm. Want ik hoef het ook niet alleen te dragen. Mm. Jezus is gekomen om mij te verlossen. Mm. Van mijn schuld. Van mijn, maar ook van mijn gebrokenheid. Hij wil me daarbij helpen. En we hebben dus bijvoorbeeld de biecht. Om onze persoonlijke zonde neer te leggen. Maar zoals je net ook zei. Ook de dingen waarvan we ja, merken van dit gaat niet helemaal goed. En want erfzonde blijft nog wel zonde. Hè? Het blijft nog iets wat ons afscheidt van God. De gevolgen daarvan blijven dingen die ons enigszins in de weg zitten. Dus we kunnen wel de genade van God ervoor vragen en de hulp ervoor vragen. In de biecht, ook, maar ook gewoon in het gebed. Dus dat besef van, oké, ik hoef het niet alleen te dragen. Ik kan God daarbij uitnodigen. En dan kan hij me ook verder helpen.
3: Ja, een van de vruchten daarvan kan zijn om ook meer onderscheiding te ontvangen.
2: Zeker, ja.
3: Om in te zien en te beginnen leren inzien van dit stukje is wel mijn eigen schuld en een ander stukje misschien niet mijn eigen schuld. Om dat onderscheid, dat verschil te leren inzien.
2: Ja, maar dus niet vanuit een soort zorg van oh jee, ik moet het helemaal precies helemaal duidelijk hebben.
3: Mm-hmm.
2: Het is meer dat we, ik denk vanuit rust, kunnen vertrouwen op Gods barmhartigheid voor alles.
3: Mm-hmm.
2: En dan later, op de tijd van God, kan hij ons ook wel laten zien hoe dat precies in elkaar zit. Maar niet dat er dus niet een soort van oh, ik moet het helemaal zelf uitzoeken.
3: Ja, geen krampachtigheid.
2: Nee, want die krampachtigheid komt niet van God.
3: Nee.
2: Het rustige licht misschien wel, maar op de tijd van God zoals hij het wil.
3: Mooie afsluiter. Dankjewel, Daan.
2: Dankjewel, Antoon.

Luister bij Radio Maria naar de podcast Aanvaard door God. In deze podcast gaan we in gesprek met de jonge filosoof en docent Daan van Schalkwijk over het thema dat iedereen raakt: gebrokenheid en acceptatie. Hoe helpt het katholieke geloof ons om onszelf, onze zonde en Gods ontferming realistischer en hoopvoller te zien?

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: De pauze aan het woord. Licht op de woorden van de Heilige Vader.

In de serie De Paus aan het Woord gaan we vandaag verder met de serie catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. Met vandaag deel 9 over de dogmatische constitutie Lumen Gentium, getiteld De Maagd Maria, model van de kerk. Paus Leo gaf deze catechese op 13 mei 2026. Beste broeders en zusters, goedemorgen en welkom. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft het laatste hoofdstuk van de dogmatische constitutie over de kerk gewijd aan de Maagd Maria. Zij wordt erkend als het hoogste en volkomen unieke lid van de kerk, als haar beeld en uitmuntendste voorbeeld in geloof en liefde. Deze woorden nodigen ons uit om te begrijpen hoe we in Maria, die onder de werking van de Heilige Geest de in het vlees gekomen Zoon van God heeft ontvangen en gebaard, zowel het voorbeeld als het voortreffelijke lid en de moeder van de hele kerkgemeenschap kunnen herkennen. Door zich te laten vormen door het werk van de genade, dat in haar tot voltooiing kwam, en door de gave van de Allerhoogste met haar geloof en haar maagdelijke liefde te aanvaarden, is Maria het volmaakte voorbeeld van wat de hele kerk geroepen is te zijn, schepsel van het woord van de Heer en moeder van de kinderen van God, voortgebracht in gehoorzaamheid aan het werk van de Heilige Geest. Omdat zij bovendien de gelovige bij uitstek is, in wie ons de volmaakte vorm van onvoorwaardelijke openheid voor het goddelijk mysterie in de gemeenschap van het heilige volk van God wordt aangeboden, is Maria een voortreffelijk lid van de kerkgemeenschap. Omdat zij tenslotte kinderen baart in de Zoon, bemind in de eeuwige geliefde die onder ons is gekomen, is Maria moeder van de hele kerk, die zich tot haar kan wenden met kinderlijk vertrouwen, in de zekerheid dat zij wordt gehoord, bewaakt en bemind. Al deze kenmerken van de Maagd Maria zouden kunnen worden samengevat door over haar te spreken als de vrouw die het icoon is van het mysterie. Met de term vrouw wordt de historische concreetheid benadrukt van deze jonge dochter van Israël, aan wie het gegeven was de buitengewone ervaring te beleven, de moeder van de Messias te worden. Met de uitdrukking icoon wordt benadrukt dat in haar de dubbele beweging van neerdaling en opstijging tot stand komt. In haar schitteren zowel de vrije uitverkiezing door God als de vrije instemming van het geloof in Hem. Maria is daarom de vrouw-icoon van het mysterie, dat wil zeggen van het goddelijk heilsplan, dat eens verborgen was en in Jezus Christus ten volle is geopenbaard. Het concilie heeft ons een duidelijke leer nagelaten over de bijzondere plaats die aan de Maagd Maria is voorbehouden in het verlossingswerk. Het heeft eraan herinnerd dat Jezus Christus de enige middelaar van de verlossing is en dat zijn Allerheiligste Moeder op geen enkele wijze deze enige middeling van Christus verduistert of vermindert, maar er juist de doeltreffendheid van aantoont. Tegelijkertijd heeft de gezegende maagd, die van eeuwigheid af voorbestemd was om, binnen het plan van de incarnatie van het woord, de moeder van God te zijn, op een heel bijzondere wijze meegewerkt aan het werk van de Verlosser, door gehoorzaamheid, geloof, hoop en vurige liefde, om het bovennatuurlijke leven van de zielen te herstellen. Daarom is zij voor ons allen moeder geworden in de orde van de genade. In de Maagd Maria wordt ook het mysterie van de kerk weerspiegeld. In haar vindt het volk van God zijn oorsprong, zijn model en zijn vaderland vertegenwoordigd. In de moeder van de Heer aanschouwt de kerk haar eigen mysterie. Niet alleen omdat zij daarin het model vindt van het maagdelijke geloof, de moederlijke liefde en het bruidsverbond waartoe zij geroepen is, maar ook en vooral omdat zij in haar haar eigen archetype herkent, de ideale gestalte van wat zij geroepen is te zijn. Zoals we kunnen zien, leren de overwegingen over de maagdmoeder die in Lumen Gentium zijn verzameld, ons de kerk lief te hebben en daarin de vervulling te dienen van het Rijk van God dat komt,
en dat zich ten volle zal verwezenlijken in de heerlijkheid. Laten we ons dan aanspreken door dit sublieme model dat Maria is, maagd en moeder, en laten we haar vragen ons met haar voorspraak te helpen te antwoorden op wat ons door haar voorbeeld wordt gevraagd. Leef ik mijn lidmaatschap van de kerk met een nederig en actief geloof? Herken ik daarin de verbondsgemeenschap die God mij heeft geschonken om aan zijn oneindige liefde te beantwoorden? Voel ik mij een levend deel van de kerk, in gehoorzaamheid aan de door God gegeven herders? Kijk ik naar Maria als voorbeeld, uitmuntend lid en moeder van de kerk, en vraag ik haar mij te helpen een trouwe leerling van haar zoon te zijn? Zusters en broeders, mogen de Heilige Geest, die op Maria is neergedaald en door ons met nederigheid en vertrouwen wordt aangeroepen, ons de gave schenken om deze prachtige werkelijkheden ten volle te beleven. En, na de Constitutie Lumen Gentium te hebben bestudeerd, vragen we de maagd om deze gave voor ons te verkrijgen. Mogen de liefde voor de Heilige Moederkerk in ons allen groeien. Zo zij het. Tot zover deze catechese. Paus Leo gaf deze catechese op 13 mei 2026. Voor het programma De Paus aan het Woord in de serie Catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie was dit deel 9 van Lumen Gentium met de titel De Maagd Maria, model van de kerk. Volgende keer gaan we verder met een andere constitutie.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Een inspirerende bundel voor wie Maria wil volgen doorheen het liturgisch jaar. Bloemen voor Maria brengt preken van kerkvaders uit Oost en West samen, vertaald en samengesteld door de zusters van de monastieke familie van Bethlehem. Een meditatieve schat, vol geestelijke wijsheid en troost. Laat je geloof bloeien als een boeket onverwelkbare bloemen.
1: September 12. De heilige naam van Maria. Homilie van de heilige Bernardus Abt. En de naam van de maagd was Maria, zo zegt de evangelist. Laten wij ook iets zeggen over deze naam, waarvan men zegt dat hij sterren der zee betekent en die zeer goed past bij de moeder en maagd. Want zij wordt zeer toepasselijk met een ster vergeleken. Zoals namelijk een ster haar straal uitzendt zonder ten onder te gaan, zo baarde ook de maagd haar zoon zonder schending van zichzelf. De straal vermindert bij de ster haar helderheid niet. De zoon vermindert bij de maagd niet haar maagdelijkheid. Daarom is zij zelf die edele ster, opgerezen uit Jacob. Numeri 24, vers 17. Haar straal verlicht de gehele wereld. Haar glans schittert tot in de hemelen en dringt door tot in de onderwereld. En terwijl zij ook de aarde verlicht, waarbij zij meer de geesten dan de lichamen verwarmt, koestert zij de deugd en zuivert zij van de zonde. Zij, zeg ik, is de schitterende en voortreffelijke ster die boven deze grote en wijdse zee noodzakelijkerwijs verheven is, flonkerend door haar verdiensten, lichtend door haar voorbeeld. Gij, wie ge ook zijt, die begrijpt dat gij in de wisselvalligheden van deze wereld op aarde eerder te midden van stormen en winden heen en weer geslingerd wordt dan dat ge loopt op de aarde, wend uw ogen niet af van de schittering van deze ster, als gij niet ten onder wilt gaan in de stormen, als de winden van de kwellingen opsteken, als gij botst tegen de klippen van de verdrukking, kijk naar de ster, roep Maria aan. Als gij heen en weer geslingerd wordt op de golven van hoogmoed of van eerzucht, van kwaadsprekerij of van afgunst, kijk naar de ster, roep Maria aan. Als toorn of hebzucht of de verlokkingen van het vlees het bootje van de ziel hevig heen en weer geschud hebben, kijk naar Maria. Als gij, omdat ge verward zijt door de grote hoeveelheid van uw fouten, omdat ge ontsteld zijt door de onreinheid van uw geweten en bang zijt voor de verschrikking van het oordeel, verzwol gedreigd te worden door de diepte van de droefheid en door de afgrond van de wanhoop, denk dan aan Maria. Bij gevaren, in moeilijkheden, bij onzekerheden, denk aan Maria, roep Maria aan. Laat haar niet wijken van uw lippen, laat haar niet wijken van uw hart, en, opdat gij de hulp van haar gebed moogt verkrijgen, wend u niet af van het voorbeeld van haar leven. Als gij haar volgt, raakt ge niet van de weg af. Als gij haar vraagt, wanhoopt ge niet. Als gij aan haar denkt, dwaalt ge niet. Als zij u vasthoudt, valt ge niet. Raakt ge niet vermoeid. Met haar steun bereikt gij uw doel. En zo ervaart ge in uzelf hoe terecht gezegd wordt: en de naam van de maagd was Maria. Bernardus van Clairvaux. 7 oktober. Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans. Homilie van de heilige Johannes Paulus II. Christus is de hoogste leraar. Hij openbaart en hij is degene die wordt geopenbaard. Het is niet zomaar een kwestie van leren wat hij ons heeft onderwezen, maar hem leren kennen. Kunnen we ons daarom een betere lerares wensen dan Maria? Vanuit goddelijk perspectief is de Geest de innerlijke leraar die ons leidt naar de volledige waarheid van Christus. Maar onder de mensen kent niemand Christus beter dan Maria. Niemand kan ons beter binnenleiden in de diepgaande kennis van zijn mysterie dan zijn moeder. Het eerste teken van Jezus, het veranderen van water in wijn tijdens de bruiloft te Cana, laat Maria duidelijk zien in de gedaante van lerares wanneer zij de bediende aanspoort datgene te doen wat Jezus gebiedt. We kunnen ons voorstellen dat zij hetzelfde doet voor de leerlingen na zijn hemelvaart, als zij bij elkaar komen in afwachting van de komst van de Heilige Geest en zij hen steunt in hun eerste missie. De scènes van de Rozenkrans samen met Maria te overdenken is een leermiddel om via haar Christus te lezen, om zijn geheimen te ontdekken en zijn boodschap te begrijpen. Deze school van Maria is des te effectiever als we beseffen dat zij onderwijst door voor ons de gave van de Heilige Geest overvloedig te verkrijgen en ons het onvergelijkbare voorbeeld van haar eigen pelgrimstocht van het geloof aan te bieden. Bij het overdenken van elk geheim van haar zoon nodigt zij ons uit om hetzelfde te doen als wat zij deed ten tijde van de aankondiging, namelijk nederig vragen te stellen die ons openen voor het licht om zo te eindigen met de gehoorzaamheid van het geloof. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. Het belangrijkste kenmerk van de christelijke spiritualiteit is de inspanning van de leerling om nog meer gelijkvormig te worden aan zijn meester. De uitstorting van de Heilige Geest in de doop verenigt de gelovigen als een rank aan de wijnstok die Christus is en maakt hem tot een lidmaat van het mystieke lichaam van Christus. Dit begin van het verbond vraagt echter om een toenemende aanpassing die meer en meer de houding van de leerling vormt in overeenstemming met de logica van Christus. Die gezindheid moet onder u heersen die ook in Jezus Christus was. Filippenzen 2, vers 5. In dit proces om gelijkvormig te worden aan Christus door het Rozenkransgebed vertrouwen wij onszelf op een bijzondere wijze toe aan de moederlijke zorg van de gezegende maagd. Zij, die zowel de moeder van Christus is als een lidmaat van de kerk, waarvan zij een boven alle uitmuntend en heel uitzonderlijk lid is, is op hetzelfde moment de moeder van de kerk. In deze rol baart zij voortdurend kinderen voor het mystieke lichaam van haar zoon. Zij doet dat door haar voorspraak en smeekt over hen de onuitputtelijke uitstorting van de Heilige Geest af. Maria is de perfecte icoon van het moederschap van de kerk. Als het wil is van de Vader om alles in Christus samen te brengen, dan is het gehele heelal op een bepaalde manier geraakt door de goddelijke goedkeuring waarmee de Vader naar Maria kijkt en haar tot moeder van zijn zoon maakt. De gehele mensheid wordt op haar beurt omvat in het fiat waarmee zij bereidwillig instemde met Gods wil. Johannes Paulus II.

Bloemen voor Maria is uitgegeven door Bethsaida. Een bundel die ons helpt om Maria dieper te leren kennen. Mogen dit boek bijdragen aan haar verering.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Legato. Klassieke muziek. Vandaag met Gonnie Spronk.
2: Van harte weer welkom, beste mensen, beste luisteraars. Hier weer in een programma Legato. En vandaag weer een nieuw programma, dat wil zeggen de tweede gedeelte van die Schöpfung, die we dus vorige keer dus ook al het eerste gedeelte hebben gehoord. Het is geschreven door Jozef Haydn, die leefde in van 1732 tot 1809. We zijn dan in het tweede deel, het eerste en het tweede nummer hebben gehoord. En dan gaan we nu luisteren naar het derde, vierde en vijfde deel. Het derde deel, daar mogen we luisteren naar de verse, en dat zitten we in het hoofdstuk 1 van Genesis, vers 20 en 21. God sprak: het water moet wemelen van dieren. En boven het land moeten de vogels vliegen langs het hemelgewelf. Toen schiep God de grote gedrochten van de zee en al de krioelende dieren, waar het water van wemelt, soort na soort. En al de geveugelde dieren, soort na soort. En God zag dat het goed was. Gaan we daar nu eerst naar luisteren. We horen daarna horen we dus ook nog een gesprek tussen Gabriel, Uriel en Raphaël. En daarmee eindigt de vijfde dag.
3: En God schuf große Walfische. En ein jedes lebende Geschöpf, das sich bewegt.

En zo mogen we verder gaan, zoals Haydn de schepping van God heeft op muziek gezet. We gaan dan ook luisteren naar de volgende delen. En het gaat dan ook over dus dat God de aarde schiep, dat het groen gras werd. En dan mogen we ook lezen in Genesis. Op een gegeven moment in het tiende deel, daar horen we: God sprak, nu gaan wij de mens maken als beeld van ons, op ons gelijkend. Hij zal heersen over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht, over de tamme dieren, over alle wilde beesten en over al het gedierte dat over de grond kruipt. In het volgende deel dan gaat God als het ware de kroning op zijn werk. En dan lezen we: en God schiep de mens als zijn beeld, als het beeld van God schiep hij hem, man en vrouw schiep hij hen. God zegende hen en God sprak tot hen: wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en onderwerp haar, heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al het gedierte dat

0: en over al het gedierte dat op de grond kruipt. En dan eindigt dit gedeelte verder met het laatste deel ook uit de Genesis. En dan gaat het over: God zag alles wat hij gemaakt had en hij zag dat het heel goed was. Het werd avond en het werd ochtend. Dat was de zesde dag.
1: En God sprak, es springe die Erde hervor.

vollem Wuchs und ohne Zahl.

0: jedes Ding, was ihr gemacht hatte, und es war sehr gut. Und der himmlische Chor feierte das Ende des sechsten Tages mit lautem Gesang.
1: Dan mogen we verder gaan met het programma Legato. En we hebben nu heel veel muziek gehoord die gezongen werd. Gaan we eventjes een beetje tot rust komen. En dat is dan instrumentale muziek. En dan gaan we luisteren naar een adagio uit het hobo-concert van Albinoni. En Albinoni die leefde van 1671 tot 1750. De hoboïst is Pierre Loh.

En dan mogen we weer verder gaan met Schöpfung van Haydn. En dan zijn we aangekomen bij het derde deel. Dus de hele Schöpfung bestaat uit drie delen. En dan horen we de Uriel die dan zegt dat de morgen is nog jong en schoon en van hemelse gewelven. En het stroomt allemaal samen als één harmonie. En dan zien ze het gelukkig paar dat hand in hand gaat. En ja, dat uit hun blikken toch een enorme gevoel van dankbaarheid klinkt. En dan willen ze dus ook de schepper willen ze dank brengen. In het volgende deel dan zingen we dat wordt de lof gebracht door Adam en door Eva voor het geweldige wat de Heer gedaan heeft. En dan horen we dan ook gezegend is de Heer zijn lof weer klinkt tot in eeuwigheid. Daarna krijgen we een duet tussen Adam en Eva. En dan gaan zij zingen, ja, gezegend is de Heer. Ze gaan hem dan alle eer en lof brengen. En dan zingt Adam, nu is de eerste plicht is vervuld. We hebben de schepper hebben we gedankt. En dan gaan ze door het landschap wat zo mooi is. En het geeft een enorme vreugde. En dan gaat dat verder. En dan komt er daarna een duet tussen Adam en Eva. Die dus, ja, verrukt zijn voor alles wat de Heer hen geschonken heeft. En zoals hij hen gemaakt heeft.

Dan gaan we tot slot nog naar twee delen. De laatste twee delen uit, of de laatste nummers van het derde deel uit die chiffon. En dan mogen we horen, O gelukkig paar. En die zijn nou gelukkig voor eeuwig. En dat wordt gezongen door Uriel. Daarna eindigt de chiffon met het slotkoor, ook met solisten. En dan zingen ze, Zing dem Herrn alle Stimmen. Zingt de Heer met alles wat in u is.

En na alle muziek uit de Schöpfung willen we instrumentaal weer eindigen. En wel een deel uit de vierjarige tijden. En daarvan het deel van een Allegro van Vivaldi. En ja, de herfst is toch begonnen, ook al zou je dat niet zeggen. En willen we ook daarmee eindigen. We horen dan het Slovak Chamber Orchestra.

En zo is deze legato ook weer geëindigd. Een uurtje is maar heel weinig en we hebben in ieder geval naar het tweede gedeelte van die Schöpfung van Haydn mogen luisteren. En tussendoor dus wat instrumentale muziek, onder andere een agitatio van Alberoni en een allegro uit de vierjarige tijden van Vivaldi. Heel hartelijk dank voor uw luisterend oor. Het gaat u goed en heel graag tot een volgende keer.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus,
1: tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke, ontferm u over ons en over de hele wereld. Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke, ontferm u over ons en over de hele wereld. Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke, ontferm u over ons en over de hele wereld. De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid, die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoeft.

0: De barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazendwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons boven alle ellende uittilt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van ons, onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van de ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen. O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens. Verenig uzelf in een lofzang, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

U kunt zo meteen meebidden met het gebed van biddende vaders. Vaders die bidden voor hun kinderen. Over de hele wereld zijn er gebedsgroepen die samenkomen om te bidden voor de kinderen. En ook Radio Maria sluit hierbij aan. En u bent uitgenodigd om mee te bidden met biddende vaders.

gaan zo dadelijk luisteren naar een herhaling van het programma Biddende Vaders. Voor het eerst werd deze opname uitgezonden in mei 2022. Sinds het begin van 2022 zenden we eens per maand de gebedssessie van de Biddende Vaders uit. En deze uitzending is de vijfde uitzending van Biddende Vaders ooit op Radio Maria Nederland. Toen we dit begonnen uit te zenden op Radio Maria, deden we dat onder meer ter promotie van de Biddende Vaders. Ook in de hoop dat er meer gebedsgroepen zouden ontstaan van de Biddende Vaders. Dat effect zien we vooralsnog niet. Maar we laten ons daardoor niet ontmoedigen. Los van de promotie van de Biddende Vaders vinden wij het belangrijk om aan te sluiten bij de missie van Radio Maria. En we hopen en bidden daar ook voor dat meer mannen en vaders hun hart openen voor de Heilige Geest en meer gaan bidden. Ook hele mooie muziek kunnen we horen in deze uitzending. Veel passie voor de liefde van Jezus klinkt daarin door. Ook voor het programma Gezinsuur zijn we de Biddende Vaders erkentelijk. Want voor de zomerspecial van Gezinsuur mochten we diverse deelnemers aan het Biddende Vadersweekend interviewen. Een drieluik is dat geworden, met de titel In goede en kwade dagen. De interviews met deze mannen over het huwelijk biedt ons een inkijkje in de ervaringen. Een mannelijk perspectief op het huwelijk, vanuit de ervaring. Deze drie uitzendingen zijn terug te vinden in de audiotheek. Voor deze aankomende uitzending van Biddende Vaders bent u van harte uitgenodigd om mee te bidden. De teksten van de gebeden zijn terug te vinden in het gebedenboekje van de Biddende Vaders. En een linkje daarnaartoe staat op de website van Radio Maria.

0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Dagelijks gebed voor vaders. Heer onze God, wij danken u voor het geschenk van het vaderschap. Wij vragen u vergeving voor die momenten waarin wij tekortschoten in het nemen van onze verantwoordelijkheden, in het uiten van onze liefde en in het beschermen van ons gezin. Wij vragen u vergeving uit naam van alle vaders en vragen u hulp om ons af te keren van alle zaken die ons van u afhouden. Heer, geef ons de leiding en de kracht die wij nodig hebben om onze taak te vervullen, om als vader de juiste plaats in de maatschappij in te nemen en daarin het voorbeeld te volgen van Jozef, de man van Maria. Wij vragen u, Vader, om bescherming voor alle vrouwen en kinderen die u onder onze zorg heeft geplaatst. Bescherm hen tegen de aanvallen van de vijand. Vader, wij vragen ook uw zegen over alle biddende moeders, biddende vaders en kinderen van geloof, dat ze trouw zullen voortgaan onder de leiding van uw Heilige Geest. Wij vragen dit door uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer.
1: Amen. Amen. Overweging van de heilige Anselmus. Kom en laat de drukte van het dagelijks leven achter je. Gooi je lasten van je af en laat dat wat je bezwaart even los. Maak jezelf vrij voor God en kom in hem tot rust. Ga in de binnenkamer van je ziel, sluit alles buiten en laat alleen God toe en alles wat je kan helpen om hem te zoeken. Nu zegt mijn hele hart tot God: Heer, ik zoek alleen uw aangezicht. Ik zoek alleen uw aangezicht. We gaan luisteren naar wat muziek.
0: Dat is van Sean Voigt uit Amerika en het nummer heet There is a Name. En Sean Voigt is een zanger die trekt door heel Amerika. Hij is ook heel erg pro-life, heeft prachtige nummers. En ik dacht, deze leek me wel goed om nu te gaan draaien.
1: There is a Name.

0: Gebeden ter voorbereiding. Uitnodiging tot de Heilige Geest om onze bijeenkomst te leiden. Kom Heilige Geest en vul ons hart met uw liefde, zodat deze bijeenkomst en ons verlangen om te bidden door u mogen worden geleid. Help ons om alles wat ons van u kan scheiden onder ogen te zien. En geef ons de genade om daar oprecht spijt van te hebben. We willen ons leven hernieuwen in dienst van God en van elkaar. Heilige Geest, zegen ons, ons gezin en onze vrienden en geef ons uw vrede in ons leven van elke dag. Amen.
1: Amen.
0: Ja, Heilige Geest, kom en vul ons van top tot teen met uw liefde, met uw kracht. We hebben het zo hard nodig. Als vaders en ja, kom, u bent zo welkom. En ik wilt u deze bijeenkomst leiden. In Jezus' naam. Amen.
1: Amen. Ja, Heer, wilt u bij ons komen? Wilt u ons leiden in dit gebed? Dank u wel voor deze gelegenheid om te bidden samen met de meebidders op Radio Maria. Wilt u ons hart vullen met uw liefde? Zet ons in vuur en vlam en zet alle luisteraars ook in vuur en vlam. Dank u wel, Heer. Amen.
0: Amen.
1: Gebed om bescherming. Heer Jezus, help ons om in de steeds veranderende wereld van vandaag trouw te blijven aan de waarden die U ons gegeven hebt. Bescherm ons naar ziel en lichaam tegen alle gevaren en geef dat wij ons geborgen voelen in de zekerheid dat Uw liefde ons bevrijdt van angst en vrees voor de toekomst. Geef ons het vertrouwen en de kracht om zonde te vermijden en zuiver te zijn in hart en ziel, zodat we dicht bij U kunnen zijn. Bescherm ons en onze gezinnen tegen alle kwaad. Amen.
0: Amen. Ja, Vader, ik wil u ook speciaal bidden voor het ongeboren leven. Vader, ik bid u dat alle pro-life organisaties, wilt u die beschermen in Nederland? Dat er meer geluid, dat het geluid ter bescherming van de kindjes in de buik van de moeders, dat die meer gehoord zal worden. Vader, ik bid u dat er ook meer politici zullen opstaan die zich gaan inspannen voor het ongeboren leven, Vader. En ik bid u voor alle wakers bij de abortusklinieken, dat er ook echt, zoals ik zelf ook heb meegemaakt, moeders zijn die toch besluiten om hun kindje te houden. Dat is dan een feest in de hemel. Dank u wel dat u dat doet, Vader. En ik bid u dat het geluid van al degenen die niet voor zichzelf kunnen spreken, Vader, dat we daar meer op gaan letten. Dat ook de jeugd zal beseffen hoe belangrijk het is om de kindjes, het ongeboren leven, te beschermen. Dank u, Vader, dat u dat gaat doen. En dank u dat u een gebedsleger op gaat zetten, ook in Nederland, ter bescherming van dit ongeboren leven. En dat we ons zullen bekeren hiervan, van abortus. En dat we echt het leven gaan omarmen als nooit tevoren. Dat bid ik u in de naam van Jezus. Amen.
1: Amen. Heer, wilt u ook onze kinderen beschermen? Wilt u hem beschermen tegen tegen alle gevaren die ze kunnen lopen en alle slechte ideeën die ze kunnen opdoen op school of waar dan ook, op televisie? En wilt u mij helpen als vader om ook onze kinderen te beschermen? Amen.
0: Amen. Aanbidding. Hemelse Vader, wij danken u voor de gave van het leven en voor het feit dat u ons geschapen hebt naar uw beeld en gelijkenis. U bent de levende en ware God en u dompelt ons onder in uw stralend licht. Wij danken u voor het wonder van uw schepping waarin u ons met zoveel schoonheid omringt. Wij voelen ons vereerd dat u ons hebt laten delen in uw scheppingsplan en dat wij door uw grote barmhartigheid uw zonen mogen zijn. Geef ons in dit moment van gebed de vreugde om u te loven en te aanbidden en dank te zeggen voor zoveel zegeningen. Amen.
1: Amen. Ja, Heer, dank u wel voor alle zegeningen die we dagelijks mogen ontvangen van u. Dank u wel voor de prachtige schepping, voor de mooie kleuren, de mooie vogels die zingen, voor de mooie zonsopgang. En dank u voor de prachtige schepping die u met zoveel liefde heeft gemaakt voor ons. Amen.
0: Amen. En dank u, Jezus, dat u de prijs heeft betaald, zodat wij kunnen leven. Dank u wel voor het offer aan het kruis. Zodat wij ja, echt kunnen leven. En ik dank u daarvoor, voor alles wat u voor ons gedaan hebt. Het is een zegening dat we hier mogen zijn, dat we vader mogen zijn. En ik bid u dat we dat ook echt altijd zullen beseffen, dat we alles aan u te danken hebben. Amen.
1: Amen. We gaan een loflied zingen. We hebben een lied gekozen uit de liedbundel van Zing een Nieuw Lied. Create in Me a New Heart.
0: Create,

0: Gebed om vergeving. Jezus, wij danken u dat u voor ons gestorven bent, zodat wij deel kunnen krijgen aan het eeuwig leven. Het spijt ons dat wij soms van de weg afwijken die u voor ons bedoeld hebt. Wij vragen vergiffenis voor al die keren dat wij onszelf gezocht hebben, dat we zwak waren, dat de moed en het geloof ons ontbrak, en voor de andere keren dat we de kans hebben laten voorbijgaan om de ander lief te hebben.
1: Gedurende een aantal minuten onderzoeken we ons geweten, zodat we leren zien waar we fouten, zonden hadden kunnen vermijden en zegen in plaats daarvan hadden kunnen ontvangen.
0: Heer, we vragen vergeving voor al onze zonden en voor de pijn die we u daarmee hebben aangedaan. We vertrouwen ons aan u toe, zodat u ons kunt reinigen en ons beschermen tegen alle bekoringen. Amen.
1: Amen.
0: Schriftlezing. In de Bijbel lezen we het woord van God. Iemand kan de tekst uit de schrift lezen die hen geraakt heeft, of een aantal willekeurige Bijbelverzen. We kunnen het woord overwegen dat God tot ons spreekt. We hebben nu gekozen voor een psalm. En dat is psalm 27.
1: Van David. De Heer is mijn licht en mijn heil. Wie zou ik dan vrezen? De Heer is mijn burcht, mijn behoud. Voor wie zou ik beducht zijn? Komen mij mijn belagers te na, en zij kunnen mijn leven verscheuren, zo vijandig vervolgen zij mij, zij struikelen, zij vallen. Streken rond mij belegeraars neer, mijn hart zou niet versagen. Stond een slagorde aanvals gereed, ik zou nochtans gerust zijn. Dat ene vroeg ik van de Heer, en dat is al mijn verlangen. Daar te zijn in het huis van de Heer al de dagen van mijns levens. Dat ik Gods luister aanschouw, op hem zien mag binnen zijn tempel. Hij doet onder zijn schaduwdak mij schuilen in dagen van dreiging. Beveiligt mij binnen in zijn veilige tent. Hij stelt mij hoog op een steenrots. Zo mag ik heffen het hoofd, hoog boven de vijand rondom mij. Voltrek ik in zijn domein bij geschal van bazuinende offers. Voor de Heer is mijn harpspel, mijn lied. Heer, hoor mijn aanroep tot u. Geef mij genadig uw antwoord. Gij zegt, en mijn hart spreekt het na. Zoekt mijn aanschijn, uw aanschijn, Heer, wil ik zoeken. Wend uw aangezicht niet van mij af. Wijs uw knecht niet toornig terug. Gij die immer mijn hulp zijt geweest, wil mij niet verwerpen en verlaten. O God, mijn bevrijding. Al begaven mij vader en moeder, de Heer nam mij aan als de zijne. Wijs mij, Heer, dan uw weg. Leid mij op het pad dat niet afwijkt, wie er ook op de loer ligt. Laat mij niet ten prooi aan mijn haters, want mijn lasteraars maken zich groot. Geweld is in hun adem. O, als ik niet de zekerheid had het heil des Heeren te zien in dit leven op aarde. Wacht dan de Heer en wees sterk, onbezwekend van hart. Wacht dan de Heer.
0: Ja, mooie psalm. Psalm 27.
1: Ja, ik vind het een prachtig psalm. Ik vind het zo mooi om te zien dat hij stelt ons hoog op een steenrots. En zo mogen wij ons hoofd verheffen hoog boven de vijanden rondom ons. Het is een prachtig beeld van wat God voor ons doet.
0: Dus we hebben psalm 27 gelezen.
1: Ja.
0: Wat spreek je daar vooral in aan?
1: Ja, wat mij aanspreekt is het einde spreekt me heel erg aan. Dat vind ik zo mooi, omdat we dan echt daar staat dat we op de Heer moeten wachten. En soms, ja, denk ik, we leven in een magnetron-economie en alles moet heel snel. En hier staat toch duidelijk ook dat we op de Heer mogen wachten en daar ook door sterker door worden. Dus het niet meteen in één keer, sommige processen, sommige dingen duren soms. En het wachten op de Heer, het stil zijn voor de Heer, het echt hem laten spreken, dat lees ik hieruit. En dat vind ik heel mooi.
0: Ja.
1: Okay. Ook een ander stuk, iets meer terug.
0: Mm-hmm.
1: Even kijken welk vers dat is. Dat is vers 4. Dat vind ik zo mooi. Dat vind ik een van de mooiste teksten zelf uit de Bijbel. Dan staat van, dat ene vroeg ik van de Heer. Dat is al mijn verlangen, daar te zijn in het huis van de Heer, alle dagen mijns levens, dat ik Gods luister aanschouw, op hem zien mag binnen zijn tempel. Ja, dat is mijn verlangen. Dat is bij de Heer zijn. Hem zien en hem ervaren. En hem leren kennen. Dat vind ik ook zo mooi. Dan, Ja, misschien sluit het hier wel op aan. Dat is in Efeziërs 1, vers 17. Dat ja, het gebed om wijsheid, zodat je echt ja, hem door en door mag leren kennen. En hier vind ik dat ook zo mooi uitgebeeld. Dat ik Gods luister kan aanschouwen elke, ja, elke dag van mijn leven. Dat is heel kernachtig. Raakt dit, dit stuk raakt mij echt.
0: Ja, mooi, ja. Ja, wat mij vooral raakt is, Heer, hoor mijn aanroep tot u. Geef mij genadig uw antwoord. Doet mij denken aan het verhaal van waarin Jezus naar de zieke gaat, die bij de tempel daar ligt. En die hoopt op het water dat dan omhoog komt of zoiets ergens. En dan moet hij als eerste in dat water komen. Maar dat lukte me de hele tijd niet. Mm-hmm. Ja. En dan zegt Jezus, wil je beter worden? Het lijkt een bizarre vraag, maar we moeten wel beginnen met te vragen wat we verlangen, wat we willen ontvangen aan genade van onze Heer.
1: Ja.
0: En dan mogen we ook vertrouwen dat hij ons aanhoort. Ook al krijgen we niet direct antwoord, inderdaad dat wachten van het einde van deze psalm. Maar ook dat we mogen verwachten dat Jezus ons aanhoort en dat hij ons ook antwoord geeft. Maar ja, dat zal wel vereisen dat we ook in stilte zijn antwoord moeten opwachten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, dat staat ook zo mooi in Psalm 95. Dat de Heer spreekt elke dag tot ons. En ja, het is aan ons om ook gewoon stil te zijn en te luisteren naar wat hij ons te zeggen heeft. En sowieso vind ik de psalmen, vind ik echt, hoe meer je die psalmen leest, hoe meer je de diepte gaat begrijpen wat er, ja, hoeveel emoties daarin zitten. Wat David allemaal niet heeft uitgeschreeuwd, maar uit heeft gebeden is ja, dat is zo diep.
0: Ja.
1: Daar kun je een leven lang kun je die lezen. En elke keer ontdek je weer een nieuwe schat, een nieuwe parel. En ik vind dat is voor mij pas echt niet zo al te lang geleden dat ik de psalmen echt heb ontdekt. En hoe mooi ze zijn.
0: Ja. Ja, hoe diep ze zijn. En, en de getijdengebeden. Er zijn natuurlijk heel veel psalmen. En die komen er iedere keer voorbij.
1: Ja.
0: En dan onthoud ik niet welke psalm het was, maar ik weet wel zeker dat het me iedere keer opnieuw raakt. Ja.
1: Ja,
0: heel mooi. Welk lied gaan we luisteren?
1: Ja, ik heb gekozen de Blessing van Carrie Job. En dat is een prachtig nummer waarin ook de generaties ter sprake komen. Dat wij als vaders bidden voor onze kinderen en onze kleinkinderen. En dat het zo mooi is, dat zingt ze in dit lied echt heel mooi, The Blessing. Dus daar gaan we nu naar luisteren.
0: The Blessing van Carrie Job.

0: Ja, we hebben zojuist geluisterd naar een heel mooi lied, The Blessing. En dat is gezongen door Elevation Worship, waarin ook Carrie Job zingt. En dat lied is, ja, dat is zo mooi. Het beschrijft de generaties, de zegen die er over generaties kan zijn. En ja, daar zie ik natuurlijk ook het belang van het gebed voor de kinderen, voor de kleinkinderen.
1: Oké, mooi. We gaan verder met gebed om een trouw en heilig leven te leiden. Heer Jezus, we verlangen ernaar om te groeien in heiligheid, om mensen te worden die lief hebben zoals U ons bedoeld hebt. Maak ons standvastig in geloof. Vervul ons met Uw kracht, zodat wij U trouw kunnen zijn in ons dagelijks leven en ook anderen de kans geven om te groeien, in het bijzonder onze gezinsleden. Help ons om mannen te worden die helemaal op U zijn gericht, zodat wij in onze daden een afspiegeling van Uw liefde laten zien. Amen.
0: Amen. Ja, Vader, ik bid U speciaal voor nog meer standvastigheid in geloof en meer vertrouwen. Echt, ja, ook die momenten waarin het misschien moeilijk is om dan toch altijd op U te blijven vertrouwen en niet op eigen kracht of op andere mensen, maar op U. Ja, Vader, dat bid ik U voor meer geloof en voor meer vertrouwen. In Jezus' naam. Amen.
1: Amen. Ja, Heer, geef ons meer standvastigheid in het geloof en volharding in het gebed. Heer, het lijkt soms wel een beetje op en neer te gaan met dan weer meer spirit of meer passie in het gebed en dan weer een tijd van droogte of, ja, waarin het moeilijker is om te bidden of soms ook helemaal niet toekomen aan gebed. Heer, wilt U juist ook in die momenten mij helpen om naar U te keren en het gebed weer op te pakken, te volharden in gebed en standvastig te zijn in geloof. Amen.
0: Ja, Vader, ik bid U echt voor een geest van gebed, dat ik en de medevaders ook altijd verlangen blijven houden om te bidden en ons tot U te richten. Ik bid U echt voor kracht om te blijven bidden, zoals U ook in Uw woord zegt, bid onophoudelijk en dank alles. Dank voor alles wat je krijgt. En ja, Vader, dat bid ik U nu uit, dat we blijven bidden, ons blijven richten op U. Amen.
1: Amen.
0: Dankgebed voor het vaderschap. Genadige Heer en God, wij danken U voor het prachtige geschenk van het vaderschap. Wij vragen U om de relatie met onze kinderen hecht en liefdevol te laten zijn. Geef ons geduld en een luisterend hart om te zien wat ze nodig hebben. We willen U in hen herkennen. Wij verenigen ons in gebed met alle biddende vaders over de hele wereld en danken U, Vader, voor deze gebedsondersteuning. Help ons om iedere keer weer het belang van het vader zijn te waarderen. Amen.
1: Amen. Ja, Heer, ik dank U ook voor alle zegeningen, voor onze kinderen, dat het goed met hun gaat. Heer, wilt U mij helpen om ook dankbaar te zijn, niet alleen naar U dankbaar te zijn, maar ook naar de kinderen toe. Dat ze ook hun best doen en dat meer de focus op de dingen die goed gaan, om hun zelfvertrouwen te geven, om hun op te bouwen, dan om, ja, de vinger op de zere plek te leggen op de dingen die nog niet goed gaan of die nog moeten ontwikkelen. Maar ook hun juist te omarmen in dat wat ze al goed doen. Dank U wel. Amen.
0: Amen. Ja, Vader, we willen ook, zoals hier in dit gebed staat, bidden voor alle andere biddende vaders over de hele wereld. In die landen waar de biddende vadersgroepen ook zo wijdverbreid zijn, zoals in Slowakije, in Hongarije, in Frankrijk. En in zoveel meer landen waar vaders het gebed gaan ontdekken en gaan zien hoe belangrijk het is om met andere vaders te gaan bidden. En ik dank U daarvoor, Vader, voor die beweging. En ik dank U voor al die vaders die bereid zijn en ook de stap hebben genomen om te gaan bidden met andere vaders. En dank U wel, Vader, voor alle vruchten die dat voort heeft gebracht en zal voortbrengen. Dus ik bid U ook voor alle biddende vaders over de hele wereld, dat we nog veel van onze gebedsboekjes kunnen versturen naar al die groepen die op dit moment aan het ontstaan zijn. Dank U daarvoor, Heer. En ik bid U voor al deze vaders. Ik bid U voor al deze nieuwe groepen. In Jezus' naam. Amen.
1: Amen. Heer, ik bid u ook voor de gebedsgroepen van biddende vaders die zo klein zijn geworden dat ze nog amper een groep genoemd kunnen worden. Heer, wilt u hen het vuur geven van uw liefde om over biddende vaders te vertellen en nieuwe leden in hun gebedsgroep te verwelkomen. Ook wil ik u bidden voor al die mannen die het verlangen hebben om een groep te starten, waarvan ja, één die ik in gedachten heb in het bijzonder, dat hij ook ja, de genade van u ontvangt om ja, de stoute schoenen aan te trekken en om een gebedsgroep te starten en om samen te bidden. Amen.
0: Amen.
1: Toewijdingsgebed. Heer, we hebben u in het verleden te weinig gediend en we zijn tekortgeschoten in het nemen van onze verantwoordelijkheid voor onze naasten. We danken u dat u ons dit laat inzien en vragen uw hulp om ons leven te veranderen. We wijden ons nu aan u toe en we beloven u dat we met uw hulp onze gezinnen zullen leiden en beschermen en dat we beschikbaar zijn voor al wie onze zorg of onze raad nodig heeft. We vragen u om de genade dat we volhardend mogen zijn in ons gebed en dat daardoor ons leven zal veranderen, zodat de mensen in ons krachtige mannen zullen zien, mannen naar uw woord en werkers in uw wijngaard.
0: Amen.
1: Amen.
0: Gebed als we de naam in het mandje onder het kruis leggen. Heer onze God, we bieden u de naam aan van onze dierbaren en van al degenen voor wie we nu bidden. We beseffen dat we er vaak niet in slagen om onze zorg om hen aan u toe te vertrouwen, omdat we menen dat het onze zorgen zijn en niet de uwe. Maar gesteund door onze broeders, Heer, vertrouwen we hen toe aan uw liefdevolle zorg. Heer, we beseffen dat wij uit onszelf tot niets in staat zijn, maar wij weten dat u ons gezin, onze familie en vrienden lief heeft, veel meer dan wij zelf doen. Heer, wij vragen u vooral dat zij zullen gaan inzien hoezeer u hen lief heeft. Amen.
1: Amen. Dit is het punt waarin we dan de rondjes met de namen in het mandje leggen, met de namen van degene die we aan de Heer willen toevertrouwen. We kunnen knielen of staan en we bidden een tijdje in stilte voor hen die wij lief hebben. Tijdens het individuele gebed van ieder afzonderlijk bidden de anderen in stilte voor die persoon, terwijl in die mogelijk rustige instrumentale muziek opstaat. En we zullen nu dan ook luisteren naar muziek. We hebben klaarstaan het lied Nothing Else van Rick Pino. Waarom hebben we die gekozen?
0: Dat is een mooi nummer, omdat ja, uit dat nummer is zoveel passie voor Jezus. En zoveel passie zit in dat nummer. Dat heeft mij echt geraakt. En de manier waarop het gezongen wordt, maar ook gewoon de boodschap. En ik dacht, dat was een goed nummer voor om dit nu te draaien.
1: Nothing else. Niets anders, vermoedelijk. Niets anders dan uw liefde. Nothing else, Rick Pino.

0: En onderaan het gebed staat dan een Bijbelvers uit Lucas 11. Vraagt en u zal gegeven worden. En we sluiten af met het gebed voor ons gezinnen. Heer, help ons hen nabij te blijven die wij het meest lief hebben. Onze vrouw, onze kinderen, onze vrienden en de mensen uit onze geloofsgemeenschap. Maak ons steeds bewust van onze verantwoordelijkheid voor hen en van hun noden.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
0: En dit mooie gebed, het gebed dat Jezus onszelf heeft geleerd, hebben we ook een lied van. Dat heet Abba, Father. Een lied van In Salvation.

0: aanvullende gebeden voor vaders. Ik wilde het extra gebed bidden op plaats 19. Ons geloof delen. Heer, in deze tijd waarin zoveel hun geloof hebben laten varen, vragen wij uw hulp om hen aan te sporen om zich opnieuw aan u toe te wijden. Dank u dat u ons door trouw gebed de kracht geeft en de bereidheid om ons geloof dat we van u hebben ontvangen met anderen te delen. Geef ons de gelegenheid om mensen die u niet kennen over uw reddende liefde te vertellen. Amen.
1: Amen.
0: Ja, vader, ik dank u voor de gelegenheden om over u te kunnen vertellen. Ik dank u voor ontmoetingen. Ik dank u ook en ik bid u ook voor vrijmoedigheid om echt over u te spreken met mensen die u nog niet kennen, vader. En ik bid u dat waar je vol van loopt, dat kun je niet voor je houden, vader. Ik bid u dat we echt veel mensen mogen bereiken. Mensen die zoeken, mensen die hopeloos zijn, die het niet meer zien zitten. Ja, vader, geef mij en geef ons als vaders de kracht om echt ook naar buiten te treden en de mensen aan te spreken. De mensen over uw liefde te vertellen. Vader, want we willen de eeuwigheid voor hun. En ja, geef ons echt ontmoetingen, gelegenheden. Zodat we over u kunnen spreken. En de goede woorden ook uitspreken. Dat bid ik u in de naam van Jezus. Amen.
1: Amen. Ja, we hebben een stuk of 11 aanvullende gebeden in het boekje staan. En de vaders mogen dan kiezen. Een gebed kiezen die ze dan graag nog willen voordragen. Aanbieden aan de Heer. Op bladzijde 18 hebben we het gebed werk. Heer, wees ons nabij als we werken en help ons om de dagelijkse problemen het hoofd te bieden. Geef ons de genade om ons werk goed te doen en daarin gewaardeerd te worden. Laat ons met grote inzet mogen werken en genoeg mogen verdienen om onze gezinnen te kunnen onderhouden. We bidden ook voor al wie werkloos is of met pensioen, voor hun welzijn en dat ze hun tijd goed weten in te vullen. Amen.
0: Amen.
1: Nog andere?
0: Ja, ik heb nog één extra gebed op bladzijde 23. En dat het gebed heet Zoals God naar u kijkt. In onze samenleving wordt van ons mannen verwacht dat we mannelijke kracht en fysieke moed tonen. Help ons, Heer, om onze zwakke kanten niet te verbergen en onze emoties en tranen te durven tonen. Help ons om onszelf te accepteren zoals we zijn, wetende dat U in ons werkt. En dat we ons geen zorgen hoeven te maken over wat anderen van ons denken. Amen.
1: Amen.
0: Ja, vader, dank u wel dat we ook onze emoties en soms ons verdriet mogen tonen. Ook naar medevaders, ook naar u. En dat we ons ook geen zorgen hoeven te maken over wat andere mensen van ons denken. Dank u, vader, dat u uw woord ook zegt. Dat mensenvrees een valstrik kan zijn. En dat we echt als vaders ook gewoon onze problemen kunnen delen. Ons hart kunnen laten zien aan anderen. En elkaar daarin kunnen bemoedigen. Dank u wel, vader, dat u ons daarin steunt. En ik bid u ook voor openheid en als dat nodig is. En ook voor vrijmoedigheid om over je hart te laten spreken. Dat bid ik u in Jezus' naam. Amen.
1: Amen. We bidden het gebed groei. Op bladzijde 25. Een gebed dat een van de andere vaders in de gebedsgroep graag altijd kiest. Heer God, u bent de Vader van de wereld. Help ons te groeien in wijsheid en genade onder uw bescherming. Laat in ons leven van elke dag liefde, geduld en oprechtheid toenemen, waarbij wij u eren door het werk van onze handen. Leer ons te leven in eenvoud en liefde, in vreugde en nederigheid, in hoop en geloof als mensen van vrede en eenheid. Maak ons vrienden van Jezus, moedig en trouw, levend van zijn genade, opdat we welwillende dienaars worden. Help ons steeds meer één te worden met Jezus tot meerdere eer en glorie van U. In het geloof dat we een zegen mogen zijn voor ons gezin, voor onze familie en vrienden en voor de samenleving waarin we leven en werken. Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.
2: U hebt mee kunnen bidden met het gebed van biddende vaders. Vaders die bidden voor hun kinderen. Over de hele wereld zijn er gebedsgroepen die samenkomen om te bidden voor de kinderen. En ook Radio Maria als gebedsradio sluit hier graag bij aan. Dank voor uw gebed.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op zondag, de 27e zondag door het jaar, luidt de tekst van de Introitus: aan uw macht, Heer, is alles onderworpen. En niemand kan uw wil weerstaan. Want gij hebt alles geschapen, hemel en aarde met al wat het uitspansel bevat. Gij zijt de Heer van het heelal. Op zondag laten we het werk los. Laten we onszelf los. We maken ons ervan bewust dat wij kinderen zijn van God. God is de Heer. Niemand kan hem weerstaan. Tenminste, uiteindelijk. En wie hem weerstaat, wordt tenslotte ingehaald door zijn liefde. Een liefde tot het uiterste. Een liefde die doorgaat. Zijn liefde zegeviert. Als de mensen het ergst hebben gedaan, de Zoon van God vermoorden, zoals Jezus zijn vijanden in de parabel die we beluisteren in het evangelie voorhoudt, dat is de erfgenaam, vooruit laten we hem vermoorden. Ze grepen hem vast en wierpen hem de wijngaard uit en doden hem. Maar de Vader gaat door. Jezus gaat door. Door de dood heen. En nu staat hij levend hier in ons midden. Om ons te sterken in ons geloof. Niets kan ons weerhouden van zijn liefde. Wat de mensen ons ook aandoen. Wat wij zelf God aandoen. In die onweerstaanbare liefde zijn wij gedoopt, ondergedompeld in dat liefdevolle sterven van Jezus en opgewekt door de liefdevolle hand van de Vader. Ik lees hier voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd sprak Jezus tot de hoge priesters en de oudsten van het volk: luistert naar deze gelijkenis. Er was eens een landeigenaar die een wijngaard aanlegde. Hij zette er een heining omheen, hakte een wijnpers erin uit en bouwde een wachttoren. Daarom verpacht hij hem aan wijnbouwers en vertrok naar den vreemde. Toen de tijd van de oogst gekomen was, zond hij zijn dienaren naar de wijnbouwers om de opbrengst in ontvangst te nemen. Maar de wijnbouwers grepen zijn dienaren vast. Zij mishandelden de een, doden de ander en stenigden een derde. Daarop zond hij andere dienaren, talrijker dan de eerste, maar zij behandelden hen op dezelfde manier. Ten slotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe, in de veronderstelling dat zij zijn zoon wel zouden ontzien. Maar toen de wijnbouwers de zoon zagen, zeiden ze onder elkaar: dat is de erfgenaam. Vooruit laten we hem vermoorden en ons zijn erfenis toe-eigenen. Ze grepen hem vast, wierpen hem de wijngaard uit en doden hem. Nu de eigenaar van de wijngaard komt, wat zal hij dan wel met die wijnbouwers doen? Zij antwoorden hem: hij zal die misdadigers een ellendige dood doen sterven. En zijn wijngaard zal hij aan andere wijnbouwers verpachten, die hem de opbrengst op de vastgestelde tijd zullen afdragen. Toen sprak Jezus tot hem: hebt gij nooit in de schrift gelezen, de steen die de bouwlieden hebben afgekeurd, is juist de hoeksteen geworden? Op last van de Heer is dat gebeurd, en het is wonderbaar in onze ogen. Daarom zeg ik u, het Rijk God zal u ontnomen worden en gegeven aan een volk dat wel de vruchten daarvan opbrengt. Dit is het woord van God. Eerst de geest wat laten rusten bij hem die mij onvoorwaardelijk lief heeft, op het uitzinnige af. Aangekomen bij de plaats van het gebed, even stil blijven staan, de blik omhoog. Hij ziet me en verwerpt me niet, zelfs niet als ik hem wel zou verwerpen. Een gebaar maken van eerbied, me klein maken ten opzichte van hem, want wonderbaar is zijn liefde voor mij. Ik neem de houding van het gebed aan, liggend, zittend of geknield, die houding die mij helpt open te komen voor zijn goedheid en voor mijn slechtheid. Ik vraag het als een genade,
dat mijn hele leven gedragen mag worden door deze gesteltenis, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Nu naderen we behoedzaam het grootste geheim van God zelf mededeling aan ons, Jezus, in wie de Vader zich geheel en al heeft uitgesproken. We ontmoeten vandaag Jezus op het moment van zijn geschiedenis, waarop hij in onmiddellijke confrontatie treedt met de leiders van het volk die hem zullen gaan verwerpen. Die verwerping is in deze parabel onmiddellijk aan de orde. Die geschiedenis van de verwerping is een constante in het Oude Verbond, in Jezus' leven, in het leven van de kerk en ook in mijn eigen leven. Ik lever hem over en zelf word ik ook overgeleverd. Op talloze manieren, in het mens zijn, cultuur, lotgevallen, in mijn zelfgave aan anderen. Om afdwalen te voorkomen is het goed dat mijn ogen op een bepaalde plaats blijven rusten, bijvoorbeeld op Jezus aan het kruis, een situatie van verwerping van een heel volk dat momenteel gekruisigd wordt. Het geheim is zo boven mijn natuur verheven, dat ik niet kan beginnen voordat ik de bijzondere genade gevraagd heb van een innerlijke kennis van Christus onze Heer, als de steen die de bouwlieden hebben afgekeurd en die juist de hoeksteen is geworden. Wonderbaar is dat in onze ogen. Dit onttrekt zich ten ene male aan ons begrip, tenzij we door God verlicht worden. De overweging. Het evangelie is het evangelie van de barmhartigheid. God laat zich door het kwaad van de mensen niet afbrengen van zijn verbond. Dat verbond is een tweezijdig verdrag. God die het verbond sluit met de verbondspartner en de mensen die de verbondsbepalingen nakomen en het leven daarna inrichten. Maar de mensen schenden het verbond. Ze houden er zich niet aan. En dit niet één keer, maar keer op keer. Mensen die het verbond onderhouden, mensen voor wie God alles is, mensen die God zoeken, zijn uitzonderingen. Maar God gaat door. Hij neemt zelf de boete op zich. De boete die staat op het niet nakomen van ons verbond. Hij gaat door. Dat is de grote lijn van de geschiedenis van God met de mensen. In de parabel vertelt Jezus hoe het in concreto verlopen is. De wijnbouwers geven zijn dienaren vast. Zij mishandelden de een, doden de ander en stenigden een derde. Maar God gaat door. En daarop stond hij andere dienaren talrijker dan de eerste, maar zij behandelden hen op dezelfde manier. Maar God laat zich niet uit het veld slaan. God gaat door. Toen stuurde hij zijn eigen zoon naar hen toe. En nu weten we dat we in het Nieuwe Testament aangekomen zijn. Maar het gaat de zoon niet beter. Ze grepen hem vast, wierpen hem de wijngaard uit en doden hem. Dan zult u wel denken, ja maar, is de maat dan niet vol? Ja, in het denken van de mensen is de maat vol. Jezus vraagt aan hoge priesters en oudsten van het volk, wanneer u de eigenaar van de wijngaard komt, wat zal hij dan wel met die wijnbouwers doen? En we krijgen dan uit de eigen mond van mensen, wat volgens de logica van de mensen, God moet doen met mensen die op deze extreme manier het verbond met God hebben geschonden. Hij zal die misdadigers een ellendige dood doen sterven en zijn wijngaard zal hij aan andere wijnbouwers verpachten die hem de opbrengst op de vastgestelde tijd zullen afdragen. Ja, dat krijg je wanneer mensen het laatste woord hebben. Maar Jezus zal bij hun antwoord wel met zijn hoofd geschud hebben, zo van, weten jullie dan echt niks beters? Is dat jullie hoogste wijsheid? Weten jullie dan niets beters dan, zoals jij mij, zo ik jou?
de hulpeloosheid van de macht. Maar de dwaasheid van God is wijzer dan de wijsheid van de mensen. God gaat door. Hebt ge nooit in de schrift gelezen, de steen die de bouwlieden hebben afgekeurd, is juist de hoeksteen geworden? De maat van het kwaad is nooit vol, omdat de maat van Gods goedheid nooit vol is. Want zelfs aan het einde van deze treurige parabel staat, het Rijk God zal u ontnomen worden, dat is de straf, maar het zal gegeven worden aan een volk dat wel de vruchten daarvan opbrengt. God gaat door. God gaat door, hoe de omstandigheden ook zijn en hoe de mensen zich ook gedragen. Wij leven in een wondere wereld. Een wereld van welvaart zoals er nog nooit tevoren is geweest. Maar de welvaart van het noorden heeft de ellende van het zuiden voortgebracht. Mensen lezen de krant, kijken naar de tv en krijgen een weerzin van al het kwaad dat zich dag in dag uit over hen heen stort. Ze krijgen er genoeg van. Maar God krijgt er nooit genoeg van. Hij is ermee begonnen, hij gaat ermee door. Weten we dat zeker? Ja, we weten dat zeker. Want het ergste, de moord op de Zoon van God, waarop de mensen alleen maar hetzelfde ergste kunnen bedenken als reactie, God ging door. Hij heeft zijn Zoon in het gelijk gesteld. En wie zijn dood vieren, zijn bloed drinken, krijgen vergiffenis van hun zonden. Aan het einde ritme vertragen om op de diepte van het gebed van de hartelijke omgang met God, maar meer nog van God met mij te eindigen. Een goed middel is gesprekken voeren met Jezus, hartelijk als vrienden onder elkaar, vertrouwvol, en dan mij door Jezus naar zijn Vader laten leiden, zoals de Vader zijn Zoon naar ons toe leidde. Bij de Vader mijn hart uitstorten, dank u wel zeggen voor zijn liefde en voor het onderpand van zijn liefde, zijn eigen Zoon en een onze Vader bidden.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen de glorievolle geheim, het eerste geheim. Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op den hemel. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen en Moeder Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degene die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vierde, glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel opgenomen met ziel en lichaam. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de

0: genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degene die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: We overwegen het vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade.

0: Genade de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: beste luisteraars, weer van harte welkom hier bij Radio Maria. Fijn dat u ingeschakeld heeft en dat we samen ook weer mogen gaan bidden. Zeker in het weekend is dat toch ook wel heel mooi. En dan ga ik u graag de bladzijde geven. We beginnen in het Klein Getijdenboek. Daar beginnen we op bladzijde 273. We zitten op de 27e zondag door het jaar. 273. En het loopt verder door, behalve de antifoon voor de lofzang van Maria. En het slotgebed, dat is van van de zondag, dus dat staat niet in uw Klein Getijdenboek. Dan gaan we naar het Groot Getijdenboek. Daar beginnen we met de hymne op bladzijde 698. Dat is de avond van de 27e zondag. 698. Dan gaan we verder met de antifonen en de psalmen op bladzijde 1003. We zitten alweer op de zondag in de derde week. 1003. Kunt u eventueel ook een lintje bij leggen. En dan hebben we nog een bladzijde, dat is er maar eentje voorin. En dat is bladzijde 633. Daar vindt u de antifoon voor de lofzang van Maria en het slotgebed. Dat zit er nog steeds in het A-jaar. 633. Nou, tussendoor gaan we de bladzijde ook nog wel een keertje zeggen. En dan mogen we elkaar een heel mooi gebedsmoment wensen. In het Klein Getijdenboek beginnen we op bladzijde 273. En in het Groot Getijdenboek 698. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Halleluja.
0: O grote schepper van het licht, gij die de wereld hebt gesticht, in het eerste stralen en ook thans de dagen schijnsel geeft en glans.
1: De morgen en de avond bindt met licht tezaam, de nacht begint, weer valt het duister om ons heen, o hoor ons smeken en geween.
0: Geef dat geen mens bezwaart met kwaad, de zegening, levenszegening ontgaat, waar hij van het eeuwige niet weet en raakt verstrikt in schuld en leed.
1: Wie aanklopt aan het paradijs, ontvangt het leven als zijn prijs. O laat ons vluchten al wat schaadt, ons zuiveren van alle kwaad.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, gij die regeert in eeuwigheid. Het Groot Getijdenboek gaan we nu naar bladzijde 1006. De Heer spreekt tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand. De Heer spreekt tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand. Ik leg uw vijanden als voetbank voor uw voeten.
1: Uit Sion reikt de Heer de scepter van uw macht. Heerst nu te midden van uw tegenstanders.
0: Een vorst zet gij wanneer gij u vertoont, met macht bekleed in glans van heiligheid. Ik heb u voor de dageraad verwekt.
1: Gezworen heeft de Heer, hij neemt het niet terug. Voor eeuwig zijt gij priester als Melchizedek.
0: De Heer staat aan uw zijde. Die vorsten neerslaat in zijn toren.
1: Hij laaft zich uit de bergstroom langs de weg. Dan gaat hij voort met opgeheven hoofd.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer spreekt tot mijn Heer. Zit aan mijn rechterhand. Alleluia.
0: Wonderen deed hij om nooit te vergeten. Liefdevol toont zich de Heer. Alleluia. De Heer wil ik danken uit heel mijn hart. Te midden der vromen van voor heel de gemeente.
1: Geweldig is alles wat hij verricht. De aandacht boeiend van elk die het nagaat.
0: Mildheid en majesteit spreekt uit zijn daden. Eeuwig blijft hij rechtvaardig en trouw.
1: Wonderen deed hij om nooit te vergeten. Minzaam en liefdevol toont zich de Heer.
0: Voedsel geeft hij aan die hem vereren. Altijd herinnert hij zich zijn verbond.
1: Hij toonde zijn volk de kracht van zijn daden en gaf hun het heidense land in bezit.
0: Het werk van zijn handen is goed en betrouwbaar. Al wat hij besluit staat onwrikbaar vast.
1: Het blijft door de eeuwen en altijd van kracht. Het is doordacht en rechtvaardig.
0: Hij heeft zijn volk verlossing gebracht, voor eeuwig met hen zijn verbond gesloten. Heilig en hooggeëerd is zijn naam.
1: De vrees voor God is begin van wijsheid. Verstandig doet ieder die hem vereert. In eeuwigheid moet men hem loven.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wonderen deed hij om nooit te vergeten. Liefdevol toont zich de Heer. Alleluia.

0: de Heer, onze Heer, de Albeheerser, heeft zijn koningschap aanvaard. Alleluia. Alleluia, het heil en de eer en de macht komen toe aan onze God. Want waarachtig en rechtvaardig is zijn oordeel. Alleluia.
1: Alleluia, looft onze God, onze dienaars. Gij die hem vreest, gij kleinen en groten. Alleluia.
0: Alleluia, de Heer onze God, de Albeheerser, heeft zijn koningschap aanvaard. Alleluia.
1: Alleluia, laat ons blij zijn en juichen. Hem alle eer bewijzen. Alleluia.
0: Alleluia, de tijd is gekomen voor de bruiloft van het Lam. En zijn bruid heeft zich reeds getooid. Alleluia.
1: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De Heer onze God, de Albeheerser, heeft zijn koningschap aanvaard. Alleluia. Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in zijn grote barmhartigheid deed herboren worden tot een leven van hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Een onvergankelijke, onbederfelijke, onaantastbare erfenis is voor u weggelegd in de hemel, in Gods kracht geborgen door het geloof. Wacht gij op het heil, dat al gereed ligt om op het eind van de tijd geopenbaard te worden.

0: Geprezen zijt gij, Heer, in de koepel des hemels.
1: Geprezen zijt gij, Heer, in de koepel des hemels.
0: U komt de lof toe in alle eeuwen.
1: In de koepel des hemels.
0: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Geprezen zijt gij, Heer, in de koepel des hemels.
0: In het grote getijdboek gaan we nu naar bladzijde 633. De steen die de bouwers hebben verworpen, die is hoeksteen geworden. Op last van de Heer is dit gebeurd en wonderbaar is het in onze ogen. O, verhef nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God, mijn verlosser.
1: Zijn keuze viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam.
1: Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem herkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
0: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin. En nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De steen die de bouwers hebben verworpen, die is de hoeksteen geworden. Op last van de Heer is dit gebeurd en wonderbaar is het in onze ogen.
0: En dan gaan we het grote getijdenboek terug naar bladzijde 1010. In het beginnen heeft God de wereld geschapen. Door de verlossing heeft hij haar herschapen. En hij blijft haar door zijn liefde vernieuwen. Roepen wij hem met vreugde aan.
1: Heer, toon ons opnieuw de wonderen van uw liefde.
0: Wij danken u, Heer onze God, want gij hebt alles in uw wijsheid geschapen en uw voorzienigheid houdt alles in stand.
1: Heer, toon ons opnieuw de wonderen van uw liefde.
0: Door het woord van uw Zoon en zijn overwinning op de dood, bevrijd ons van wanhoop en vrees.
1: Heer, toon ons opnieuw de wonderen van uw liefde.
0: Geef allen die de gerechtigheid liefhebben, de kracht om mee te werken aan de opbouw van een vreedzame wereld.
1: Heer, toon ons opnieuw de wonderen van uw liefde.
0: Help de verdrukte, bevrijd de gevangenen, troost de ongelukkigen, schenk brood aan wie honger lijden en genees de zieken. Laat de kracht van het kruis zichtbaar worden in allen.
1: Heer, toon ons opnieuw de wonderen van uw liefde.
0: Na zijn dood en begrafenis hebt gij uw zoon op wonderbare wijze opgewekt en in heerlijkheid verheven. Laat de overledene voor altijd bij hem zijn.
1: Heer, toon ons opnieuw de wonderen van uw liefde.
0: Je kunt u in stilte, als u wilt, bidden voor uw eigen intenties.

0: Heer, toon ons opnieuw de wonderen van uw liefde.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Omdat 800 jaar geleden de geboorte Franciscus werd geboren, willen we het slotgebed ook van hem bidden. In het Groot Getijdenboek vindt u dat op bladzijde 1455. Laat ons bidden. God, omdat de heilige Franciscus van Assisi de armoede en de nederigheid lief had, vertoonde zijn leven zoveel gelijkenissen met dat van onze Heer. Wij vragen dat ook wij zijn weg gaan, uw Zoon met liefde en blijmoedigheid volgen en met u verbonden worden door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil, geleide ons tot eeuwig leven.
0: Amen.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u. Stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: Woord voor woord. De jezuïet pater Dries van den Akker blikt vooruit op het evangelie van de zondag.
1: Op de 27e zondag door het jaar, in jaar A, Matthäusjaar, lezen we uit het evangelie van Matthäus hoofdstuk 21, de verzen 33 tot en met 43. Ik lees het u voor. In die tijd sprak Jezus tot de hoge priesters en de oudsten van het volk, luistert naar een andere gelijkenis. Er was dus een landeigenaar die een wijngaard aanlegde. Hij zette er omheining omheen, hakte een wijnpers erin uit en bouwde een wachttoren. En daarop verpachtte hij hem aan wijnbouwers en vertrok naar de vreemde. Toen de tijd van de oogst gekomen was, zond hij zijn dienaren naar de wijnbouwers om de opbrengst in ontvangst te nemen. Maar de wijnbouwers grepen zijn dienaren vast, ze mishandelden de een, doodden de ander en stenigden een derde. Daarop stond die andere dienaren, talrijker dan de eerste, maar ze behandelden hen op dezelfde manier. Ten slotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe in de veronderstelling dat zij zijn zoon wel zouden ontzien. Maar toen de wijnbouwers de zoon zagen, zeiden ze onder elkaar, dat is de erfgenaam, vooruit laten we hem vermoorden en ons zijn erfenis toe-eigenen. Ze grepen hem vast, wierpen hem de wijngaard uit en doden hem. Wanneer nu de eigenaar van die wijngaard komt, wat zal hij dan wel met die wijnbouwers doen? Ze antwoordden hem, hij zal die ellendelingen een ellendige dood doen sterven en zijn wijngaard zal hij aan andere wijnbouwers verpachten die hem de opbrengst op de vastgestelde tijd zullen afdragen. En toen sprak Jezus tot hen, hebt ge nooit in de schrift gelezen, de steen die de bouwlieden hebben afgekeurd, is juist de hoeksteen geworden. Op last van de Heer is dat gebeurd en het is wonderbaar in onze ogen. Daarom zeg ik u, het Rijk Gods zal u ontnomen worden en gegeven aan een volk dat wel de vruchten daarvan opbrengt. Tot zover. We zitten in het evangelie van Matthäus, u weet, het middendeel, het belangrijkste gedeelte, nee, het langste gedeelte is van hoofdstuk 3 tot en met hoofdstuk 25, het openbaar leven van Jezus. Daaraan voorafgaand hoofdstukken 1 en 2 verhalen over de kindertijd van Jezus en aan het eind 26, 27 en 28 lijden, dood en opstanding. En in het openbaar leven van Jezus in het middendeel weeft Matthäus 5 grote toespraken. Hoofdstuk 5 tot hoofdstuk 7 de bergrede, hoofdstuk 10 de zendingsrede, hoofdstuk 13 de gelijkenissen van het koningschap, hoofdstuk 18 de gemeenterede en hoofdstuk 24, 25 de gelijkenissen over het eindoordeel. En wij zitten dus met hoofdstuk 21 tussen de gemeenterede en de gelijkenissen van het eindoordeel in en ook in die tijd vertelt Jezus gelijkenissen en verhalen zoals we vandaag ook horen. En waar staan we dan nu? In de gang van het evangelie, als we tussen die twee toespraken in zitten. We herinneren ons, vorige week hadden we de gelijkenis van de vader met de twee kinderen, die aan zijn kinderen vroeg, ga in mijn wijngaard werken. De eerste zei ja, maar deed het niet. De tweede zei nee, maar die deed het wel. Het was een gelijkenis. Jezus doelde op degene die hij tegenover zich had, de hoge priesters en de oudsten. In zijn ogen hadden die weliswaar ja gezegd tegen Gods geboden, maar ze niet in praktijk gebracht. Terwijl degenen die eerst nee hadden gezegd tegen Gods geboden, de tollenaars en de pornovrouwen, die hadden zich bekeerd tot de prediking van Johannes de Doper en dus alsnog ja gezegd. En u herinnert zich waarom die hoge priesters en oudsten op Jezus waren afgestapt. Hij had zijn binnenkomst in Jeruzalem geënsceneerd als een koninklijke intocht op een ezeltje, naar het voorbeeld van koning Salomo destijds, zo'n 1000 jaar geleden, de zoon van David. Dat hadden zijn leerlingen dan ook geroepen, Hosanna, de zoon van David. Zo droomde het volk, zou ooit de Messias Jeruzalem binnenkomen om de vergoed Gods koningschap te gaan vestigen. Was Jezus dat misschien dan nu zoals dat zich voor hun ogen afspeelde? En Jezus had nog meer voedsel gegeven aan die droom door meteen daarna de tempel schoon te vegen, alle handelswaar en handelaren eruit gemept en toen waren de hoge priesters en de oudsten gekomen met de vraag op wiens gezag hij dit allemaal meende te kunnen doen. En daarop had Jezus hun met zijn gelijkenis van de vader met die twee kinderen laten zien, dat zij wel zeiden Gods wetten volbrengen, maar het in feite niet deden. En vandaag vertelt Jezus hun opnieuw zo'n gelijkenis. We gaan naar vers 33. En u weet, ik maak altijd mijn eigen vertaling, omdat ik probeer te proeven welke woorden Matthäus gebruikt en of daar misschien een bepaalde bijzondere gevoelswaarde aan zit. Hoort een andere gelijkenis. Er was eens een man een heer des huizes, die een wijngaard aanplantte en er een omheining omheen zette en een wijnpersgroef en een toren bouwde en hem verpachtte aan landbouwers en vertrok naar de vreemde. Leuk, hè, die manier van vertellen. Die een wijngaard aanplantte en er een omheining omheen en een wijngaardgroef en een toren bouwde en hem verpachtte aan landbouwers en vertrok naar de vreemde. Zo klinkt het in het Grieks. Een heer des huizes. Het is een beeld en laten we voorlopig even aannemen dat dat een beeld is voor God zelf. En als we deze gelijkenis horen, en zeker degene die tegenover Jezus stonden, die weten nu onmiddellijk, Jezus laat zich inspireren door het lied van de wijngaard uit de profeet Jesaja. Jesaja hoofdstuk 5, het begin. Daar worden dezelfde woorden gebruikt. Daar wordt een wijngaard aangelegd. Daar wordt een omheining omheen gebouwd. En Jezus gebruikt het woord lenios voor wijnpers. En in de Septuagint, in de Griekse vertaling, staat prolunios, een wijnpers. Allemaal woorden die aan de mensen die hij tegenover zich had bekend voorkwamen. En hij groefde ook een put in uit. Dat zijn allemaal woorden die letterlijk overgenomen zijn uit Jesaja. Jezus speelt lintjebuur bij Jesaja, maar gaat er straks zijn eigen draai aan geven. En zijn toehoorders wisten onmiddellijk, oh, nou gaat hij dat lied zingen dat Jesaja toen zong, het lied van de wijngaard. Maar al gauw zal blijken dat Jezus daar toch een eigen invulling aan geeft. En dat blijkt straks aan het einde heel duidelijk en dan komen we er wel op terug. En nogmaals, met die landeigenaar zal God wel bedoeld worden, zoals dat bij Jesaja ook het geval was. En het is hier nog niet zo duidelijk waar nou die wijngaard precies voor staat. Is dat het land, zoals dat bij Jesaja het geval was, of is dat toch iets anders? En hij verpachtte hem. Dat woord verpachten, dat klinkt aan het einde weer terug. En dat is een trucje van de schrijver, om zo te zeggen. Een manier van schrijven, zoals wij dat ook wel deden. Hè, als we een opstel schreven op de lagere school. En s morgens vroeg gingen we op de fiets. Fietsen we vrolijk kwetterend naar het strand. En s'avonds kwamen we op de fiets weer thuis terug. En dat s morgens en s'avonds en op de fiets heen en op de fiets terug. Het zijn niet alleen mededelingen in het verhaal, maar je weet als luisteraar ook, oh nou, dan is het verhaaltje uit. Dat zijn omlijstende woorden. Zoals hier dat verpachten, hij verpachtte die wijngaard en dan aan het eind zal klinken, nou, wat gaat hij nou met die verpachte wijngaard doen, nu het een mislukking blijkt geworden te zijn. En dan weten we, nou, dan is het verhaaltje dus ongeveer uit. En dan, daar staat er een beeld dat ik altijd heel erg indrukwekkend vind. Die landeigenaar, die vertrok naar de vreemde. Zo nu en dan doet Jezus dat wel meer. Ook in Matthäus 25 wordt verteld, hè, dat is talent, dat is de gelijkenis van de talenten. De Heer geeft talenten aan zijn dienaren en dan vertrekt hij zelf naar de vreemde. En in mijn ogen is dat een verwijzing naar de schijnbare afwezigheid van God in deze wereld. Want ja, hij is er gewoon niet. Althans niet zoals wij met onze ogen alle andere dingen kunnen waarnemen. En Jezus laat dus zien, hij is er wel degelijk, niet om zo te zeggen in eigen persoon, maar in de personen die hij achterlaat. En in de geschenken of in de kostbaarheden die hij aan die personen toevertrouwt wanneer hij zelf er zogenaamd niet is. Dat vind ik heel indrukwekkend. Dus Jezus kent onze ervaring van de schijnbare afwezigheid van God heel goed, maar zegt hij, hij is wel degelijk aanwezig in de kostbaarheden die wij hebben als het gaat over de keuzes die je moet maken, de wijze waarop je je moet gedragen, dan weet je eigenlijk van binnen wat het goede is. Of je ook beantwoordt aan dat goede dat jou wordt ingegeven, dat het jou wordt ingegeven, dat is Gods aanwezigheid in jouw persoon. Maar of jij eraan beantwoordt, dat is aan jou. En daar heb je het nu, dat die eigenaar naar de vreemde vertrekt, dat zei Jesaja zo niet. Dat is typisch een toevoeging van Jezus, of misschien wel van de evangelist Matthäus. Dus Jesaja die had het niet meer over wat er met die wijngaard, die gaf die wijngaard, verpachtte die aan zijn volk in de hoop dat het vrucht zou voortbrengen. En dan is verder de nadruk wordt dan gelegd op het verhaal van die wijngaard

brengen. En dan is verder de nadruk wordt dan gelegd op het verhaal van die wijngaardeniers. En over God gaat het verder niet. Maar Jezus heeft altijd even die opmerking, hij vertrekt naar den vreemde. Dus ik vind dat steeds indrukwekkend. We gaan ervan uit dat met de eigenaar van de wijngaard God wordt bedoeld. De wijngaard is het land of het volk of het evangelie. De pachters zijn de bewoners van het land, het uitverkoren volk met wie God een verbond had gesloten. Dat de eigenaar naar de vreemde vertrekt is dan een aanduiding voor het feit dat God als zodanig onzichtbaar is. Hij, of liever zijn wet, zijn bedoeling is slechts aanwezig in zijn pachters. Aan hen wordt de verantwoording in handen gelegd om het bestaan van deze God waar te maken en uit te beelden door het nakomen van de Torah, van de wet van God. En dat wordt aangeduid met de oogst en de opbrengst. Als je vruchten voortbrengt, oogst voortbrengt, dan doe je wat God van je heeft gevraagd. We gaan naar vers 34. Toen het moment naderde van de vruchten, zond hij zijn slaven naar de landarbeiders om zijn vruchten in ontvangst te nemen. Een heel klein detail. In de Griekse tekst staat er zijn vruchten. Jammer, in de gewone Nederlandse vertaling die in de kerk wordt voorgelezen, is dat weg. Om de opbrengst in ontvangst te nemen, zo wordt er gewoonlijk vertaald. Maar er staat zijn opbrengst. En dat maakt het verhaaltje nog dramatischer. Hij kwam gewoon halen wat hem rechtens toekwam. En dan moet je kijken wat er gebeurt. Vers 35. En de landbouwers, in ontvangst nemend zijn slaven, takelden ze de een toe, doden de ander en weer een ander stenigde zij. Dat is dan toch een dramatische woordspeling. Die man zendt zijn slaven om in ontvangst te nemen zijn vruchten. En de landbouwers nemen zijn slaven in ontvangst om ze toe te takelen, te doden en te stenigen. Dat is een woordspeling, maar wel met een dramatische ondertoon. En bovendien moet de wending die Jezus nu neemt in zijn verhaal voor de toehoorders van Jezus uitermate verrassend zijn geweest. Hij ging het verhaaltje over de wijngaard van Jesaja nog eens zingen. Nou, zo ging dat verhaaltje van Jesaja helemaal niet. Jezus geeft al meteen aan het begin een heel eigen draai aan zijn verhaaltje. Bij Jesaja gaat het erover dat ze geen vruchten voortbrachten. Maar hier zelfs dat degene die de vruchten kwamen halen, die rechtens, dat die zelfs worden gedood. En daarmee mogen ze alvast in de gaten hebben. Jezus heeft het over de actualiteit. Hij heeft het duidelijk over het lot van de profeten voor hem. Straks, in hoofdstuk 23, vers 37, zal Jezus een klacht uitspreken over Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood en stenigt die tot u zijn gezonden. Hoort u? Hij gebruikt dezelfde woorden. En dat is dus wat in zijn ogen Jeruzalem heeft gedaan. Profeten werden mishandeld en dat waren de slaven van God. We denken aan Jesaja die in ballingschap ging, aan de klachten van Jeremia. Eigenlijk kennen we uit het Oude Testament geen profeten die gedood zijn. Volgens de traditie echter werd Jesaja doormidden gezaagd, maar het staat niet in de Bijbel. Van steniging is alleen sprake bij Stefanus, niet de profeet voor Jezus uit, maar een van de eerste leerlingen van Jezus. Dat lezen we in de Handelingen, hoofdstuk 7, aan het eind. Wijst dat er nou op dat deze tekst na de dood van Stefanus is geredigeerd, want van hem kon je terecht zeggen dat hij gestenigd was. Van niemand die voor Jezus is uitgegaan, horen we dat. Dan zou dus het mishandelen van profeten ook kunnen verwijzen naar wat Herodes deed met enkele apostelen. Daar wordt verteld in het 12e hoofdstuk hoe de apostel Jacobus werd gedood en hoe Petrus alvast werd gevangen gezet om gedood te worden. Maar ja, die ontsnapt. Hoe dan ook, Jezus wilde de nadruk opleggen in zijn verhaaltje, of Matthäus, die het Jezus in de mond legt, dat degenen die bestemd waren om Gods wil te doen en vruchten voor te dragen, die doen het tegendeel, want ze doden degenen die door God worden gestuurd om te kijken wat er van terecht komt. Dat is nogal dramatisch. We gaan naar vers 36. Het kan zijn dat u heel in de verte een geruis hoort, een ruisend geluid. Dat komt van buiten, ja, die opnames moeten worden gemaakt. Dus ik hoop dat u zich er niet aan stoort. Vers 36. Wederom zond die andere slaven meer dan...

de eerste en ze deden hun op soortgelijke wijze. Op soortgelijke wijze. Dat woord hadden we alles gehoord, maar juist in een omgekeerde betekenis, in die gelijkenis van de vorige week. Met die vader, met die twee kinderen aan wie die vraagt, ga in mijn wijngaard werken. Hij vraagt het aan de eerste en die zegt ja en doet nee. Op soortgelijke wijze vraagt die vader het aan de tweede en die zegt nee, maar doet ja. Maar nu, op soortgelijke wijze, gaat men voort om de dienaren en de gezanten van de Heer te doden en uit de weg te ruimen. En dan in vers 37, ten laatste zond hij naar hen toe zijn zoon, zeggend, zij zullen ontzien mijn zoon. Met die zoon, daar wordt natuurlijk Jezus mee bedoeld. En dat toont tegelijkertijd aan dat de gelijkenis is geschreven vanuit het perspectief van de generatie na Jezus, van de generatie van de eerste christenen. Want bij mijn weten hebben Jezus tegenstanders, in het verhaal wordt gezegd, door de tegenstanders, dat is de zoon, laten we hem uit de weg ruimen. Maar ten tijde van Jezus zelf, tijdens zijn leven, heeft nooit een van de tegenstanders in Jezus Gods zoon herkend of erkend. Dus dit is echt een soort herschrijven van het verhaal vanuit het perspectief achteraf gezien. Zij zullen mijn zoon wel ontzien. Vers 38. De landbouwers, ziende de zoon, spraken in zichzelf, deze is de erfgenaam. Hierheen, laten we hem doden en laten we hem zijn erfenis, laten we hebben zijn erfenis. En nemend hem, wierpen ze hem buiten de wijngaard en doden hem. Als de pachters de zoon de wijngaard uitwerpen, moet met de wijngaard wel Jeruzalem bedoeld zijn. Jezus is immers buiten de stad terechtgesteld en daar gaat dit verhaaltje natuurlijk over. Ze hebben de zoon gedood en hem buiten geworpen. En dat klopt ook perfect met alle veronderstellingen die we hierboven hadden. Het verhaaltje gaat echt over de actualiteit ofwel van Jezus zelf ofwel de actualiteit herverteld door de leerlingen van Jezus en als het ware de diepere betekenis die ze misschien op het moment zelf nog niet in de gaten hadden, maar achteraf wel. Nu ze achteraf kunnen terugkijken, vertellen ze het verhaaltje met de diepere betekenis er meteen in. En dan, heel mooi, in vers 40, wanneer de Heer van de wijngaard komt, wat zal hij die landbouwers doen? Dat is typisch Jezus, een vraag stellen aan het eind. En nu staat er dus niet die Heer des Huizes, maar nu staat er werkelijk het woord Kyrios. In het eerste, die Heer des Huizes, dat stond er ook letterlijk Heer des Huizes. Maar nu staat er Kyrios, het woord dat in het Oude Testament, in het Griekse Oude Testament herhaal ik, dat voor God zelf wordt gebruikt. En het woord waarmee soms Jezus wordt aangesproken in het Evangelie. Dit is echt een woord dat hoge waardigheid aanduidt. Wanneer de Heer van de wijngaard komt, de hoogste waardigheid als het ware die denkbaar is, wat zal hij dan met die landbouwers doen?

0: Vers 41. Ze zeggen hem: hij zal die slechteringen op een slechte manier ten onder doen gaan. En de wijngaard verpachten aan andere landbouwers die hem de vruchten afgeven op hun momenten. Waar de Willibrordsvertaling, die in de kerk wordt voorgelezen, vertaalt ellendelingen en ellendige dood, geeft het Grieks slechterikken en lelijkers, die een slechte, respectievelijk lelijke dood zullen sterven. Maar die woordspeling wordt gelukkig ook in onze vertaling gehandhaafd. Ellendelingen, ellendige dood, slechterikken, slechte dood, of lelijkers met een lelijke dood. En drie keer achtereen klinkt het woord wijngaard. Dat hebben we nu al drie keer achter elkaar gehoord. Die trits, ja, dat geeft het themawoord aan. Het gaat over de wijngaard. En als gezegd, verpachten vormt een raamwoord, een omlijsting rondom dit hele verhaal. Dat geldt ook trouwens voor de wijngaard en de wijnbouwers. En bovendien is het het thema van dit hele verhaal. Dus maakt Jezus daar als het ware de omlijsting van. Hij begint ermee en hij eindigt ermee. En laat het woord ook gedurende het verhaal een aantal keren terug horen. Jezus' toehoorders waren de hoogpriesters en de oudsten. En dat blijkt straks nog een keertje terug, verderop. Maar dat bleek ook al in het begin als we teruglezen. En die zullen de herkomst van deze gelijkenis wel herkend hebben, het lied van Jesaja. In dat geval hebben ze ook geweten hoe bij Jesaja de gelijkenis afliep, met de voorspelling dat het land als een verlaten wildernis zou eindigen. Hadden ze dat dan niet als antwoord moeten geven, toen Jezus vroeg wat zal nou die heer met die wijngaard gaan doen? Als ze Jesaja hadden gevolgd, dan hadden ze gezegd, nou Jesaja zegt toch, het blijft als een wildernis achter. Maar het gaat anders, want ze hebben goed geluisterd. Jezus vertelt een ander verhaaltje dan het verhaaltje van Jesaja. Bij Jesaja ging het volk in ballingschap en bleef het land inderdaad verlaten achter. En dat was dus zoals het verhaaltje van Jesaja afliep. De wijngaard zal als een dorre woestijn achterblijven, omdat er niemand meer is om het te bewerken. En met die wijngaard werd dan het land zelf bedoeld. Maar nu Jezus vraagt, wat gaat hij met die wijnbouwers doen? Nu antwoorden ze, hij zal de ellendelingen een ellendige dood doen sterven. En zijn wijngaard, nu zou je toch verwachten, blijft helaas als een wildernis achter. Nee, zal hij aan andere wijnbouwers verpachten die hem wel de opbrengst op de vastgetelde tijd zullen afdragen. Kijk, dat is verrassend. En dat slaat natuurlijk op hoe het is verder gegaan met de boodschap van Jezus. Dat slaat op de volgelingen van Jezus. Want die nemen de belofte van het koningschap van God over. En met dat antwoord, als het ware, zij geven zelf het antwoord van hoe het verder zal gaan. Zij geven zelf het antwoord dat zij buitenspel worden gezet, omdat ze wel ja zeggen tegen Gods wet, maar hem niet doen en geen vruchten voortbrengen. En nu zeggen ze zelf, nou, dan gaat het naar anderen. Ze geven het zelf als antwoord. Terwijl ze het antwoord van Jesaja hadden kunnen geven. Nou, ja, jammer, de wijngaard blijft als een wildernis achter. Maar zelf zeggen ze, nee, die wijngaard die wordt in handen gegeven van anderen die wel de opbrengst op. En dat gaat natuurlijk over de leerlingen van Jezus die straks het evangelie gaan verkondigen en de wereld ingaan. En dan in vers 42 gaat het ineens heel onverwacht verder. En laten we eerst maar eventjes de dingen tot ons door laten dringen. We zijn bij vers 42. Zegt hun Jezus tegen de schriftgeleerden en de oudsten die net hadden gezegd, hij zal die wijngaard geven aan anderen die wel de vruchten opbrengen. Zegt hun Jezus, kennen jullie niet in de schriften een steen welke de bouwlieden hadden afgekeurd, die is geworden de hoeksteen? Vanwege de Heer is ze geworden en het is wonderbaar in onze ogen. Ja, een tamelijk onverwachte voortzetting van het verhaal. Het ging over die wijngaard en die wordt uit handen genomen van degene voor wie die eerst bestemd was, omdat ze geen vruchten voortbrengen. En zelf, dat gaat natuurlijk over degene die Jezus voor zich heeft, aan wie die zijn vragen stelt. En zelf zeggen zij dan, nee, die wijngaard gaat over in handen van anderen. En dan zou je denken, nou gaat Jezus het toepassen van, nou ja, jullie denken dat je de wijngaard in handen hebt, maar het is niet zo. Maar mijn leerlingen, waarvan jullie vinden dat ze zondaars en tollenaars en ontuchtige vrouwen zijn, maar die wel. Maar dat zegt hij helemaal niet. Hij zegt, Kennen jullie niet in de schriften een steen welke de bouwlieden hadden afgekeurd, die is geworden de hoeksteen? Het is een citaat uit Psalm 118, als u het na wil zoeken, de versen 22 en 23. Psalm 118. Verwarrend, want het doorbreekt de beeldspraak van de wijngaard. En Jezus komt erop omdat hij de reactie van zijn opponenten voorvoelt. Want straks, ietsje verderop, in vers 45, mogen we opmaken dat zij in de gaten hebben dat hij hen bedoelt met die onwaardige pachters. En dan hebben zij waarschijnlijk ook in de gaten dat de pachters aan wie de wijngaard overgaat, dat Jezus' volgelingen zijn. Maar dat is vanuit hun perspectief natuurlijk absurd. Gekker moet het niet worden. Ten eerste, zij zijn de belangrijkste mensen in het land, de hoge priesters en de oudsten. De mensen die de meeste waardigheid verdienen, die de plek van God innemen en proberen die zo goed mogelijk te vervullen. En daar wordt nou tegen gezegd dat ze die plaats allang verloren hebben en dat het is overgegaan naar de mensen die in hun ogen hartstikke onrein zijn. Die alleen maar bij Jezus hun heil zoeken omdat hij nu eenmaal met tollenaars en zondaars omgaat. En omdat ze nergens anders konden vinden. Waar halen zij de heiligschennende arrogantie vandaan te denken dat hun de belofte van God in handen zou worden gegeven? En omdat Jezus dus die reactie vervoelt, dat ze zullen zeggen, wat zullen we nou krijgen? Hij vervoelt het natuurlijk wel, gaat hij er alvast op in. Jullie zijn die bouwlieden en je hebt de belangrijkste steen, mij, als waardeloos weggegooid. Maar ik zal de sluitsteen en het fundament, ik zal dat blijken te zijn. Door mij blijft het hele bouwsel in zijn voegen. Precies de steen die jullie niet konden gebruiken, die is de hoeksteen geworden. En daarmee geeft hij alvast een soort samenvatting van de gelijkenis, want hij werd bedoeld in de gelijkenis met die zoon die namens de heer van de wijngaard kwam om vruchten op, en die werd dus gedood en dan dachten die wijngaardeniers, nou zal de wijngaard voor ons zijn. Maar het tegendeel is dus het geval, dat voelden die mensen zelf ook wel aan. Alleen, gaandeweg krijgen ze in de gaten, hij heeft het over ons. Jeetje, hoe durft Jezus dat nou te doen tegenover die kerels? En ten tweede, wat moet daar voor een sfeer zijn ontstaan? En dan, daarom zeg ik jullie, en nu spreekt hij hen dus rechtstreeks aan, ik zit in vers 43, daarom zeg ik jullie, opgeheven van jullie zal worden het koningschap van God en gegeven worden aan een volk doende de vruchten ervan. Daarom zeg ik jullie, ineens is het verhaaltje uit en is de toepassing aan de orde. Daarom zeg ik jullie, nu spreekt Jezus niet meer in de derde persoon, een verhaaltje, maar in de tweede. Hij spreekt zijn opponenten rechtstreeks aan. Het koninkrijk zal jullie ontnomen worden en gegeven worden aan anderen, en wel zijn volgelingen, mijn volgelingen, die wel godsbarmhartigheid en naastenliefde in praktijk brengen. En daarmee is de lezing van vandaag als het ware afgerond. En tegelijkertijd heb ik toch, om toch even terug te kijken, want het is dus, we noemen dit evangelie. Maar tegelijkertijd gebeurt er iets heel dramatisch. Die mensen van wie ik echt aanneem, de hoge priesters en de oudsten, die naar hun diepste overtuiging probeerden God zo goed mogelijk te dienen, die werden nu ongelooflijk op hun nummer gezet en er werd tegen gezegd, ja, je denkt wel dat je God dient, maar het is helemaal niet zo. En hoe komt dat? Omdat God dienen eigenlijk gebeurt via het volbrengen van naastenliefde en barmhartigheid, maar jullie hebben er harteloosheid van gemaakt, want je denkt dat het belangrijkste in het leven is om de dingen van God zo te doen dat jij zuiver bent en dat jij degene bent die het allemaal heel goed doet en dat je voor God kunt gaan staan en kunt zeggen, nou, kom op met je beloning, want ik heb het allemaal goed gedaan. Dus het betrachten van de wet is hoogmoed geworden. En het betrachten van de zuiverheid om de dingen zo voor God zo goed mogelijk te doen en je door niks verkeerds te laten beïnvloeden, dat is harteloosheid en discriminatie geworden, want de mensen die dit allemaal niet halen, die hebben jullie niet met barmhartigheid behandeld, wat wel degelijk de bedoeling was, want wie zijn jullie dat je denkt dat je Gods genade niet nodig zou hebben? Nou, deze mensen hebben Gods genade des te meer nodig. Hij had jullie gevraagd om dat in praktijk te brengen en jullie doen het niet. Ja, en dan wij maar denken dat als dat één keer gezegd is aan die mensen die hun leven lang proberen op die manier God te dienen, dat dat tot hun doordringt en dat ze zeggen, oh ja, Jezus, nou je dat zegt, nou zien we zelf ook dat het fout is. Wel nee, in hun ogen zat Jezus fout. En daarom, wij noemen het blijde boodschap, omdat wij mogen geloven dat de genade en de barmhartigheid, waar het steeds over gaat bij Jezus, dat die ook aan ons gegeven wordt, ook als wij stommiteiten uithalen, fouten maken, bewust of onbewust, en dingen niet doen, niet, dan is er die genade, en daar gaat het uiteindelijk om, en niet hoe goed ik het doe. Daar gaat het helemaal niet om. En niet dat ik precies de geboden nakom. Daar gaat het niet om. Het gaat om de barmhartigheid. Alsof ik de woorden van onze huidige paus hoor, die dan zegt, nou, ik heb toch liever dat de mensen in mijn kerk vuile handen maken, omdat ze nou eenmaal met de mensen mee moeten wandelen, en niet dat ze vanuit een ivoren toren gaan zitten te oordelen, van, ja, jullie doen het allemaal verkeerd, wij zijn de enigen die het goed doen, wij weten precies wanneer andere mensen het fout doen, maar gelukkig doen wij dat allemaal niet, wij doen er niet aan mee. Niet oordelen, geef ze te eten. En te eten geven is, laat ze voelen wat het dan is om barmhartigheid te krijgen. In plaats van zo onbarmhartig te oordelen over mensen die, net als ik, fouten maken. Het drama is dus dat mensen die menen het goed te doen, die blijken dat helemaal niet zo te doen. En dat heb je alleen maar in de gaten op het moment dat je bescheiden genoeg bent om aan Jezus te vragen, Jezus, laat mij zien. Laat mij zien waar mijn fouten zitten. Maar als ik van mezelf overtuigd ben dat ik het allemaal goed doe, hoeft niemand mij te komen vertellen dat het verkeerd is. Dat is het drama van die hoge priesters en die oudsten. Die menen het gewoon allemaal goed te doen. En die kwamen dus met de vraag, met welk gezag sta je dit hier allemaal te doen? Wat denk je van wie je bent? Ja, achteraf wij kunnen zeggen, ja, als ze hadden geweten tegen wie ze het zeiden. Maar dat, zelfs al hadden ze het geweten, ze hadden dat gewoon niet geloofd. En het stemt mij persoonlijk, mag u best weten, heel, ja, om zo te zeggen, heel, heel bescheiden. Zelfs dat uitspreken is al een beetje onbescheiden. Maar het stemt mij heel voorzichtig, omdat soms meen je het goed te doen. En dan blijkt toch dat je een tijd lang op de verkeerde weg was. En dan is het een vraag dat zoveel nederigheid om je door iemand die je dat in alle hartelijkheid en liefde en medeleven komt duidelijk maken. En om het dan te accepteren. Maar daar hoort wel hartelijkheid en medeleven bij. Anders accepteer je het natuurlijk helemaal nooit. We noemen het evangelie. Het is blijde boodschap. Maar het is blijde boodschap die alleen maar gewonnen wordt na innerlijke strijd en strijd met de krachten die van buiten komen. Tot slot de volgende week. Dan lezen we nog altijd uit Matteüs, hoofdstuk 22, vers 1 tot en met vers 14. Matteüs 22, 1 tot 14, volgende week.
1: Dit was Woord voor Woord over het evangelie van deze zondag met pater jezuïet Dries van den Akker.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Vragen over de kerk, de leer of geloofskwesties, wie heeft ze niet? In de Club van Job beantwoordt pastoor Cor Menne vanuit de studio van Radio Maria geloofsvragen van luisteraars.

0: En beste luisteraars, welkom bij het programma De Club van Joop met pastoor Menne hier in de studio. Welkom.
1: Ja, goedemorgen allemaal. We beginnen eventjes in mijn telefoon te kijken naar vragen die ik misschien nog niet beantwoord heb. Er is een vraag, ik geloof dat ik er iets over gezegd heb. De geschiedenis is met wat het verschil was met de mis van voor en na het concilie van Trente.
0: Ja, en u zei dat...
1: Dat ik dat niet wist.
0: Nee,
1: ja,
0: nee, dus dan moeten ze nog bij steeds iemand anders.
1: Niet. Dat weet ik nog steeds niet. Volgens mij zijn het kleinigheden. Er is geen nieuwe liturgie naar Trente gekomen. Ja. Er is aan feite... De liturgie is van bepaalde...
0: Volgens mij zijn er dingen
1: sequenties weggelaten en zo, ja, sequenties weg. Ik weet het allemaal niet. Maar in ieder geval, niet wat nu is, een hele nieuwe liturgie. Een hele nieuwe opzet enzovoorts, nieuwe kanons. Nou, dat is allemaal niet gebeurd naar Trente. Daar heeft men gewoon de liturgie van de eeuwen overgenomen met wat aanslipsels die men niet goed vond eraf gehaald. Dat is volgens mij in het algemeen wat er gebeurd is. Dan heb ik nog dingen die verder niet zo van plan zijn. Of niet zo van groot belang zijn. Het gaat over de verhouding tussen jou en mij.
0: Ja, ja, dat...
1: Daar hebben we het niet over.
0: Ja, daar kunnen we het wel over hebben.
1: Er zijn mensen die vinden jij te veel mengt in de... Maar dat vind ik helemaal niet.
0: Ik heb besloten om maar 10% wat te zeggen. Dat moet 90% u zijn en 10% ik. Is dat een goede verhouding?
1: Ik vind het allemaal prima, maar ik snap niet waar ze zich moeilijk over doen.
0: Ja, mensen willen horen wat u te zeggen hebt. Die komen niet, die doen niet de radio aan.
1: Ja, maar door
0: aan.
1: Jou ben ik een beetje spits, word ik dan. Ik zou zeggen dan...
0: Ja, maar ja, ze doen er niet de radio aan om Christina even te horen.
1: Dat vind ik jammer.
0: En iemand zei, ik zou misschien een eigen programma moeten krijgen.
1: Oh, dat is ook mooi. Nou... Dan een vraag, is het mogelijk om te bidden tot de beschermengel van bijvoorbeeld je kinderen om te helpen hen te beschermen? Of kan alleen de persoon bij wie de engel hoort tot hem bidden? Nou, daar heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht, maar dat kan denk ik wel, ja. Je kunt gewoon tot de engelbewaarder bidden van je kinderen, dat kan. Ja. Dus dat lijkt me geen probleem. Nou, dat was het hier. Dan hebben we nieuwe vragen, een hele grote brief... over bisschop Johan Bonny van Antwerpen. Die in maart aankondigde dat hij gehuwde mannen tot priester zou wijden in 2028. En hij zegt nu dat hij bezig is die voor te bereiden. Theologische en pastorale opleiding. Kan dat binnen de kerk? Nee, het kan niet. Volgens het kanonieke recht kunnen alleen ongehuwde mannen priester gewijd worden... Tenzij met een speciaal mandaat van de Heilige Stoel, verlof van de Heilige Stoel. En mensen van een andere katholiek dan een westerse ritus. Dus zeg, Byzantijnse ritus, die kennen getrouwde priesters. Maar de westerse kerk kent dat niet. Die heeft de oudste tradities bewaard. Hè? Dus ja. De tradities van het ongehuwd zijn, en die zijn ouder dan het welgehuwd van priesters. Dus er wordt wel eens gedacht dat in de 12e eeuw of zo... dat toen het celibaat verplicht is gesteld en dat van tevoren niet was... en dat dus de Oosterlingen een oude traditie hebben. Nee, dat is niet zo. De Westerse kerk heeft de oudste traditie die teruggaat naar de apostolische tijd. Niet dat er geen huwelijk was, maar men mocht als men gewijd was... geen betrekkingen meer hebben en geen kinderen meer krijgen... anders werd men buitengezet. Daar zijn heel veel berichten over... van allerlei plaatselijke concilies enzovoorts allemaal. Dat het celibaat voor de hele kerk verplicht is gesteld... dus via een algemeen concilie, dat is inderdaad veel later. Maar via alle plaatselijke concilies was het al heel lang.
0: Maar mag ik vragen, waar baseert monsieur Bonny zich op dan? Hoe denk, ik heb het niet gevolgd, want ik erger me. Dus,
1: ja, als je Bonny leest, erger je. Dat is heel vervelend.
0: Maar dus hij zou wel een logische...
1: Geen diocesaan van bisdom Antwerpen ben. En zeker geen priester van bisdom Antwerpen.
0: Maar als het kanoniek recht zegt dit... hoe ga je dan het zo maken dat het
1: maar
0: zegt
1: de nood van de tijd.
0: Ah.
1: Dat geldt voor de PST niet, maar voor hun wel.
0: Ja, ja. Nou, ze laten wel 2 jaar, hè? Dus dat is wel slim. Die zegt, over 2 jaar ga ik...
1: Maar ik doe het toch.
0: Maar niet over 2 maanden. Nou, dat
1: kijk, hier zegt, in juni vertelde Bonnie 2 kardinalen over zijn plannen.
0: En?
1: Zegt hij, de prefect van het dicasterie voor de geestelijkheid, kardinaal Lazarus Yu Heung Sik.
0: Nooit van gehoord.
1: En de secretaris-generaal van de bisschopssynode, kardinaal Mario Grecht. Hè, wel ooit van gehoord. Dus een hele wilde linkse jongen is dat. Door Franciscus benoemd. Hij komt van Malta.
0: Ja, ja.
1: De kardinalen van de curie zouden hem hebben verteld dat ze de zaak aan paus Leo, met paus Leo zouden bespreken.
0: Oh.
1: Dus die hebben niet eens gezegd, wat doe je toch raar man? Althans, dat zegt hij.
0: Nee, maar...
1: Maar ze zouden het bij de paus bespreken. Nou... Misschien hebben ze gezegd, het lijkt ons geen goed idee, maar we zullen het in ieder geval met de paus, ik weet het niet. Bonnie zei dat hij handelt uit noodzaak, waarmee hij het tekort aan priesters en bisdom benadrukte, dat minder dan 70 priesters onder de 70 heeft. Ik zou wel eens willen horen hoeveel kerkgangers dat hij zondags heeft in het bisdom Antwerpen.
0: Onder de 70.
1: Dus het priestertekort is er natuurlijk, dat is zo. En zeker is er een tekort aan apostolische, missionaire priesters. Priesters die niet alleen op de winkel passen, maar die apostolisch bezig zijn, evangeliserend bezig zijn. Daar is een tekort aan. Maar niet voor het voor de zondagse diensten, daar geloof ik niks van. Ik bedoel, het grootste deel van de kerk kun je sluiten of sluiten voor die, want er komt niemand, of althans 10 mensen. Ja. Op plaatsen waar minder dan 20 mensen komen, zou je kunnen zeggen, die kunnen toch ergens anders naartoe? Dus daar heb je geen priester voor nodig. Bovendien hebben ze in België al verordoneerd, ik weet niet of het in maar de meeste bisdommen wel, dat er geen uitvaarten meer zijn, maar eucharistievieringen. Heb je ook geen priester meer voor nodig? Dat is wel tegen alle voorschriften van de kerk in, maar ja. Wie trekt zich nog van de voorschriften iets aan natuurlijk?
0: Ja, maar misschien nu wil Monsieur Bonnie wel eucharistievieringen bieden bij uitvaarten.
1: Zou
0: je aan gedacht?
1: Zou het? Oh. Het is ja, maar ik bedoel, zelfs priesters die dat willen doen, die mogen er niet, want het is niet toegestaan. Want de leken doen dat. Terwijl leken geen uitvaarten mogen doen. Dus alles is in de war. Ja. En dan hebben ze wel priesters nodig. Priesters hebben ze alleen maar nodig voor de eucharistie, voor de consecreer. Verder eigenlijk nergens voor. Want de prochie leiden, dat kunnen ook leken doen, zeggen ze.
0: Ja, maar dan merk je van de
1: priester... Ben ik het niet mee eens, maar dat zeggen ze.
0: Ja, dan maak je van de priester een sacramentenboer.
1: Maar dat doen ze dan. Ik heb wel eens... toen was ik nog pastoor in Tilburg, op een grote decanale bijeenkomst. Daar werd toen gezegd, dan had ik een brief geschreven, trouwens naar het bisdom, dat pastorale werkers in het ziekenhuis, dat die de ziekenzalving toedienden. Dat was toen tamelijk gebruikelijk. En ik had gezegd, dat kan toch niet, daar moet je iets tegen doen. Het bisdom was toen op gaan treden, dat is heel wonderbaarlijk, maar dat is toen gebeurd. En die hebben dus die pastorale werkers gezegd, dat ze niet meer mochten doen. En dat werd op de decanale bijeenkomst als iets verschrikkelijks. Ik was daar de grote boeman, dat ik daar aangekaart had. En ze waren het allemaal met die pastorale werkers eens, want die moesten toch ook kunnen enzovoorts allemaal. Er was 1 priester die zei, pastoor, men heeft misschien toch wel gelijk, want het, ja, maar de rest eigenlijk allemaal niet. En toen heb ik gevraagd aan die pastorale werkers, die er ook bij zaten, met welk recht doen jullie dat? In opdracht van de bisschop, zei ze, want we hebben een pastorale... Ik zei, ja, maar volgens de sacramentbediening is daarvan uitgesloten, zover als ik weet. Ja, maar dat vonden ze toch wel eigenlijk dat er daarbij hoorde, anders kon je niet pastoraal werken. Dus daar was inclusief eigenlijk toch, al was het verboden, hoorde er daarbij. Ik zei, doen jullie de mis ook? Nee, ik zei, waarom niet? Doe het ook bij de pastorale opdracht. Ik zei, ik vind het heel gek, jullie wel de ziekenzalving toedienen, maar niet de mis doen. Ja, natuurlijk was dat gek, maar ik bedoel, in hun redenering zou je dat moeten doen, of niet?
0: Misschien dachten ze net als bij een woord- en communieviering, je doet een viering. En bij de zalving, dan doe je alleen de zalving. Is de zalving, maar zonder de woorden en zo. Dus het is geen sacrament. Het is
1: een maar dat deden ze wel. Ja? Ze deden alles.
0: Oh ja, ja, niet alleen maar een kruisje en
1: nee,
0: zo
1: nee,
0: met olie.
1: Nee. Ja, ze deugen niet hoor. Nee. Het deugt niet.
0: Het is nu niet meer. Er loopt geen priester meer aan het ziekenhuis in Tilburg. Ook geen pastoraal werker. Ik heb wel gezien een moslimgebedsruimte. Heel mooi ook ingericht.
1: Is dat geen algemene gebedsruimte?
0: Nou, dat is een ruimte.
1: Met een hoek
0: apart. Nou, dat is een hoek. Een grote, de helft daarvan is met een gordijn afgeschermd. Dus als die dicht is, dan weet je dat iemand aan het bidden is. En daar hebben ze tapijtjes, daar hebben ze hoofddoeken, daar hebben ze alles wat je nodig hebt voor een gebed, moslimgebed. Voor de christenen, nou, dat is iets wat lijkt op een tabernakel. Maar ik vraag me altijd of dat. Dat is of niet?
1: Denk het wel. Denk ze nog welke communie rondbrengen. Ja.
0: En daar is een daar stoelen. Daar zijn,
1: en lichtjes kun je aansteken waarschijnlijk?
0: Ja, dat is ook een boekje, intentieboek. En daar is een Torah. Een Torah.
1: Torah, Joodse
0: ja,
1: Bijbel.
0: Ja, daarom dacht ik, ja, Torah. Een
1: er wonen er nog met, nauwelijks Joden in Tilburg volgens mij. Maar ja, fijn.
0: Maar ja, fijn. En een boek met psalmen en zo, met gedicht. Nou ja, geen rozenkrans. Of zo.
1: Om... Nee, nee. Ja, maar. Ik bedoel. Dit is de trend.
0: Ja. Oh, ik moet minder praten.
1: Die heeft. Die ook. Paus Franciscus in feite ook allemaal aangemoedigd heeft. Allemaal samen, godsdienst. Is toch allemaal verschillende wegen naar dezelfde God enzovoorts. Allemaal. Dit soort onzin. Wordt zelfs door pausen verkondigd. Laat staan als ze het in het ziekenhuis in Tilburg doen. Althans, doen, dat zeggen ze niet, maar het wordt als het ware beeldend uitgedrukt door die verschillende dingen. Een tabernakel in een islamitische gebedsruimte. Het is te gek.
0: Is ernaast, hè? Het is, de is ernaast. Het gordijn.
1: Een gordijntje, maar het gordijntje is ook wel soms open.
0: Ja, het is open als er niemand aan het bidden is. En ook, er is een lijst met gebedstijden, want ze moeten 's ochtends bidden. Nou, ze hebben...
1: Oh, dat weten ze zelf nog niet eens. Dus
0: nee, maar dat is ingewikkeld. Want het is, hangt daar van de maan en zo. Dus het is om 573 jaar of zoiets. Dus het is ingewikkeld om te weten.
1: Ja.
0: Ja, nou. Het is goed ingericht.
1: Ja.
0: De moslim...
1: Moslims zijn goed ingericht, ja. Goed. Eens even kijken. Dus het eerste is...
0: Ja.
1: Wordt er gebeden voor priesters... Wordt er een heel duidelijke priesteropleiding aangeboden. Want we zien dus dat in de traditionele groepering in de kerk... er enorm veel roepingen zijn. Denk maar de... hoe heet het? De Communion Saint-Martin. Mm-hmm. De...
0: De Justinus sowieso, maar de Petrusbroederschap.
1: Ja, en Christus Koning.
0: Christus Koning.
1: Nou, allerlei abdijen enzovoort. Die hebben allemaal tamelijk veel roepingen. Meer maar, dan veel dan gemiddeld. Die, waar ligt dat aan?
0: Ja.
1: Ik denk dat het ligt dat die gewoon duidelijk katholiek zijn. En dat is de bisschop van Antwerpen niet. Die heeft een soort vaag modernistisch soort katholicisme... waar niemand meer op afkomt. En dan kan hij getrouwde mannen gaan wijden. Ik denk dat hij dan ook alleen maar oudere mannen vindt. Want die jongen die doen dat niet. Nee. Of het moet zijn dat ze nog een beetje achterlopen in België. Dat zou kunnen.
0: Ja.
1: Maar in Nederland vind je al niemand meer daarvoor.
0: Ja.
1: Dus. Ik zeg gewoon. Bonnie is, loopt achter op de tijd. Er is... Die soort vernieuwingen die hij wil, die zijn al achterhaald door de tijd. De nieuwe beweging, als je ziet wat er in Frankrijk gebeurt bij het bezoek van de paus. 80.000 jongeren in de Stade de France. Die allemaal samen het Salve Regina zingen in het Latijn. Je kunt, en sommigen gewoon uit hun hoofd. Dus dat zijn jongeren die weer echt katholiek zijn. 800.000 mensen voor de mis. Terwijl Frankrijk zo anti-katholiek is maar zijn kan in de regering enzovoort. Maar je ziet dus een andere beweging. En die beweging die zet zich toch door, ondanks bisschoppen. Maar het zou helpen als bisschoppen daarvoor waren. En dat in de gaten hadden. Het is natuurlijk niet voor niks... dat ook uit het bisdom Antwerpen... in het verleden... zelfs in de tijd voor Bonnie Hodes, dat er studenten naar het Sint-Janscentrum kwamen. En hier priester zijn geworden. Waarom? Omdat in België geen gelegenheid was. Ja, er was wel gelegenheid, maar niet om echt katholiek priester te worden. Dat seminarie, dat was natuurlijk toch een modernistische club waar niemand naartoe wou die priester wilde worden. Dus ze hebben toch aan zichzelf te danken, hoor, dat ze geen priesters hebben. Omdat ze gewoon een ander soort priesterschap hebben dan mensen tegenwoordig willen die echt priester willen worden.

0: willen die echt priester willen worden. En het kan natuurlijk zijn dat je zegt, getrouwde mannen, ja, als het celibaat geen drempel meer is, dan zou je kunnen zeggen, dan kun je het celibaat, kun je het ambt natuurlijk zien als een carrière. Als een beroep. Wat je deels, ik wil daar geen afbreuk aan doen bij de gehuwde diakens, maar zeker in het begin zijn hier nogal wat gehuwde diakens gewijd die eigenlijk geen roeping hadden tot diaconaat, die alleen wilden functioneren in de parochie als een soort getrouwde priester. Als ik dus zie dat iemand op bezoek gaat bij een diaken die als pastorale werker diaken gewijd is en 20 jaar in de parochie heeft gediend, en als je daar op bezoek gaat, hoort dat hij sinds dat hij met emeritaat is niet meer in de kerk is geweest.
1: Oh, het is niet ziek.
0: Nee, gewoon geen zin meer. Die was functioneel, kwam hier niet naar de kerk als je zelf iets deed, zal ik maar zeggen. Die nooit het brevier gebeden heeft, wat zijn verplichting is als diaken om de lauden en de vespers te bidden. Die met de betreffende priester, die toch een beetje stupefait was toen hij dat allemaal hoorde, zei van zullen we samen onze vader bidden, dat hij ook niet wou.
1: Wat?
0: Dus ik geef alleen, maar ik zeg niet dat ze dat allemaal zullen zijn, maar er is een voorbeeld type van degene die tot het ambt zijn toegetreden, maar in feite geen roeping hadden. Die alleen dachten, een wijding is goed voor de carrière of voor dat ik iets meer mag, dan mag ik eigenlijk, of je van tevoren doopt, dus ook al, maar dat mocht niet, maar dan mag het weer wel, zal ik maar zeggen. Dus ja, ga je dit soort mensen ook krijgen als je gehuwde priesters gaat krijgen? Ik weet helemaal niet hoe het in de orthodoxe kerk is.
1: Nou,
0: in het oosten,
1: ik hoorde van, daar is een pastoor overleden, een orthodoxe pastoor, die ken ik heel lang, die was bevriend met mijn grootouders, die is net overleden, 91. Die is tot Pasen dit jaar iedere week naar de kerk gegaan. Tot hij niet meer kon lopen en te zwak was. Maar dat is ondenkbaar dat je met pensioen gaat en daarna niet meer, niets met de kerk nog hebt.
0: Maar
1: die was ook getrouwd, ja, natuurlijk.
0: Jawel, maar in
1: het is meer dan, het is geen beroep, het is een roeping, het is een leven. Dus ja. Ik kunt het niet zeggen, ik ga met pensioen. Dus.
0: En dat is met diaconaat precies hetzelfde. Ja.
1: Zeker na zijn pensionering veel minder gedaan, omdat je gepensioneerd
0: bent. Dat kan ook
1: niet,
0: dat doe ik ook.
1: Ja, maar dat je afscheid neemt van de kerk. Ik ken ook een andere, ook 90, die gaat nog steeds iedere week naar de kerk. Ja, hij kan eigenlijk niet veel meer, maar komen naar de kerk tot de dood. Of tot je niet meer kunt.
0: Ja. Goed, ik ga even door. Want 2/3 van deze priesters wordt uit andere landen geïmporteerd. Een pastorale brief die op 20 maart werd gepubliceerd, waarin het tekort aan roepingen behandeld, zei hij dat de vraag niet langer is of de kerk gehuwde mannen tot priester kan wijden, maar wanneer dat zal gebeuren en wie dat zal doen. Het is een illusie te denken dat een serieus synodaal missionair proces, hier hoorde de bekende kreten, serieus synodaal missionair proces, in het Westen nog een kans heeft zonder ook getrouwde mannen tot priester te wijden. Dat is de grootst mogelijke onzin. We hebben natuurlijk priesters nodig. We hebben evangelisch priesters nodig. Missionaire priesters nodig. Mensen die erop uitgaan. Die proberen mensen te bekeren. En niet mensen in hun zonde te bevestigen, zal ik maar zeggen, wat ze tegenwoordig vaak doen. Want je moet allemaal vriendelijk zijn en inclusief enzovoorts allemaal. Daar krijg je niemand voor. En daar bekeert zich ook niemand voor. Als alleen een paar hippe dames die een beetje, met klankschalen bezig willen zijn op een katholieke manier. Bij wijze van spreken. Maar gewoon serieus katholiek zijn.
1: Ja.
0: Maar het gaat over verlost worden door het lijden van Christus. Je aansluiten bij Christus navolgen enzovoorts allemaal. He, met Christus één worden in de sacramenten. Nou, daar krijg je niemand voor van dit soort slappe hap, spul. Nou. Goed. Er is een historisch tekort aan lokale priesters in veel bisdommen. Het aantal ongehuwde mannen dat priester wil worden is gedaald tot net boven nul. Maar dan moet de kerk ook een beroep doen op die

0: die mensen. En dat doet ze zelfs niet in jongeren. Als gewone jongeren die nu katholiek worden, of zich tot katholiek, en die gaan naar een gemiddelde kerk, waarschijnlijk ook in België, op een dorp, dan worden ze eigenlijk als het ware weggekeken door die oude vrouwtjes die er nog zitten. Want er is iemand die dan op de tong de communie gaat, dat moet natuurlijk al helemaal niet. Of die knielt in de kerk, dat mag ook al niet. Dus dat is een vreemde etende bij, dus die moeten ze niet eens.
1: Ja, maar die mensen gaan ook niet naar die kerken.
0: Nee, dat doen ze één keer en dan komen ze niet meer.
1: Nee, dat is
0: dan gaan, zoeken ze ergens in de stad of waar dan ook. Of bij Pius X, want dat is in België dan. Omdat daar natuurlijk de oude mis nog minder, in België is minder uitgesproken. Maar ja, in Antwerpen is wel een Pius X kapel, geloof ik. Daar gaan wel mensen naartoe. Bonny benadrukte dat hij de komende 2 jaar van plan is deze wijdingen voor te bereiden met de Heilige Stoel en de Belgische bisschoppen van Valencia. En stelde dat voor hem en vele andere bisschoppen de wijding van getrouwde mannen een gewetenszaak is geworden. Ook op het niveau van transparantie, verantwoording en evaluatie. En dan heeft het ook nog het misbruik. Het misbruik, dat zou waarschijnlijk door allemaal die subculturen aan me komen en zo allemaal. Dus dat zou dan wegvallen.
1: Heeft hij nog misbruik in zijn bisdom? Nee, denk ik.
0: Dat heeft hij gehad, ja. Maar ja, ik weet niet hoe. Hij is zelfs de bisschop van de misbruik.
1: Ah, ja, klopt.
0: Bonny staat bekend om zijn verzet tegen de traditionele katholieke leer en is al lange tijd een voorstander van zegeningen van hetzelfde geslacht en LHBT-pleitbezorger binnen de kerk. In 23 sprak hij ook over de kerkelijke leer over de hulp bij zelfdoding tegen en stelde dat euthanasie moreel aanvaardbaar kon zijn onder bepaalde voorwaarden betreft. Nou, dan zie je dus dat getrouwde priesters zijn niet alleen een geïsoleerd gebeuren is. Dat is gewoon een heel heterodox scala van opvattingen. Je zou kunnen zeggen, het is een modernistische bisschop die dus het hele palet van opvattingen huldigt, dat daarbij hoort. En dat is de bisschop van Antwerpen, die zijn natuurlijk meer, hè? Meer of minder uitgesproken. En je kunt zeggen, waar men geen priesters heeft, of nauwelijks, of helemaal geen, daar staat een dergelijke bisschop aan het roer. Als er een bisschop is die een duidelijk priesterbeeld heeft, een duidelijke beroep doet op jonge mensen, dan hebben ze ook priesters. Ik zeg geen grote getallen, maar dat hebben we ook niet nodig. Een Gideonsbende hebben we nodig. Goed, dan. Dan staat hier wat ik ook al eens meer gezegd heb in dit schrijven. Wat getrouwde priesters betreft, werd vanaf de vroegste dagen van de kerk begrepen dat mannen celibatair moesten worden bij een priesterwijding, als ze al getrouwd waren. De vroege kerk mocht getrouwde priesters alleen tot getrouwde mannen alleen tot priester worden gewijd, op voorwaarde dat zij onhuwbaar werden omwille van het Koninkrijk der Hemel, volgens Matthäus 19. Paus Leo de Grote schreef in zijn brief aan de bisschop van Narbonne: de wet van onthouding geldt dezelfde voor de dienaren van het altaar, voor de bisschoppen en voor de priesters. Toen ze nog leken of lectors waren, konden ze vrijelijk een vrouw nemen en kinderen krijgen. Maar zodra ze de hierboven ontvangen rangen hebben bereikt, is wat voorheen was toegestaan niet langer zo. Zegt Paus Leo.
1: Ja, wat u zei.
0: Huh?
1: Wat u zei net.
0: Ja. Het concilie van Elvira, circa 305 na Christus, sprak zich heel duidelijk uit over de praktijk van huwelijksrelaties na wijding en stelde dat het volledig verboden is om huwelijksrelaties met een vrouw te hebben en kinderen te verwekken. Deze decreten waren geen nieuwe openbaringen, maar eerder een reactie op het wijdverbreide niet naleven van de traditionele verplichting. Natuurlijk, de menselijke zwak is altijd groot geweest. Maar het ideaal en de norm was anders.
1: Ja, en daarom zijn ze gestoopt met getrouwde priesters. Want blijkbaar is dat moeilijk. Extra moeilijk. Het is sowieso moeilijk. Maar als je ook een vrouw in huis hebt, met wie je wel kinderen hebt gehad, dan snap ik wel dat het lastig is.
0: Om dan
1: Om dan nou, volledig
0: als de kat bij
1: het
0: spek zit, dan gaat dat niet zo goed. Daar is het celibaat. Dus zo is de verplichting van celibaat ingevoerd. Johannes Chrysostomus, een van onze grote kerkvaders, Oosterse kerkvaders, zegt: de priester moet zo zuiver zijn dat hij, als hij opgeheven en in de hemel zal geplaatst worden, hem plaats zou kunnen innemen tussen de engelen.
1: Dat is een grote uitdaging.
0: Ja, dat is zeker. Ik weet niet of ik daarvoor...
1: Nou, dat zult u wel zien.
0: Nee, maar ik ben hier wel langer bij stilgestaan met deze vraag, omdat het wel belangrijk is.
1: Ja.
0: Heel veel mensen die zeggen, wat maakt het nou uit of iemand getrouwd is of niet getrouwd? Dat maakt heel veel uit.
1: Ja.
0: En het is dan ook zo, toen Franciscus dreigde om getrouwde mannen toe te laten, toen heeft kardinaal Sarah en Benedictus, paus Benedictus, Emeritus toen nog leefde, die hebben zich daar toen over uitgelaten.
1: Ja, toen was het grote ruzie.
0: En toen heb ik gehoord dat de pannen in Santa Marta door de keuken vlogen.
1: Ja.
0: Want de paus Franciscus was boos. Dat hij zich maar het is toen niet doorgegaan.
1: Ja. Ja.
0: En dat is een ingrijpen van de Heilige Geest, zullen we maar zeggen. Het was toch wel erg genoeg, maar het allerergste is in ieder geval niet doorgegaan. Dan een heel andere vraag. Zou er een mogelijkheid zijn, zoals een openbare aanklager, de abortusdokters te laten veroordelen voor kindermoord? Zeker in Nederland, waar je tot 24 weken je kindje op de meest gruwelijke manier door hem of haar kunt laten vermoorden. Want eigenlijk zijn het huurmoordenaars. Het kan toch niet zijn dat dit ongestraft mag gebeuren? Wat kunnen we met z'n allen doen, buiten heel veel bidden, dat deze afschuwelijke moorden stoppen? Ja, ik denk dat we er niks aan kunnen doen. De wereld is zo verheidenst. En de normen die publiek gelden, worden door het heidendom en door het egoïsme beheerst, en niet meer door het christendom. We krijgen hier in Nederland ook kinderen die met 24 weken geboren worden en levensvatbaar zijn, laten ze gewoon doodgaan. En dat wordt goedgekeurd.
1: Ja.
0: Die linkse partij, wil het uit het wetboek van strafrecht hebben, abortus. Dus dat betekent gewoon dat het geen misdaad meer is. Nou is het nog steeds een misdaad waar uitzonderingen op zijn. Die uitzonderingen zijn wel heel groot geworden, op den duur. Maar het is nog een misdaad.
1: Ja.
0: Maar ik denk wel dat het eruit gaat. Het gaat gewoon verder. En dan komen we terug aan de tijd waarin het christendom ontstond. De decadente Romeinse beschaving. Waar een kinderleven ook niet telde. Waar een vader kon zeggen, ik wil dit kind niet of ik wil het wel. Het was zo in die rijke families, dat als een kind geboren was, dan werd het kind midden in de kamer neergelegd op een kleedje. En de vader die kon kijken en zeggen, weg ermee, of hij kon het aanvaarden. En er werden dus heel veel kinderen, die werden zo op de mest opgegooid. Pasgeboren kinderen. En die lieten ze daar doodgaan. Er is niet zoveel verschil met wat er nu gebeurt in abortusklinieken of in ziekenhuizen. Het is ongeveer hetzelfde. En het waren de christenen die zich daartegen verzetten. Die haalden ook die kinderen op van die vuilnisbelten. En die voerden ze op. En dan zijn er ook christen die dus namen dragen, die zoals het ware van de vuilnisbelt of weet ik wat allemaal. Die waren gered van de kindermoord. Maar dat is het pure heidendom. Daar zijn we weer terug. We zijn weer terug bij af. En het is het christendom wat moet zorgen dat ze daar tegenin gaat. En zorg voor die ongeborenen biedt zover als kan. In protesten, maar ook door direct opvang te bieden voor moeders die ongewenst zwanger zijn enzovoorts, allemaal daar andere oplossingen voor te bieden. Zover als dat mag, want de regering, ze zijn zo overtuigd van hun moreel gelijk, dat ze bijna verbieden om nog hulp te bieden.
1: Ja.
0: Het is satanisch en duivels.
1: Ja.
0: Ze hebben het niet in de gaten, ze vinden het maar gewoon. Langzamerhand, gelukkig, zijn er meer mensen die inzien dat dit toch onmenselijk is. Dat het niet zozeer met christendom te maken heeft alleen, maar gewoon onmenselijk is. Wat zien wij? De kerk is voor het leven. Maar wat zien we in de praktijk voor bij levensmarsen lopen over het algemeen weinig bisschoppen mee, over heel de wereld. De Duitse bisschoppen hebben bij de grote mars voor het leven onlangs, waar heel veel mensen, hebben ze toch de voorzitter een brief gestuurd. Om te zeggen, de kerk is voor het leven enzovoorts allemaal. Maar dan heeft u er meteen weer bij gezegd van, ja, maar als je niet goed voor de natuur zorgt en als je doodstraf bent, dan ben je ook tegen het leven. Dus hij heeft het dan weer in een bredere context getrokken om het, die abortus toch iets ongevaarlijker te maken. En dat gebeurt eigenlijk wel. Het wordt soms ongevaarlijker gemaakt. Bisschoppen willen niet zozeer uit de pas lopen met de wereld. Want ze willen door de wereld geëerd worden. In Duitsland is het helemaal natuurlijk, daar hebben ze Kirchensteuer en weet ik wat. Hmm. En bisschoppen worden van de staat betaald, 15.000 tot 20.000 euro per maand. Nou, daar wil je wel een beetje duister voor praten, zal ik maar zeggen.
1: He? Wil je behouden dat?
0: Ja, natuurlijk, dat is duidelijk. Dus, maar dat is de situatie. De vlammende protesten zijn er wel van groepen van gelovigen. Maar bisschoppen zeggen, ja, maar dat moeten we op die manier niet doen. En dat is contraproductief en weet ik wat allemaal. Maar ik verdenk ze ervan dat ze bang zijn om door de wereld in de beklaagde bank gezet te worden. En dat willen ze liever niet.
1: Ja.
0: Dus, en dan krijg je dus wat tegenwoordig in is in de kerk. Officieel de leer te handhaven, maar niet al te fel. We zijn ook voor de onontbindbaarheid van het huwelijk.
1: Ja.
0: Maar sinds Franciscus zijn uitweg in
1: Amoris Laetitia.
0: Ja, zijn er toch allerlei ontsnappingsmogelijkheden, niet? Ja. Een fijn gesprek en onderscheiding en weet ik wel.
1: Nou,
0: en
1: je kunt lang genoeg
0: echtbreuk genoeg, als je lang gepleegd, genoeg echtbreuk pleegt, dan
1: wordt het een, ja. Nou, minder erg. Ja.
0: Ik las een stuk op internet en vind ik toch wel een mooi stuk. Ging over het probabilisme in de moraal. Door de jezuïeten uitgevonden. Dat je een waarschijnlijke mening, dat je die mocht volgen. Als een theoloog een waarschijnlijke mening. En die kon eigenlijk wat best ingaan tegen een officiëlere mening. Maar als je maar waarschijnlijk was, dan mocht je hem wel volgen. En dan kon je ook in de biechtstoel iemand vergeven. Ook als je niet, eigenlijk niet zo hard bekeerde, zal ik maar zeggen. Zij, dat hebben de jezuïeten al uitgevonden een paar eeuwen geleden. En hij geeft daar de reactie op die schrijver van Blaise Pascal. Die zegt, ja, dat zijn jezuïetrucs. Om de waarheid te ondergraven. En de schrijver die zei, dat wordt nog helemaal erg dat die jezuïetruc nou door een paus gedaan wordt. Want dan wordt het over de hele kerk. En dat zegt hij met een Amoris Laetitia. Dus aan de ene kant zeggen, natuurlijk is het huwelijk onontbindbaar. Maar een probabele mening is dat je toch wel te communie mag gaan. Als je dat en dat en dat doet. Hmm. Daarmee ondergraaf je alles.
1: Maar was dat niet zo altijd? Hè? Als de twee mensen, man en vrouw, die woonden samen. En dat ze besloten dat als broeder en zuster te leven.
0: Ja, maar dat wordt niet meer gezegd, dat wordt in Amoris Laetitia niet meer gezegd. Johannes Paulus heeft net het vreselijke van Franciscus. Die verwijst, vlak voordat hij dit zegt, naar het familiaris consortium van Johannes Paulus II. Maar hij zegt er niet meer, want hij zegt dat Johannes Paulus zegt dat het moeilijk is voor mensen die kinderen hebben in het tweede huwelijk.
1: Ja.
0: Moeilijk is om uit elkaar te gaan.
1: Ja.
0: En dan in de volgende zin zegt hij dat ze dan wel als broer en zus moeten leven. Dat haalt Franciscus niet aan, dat eerste wel.
1: Ja.
0: Dat zijn jezuïetenstreken, hè?
1: Ja, dan moet je wel slim zijn om dat te zien.
0: Ja, dat ziet dus niemand.
1: Maar de gewone mens...
0: Die ziet dat niet.
1: Nee, dat denkt oké, dan is het zo. Het is goed.
0: Nee. En er zijn maar weinig mensen die erop wijzen. Want de vereering voor de paus, wie het ook is, is in onze dagen zo groot dat men oogkleppen opzet. En nu was het stil.
1: Ja, ik ben nog steeds voor paus Leo. Oeps.
0: Wat?
1: Ik ben nog steeds voor paus Leo.
0: Ja, nee, dat mag ook.
1: Ja.
0: Ik ben ook niet tegen.
1: Nee.
0: Goed, dan hebben we nog een heel ander punt van een andere orde. De nieuwe vertaling in het lectionarium bij het evangelie van afgelopen zondag bracht verwarring bij ons voor wat betreft de omdraaiing van de reacties van de eerste en van de tweede zoon. Het is mij helemaal niet opgevallen, maar...
1: Mij ook niet, maar blijkbaar wel...
0: Ja. Dus vroeger was het...
1: De jongste en de oudste, of zo?
0: Ja, de eerste. Nou, ik weet het ook niet meer. Maar ze hebben het om de eerste, die zei nee en die ging toch.
1: Ja.
0: En de volgende zei... En, oh, het was omgekeerd. Ik weet het niet, want ze hebben het in de nieuwe vertaling omgekeerd. En dan vraagt iedereen zich af, hoe kan dat? Monsieur Hendrik schrijft erover op de website Arsakal. En die heeft daarop gezegd, en dat dacht ik ook wel dat het daarvan komt. Er zijn namelijk, de Bijbel is niet van het begin af aan gedrukt. Die is overgeschreven. En bij overschrijvingen komen soms fouten, kleine foutjes enzovoorts voor. En dan kun je die fouten soms uithalen door teksten met elkaar te vergelijken. De ene codex zus en codex zo, zo heet dat dan, die handschriften. Want de oudste handschriften die we hebben, ik weet het niet precies, maar die zijn zeg maar uit de 6e eeuw of zo.
1: Ja.
0: Die zijn verloren gegaan. En dan zeg ik, is het dan wel correct overgeschreven? Nou, dan blijkt als men ooit kleine fragmentjes vindt die nog ouder zijn, die zijn dan over het algemeen wel hetzelfde. Nou is het heel begrijpelijk dat bij het overschrijven van zo'n tekst, dat men dit kan verwisselen.
1: Ja.
0: De betekenis verandert niet. En de nieuwe vertalers, de vertalers van de nieuwe vertaling, die hebben nu voor de Vulgaattekst verkozen, terwijl in de andere blijkbaar de Griekse tekst stond. Nou. Erger is, wat ook monsieur Hendriksen zegt, ja, sommige struikelen mensen de lectoren over de zinnen. Er komen woorden in voor die we niet kennen enzovoort. Ik zeg nog, waarvoor was het nodig? Was de vertaling die we hadden, de Willibrord vertaling enigszins aangepast, was die onbegrijpelijk? Helemaal niet. Ik heb het al gezegd, ik heb voor jaar B, wat nou in de advent gaat beginnen, heb ik met een priester... Een groot gedeelte van de lezingen die men veranderd had voor jaar B, doorgenomen om er fouten uit te halen of te zeggen, dit moet je niet doen. Nou, bijna altijd zeiden we wat er staat en stond.
1: Dat is goed genoeg.
0: Was goed genoeg. En was ook een goede vertaling. Als je het vergelijkt met Grieks of het Latijn enzovoort. Dus ik moet alleen maar constateren dat de nieuwe vertaling een hobby is van bepaalde exegeten. Maar onnodig, volledig onnodig. Wat was harder nodig? Dat het nieuwe Missalis uitkwam. Na 20 jaar of weet ik wat ze al mee bezig zijn. Dat is verschrikkelijk. Daar zetten ze geen vaart achter. Een volledig onnuttige Bijbelvertaling. Die volkomen onnozel is.
1: Maar misschien moet
0: dat... Als je zegt, wij zeiden zo, amen, amen. Dicofobie staat er in het Latijn. Werd vroeger vertaald voorwaar, ik zeg u. De amen in dat geval betekent ook voorwaar. Er is een nadruk op. Nou zeggen ze weer amen, amen, ik zeg u. Wat niemand betekent, wat betekent er nou amen, amen? Dat zegt toch geen mens?
1: Nou, in Nederland.
0: Ja, ik weet niet wat ze in het Oekraïens zouden zeggen.
1: Of in het Oekraïens geen idee.
0: In het Oekraïens.
1: Dus amin, amin.
0: Amin, amin.
1: Dus, nou ja.
0: Ja, maar als wij daar gewend waren, maar we hebben niet. Natuurlijk in. Kun je ook in het Roemeens iets zeggen, net als wij voorwaar, een nadruk leggen op ik?
1: Ja, weet ik veel.
0: Weet je ook niet, nee. We hebben soms eigen woorden daarvoor, dat kan dan.
1: Ja. Slecht is het niet. Ach nee. Ja, als iemand als hobby vindt het nieuwe missaal. Ja, maar
0: dat men het hele kerkprovincie aan deze hobby onderwerpt, dat vind ik wel erg. En dat de bisschoppen erin trappen, want die bisschop moet het goedkeuren. En die moeten dan naar Rome sturen.
1: Hebben ze gedaan. Nou, dan is
0: ja,
1: het,
0: en Rome zegt, ja, daar zit dan ook nog een Duitse monsieur zo over te kijken die geen Nederlands kent. Dat is toch allemaal onzin. Grote onzin.
1: Nou ja, maar mensen, de sprookjes moeten het gewoon gebruiken.
0: Ja, of niet.
1: Ja, want dan zit je met die boekjes.
0: Ja, die moet je in boekjes gebruiken. Het is niet ja, maar dat er zijn ook mensen die geen boekjes gebruiken. Hoor.
1: Ja, dan klagen de mensen dat ze wel het boekje willen hebben.
0: Er zijn, ik heb natuurlijk veel vervangen in mijn tijd. Dat ding, er waren heel veel mensen die een bundel hadden. Dus de GVL. En dan een blaadje met de lezingen.
1: Kan ook.
0: Die lagen achter in de kerk. Dus omdat mensen toch graag de lezingen erbij hebben kunnen zien, die lagen er dan. Of mensen hebben eigen boekjes.
1: Maar moet je je niet houden aan de officiële...
0: Je moet zoveel.
1: Wat zegt de codex?
0: Ja, dat moet allemaal moet. Alles ja, maar moet. Al dan... Dat moet. Maar in geval van nood, zegt Monsieur Bonnie.
1: Ja, maar hoe... Ja, ja, nou ja, zie.
0: Nou, het is altijd zo geweest dat bepaalde dingen in het verleden ook werden ingevoerd op het gebied van liturgie. En dat werd soms helemaal niet aanvaard. Mensen deden het gewoon niet. En dan werd het ook niet ingevoerd. Dan verviel het. Er zijn nieuwe bijbel of psalmvertalingen gekomen.
1: Ja.
0: Voor het Latijn, hè? Nieuwe ja. vertalingen. Die voor heel de kerk werden voorgeschreven. Of althans gedeeld in eerste instantie. Nou, het ging nooit door, omdat ze er zoveel reactie tegenkwamen. Dat hebben ze niet gedaan. Dus dat kan altijd. Een wet moet geaccepteerd worden.
1: Om... Ja.
0: Ja, als je die...
1: Of je moet het met geweld...
0: Ja, welk geweld heeft kerk?
1: Excommunicatie.
0: Excommunicatie, ja, dat is zeker. Nou, dat is zeker.
1: Dat is
0: maar daar gelooft toch niemand meer in?
1: Ja, tuurlijk. Ik wel. Ik zou het niet willen.
0: Nou, ik ook niet, maar dat ligt er aan.
1: Ja, dat is wel erg. Een grote straf. Ter verbetering.
0: Nee. Ter verbetering, ja.
1: Ja, ja.
0: Maar als je dan... gedwongen wordt om dingen te doen die niet beter zijn.
1: Dat denk jij zelf.
0: Ja.
1: Maar gehoorzaamheid is ook een groot woord in de kerk.
0: Zeker, dat is ook zo. Laten we het daar maar op houden.
1: Ja.
0: Maar dat is natuurlijk wel een... Als je dus ziet hier hoe de kerk op het moment worstelt.
1: Ja.
0: Met de waarheid. En met de overdracht van de waarheid. En met de orthodoxie.
1: Klopt.
0: Dan is gehoorzaamheid aan die orthodoxie en aan de dingen belangrijker dan de gehoorzaamheid aan
1: ja.
0: positieve wetten. En als je ja. tot een liturgie gedwongen wordt, die niet die orthodoxie bevordert, maar eerder ondermijnt, dan zeg je, dan hoef je niet te gehoorzamen, denk ik.
1: Ja,
0: ja ik begrijp wat
1: mensen
0: het moeilijk is.
1: Mensen moeten zelf nadenken, zelf keuzes maken.
0: Zeker, maar dat zeg ik ook nou. Ja. Maar hoe meer mensen de goede keuzes maken, hoe meer de kerk een bepaalde betere richting ingaat dan ze nou ingaat. Want we zitten in een kerk die met een modernistische grauwsluier is bedekt.
1: Nou.
0: Of niet soms.
1: Nou
0: ik heb
1: goed, hier,
0: ik heb geen vragen meer.
1: Een stuk muziek heb ik wel.
0: Oh.
1: En dan kunnen mensen bellen als die vragen willen stellen aan pastoor Mende.
0: Dat is al lang niet meer gebeurd, hè? Maar nu kan het weer keer.
1: Nou, ik heb een mooi Bach-stuk. En dan kunnen mensen bellen om een vraag te stellen aan pastoor Mende. Het telefoonnummer is 073 687 2001.

0: Beste luisteraars, we zijn terug in het programma De Club van Job met Pastoor Menne. En één vraag.
1: Er is een vraag, ja.
0: Nou, het is een beetje rustig in de kerk, hè? Dan merk je het wel.
1: Rustig in de kerk?
0: Ja, wat gebeurt er nu? Niet zoveel. De paus, mooie bezoek van de paus aan Frankrijk. Ja, daar kun je niets op zeggen, het is mooi.
1: Nee, maar we kregen vroeger nog eens vragen over... Mag een kruisbeeld ondersteboven hangen of zoiets, ja. Zal ik maar zeggen. Ja. Dat soort vragen. Bij wijze van spreken.
0: Ja, nou.
1: Nou, in ieder geval, nu was een belangrijke vraag eigenlijk. Hoe kan monsieur Bonny spreken over gehuwde priesters als dat tegen de kerkelijke lering gaat, zegt hij.
0: Nou, de wet, sowieso.
1: Nee, ja, juist, ik wou daar verschil maar even maken. Ja, want je moet onderscheid maken tussen kerkelijke leer, tussen dogma en kerkelijke discipline. Nou hoort het celibaat voor de priester niet tot de kerkelijke leer, strikt. Het is geen dogma. En dat blijkt ook uit het feit dat wij ook in Nederland gehuwde priesters hebben. Er zijn dominees die katholiek worden en daarna dispensatie krijgen om priester gewijd te worden. Die zijn er ook. Dat zou niet kunnen als het een dogma was. En als een dogma zou ook de Oosterlingen dat niet hebben. Dus dat kan helemaal niet. Het gaat over een discipline, maar wel een heel erg oude en, ja, zou ik zeggen, bijna dwingende discipline. Misschien dwingend is te veel, maar wel een overtuigende discipline. Je kunt het niet zomaar opgeven. Als je dat opgeeft, een discipline die al vanuit de apostolische tijden gegrond is, dan geef je wel iets wezenlijks van het kerk zijn op. En dat hebben we ook gezien, dat bij iedere ketterse hervormingen, zoals het protestantisme, het eerste wat ze opgeven is eucharistie, offer en priesterschap en het gehuw en celibaat. Hè, Luther hing het celibaat ook aan de willigen, zal ik maar zeggen. Zelfs klooster, want hij was kloosterling eigenlijk. Dus, maar het hele is ongehuwd zijn omwille van het koninkrijk gods. Wat Jezus dus aanraadt aan mensen met een speciale roeping en die de kerk verplicht voor priesters, dat wordt dan weggedaan. Ik denk dat het officiële celibaat in de protestantse kerk niet meer voorkomt. Bij de Anglikanen nog wel, die hebben nog hier en daar kloostergemeenschapjes. Dus een klein beetje komt het daar nog voor, maar niet veel. Ik denk dus als de kerk het celibaat opgeeft, dat ze een belangrijk geestelijk element opgeeft. Het ongehuwd zijn omwille van het koninkrijk gods is een wijze van navolging van Christus die iets wezenlijks zegt over de kerk. Namelijk dat de kerk niet van deze wereld is en niet van de dingen van deze wereld. Hoewel die dingen op zich misschien goed kunnen zijn. Het huwelijk is niet voor niks een sacrament. Maar het celibaat gaat er bovenuit. En dat het celibaat dus moeilijker is dan het huwelijk, is nog maar de vraag. Hè? Ik bedoel, natuurlijk, in eerste instantie lijkt dat zo. Hè? Het celibaat of het huwelijk beantwoordt aan natuurlijke neigingen enzovoorts allemaal en seksuele behoeften. Terwijl het celibaat, ja, dan moet je dat overstijgen. Dus dat is veel moeilijker. Anderzijds is het zeker in onze tijd niet makkelijk om het huwelijk goed te beleven. Als je ziet hoeveel mensen er gaan scheiden. En als wij gehuwde priesters zouden invoeren, zou dan het scheidingsaantal onder priesters minder zijn?
0: Nee.
1: Denk het niet.
0: En dat is nog een grote schande.
1: Ja, en dat is een verschrikkelijke schande.
0: Een gescheiden priester, met misschien nog niet met een huwelijk. En daarna hertrouwd, die wil hertrouwen.
1: Dat kan toch allemaal niet?
0: Dat is gewoon...
1: Nou, dan zijn we helemaal van onze christelijke wortels af. Dat het Oost heeft ook wel.
0: Ja, die problemen zijn er.
1: Ja.
0: Die zijn er al. Ja, misschien 100 jaar geleden minder, maar nu zeker.
1: Dus die hebben daar ook... Ja, die gaan er dan een beetje luchtig mee om wel, voor een stuk.
0: Ja. Want die zijn niet bekend in het Westen. Hè? Dus de mensen die hoort over... Oh, dan moet wel een priesterschap komen en zo... Volgens mij weten ze of willen ze niet weten over de problemen van het gehuwd priesterschap in het Oosten. Het is niet probleemloos.
1: Nee, ik heb daar ook met een evangelische bisschop in Duitsland wel eens gezegd, hoe is het met jullie met die dominees? Die mogen wel trouwen, maar hoe zit je daar misschien? Ja, daar heb je ook veel mee te maken. Dan zit je het ook met een ergernis. Kun je die wel handhaven in een prochie? Een gescheiden dominee of een gescheiden priester?
0: Die gaat naar een nieuw bruid zoeken onder de parochianen. Hoe erg is dat?
1: Ja. Dus ik denk dat de kerk, daar wordt gemakkelijk over gepraat door mensen.
0: Ja.
1: Maar het heeft heel veel implicaties. En de kerk verandert er inderdaad helemaal door als dat celibaat zou opgeven. Want je zult dan zien dat je minder celibataire priesters krijgt.
0: Ja, zeker. Binnen 100 jaar zal het een minderheid zijn, zeker.
1: Ja.
0: Nou ja.
1: Kijk, dan heb je enkel nog, want bisschoppen die kunnen dan alleen maar uit de celibataire gekozen worden.
0: Dus dan moet je dan iets doen met dat. Wat doe je dan? Waar vind je die bisschoppen? Kloosters.
1: Kloosters.
0: Ja, kloosters bestaan bijna niet. Kloosterlingen ook niet. Dus wat? Je moet dan naar de weduwnaren gaan kijken. Ja, lastig. Ja. Lastig.
1: Ja, dat is zeker. Maar je kunt alles aan de kant schuiven. Hè? Ik bedoel, maar dan heb ik liever dat ze aan de kant schuiven en maar oud-katholiek worden, want dan kun je alles. Dus dat is geen punt. Je hebt wel bijna geen gelovigen. Hè? Dus ik bedoel, ik geloof dat 8000 gelovigen in Nederland hebben. Dan weet ik hoeveel priesters, nog een paar bisschoppen. Nou hebben ze mevrouw bisschop.
0: Ja.
1: Nou betekent dus dat ze echt protestant zijn geworden. Ja, ja. Dat hadden ze al eerder, want ze hadden al vrouwelijke priesters. Nou, we hadden vroeger nog het idee, ze zijn nog katholiek, maar katholiek zijn ze dus niet meer. Ze kunnen zich wel oud-katholiek noemen, maar dat zijn ze niet. Ze zijn, katholiserend protestant. Ze hebben meer protestante opvattingen dan katholiek.
0: Ja, een secte.
1: Zeker als het over het ambt gaat.
0: Een secte.
1: Huh?
0: Een secte.
1: Een secte?
0: Ja.
1: En ja, dat zien we toch aan die pastorale werkers, die katholieke pastorale werkers van het bisdom Haarlem. Die wilde graag priester worden. Dat kon natuurlijk niet binnen de katholieke kerk. Ze meende toch dat ze roeping had. Nou, toen is ze maar oud-katholiek geworden, want dat kan dat. En nou is ze zelfs nog bisschop van Haarlem geworden. Nou, de carrièrekansen voor die vrouw zijn geweldig.
0: Ja, maar dan heb je ook die priester van vorig jaar. Die is met pensioen gegaan, een vrouw gevonden. Die is nu oud-katholiek geworden, want daar kon hij zijn priesterschap nog beoefenen. Ja. Dank je. Is dat geen
1: levende ecumene, hè?
0: Ja, ja. Eigenlijk hadden de oud-katholiek moeten zeggen, ja, je bent toch wel van de andere kerk.
1: Ja.
0: Dus we kunnen jou niet als priester ontvangen.
1: Je kunt bij ons komen, maar je kunt niet geen priester zijn hier. Dan zou ze echt,
0: tenzij weer een 7 jaar opleiding doet en zo.
1: Ja.
0: Maar dan ben je dood tegen die tijd.
1: Nee, maar je kunt toch een kerk van spijt op tante, zal ik maar zeggen. Van mensen die, ja. Maar ja, fijn. Het is een sectetje, dus nou ja. Dan zullen we er alles over ons heen krijgen als er oud-katholieken luisteren. Maar
0: dat weet ik niet. Dat hebben we van andere protestanten gehoord, dat ze aan het luisteren zijn, gereformeerd en zo. Maar van oud-katholieken, ik denk
1: die
0: dat
1: zijn er ook zo weinig. Dus
0: ja, maar dat is zo'n programma die een oud-katholiek zou gewoon een gekke van krijgen.
1: Dat weet ik niet.
0: Zo roms. Dan denk je, goh.
1: Ja, maar ze willen nog katholiek zijn, zeggen ze.
0: Ja, maar op hun manier.
1: Ja. Nou, en als je dus het celibaat afschaft en je hebt de biecht ongeveer afgeschaft en noem maar op, al die dingen, dan ben je toch niet katholiek meer. Geloof dat niet.
0: Nee.
1: En ze hebben eigenlijk ook geen geloofsleer meer. Dus een beetje in het algemeen zo, weet je wel. Maar transsubstantiatie ook niet. Ik bedoel,
0: nee?
1: Ja, ze geloven wel in de werken tegenwoordig, maar dat is een beetje vaag allemaal.
0: Oh ja. Ja, nou ja. Dan is het zo. Het huwelijk geloven ze wel, maar met scheiding.
1: Ja, maar dat is ook scheiding zoals ik wel in geloven.
0: Ja, anticonceptie sowieso.
1: Ik bedoel, en dan zeggen ze we geloven in Jezus. Maar als Jezus van moeilijke dingen zegt, geloven ze er niet in, hoor. Dat is hetzelfde als onze katholieken van nu, die modernisten. Die geloven ook niet in wat Jezus zegt als het iets moeilijks is.
0: Ja, zoals
1: en ze geloven niet dat de weg smal is en de poort eng, dat geloven ze niet.
0: Of ze maken
1: toros, toros, toros, zeggen ze.
0: Ze maken van de woorden van Jezus iets wat je wil. Nou, er is een podcast die ik heb gezien, hè? En de vraag was, ja, waarom zijn vrouwen, mogen vrouwen geen priester worden in de Rooms-Katholieke Kerk? En een van de sprekers zei, ja, ik weet het ook niet, want ja, Jezus die heeft wel mannen gekozen. Want ze zeggen, ja, omdat Jezus alleen maar mannen heeft gekozen. Maar ja, die mannen waren ook besneden, Joods, spraken Aramaïs. Ja, waarom nemen we ook die andere voorwaarden niet mee in de overweging om alleen mannen tot de priesterschap te laten?
1: Dit is,
0: dat heeft Jezus niet.
1: Hoe kun je zoiets zeggen?
0: Ja, maar dat
1: dan
0: zeg
1: ben je
0: wel.
1: Toch zo dom als ik weet niet hoe. Dat er dus een typologische en een antropologische ding. Dat het man zijn van Christus iets betekent voor het man zijn van. En dat niks meer besneden, al die onzin. Ja. Dat is een flauwe kulverhaaltjes.
0: Maar ja, dus dan maken ze van de woorden van Jezus iets wat ze willen van maken.
1: Ja,
0: zodat
1: natuurlijk.
0: Het past bij je eigen. Interpretatie.
1: Maar dat is ten diepste protestant, hij is niet katholiek.
0: Ja. Ja.
1: En het gaat dus niet alleen omdat Jezus alleen maar mannen gekozen heeft, dat is wel zo, maar het gaat over de sacramentele tekenwaarde.
0: Ja.
1: Dat een man alleen maar teken kan zijn van Christus en een vrouw niet.
0: Ja.
1: Een vrouw is een teken van de kerk.
0: Ja, ja.
1: En de bruid.
0: Daar had Jezus heel makkelijk vrouwen kunnen, want er waren vrouwen om
1: Zeker.
0: Zich heen. En toch heeft hij gekozen om dat niet te doen.
1: Ja.
0: Nou ja.
1: Dus er zit een diepere ding achter.
0: Ja. Nou ja.
1: En als je die sacramentele dingen niet hebt, en die hebben protestanten natuurlijk niet, dan hebben ze er ook geen last van.
0: Nee. Einde discussie.
1: Ja.
0: Nou, beste luisteraars, dat is wel het einde van het programma De Club van Joop van vandaag. Tot over een week.
2: Dit was De Club van Joop. Wekelijks beantwoordt pastoor Cor Menne geloofsvragen van luisteraars. Heeft u ook een vraag over liturgie, de Bijbel, de kerk of het geloof? Geef het door via e-mail, WhatsApp of telefoon.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Inleiding. Wessel, jij bent al je hele leven een beetje katholiek.
2: Klopt.
1: Maar
2: min of meer.
1: Iets minder toen je klein was en later iets meer.
2: Ja, dus ik ben altijd gelovig opgevoed. Ik ben altijd naar de kerk geweest. Ik heb zelfs een tijdje gewoond in de pastorie van de kathedraal. We kregen van de pastoor toen een appartement, toen ons huis werd verbouwd. Dus ik heb zeg maar als het ware letterlijk met een loopfietsje door de kathedraal gelopen. Nog
3: je zou bijna kunnen zeggen dat je in de kerk geboren bent.
2: Ik ben letterlijk in de kerk geboren, dus ik laat het deur altijd open. En als de juffer iets van zei, weet je wel. Als ik van... Ja, maar ik ben ook in de kerk geboren.
1: De basiliek van Haarlem dan echt, bedoel je?
2: Ja, de kathedrale basiliek in Bavel.
1: Ah, ja.
2: En, dus ik ben altijd heel erg betrokken geweest. Ook, mijn ouders in ieder geval zijn heel erg betrokken geweest bij de kerk. En ik kwam daar ook vaak. Maar we gingen niet elke zondag. En gebedsleven had ik ook niet echt. Ik werd ook niet heel erg gestimuleerd. Het was best wel vrij. Dus toen in de coronatijd, toen ik wat ouder was, toen heb ik een beetje zelf de beslissing gemaakt om meer mezelf te verdiepen in het geloof. En toen ben ik als het ware herbekeerd.
1: Ik denk dat dat wel een heel mooi moment was voor veel mensen. Om in de coronatijd, als je toch binnen zit, even, dan kom je een beetje tot inkeer.
2: Je hoort het vaak.
1: Ja. Was dat ook zo bij jou, Elia?
3: Nee, niet per se. Ik ben ook katholiek, tenminste vanaf mijn van kinds af aan al katholiek en zo opgevoed. En zo is het gewoon gebleven eigenlijk.
1: Jij hebt nooit een moment
3: Ik heb wel een moment gehad dat ik natuurlijk meer bewust ben van het geloof. En dat het minder een gewoonte wordt, maar dat je meer over gaat nadenken.
1: Mm-hmm.
3: Dat was nog wel voor de coronatijd. Dus ik heb niet per se die corona herbekering meegemaakt.
1: Nee, oké. Okay. Maar jij had dus altijd ook... Want ik denk waar veel mensen dan in vallen, is dat als ze inderdaad die stap overmaken van een soort gewoontegeloof naar een beetje een... weet je wel, dat ze het zelf ook... dat intellectuele begrip misschien hebben... voor mensen die dat nodig hebben... dat dan ouders niet echt die antwoorden paraat hadden. Maar
3: mij wel. Ik kon dat altijd wel goed... ik kon er met die vragen wel goed terecht bij mijn ouders altijd.
1: Mm-hmm.
3: En we hebben ook familieleden en familievrienden die priesters zijn. Dus daarin was ik ook gezegend, om het zo te zeggen.
1: Zeker. Jouw hele familie ook zelf, met jouw broertjes en zusjes, toch? Die kiezen ook allemaal voor een...
2: Een grote oase.
1: Ja.
2: In de wasteland.
1: God had gewoon gezegd van, nou, dit is een goeie waar we uit kunnen plukken. Een rijpe appelboom.
2: Dit is weet de wijngaard des
4: heren. We pakken er drie.
3: Ja. Ik hoop dat dat ook voor de rest van ons leven... zal gelden en dat jullie even sterk zullen zijn als nu voor de rest van jullie leven, hoop ik.
1: Mm-hmm. Nou, daar bidden we voor. We hebben hier te gast Nino.
5: Hallo.
1: Jij bent een beetje mijn Wikipedia, laten we maar zeggen, in het geloof.
5: Dankjewel.
1: Voor mijn gevoel weet jij echt alles.
5: Alsjeblieft.
1: Maar hoe is dat gekomen?
5: Ik kom in principe net als Elia ook uit een nest, maar de cultuurvariant. Dus bij mij was er wel een duidelijk godsbesef aanwezig. Maar ook met het idee van, hey, ik ben katholiek. Dus ik had Oriëntaalse vrienden, twee Egyptische vrienden. Dus die waren dan koptisch-orthodox. En de rest was protestants en ik was dan katholiek. En uiteindelijk kwam op mijn 15e, 16e wel echt het moment van... ik ben katholiek en dan moet je het ook gewoon uiten. Dus toen heb ik mijn eerste mail naar Jim Schilder geschreven. Dat was de priester in de... nu. Co-kathedrale Basiliek in Haarlem. Sorry, in Amsterdam.
1: In Amsterdam.
5: Ja, ik moet er even aan wennen dat we er nu twee hebben.
1: Zeker.
2: Dus daarom vroeg je net ook aan mij welke kathedraal.
5: Ja, precies. Maar voor de mensen die thuis zitten, die weten natuurlijk ook niet welke kathedraal jij bedoelt. Kijk, wij zijn natuurlijk heel erg in ons eigen bisdom gegrondvest.
2: Dat is waar.
5: Ja. Dus ik heb hem toen een mail geschreven en ik vond misdienen echt goud om dat te zien. Omdat ik toen ook de leeftijd had waarin dat heel toepasselijk is, 15, 16 jaar. En toen mailde ik hem en ik kon binnen 2 weken op gesprek komen. En binnen 1,5 jaar op mijn 18e ging ik naar het grootseminarie toe in het gebouw waar wij nu dit opnemen.
2: Dus even voor de duidelijkheid voor de luisteraar, je bent jarenlang priester in opleiding geweest.
5: Nou, dus ik ging voor de diaconaat, want ik wou nooit priester worden. Okay. Maar vanwege mijn leeftijd op mijn 18e...
2: Diaken in opleiding.
5: Ja, mocht ik naar het seminarie toe. En dat was dan toepasselijker. Ook van dat op de Tilteweg, de leeftijdsverschil was wel heel hoog.
2: Ik en daar zat je in dezelfde klasse als de mensen die wel een priesterroeping hadden?
5: Ja,
2: Ja, ja.
4: Hoe lang heb je die lessen gevolgd?
2: 2 jaar. Ik heb hier 2 jaar gezeten. Ja, dus
4: filosofie, van, ja. Theologie.
2: Ja, dus ik heb de basisfilosofie gevolgd. Niet allemaal, want ik werkte ook nog.
4: Kerkgeschiedenis.
2: Ja, ook. Ja. Dus ik heb 2 volle jaren hier gezeten. En de maandag en dinsdag werkte ik gewoon in Amsterdam. En dan kwam ik op dinsdagavond hierheen. En was ik er tot vrijdag. En daarna ging ik toen door tot aan dit jaar op de Tiltenberg.
1: Zo. Ja, dan blijf ik over. Maar ik ben dan de enige echte bekeerling aan tafel, wil ik zeggen. Dat ik was echt, ik was van de verkeerde kant. Ik was echt van, dat is allemaal, weet je wel, sprookjes, fabels en zo. En toen, een beetje inderdaad tijdens corona, wil ik zeggen. Misschien net ervoor. Toen dacht ik van, misschien zat er iets achter. Ik weet niet meer precies, een beetje YouTube-filmpjes kijken of zo. En dat begon heel, heel geleidelijk. En toen had ik een priester gemaild. Dat was nog vader Johannes, die zit nu niet meer in Haarlem, maar voorheen wel. En die was ook precies een beetje het soort type die ik toen moest treffen met, weet je wel, die kwam van de TU Delft. En die had echt wel een bovenkamer waar iets in zat, wat dus totaal niet de indruk was die ik had met mensen die geloofden. En daar kon hij me zeg maar dingen vertellen en zo, waar ik nog nooit over na had gedacht. En toen kreeg het toen werd het ineens een put waar je voor het eerst in keek, weet je, met, oh, hij is echt diep, weet je wel. Het is niet...
5: Het is waar wat ze zeggen.
1: Het is waar wat ze zeggen. Ja, dat kwam nog iets later, weet je wel. Toen heb ik ook wel geprobeerd alfacursussen te doen en zo. En traject bij priester met dus echt sacramenten ontvangen. En dat is uiteindelijk gelukt. Dus nu zit ik hier met mensen zoals jij om van te leren. En vrienden die me ook een beetje kunnen bijsporen in het nieuwe levenspad wat je dan inslaat. Maar we zijn hier nu samen, want jij weet heel veel, Nino. En we willen jou een beetje ondervragen.
2: Ja, dat mag.
1: Natuurlijk. En we leven natuurlijk ook nu vandaag de... Is het nou de geboortedag ook van Johannes Paulus II vandaag?
2: Ja, het is als goed is nu zijn verjaardag. Ja, dat hoorde
1: we tijdens de missie.
2: Ja, ja, precies. Ja, ja.
1: Dat was dan vandaag zijn 105e verjaardag, als ik me nog goed herinner.
2: Oeh, dat weet ik niet.
1: Ja, dan heb je niet goed opgelet.
2: Nee, dat heb ik niet goed opgelet. Sorry, pastoor Hendricks. Ja.
4: Voor de duidelijkheid, dag van opname. Niet noodzakelijk de dag van uitzending.
1: Precies. Maar en dus ook de inauguratie van de paus, terwijl we dit opnemen.
3: Juist, ja, dat was vanochtend.
4: Er is heel veel gaande nu,
2: ja.
4: Dat kunnen we wel zeggen.
2: Ja, we leven in een mooie tijd van de kerk.
4: Ja, dus daarom willen we ook gelijk beginnen even met de actualiteit, want we leven natuurlijk hier en nu. We willen even weten wat er speelt. Elia, wat heb je allemaal gevonden?
3: Nou ja, alvorens verder te gaan over de paus, heb ik een aantal actualiteiten terzijde. En ik wil graag vermelden dat in Fatima een groot aantal gelovigen bijeenkwam om het feest van onze lieve vrouw Fatima te vieren. Dat was, even kijken, de 13e van mei. 270.000 pelgrims, allemaal daar aan het bidden samen met fakkelvuur. En ook voor onze nieuwe paus natuurlijk, dus dat was mooi om te zien. Verder in Frankrijk wat minder vrolijk nieuws. Antichristelijk geweld neemt toe, is geconstateerd. En kerken worden met toenemende regelmaat ontheiligd en gevandaliseerd. En priesters en kerkgangers bedreigd. Een kenmerkend incident vond plaats in Avignon, waar een groep jongeren onder de leus Allah Akbar de kerk van Notre-Dame de Bon Rapport binnenviel en de priester lastig viel. En hem kenbaar maakte dat ze de kerk in brand zouden willen steken. Is tot zover nog niet gebeurd, gelukkig.
4: Hierover gesproken, hè? Christian, in de Agneskerk hebben ze kerkwachten, toch?
1: Ik kom daar al een tijdje niet meer, maar als dat nog steeds zo is...
4: Dan hadden ze destijds.
1: Ja, en dat was ook eigenlijk wel nodig.
4: Ja, ik wou net zeggen, in hoeverre is dat een LARP? In hoeverre is dat echt nodig?
1: Nou, waar ik altijd bij stilsta, misschien herkennen jullie dit ook. Maar als ik gewoon, weet je wel, tijdens de mis in de kerkbank zit, dan krijg ik soms van die dagdromen dat stel, er komt nou een guy en die zoekt daar kattenkwaad te vinden of uit te spoken. Dan denk ik echt meteen van, yo, ik sprint echt naar voren, man. Ik tackle die guy, weet je wel. En ik denk misschien als veel mensen gewoon een beetje een draaiend hoofd hebben met wat er gebeurt om zich heen en zo, dan denk ik niet echt dat het nodig is.
2: Nou, had jij dat door van vandaag in de mis?
1: Ja, ik wilde net zeggen, er kwam vandaag, maar weet je dat...
4: Wat?
1: Nou, er was vandaag gewoon een man en weet je wel, die had zijn handen in zijn zakken.
2: Enorme joint.
1: En die kwam gewoon even de kerk binnen wandelen, even naar voren lopen en toen weer naar buiten, volgens mij.
5: Maar jouw gedachtes, die zijn wel correct, want... Kijk, wij zitten in een parochie met heel veel jonge mensen.
6: Maar er was verder niks aan
5: de hand, of zo? Nee, niks aan de hand. Nee.
1: Maar ik tuurde hem, ik keek hem aan, hoor. Ik keek hem aan met Clint Eastwood, weet je wel.
5: Maar dat is het mooiste. Dus alle jonge mannen in de kerk, die hebben daar meteen een lock-on op. Van, oké, er moet maar dit gebeuren. En nou, ik ga geen namen noemen, maar je weet wel wie er allemaal waren vandaag... om dan in ene een sprintje te trekken.
1: Die kunnen, die kunnen een knuffel met de liefde van Christus krijgen.
5: Een beetje Arius die een knuffel kreeg van Nicolaas.
2: Nee, precies. Goed, ga verder van, hebben we kerkwachten nodig? Je zegt eigenlijk niet.
1: Nou, niet in de officiële vorm. Tenminste, misschien wel in sommige van die kwetsbare parochies. Hè? Want dat heb je ook. Van wij zijn dan wel jonge, vitale gasten. Maar als het echt alleen maar oudjes zijn en het is in de stad of zo, dan...
5: Ja, niet alles is centrum Amsterdam. Nee. Dat ook.
1: Ja. In ander nieuws.
3: In ander nieuws. verder hebben we over de paus ook nog andere... nieuwigheden met betrekking tot de inauguratie. Maxima, onze koningin, was aanwezig. En onze premier, Dick Schoof. Donald Trump kwam zelf niet, hoewel hij wel bij de begrafenis van Franciscus was. Maar zijn vice-president Vance was er. En de staatssecretaris van de VS, Marco Rubio.
1: Jouw moeder was er zelf ook
3: bij. Mijn moeder
1: toch?
3: Was er ook.
1: Ja, die is natuurlijk ook eregast
2: daar. Die mag niet ontbreken op de
3: lijst. Die was... best wel ook op een goede plek, best wel vooraan staat. Ja? heeft ze kunnen bemachtigen, ik weet niet hoe. Waarschijnlijk met behulp van de Blauwe Zusters, waar ze mee op reis was. Die zijn er altijd heel vroeg bij weer.
5: Ja, natuurlijk.
2: Ik zag ook heel veel Blauwe Zusters op de livestream van de BBC, van dat pauze.
3: Ja, je ziet ook op een gegeven moment een eilandje in de menigte, zo'n blauw eilandje van. Dan zie je gewoon... Nou, dat zijn
2: mooi,
3: de zusters.
2: Zo mooi, ze zijn overal vertegenwoordigd.
3: En het wapen en de naamkeuze van de paus... die zijn ook uitvoerig in het nieuws aan bod gekomen. En dat vertelt ons ook iets over wat we kunnen verwachten van deze paus. Dus je ziet daar het schild. En dan heb je aan de ene kant een blauwe achtergrond... met in het midden een witte lelie. En dat is eigenlijk een teken van devotie... aan Maria en een teken van kuisheid en zuiverheid. Wat ook naar voren kwam in zijn eerste toespraak. Hij begon het eerste gebed wat hij als paus uitsprak naar het volk was een wees gegroet. En aan de andere kant van het schild in zijn wapen zie je een witte achtergrond met een hart dat door een pijl doorboord wordt. En een boek daaronder. En dat zijn tekenen van... die geassocieerd worden met Sint-Augustinus. Onze paus was voorheen een Augustijner.
2: Ja, hij gedraagt zich ook echt als een kind van Augustinus. Ja, en hoe hij hem aanhaalt de hele tijd, hoe hij over hem spreekt.
5: Het is echt prachtig om dat ook terug te zien. Want hij haalde ook de quote aan... Christen ben ik met u en bisschop ben ik voor u. En dat zei Augustinus ook. En dat is, dat is echt, nou, exact wat je zo ook zegt. Van dat heeft een hele diepe dimensie. Hoe hij ook in het geloof staat met ons... Niet per se voor ons, maar ook met ons. Dus in principe zou hij ook tussen de mensen staan op dat moment. En dat maakt het heel mooi natuurlijk met hem.
3: Ja, zeker. Ik kwam ook heel erg naar voren in zijn homilie vandaag tijdens zijn inauguratiemis. Dat hij zich voordeed als broeder aan ons.
2: Ook zijn kledingkeuze bijvoorbeeld, dat hij gewoon besloot om de formele pauselijke kleding te dragen.
3: Ja, ja.
2: Kun je opvatten als een teken van nederigheid, want hij beseft gewoon van wat ik nu doe is iets hoger dan ikzelf.
3: Klopt.
2: Van ik ben onderdeel van een grote traditie, ik trek de kleding aan van... die al mijn voorgangers hebben aangetrokken. Het gaat nu niet om mij, het gaat om het ambt.
3: Ja, zeker. En wat je ook ziet is dat veel mensen nu zeggen...
2: en zijn naam natuurlijk.
3: Zijn naam.
2: En hij is dat, de 14e.
3: Dat staat in continuïteit met ook inderdaad Leo de 13e... wat zelf ook de verklaring van de paus was... waarmee hij zijn naamkeuze verantwoordde.
2: Ja, dus dat hij een naam kiest die zo vaak gebruikt is... waardoor hij amper te herkennen is... in het grote plaatje van de geschiedenis.
5: Het is natuurlijk een school, hè, waar je aan committeert. Dat is,
2: maar het is ook dus nederigheid of zo, van hij trekt zich terug.
5: Ja.
2: Hij hoeft niet per se als uniek gezien te worden.
1: Ja, eigenlijk wat je dan vaak hebt als je bijvoorbeeld in klas zit... en je bent er zitten twee wessels. Ben je wessel 1 of ben je wessel 2?
2: Ja.
1: Dan is het heel veel nederiger om wessel 2 te zijn. Want
2: maar hebben wij dit allemaal... Jij misschien wel, maar ik heb nooit met een andere naamgenoot in de klas gezeten.
1: Hoezo denk je ik wel?
2: Christian is best wel een gebruikelijke naam.
5: Ja, sorry man, dat is echt zo.
1: Ja. Nou, met dubbel A misschien.
2: Volgens mij zijn er niet meerdere Elia's in de klas geweest, meerdere Nino's, kan ik me ook niet
1: voorstellen. Nee, oké, Elia geef ik je, maar
3: ik heb nooit
1: maar ik vind Wessel veel voorkomender dan Christian.
2: Nou,
1: Ik neem dit voor jullie aan, want jullie zijn het allemaal met elkaar eens.
2: De traditie spreekt.
1: Dat is weer nederigheid.
5: Waarom denk je ook dat we Christian allemaal verbastingen voor jouw naam hebben? Chris, Christian, Christian, omdat we zoveel Chrissen kennen.
1: Dat is waar, maar tel je bijvoorbeeld Chris, die we ook kennen, en Christian, zie je dat als dezelfde naam?
5: Nou, dus we hebben één OG en dat ben jij en hij kwam later.
1: Alleen omdat ik later kwam. Omdat ik eerder
5: Chris,
1: kwam.
5: Chris, jij bent er echt bovenuit.
2: Nou, jij bent dus duidelijk de meest... Jij bent de meest nederige guy hier. Ja. Want je accepteert gewoon dat je een heel basic naam hebt.
1: Nou, oké. Okay.
2: En je lijkt het meest op de paus.
3: Maar tegelijkertijd zit ook de hoogste naam erin, hè. Dus Christus zit erin. Ja.
1: Zeker, diender van Christus.
3: Dat.
1: Toen ik dus nog in mijn atheïsme zat, toen was ik daar altijd zo van... Ach... Maar dat ben ik helemaal niet.
3: Ja, je hebt ook sommige heidenen die een bewuste zo
1: gedachte. Dat was echt een bewuste gedachte. Ik was zo van, ja, je kunt je eigen naam niet haten. Maar ik vond de betekenis ervan wel echt heel jammer. Maar toch had Christus andere plannen voor me. Die dacht, jij wordt er gewoon eentje. Of je het wil of niet, het zit in je naam.
3: Ja. Maar nou, een laatste actualiteit nog voordat we verder gaan... is dat er een jubileum was op 14 mei van de Oosterse kerken. En paus Leo XIV die ontving toen een grote hoeveelheid Oosterse bisschoppen van de Oosterse kerken. En gelovigen van vele regionen in de wereld. En het was mooi wat de paus ook toen zei over deze kerken en deze ritussen. Dat hij een grote waardering toonde voor hun tradities en dat hij... Het lijkt alsof hij daar meer aandacht aan wil schenken in zijn pontificaat, wat ook.

0: aandacht aan wil schenken in zijn pontificaat, wat ook naar voren kwam tijdens de inaugurale mis, waar werd er ook een Oosters lied ingeluid.
1: Was dat niet ook iets dat Leo XIII een beetje onderscheidde met zijn samenwerking met de Oosterse kerken?
2: Nou, dus waar Leo XIII vooral nadruk op heeft gelegd, dus als er priesters in een missie zaten, nou, bijvoorbeeld naar Afrika, het Midden-Oosten of Oriëntaalse gebieden zoals Ethiopië en Eritrea, dat wij niet de priesters zouden forceren te lataniseren. Dus dat ze hun eigen apostolische gebruiken, die zij door een apostel of een andere herder jaren terug hebben gekregen, behouden en ook voortzetten. Dus de paus heeft zich ook nadrukkelijk uitgesproken dat hen die vluchten naar het Westen, ja, het is jammer dat ze dat moeten doen. Want dat is natuurlijk onder geweld, vervolging, oorlog of wat dan ook. Maar er gaan twee dingen eraan verloren. Dat is de identiteit van hun land. Het feit dat uiteindelijk dus daar een apostolisch christendom, denk aan de Maronieten in Libanon, denk aan de Chaldeërs in Irak en Syrië. En Syrië heeft trouwens 4 apostolische kerken in bezit. Dat dat daar verloren gaat raken. En dat als ze hierheen komen, verwesterzen ze. Ik heb heel veel Koptische vrienden. En je ziet gewoon dat over de generaties dat dat heel erg in verval raakt. Westerse gebruiken worden aangenomen, verslapping. En bekijk het ook zo, hè? Ook heel praktisch namelijk. Want wij verkopen wel eens kerken aan orthodoxe gemeenschappen. Of lenen ze uit. Als ze worden verkocht en ze hebben het geld, dan verbouwen ze de kerk ook naar hun gebruiken toe. En dan werkt het ook. Want dan ontplooi je. En als je het huurt, dan moet je aanpassen naar hoe die kerk ook al is in de structuur. En als je een duidelijk verschil ziet tussen een Oosterse kerk en een Westerse kerk, dus nadrukkelijk katholieke kerk, die zijn niet op elkaar afgestemd. Oosterse liturgieën zijn in hun gebruiken veel breder dan wij hebben. Wij hebben bijvoorbeeld 1 richting en bij de Byzantijnen is het veel meer gebruiken ook tussen het volk, in het volk, veel meer diakens, veel meer wierook, veel meer externe gebruiken waar de kerk niet op is aangepast. En waar de paus nadrukkelijk op aangeeft van, hey, zo moet je het doen en dat doen ligt hem in behoud je tradities, je apostolische tradities.
3: Dus als ik het goed begrijp, die Oosterse manier van doen, van de misvieren, van de liturgie in praktijk brengen, dat is echt een rijkdom voor de kerk.
2: Het is een buitengewoon rijkdom.
3: Ja. Dat wilde hij graag onderstrepen. Ja.
2: En dan om terug te komen op wat Leo XIII dus zei, nadrukkelijk is dat als er een priester is die dus naar missiegebied gaat, waar een apostolische kerk is, dat je hem niet aandringt om een latinisering te ondergaan of Latijns gebruiken over te nemen. Sterker nog, Leo XIII was van mening erover. Doe je dat wel, dan trek ik je uit je ambt.
3: Kunnen we even heel kort samenvatten wat nou het verschil tussen Oosters-Orthodoxen en Oosters-Katholieken?
2: Nou, dus als we het hebben over Oosters-Katholieken, dat zijn uit mijn hoofd 21 of 23, dat ligt eraan welke lijst je bekijkt, aan sujuris, dus in communio, particuliere katholieke kerken. Dus met hun eigen gebruiken, met hun eigen tradities, met hun eigen theologie ook. Want Christus heeft zijn apostelen uitgestuurd, hè? En hij heeft niet een missaal meegegeven en de Bijbel meegegeven. Nee, hij heeft een kerk gesticht. En wij zijn typerend van de school Petrus en Paulus. Zoals we bij de Grieken zouden zeggen, de apostel Andreas bijvoorbeeld. En de Kopten in Egypte zou zeggen, wij zijn de Marcus christenen.
1: Dus begrijp ik het goed dat ze gewoon eigenlijk mogen verschillen in bijvoorbeeld welk missaal ze hanteren.
2: Exact, ze hebben hun eigen missaal, sterker nog.
3: Maar dus de kern is dat Oosters-Orthodoxen zijn niet in gemeenschap
2: dat
3: met
2: klopt.
3: Rome.
2: Ja, die behoren, in 1054 hadden we het grote schisma. Dat is, zeg ik, in aanhalingstekens, want we doen even alsof altijd het gehele Midden-Oosten en de Oost-Mediterrane orthodox werd. Dat is niet zo. De kerk van Antiochië, dat is toevallig dit jaar uit mijn hoofd 350 of 325 jaar geleden dat zij de communio met Rome hebben verbroken. Dat weten heel veel mensen niet, maar dat is wel zo. En het was vooral Constantinopel. Maar het grote schisma was een aanleiding van iets wat al jaren, honderden jaren aan de gang was. Dat is niet zomaar van vandaag op morgen gebeurd. Er waren al grote verschillen, zowel theologisch als in miscommunicatie. Maar de autocefiele kerken van de Oosterse Orthodoxe Kerk, dan hebben we dus over de Griekse Orthodoxe Kerk, Oekraïense Orthodoxe Kerk, Russisch. En dat zijn vooral nationaal georiënteerde kerken. Die ook evengoed elkaar op nationale grensbasis elkaar heel makkelijk auto-excommuniceren.
3: En die zien zichzelf gewoon niet als onderdeel van dezelfde structuur als wij. Ja. Maar de Oosterse katholieken wel.
2: De Oosterse katholieken zeker. Dus het gaat vooral

0: om de drie punten. Het filioque, de visie van de paus, dus zijn primaatschap. En dan vooral voor de Griekse christenen, de, uit mijn hoofd, de vierde kruistocht, waarin wij Latijn Constantinopel over...
1: Ja, want dat is belangrijk
2: heel
1: voor...
2: Heel veel misinformatie daarover.
0: Ja, ja, ja. Dat...
1: Belangrijk voor om onderdeel te zijn van dezelfde gemeenschap is natuurlijk dat je hetzelfde gezag accepteert.
0: Tuurlijk,
1: dus
0: ja.
1: Het begon wel heel erg bij het gezag van de paus.
0: Ja, dus het mooiste is ook dat de grote metropoliet, hij noemt zichzelf metropoliet en niet patriarch van Oekraïne, van de Oekraïnse, de Oekraïnse katholieke kerk, die heeft ook niet, als het goed is, de titel patriarch, omdat dat heel erg kan tegenwerken in de relatie met de kerk van Rusland. Maar wat hij ook duidelijk een keer in zijn preek heeft gezegd, en dat vond ik heel mooi, wij zijn orthodox in theologie, wij zijn orthodox in liturgie, maar wij zijn de kerk van het eerste millennium en dat is in communio met Rome. En dat is ook hoe het hoort. En het grappige daaraan ook is, dat is ook heel vaak in dialoog en ook discussies met de kopten gezegd, Marcus volgde Petrus. Petrus volgde niet Marcus. En dat zeggen we vooral op het punt dat zij ook beweren hun eigen paus te hebben. Hmm. Er is maar één paus. Dat is Leo de 14e. Daarmee basta.
1: Ja. Dus als ik het goed begrijp, de Oost-Katholieke kerken hebben hun eigen manier van doen, maar zijn wel in gemeenschap met Rome.
0: Ja.
1: Oost-Orthodoxe kerken niet.
0: Ja.
1: Tegen de Oosters-Katholieke kerken zoekt de paus nu toenadering door te zeggen van, wees gerust, jullie moeten je eigen gebruiken kunnen behouden.
0: Ja.
1: En richting de Oosters-Orthodoxe kerk zijn er nog wel een paar grote kloven te overbruggen.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld dat ze heel erg regionaal gericht zijn, politiek gericht.
0: Ja.
1: Ook wel theologische verschillen hebben. En dat is nog echt een lange termijn project.
0: Nou, dus het mooiste was aan Ecumenische Patriarch Bartholomeus. Die heeft ook duidelijk gezegd in zijn video aan Paus Leo de 14e, na zijn pausverkiezing, dat hij ook echt hoopt dat Leo de 14e doorzet wat Franciscus heeft geprobeerd. Dus het probleem ligt ook niet bij Bartholomeus, hoor, maar aan de bisschoppen en priesters die onder hem zitten. En dat is ook die structuur, hè? Dus als de paus het bij ons zegt, dan is het gewoon zo. En daar hebben we ja en amen op te zeggen. Als de paus vraagt aan mij, Nino, spring, dan is mijn vraag alleen hoe hoog. Zo simpel is het. Maar daar is de vorm eerste onder de gelijken. Ja, oké, okay, je mag nu de voorzitter zijn van ons synodale gesprek. Maar daarna zijn we wel autocefiel en we doen en laten zelf wat wij willen. Dus aan het einde van de dag gaat die patriarch van Oekraïne die gaat naar huis en die van Litouwen gaat naar huis en al die andere pipo's. En dan zit Bartholomeus een beetje van, nou, ik heb het geprobeerd en het is me weer mislukt.
1: Mm. Ja, ja.
3: En hoe past dit dan met wat je soms veel hoort met dat hele synodaliteit? Heeft het hier een beetje mee te maken? Want ik snap dat nog steeds niet.
1: Ja, dat is een mooie brug, want Paus Leo heeft natuurlijk gezegd, ik wil de lijn van Franciscus doorzetten op het gebied van synodaliteit.
0: Ja. Ja.
1: Het is alleen maar goed om daar even over te hebben en dat op te helderen.
0: Ja.
1: Wat is synodaliteit?
0: Nou, dus de kwestie omtrent synodaliteit zit zo. Wat synodaliteit precies inhoudt, wordt tegenwoordig vaak uit zijn verband getrokken. Veel mensen lijken te denken dat synodaliteit betekent dat zij per se betrokken moeten worden en dat hun inbreng automatisch doorslaggevend moet zijn in belangrijke kwesties. Maar dat is een misvatting. In de werkelijkheid is het de bisschop die uiteindelijk de beslissing neemt. Synodaliteit betekent niet dat iedereen meebeslist, maar dat de bisschop in gesprek gaat, luistert en advies vraagt aan gelovigen en anderen in de gemeenschap, zijn gemeenschap, dus zijn diocees.
1: Maar dus niet beslissingen neemt op zichzelf.
3: Het is niet bindend, eigenlijk.
0: Wat de bisschop zegt, bedoel je?
3: Nee, wat mensen tegen de bisschop dan zouden zeggen.
0: Nee, dat is zeker niet bindend.
1: Het is echt
0: een
1: advies.
0: Ja, het is een advies. Dus op de basis daarvan vormt hij zijn oordeel. Maar het gezag en de verantwoordelijkheid liggen bij hem, dus de bisschop. En hij toont zich beschikbaar, luisterend en open voor de geest die ook voor de gemeenschap kan spreken. Maar niet op basis van een democratisch model. Soms lijkt het alsof ik als leek het recht zou moeten hebben om mijn mening te laten gelden, alsof die per definitie iets in te brengen heeft op het koers van en de koers van de kerk moet bepalen. Maar dat is dus niet zo. Dus als wij het zeggen, is dat niet per se, okay, dus het moet maar zo gaan. Nee, de bisschop is altijd eindverantwoordelijke. Maar zo werkt het niet. Wij zijn geen bisschop, geen herder en niet gezonden met dat gezag. We zijn leken en onze taak is in de eerste plaats luisteren, bidden, onderscheiden en niet een bepalende factor hebben.
3: Ik denk dat dat ook wel heel erg verfrissend is eigenlijk in deze wereld. Dat je ook maar niet altijd je hoeft te bekommeren met, goh, weet je wel, alsof je een aandeel hebt zoals we hebben in onze democratie, in hoe het bestuurd wordt.
0: Ja.
3: Wij hebben dan de bescherming van de Heilige Geest in onze kerk. En daarom komt het eigenlijk allemaal wel goed.
0: Wij hebben echt een luxe positie. We hoeven niks te doen.
3: Nee, en dus ook vind ik het wel grappig als bijvoorbeeld nu met het conclave en het kiezen van de nieuwe paus. Dan zet je dat te volgen op social media.
0: Ja.
3: Dat ik dan wel geniet van mensen die dus ook niet katholiek zijn. En toch stiekem een soort inbreng willen hebben in... ik hoop dat de paus wel dit is of dat. En dan denk ik van, ja, maar...
2: Ja, wat is zijn belastingbelastingbeleid? Wat is zijn immigratiebeleid?
3: Wat is zijn favoriete My Little Pony karakter?
2: Dat... Ja. Ja,
0: dus het grappige wel is dat je onder de... Typisch natuurlijk, de ouderen hoort van... hij mag wel wat progressiever of wat losser zijn. En dan spreek ik jongeren, zelfs moslims... die dan wel zeggen van, hij mag wel wat consistent zijn. Van wat ik weet en ken van pausen over... de 2000 jaar katholicisme... is het toch wel dat we altijd een doorslaggevend type hebben gehad... die gewoon zegt, zo zit het en zo hoort het. En mensen denken dan meteen dat Franciscus een tegenpol zou zijn geweest. Nee, helemaal niet. Franciscus heeft geen doctrine, leerstellingen of wat dan ook veranderd. Dat is net zoals over het mogen geven van zegens aan homoseksuelen... die ondertussen sodomie aangaan. Dat is echt onzin. Alles wat die man zegt, wordt uit zijn verband getrokken. Het is zo jammer. Als je ook gewoon leest wat hij daadwerkelijk ermee bedoelt. Maar dat komt ook omdat we de documenten of de naslagwerken die erover worden uitgebracht niet op ons nemen en lezen.
1: Dus de lijn van Franciscus is, het is belangrijk dat de kerk zich pastoraal opstelt en luistert naar de schapen, zoals je net hebt gezegd. En dat wilt, en daar legt hij misschien meer de nadruk op dan zijn voorganger.
0: Nou, dus Paus Franciscus heeft een buitengewone pastorale visie. Hij ging echt naar buiten toe. Mm-hmm. Kijk, je ziet nu al een duidelijk verschil tussen Leo de XIV en Paus Franciscus. Als in Leo de XIV laat zich zien op de momenten waarin hij zich moet laten zien. En wanneer hij dan wat zegt, dan heeft het ook een impact op ons. Dus ik heb wel eens vaak gezegd van ik hoop nu dat we wel een paus krijgen die ook wat meer aan mij denkt. Als in de geestelijke voeding. En als we kijken naar wat Paus Johannes Paulus II en Paus Benedictus heeft achtergelaten. Dat gaan wij over 100 jaar... in de seminaries nog steeds terugzien deze werken. Niet dat een Laudato Si en een Fratelli Tutti er niet wil doen, maar wat ik nu al van Leo de XIV heb gehoord in zijn, uit mijn hoofd, 11 dagen pontificaat, ik voel me echt gesterkt. Die man heeft een last, dat kunnen wij ons niet voorstellen. Hè? Dus ook aan de luisteraars, alsjeblieft, bid op voorspraak van Peters, dat die de paus mag sterken en alle andere heiligen die daarbij toekomen kijken, dat... Ik denk oprecht dat wij een heel sterk encycliek gaan krijgen binnen de komende 2 jaar.
3: Maar wat Paus Leo de XIV ook zei, was dat hij dan heel erg betrok met Paus Leo de XIII, dat hij Rerum Novarum had geschreven.
0: Ja.
3: Daar had ik een klein beetje over gelezen en zo, maar ik vond het nog allemaal een beetje lastig.
0: Ja, dat
3: wat,
0: snap ik.
3: Wat waren nou een beetje de kernpunten van Rerum Novarum en hoe denk je dat Paus Leo de XIV dat dan... gaat meenemen in zijn pontificaat.
0: Ja, dus dat was in de tijd van Leo de XIII. En dat hebben we het over...
2: Dus laat 19e eeuw.
0: Ja, laat 19e eeuw. En wat was er toen gaande? In grote mate de industriële revolutie. En dat ging gepaard met natuurlijk heel veel... dwangarbeid wil ik het niet noemen. Maar kinderen die... Wij zouden op die leeftijd van kinderen achter de machine staan... op de band met alle risico's van dien. Nou, daar heeft toen uiteindelijk... Paus Leo de XIII over geschreven. En daar kwamen diverse aspecten in terug. Dus de waardigheid van arbeid, recht op privé-eigendom, rechtvaardige lonen, de rol van de staat, samenwerking van klassenstrijd. En ook in het kader omdat natuurlijk toen het communisme en het kapitalisme ook een grote rol speelden.
3: Juist.
0: En wij als kerk staan daar los van. En de kerk, heeft daar wat over te zeggen. En die kwam daar ook voor op. En nu is er in het kader van een industriële revolutie een nieuwe industriële revolutie aan de gang. En dat heeft Paus Leo de XIV duidelijk gemaakt in het kader van artificiële intelligentie. En dat zou ook heel veel met zich meebrengen. Wat, ik heb er amper verstand van. Ik weet ook niet wat erin omgaat. Maar Paus Leo de XIV die houdt zich hier bewust mee bezig. En die maakt zich wel zorgen hierover. Dus wij kunnen in de toekomst wel wat...
1: een voorbouwing op de sociale leer van de kerk op het gebied van
0: artificiële intelligentie. Ja, wow. En al het andere wat nu in de wereld speelt.
3: Zou het dan ook kunnen betekenen, als hij het heel erg wil hebben over artificial intelligence, dat hij bepaalt met... dat opent portalen naar demonen. Dus jullie mogen het niet meer gebruiken. Dat zal wel echt voor een academische achterstelling voor katholieken zorgen, denk ik.
0: Ik denk dat wat jij bedoelt misschien, ik corrigeer me als ik fout zit, dat mensen het als een afgod gaan zien.
1: Nee, maar voor mij bedoelt Christian concreet dat de paus nu zegt van nee, AI is demonisch, stop ermee.
3: Ja, eigenlijk
1: wat
3: wel.
1: Wat doen we dan?
3: Okay. Wat doe je dan?
1: En waar komen we terecht als katholieken?
3: Excommunicatie als je die app op je telefoon hebt.
1: Ja, wat doen we? Ja.
2: Ik heb nogal moeite met AI, dus uit voorzorg heb ik nooit ChatGPT gebruikt. Ik dacht, wat als de paus nu opeens...
3: Hij is de enige die straks niet hoeft te biechten.
2: Inderdaad. Maar,
0: ik denk oprecht dat het ons gaat vernietigen. Ik weet trouwens ook niet hoe het werkt, maar ik...
2: Nou ja, wat ik wel denk is dat je voorzichtig moet omgaan met het gebruik van kunstmatige intelligentie, omdat je vaak de neiging hebt om je eigen intellectuele capaciteiten uit te besteden. Het maakt je dom, om het zo te zeggen.
3: Maar dat zei mijn leraar ook over een agenda.
2: Ja, dus dat
3: als
2: denk
3: je een
2: ik,
3: agenda nou ja, hebt, dan onthoud je niks meer.
2: Wat ik ook wel eens gehoord heb, is dat het schrift de mens dom heeft gemaakt.
3: Omdat het niks meer hoefde te onthouden.
2: Omdat het niks meer hoefde te onthouden, ja. Vroeger konden mensen de hele Ilias uit hun hoofd voordragen. Maar dat kunnen nog maar heel weinigen.
3: Valt wat voor te zeggen.
1: Je hebt het gehad over een bepaald nummer wat je graag zou willen spelen in de muziekpauze. Wat heel erg weer te koppelen was aan de Oosterse kerk waar we het net over hadden. Kun je dat toelichten?
0: Ja, dus ik heb gevraagd voor het Christus Anesti. En dat hebben toen de Oosterse metropolieten, grootaartsbisschoppen en patriarchen gezongen voor de paus. Paus Franciscus zijn uitvaart in een stukje aangaande de liturgie wat voor hun bedoeld was voor de paus. Christus Anesti vanuit het Grieks Christus verrezen.

0: Dus, Christian.
1: Eerste indruk
0: jij
1: van
0: vroeg
1: de
0: net aan, jij vroeg net aan Thomas of hij een aura voelde. Voelde jij een aura?
1: Ik voelde wel een aura, eerlijk gezegd. Ik had echt inderdaad een soort voetbalhooligan reactie. toen hij kwam en toen zei hij zijn naam Leo. En ja, ik dacht gewoon, nou, mooie naam. Ik wist verder niet echt wat het betekende, maar... Ik vond het eigenlijk inderdaad al fijn dat het, zeg maar, de 14e, weet je wel. Dan dacht ik van, oh, let's go. Omdat het zo ver terug gaat en dan heb je dan nu weer de nieuwe editie of zo. Ja, het bedaarde eigenlijk ook wel heel snel. Want toen dacht ik inderdaad van, ja, maar wat weet ik nou echt wat er gaat gebeuren? Of wat het allemaal inhoudt, weet je wel. Eigenlijk weet ik dat helemaal niet. Maar de hype was er wel even aan.
0: Ik was hyped. Jij inderdaad. Was hyped? Ik was echt super hyped. We waren allemaal hyped, volgens mij.
1: Mm-hmm.
0: Jij hebt gelijk je profielfoto veranderd in een foto van de pauze, Elia.
2: Ja, ik en Nino ook. Ja. Dat hebben we met meerdere gedaan. Omdat we aan de hele wereld gewoon de pauze willen laten zien.
3: Opdringen. Ja. Ik wil hem gewoon
2: inderdaad,
3: opdringen.
2: Net als een soort van hooligan inderdaad. Die overal rondloopt met zijn voetbalshirt of zoiets. Ja.
0: De priester in de Lodewijkkerk zei het zo mooi. Van we voelen allemaal dat er een verschil is tussen het niet hebben van een pauze en het wel hebben van een pauze. En ik herken dat helemaal. Ik heb ook berichten gezien op het internet van priesters die zeggen van... ik ontvang genades. Ik weet gewoon dat de paus voor mij aan het bidden is. Voor alle priesters aan het bidden is. En ik weet niet, er zit wel iets in dat er waarschijnlijk een soort van... ja, werking is van genade van bovenaf.
2: Ja,
0: als de paus lekker bezig is voor ons bid en zo.
2: Maar ik bemerk ook dat er een soort van golf van genade door de wereld... galmt met deze conclaaf en de nieuwe paus. En iedereen heeft het erover. Ik zie dat, het begon met Pasen eigenlijk daarvoor al. Dat ik in het nieuws overal zag dat er veel nieuwe bekeerlingen gedoopt werden. Een dag daarna overleed paus Franciscus. Maar de hele wereld kwam weer bijeen om hem te eren. En met het conclaaf en die nieuwe paus, iedereen... heeft het er weer over. Ik hoor mensen erover praten in de trein. Ik hoor mensen op de universiteit erover praten.
1: En natuurlijk die film, die ging er ook een beetje mee gepaard. Die iedereen,
2: Welke film?
1: De film die heet Conclave.
2: Ja, inderdaad. Ja, ja, een heel slechte film, denk ik, van wat ik erover hoor.
1: Ja, dat is niet, laten we zeggen, niet heel erg katholiek.
2: Nee, maar je ziet toch wel dat het katholicisme iedereen bezighoudt.
1: Mm-hmm. Ja.
2: En ik zie ook een nieuwe energie in de kerk die gekoppeld is aan, denk ik, aan paus Leo de 14e. Hij komt uit een nieuwe wereld, maar ook zijn persoonlijkheid. Hij verenigt verschillende aspecten van kanten die voorheen echt heel gepolariseerd tegenover elkaar waren. Ik denk dat dat een mooie nieuwe lucht kan brengen inderdaad in de kerk.
0: Zoals de Engels zou zeggen, de elephant in the room. De huidige paus heeft zijn naam gekozen omdat de vorige Leo, de sociale leer van de kerk, het heeft gezet in zijn encycliek Rerum Novarum. Nino, kun je iets vertellen over die encycliek? En wat de kern is van de sociale leer van de kerk?
3: Nou, dus sowieso, Rerum Novarum is geschreven in de tijd van de industrialisering en de opkomst van het kapitalisme. Ook in de opkomst van socialistische bewegingen. Grote sociale onrust en arbeidsuitbuiting, waaronder bij kinderen in fabrieken. En ook een stukje teruglopende invloed van de kerk natuurlijk. Hè? Want in 1870 zijn we natuurlijk de pauselijke staat verloren. Dus dat komt er ook bij kijken. Dus ook een stuk wereldlijke macht ten aanzien van hoe werkt de kerk nou door? En dus een paar van die kernprincipes zijn vooral de waardigheid van de arbeid.
0: Dus nog één keer van, je had het sociale vraagstuk.
3: Ja.
0: Het sociale vraagstuk is de omstandigheid van de arbeiders.
3: Het
0: lot van de arbeiders.
3: Ja, ja.
0: Dan had je natuurlijk door de industriële revolutie had je erbarmelijke omstandigheden voor hun.
3: Ja, dat was verschrikkelijk.
0: En je had allerlei revoluties.
3: Ja.
0: En de paus zag zich genoodzaakt om hier even een uitspraak over te noemen. Hoe moeten we omgaan met deze kwestie?
3: Dus vooral over de marginaliseerden. Dus de mensen die in die fabriek staan, de kinderen die daar staan. Shifts van 12 tot 18 uur. Zag Leo de 13e wel echt zorg bij. En dat heeft hij toen ook heel goed naar buiten gebracht. En ook op zo'n stevige manier dat het ook impact heeft gemaakt in de gehele wereld.
0: Ja, dus hij heeft daar uitspraak over gedaan. En als ik het goed begrijp, rechtse mensen vinden hem te links. Linkse mensen vinden hem te rechts.
3: Oh, maar dat is perfect katholicisme eigenlijk.
0: Ja.
3: Dat is perfect. Dat is exact ook hoe het dan eigenlijk hoort. En dat laat ook uiteindelijk zien dat het zijn werking heeft als je ook beide op de tenen trapt. Want dat is dus de middenweg. En dan de weg ook die de kerk fatsoenlijk acht van, hey, zo moeten we het doen.
0: En wat is die middenweg? Wat zijn die vijf, je begon net al met opzommen, wat zijn de vijf, wat zijn de kernprincipes?
3: Nou, waardigheid van de arbeid, recht op privé-eigendom, rechtvaardige lonen, de rol van de staat. En een ander punt die ik van belang vind, de kerk als moreel kompas.
0: Dus in Rerum Novarum werd onderstreept dat arbeiders geen instrument zijn.
3: Ja.
0: Zijn geen kolk in de machine, om het zo te zeggen.
3: Exact.
0: Ze hebben hun eigen menselijke waardigheid en er moet voor hun gezorgd worden. En ze moeten ook rechtvaardige lonen krijgen. Dus was hij dan voorstander van een minimumloon? Paus Leo XIII of?
3: Nou, ik denk minimumloon, dat kijken we vooral met een blik van het nu. Ik denk eerder een loon gerechtvaardigd aan de arbeid die je verricht. Dus als jij in een fabriek werkt waarin de omstandigheden zo gevaarlijk waren in die tijd, dat het bijna normaal was dat één keer in de twee weken er iemand overleed aan fabrieksongevallen of wat dan ook, en dat er dan maar even weer another brick in the wall wordt gezet met een andere arbeider. Mm-hmm. Dat sowieso de arbeid die verricht wordt daar veilig moet worden verricht. En dat als het gevaarlijk is wat je aan het verrichten bent, dat je ook extra loon daarvoor krijgt. Nou, ik zou eerder zeggen dat het hier om draait.
0: Mm-hmm. Tegenover het socialisme, wat zei de paus daarover?
3: De huidige bedoel je? Of
0: nee, hoe moeten we naar het socialisme
3: dat het natuurlijk een extern gevaar is. Die natuurlijk ook het geloof uiteindelijk zou willen uitwissen. En het mooiste ook op dat vlak is dat de kerk ook duidelijk heeft uitgesproken als een profeet van, hey, dit gaat op de lange duur een gevaar worden. Het verenigen van mensen in trant van, we moeten dingen omgooien door middel van revolutie. En dus wat Marx in die tijd naar buiten bracht, dat heeft natuurlijk Lenin en Stalin tot een volle uiting gebracht. Waarin ook binnen de eerste week duizenden priesters in Rusland als eerste overhoop werden gehaald. Omdat die uiteindelijk ook het volk kunnen verenigen weer.
2: Maar wat zou je zeggen dat er ten grondslag ligt aan deze sociale leer van de kerk uit de Bijbel en de traditie?
3: Zo, dat is een behoorlijke vraag. Nou, sowieso de waardigheid van de mens, waar Jezus natuurlijk ook een nadruk op legt. En dat is wat we eruit halen. En vooral die omgang ook. En dat is hand in hand wel samen te vatten op hoe dit document naar buiten is gebracht. Van vooral heb je naast lief als uzelf. En dat we de mens daarmee niet in gevaarlijke of onerbarmelijke posities neerzetten.
1: Hey Nino, en dat er dan wordt gepraat over het privé-eigendom?
3: Ja.
1: Dat wordt dan eigenlijk pas voor het eerst vastgesteld in Rerum Novarum?
3: Nou ja, dus dat was er in principe wel, maar dat kon in die tijd mensen als Marx zo ver gaan dat deze tafel niet eens van jou zou zijn, waar we nu aan zitten, bijvoorbeeld. En dat een mens ook recht heeft op een eigen eigendom als in een huis. Van dit is van mij, hier mag ik zelf bepalen wat ik wil doen. Dat recht heb je.
1: Juist, maar dat was dus daarvoor misschien niet vastgesteld als een, hey, hier staat de kerk achter.
3: Nee, niet echt. Nee, en dat is het mooiste ook aan dit soort documenten en encyclieken. Die maken dat soort gevallen ook duidelijk. Dat is het mooiste aan de kerk die innoveert, pluriform en ook doorgaat. Van, hey, we gaan hier dan ook een uitspraak over doen. En die zet dan ook vast. En dat is het mooiste aan dit document, dat ook vast staat. Er wordt zo vaak op teruggehaald. En het mooiste is dan ook dat we hebben nu een Leo XIV. Maar Leo XIII, die wordt er eigenlijk nog meer in verheven eigenlijk. En vooral dit document, ja.
1: Hij is nog niet heilig verklaard, toch? Of wel?
3: Nee, volgens mij niet.
1: Nou, dat zou mooi zijn als Leo XIV dan.
3: Ja, dat gaat hij gewoon doen. Doet hij gewoon. Ja.
0: Dus als ik het goed begrijp, wordt het kapitalisme, de vrije marktwerking, wordt afgewezen. Omdat arbeiders dan over worden gelaten aan de, ja, laten we zeggen, het stereotype gierige kapitalist.
3: Ja.
0: Iemand die gewoon zijn arbeiders als instrumenten ziet. En dat gaat gewoon tegen de waardigheid van de mens. Aan de andere kant wordt het socialisme afgewezen. Omdat die juist, die prediken ten eerste natuurlijk een heel grote invloed van de staat. Iets waar de kerk van nature tegen is. De kerk heeft altijd het belang van families, dorpen, parochies en kleinere gemeenschappen onderstreept. Dat zie je natuurlijk ook in hoe de kerk is opgebouwd met bisdommen en zo.
3: Ja.
0: Dus subsidiariteit, het principe dat je dat een organisatie altijd in lagen moet worden opgebouwd van onderaan naar boven, komt heel erg terug. En dat gaat dus niet, dat is niet te verenigen met het idee van socialisme, dat de staat eigenlijk alles als grote gemeenschap moet oplossen.
3: Ja.
0: Dus als ik het goed begrijp, wil de kerk dat ook problemen van armoede als eerst worden opgelost door kleinere gemeenschappen, families, dorpen, wijken.
3: Ja, ja.
0: En daarna pas door de staat, als het nodig is.
3: Hmm. Ja, ik denk wel dat het, ja, zeker. Ook vooral wat het terugkomt als in het gezin is de hoeksteen van de samenleving. Zo kijkt de kerk daar vooral naar. En je hebt het heel mooi samengevat. Ik heb er niet echt veel aan toe te voegen.
0: En wat je net zei, het privé-eigendom. Inderdaad, in deze encycliek wordt heel erg expliciet gezegd dat de mens van nature recht heeft op eigendom. Dus omdat een mens gewoon van nature dingen heeft, hij bewerkt land.
3: Ja, exact.
0: Hij kiest een stukje land uit om te bewerken. Hij jaagt, hij verzamelt dingen. En hij sticht een gezin. En hij denkt na over de toekomst. Iets wat de meeste dieren niet kunnen doen. Ja. Hij wil zijn bestaan verzekeren voor in de toekomst. Dus zo krijg je van nature dat bepaalde mensen dingen verzamelen en bij zich houden.
3: Dus het is heel typerend. De moraaltheologie vat het ook samen in de vier wetsvormen. De goddelijke wet, de natuurwet, de kanonieke wet en dan de wet der mensen, dus de overheid. En in onze menselijke natuur, exact hoe je dat hebt uitgelegd, van ja, het gaat automatisch. Hoe wij als mensen werken, is het gewoon van, hé, dit hier, dit glas is van mij. Mm-hmm. En die neem ik ook mee als ik wegga. Zo werkt dat gewoon.
0: Ja, dus een ideologie die je privé-eigendom wat afschappen en zegt, alles is van ons allemaal,
3: ja,
0: die tergt gewoon aan de natuur.
3: Ja.
0: De natuurlijke werking is dat sommige mensen, dat bepaalde mensen bepaalde dingen hebben.
3: Ja. Nou, dus hoe het ook in stand komt, we noemen het niet voor niks de industriële revolutie, hè? In ene kunnen al die naties van die tijd, die ook koloniale grootmachten waren, hadden dit allemaal. Dit werd een universeel probleem, kon je bijna zeggen. Waardoor dus ook de kerk zag, ik moet nu ook ingrijpen. Ik moet ook hierin meegaan. Ik moet duidelijk maken dat dit ook een intern gevaar kan zijn.
1: Juist. Dus
3: dan vooral voor de mensen die daarin zitten. En die worden vaak vergeten.
0: Ja, dus in plaats van om te zeggen dat de leer ontwikkelt, zou je kunnen zeggen van de leer wordt gewoon geconcretiseerd.
3: Ja, ja.
0: Naarmate de tijd verder.
3: Dus de kerk zegt ook heel vaak, ho, stop, we gaan nu te snel.
0: Maar even aangenomen dat er dus armen zijn, dan denk ik dat de kerk wel altijd heeft geleerd dat wij als gemeenschap ervoor zorg moeten dragen dat zij alsnog onderdak krijgen en een menswaardig bestaan hebben. De vraag is dan, hoe richt je het in? Een kernpunt is natuurlijk subsidiariteit, daar hadden we het net over. Dus je zou kunnen zeggen van nou, daar moet de staat niks mee van doen hebben, maar de wijk, de parochie, die moet daar zorg voor dragen.
1: Nou, de staat die moet zorg dragen voor dingen die de parochie en het gezin niet kunnen.
3: Mm.
1: Dat is denk ik meer hoe subsidiariteit ingesteld wordt. Dus bijvoorbeeld een oorlog voeren, dat kan alleen een staat.
3: Mm-hmm.
1: Maar inderdaad, wat je zegt, de naaste zorg en zo, dat moet meer lokaal liggen.
0: Ja. Maar kunnen de lokale gemeenschappen zorgen voor de armen? In hoeverre?
3: Ik denk dat we het heel goed hebben gedaan, totdat de staat zich ermee ging bemoeien. Dus ook wel een stuk van zijn core business is ook wel afgenomen.
0: Mm.
1: Je hebt het over de kerk nu, dat de kerk daar beter in kon handelen.
3: Ja, zeker. Al die congregaties en dergelijke die dat tot hun missie hadden. En wat vervolgens opkwam, is dat de staat ging over de scholen. En over uiteindelijk, nou ja, dit soort dingen, Caritas-instellingen. En in ene leken wij wel wat minder relevant.
0: Mm.
3: En sommige dingen die, ik kan wel zeggen, die komen ons toe, maar we waren er wel goed in.
1: Ja, je hoort eigenlijk ook nooit een soort dankjewel daarover. Eigenlijk
3: we hebben de hele westerse wereld hebben we gebouwd, man.
1: Want alles wat ik eigenlijk hoor is zo van, oh ja, maar in die huizen met nonnen, oh, daar waren ze zo streng voor kindertjes.
3: Ja,
1: en
3: die
1: zo.
3: Zijn helemaal gek.
1: Nee, maar inderdaad, je maakt een volkomen terecht punt. De katholieke geloof heeft eigenlijk, dat is de animus geweest voor de opbouw van Europa. Met de scholen, met de ziekenhuizen en zo. En daar krijgen we eigenlijk helemaal geen dankwoord voor eigenlijk.
3: Elke gekke plek in de wereld, daar is wel een katholieke kerk te vinden. Het is gewoon zo.
1: Of elk ziekenhuis heeft van oorsprong wel een Sint-naam, weet je wel.
3: Ja. En die willen ze al te graag afnemen nu, want hoop maar dat ze erachter komen dat het door ons komt.
1: Ik denk dat we alles in jouw koppie wat erin zit niet in de microfoon krijgen vandaag.
3: Nee,
1: en
3: gelukkig.
1: Dat is heel erg, dat is helemaal goed. Wat vond je zelf van?
3: Ik denk dat het een groot succes gaat worden. Ik zie uit naar deze opname en de volgende. En jullie gaan het perfect doen. Het is een mooi team. Ik ben heel benieuwd wie de volgende keer als gast komt.
1: Nou, als we niemand vinden, dan ben je weer van harte welkom.
3: Ja, dan moeten we een live verbinding vanuit Rome fixen. No, vind ik ook prima, ja, hoor.
2: Dus noods moeten we proberen om Niels weer te bellen.
3: Ja,
2: als hij opneemt.
3: Ja. Nee, maar dit gaat een groot succes worden. En ik denk dat jullie hele interessante mensen kunnen vinden. En kijken ook vooral buiten de kringen om. Hè. Er zijn heel veel mensen in onze kring die een goede aanwinst hebben. Maar er zijn ook heel veel mensen erbuiten om die deze stoel kunnen vullen.
1: Nou, dankjewel Nino. Dankjewel dat je er was. En alles wat je kon ons weer, onze apenbreintjes weer kon vertellen.
3: Nou, zo slim ben ik ook niet.
0: Geweldig. Heel mooi. Slaap lekker.
3: Fijne zondag. Ja.

0: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.
1: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
2: U gaat nu luisteren naar een gebedsopname.
3: We zullen nu de rozenkrans met de glorievolle geheimen bidden, voorgebeden door de zalige Paus Johannes Paulus II in het Latijn.
4: Mysteria gloriosa. Jesus amortuis resurgit. Credo quod redemptor meus vivit, ed in novissimo die de terra surrecturus sum, ed in carne mea videbo dominum salvatorem meum. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicud in cielo ed in terra.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Vandaag op maandag, week 27 door het jaar, is het Heilige Evangelie volgens Lucas. Ik lees hier voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus. In die tijd trad een wetgeleerde naar voren om Jezus op de proef te stellen. Hij zei: "Meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven?" Hij sprak tot hem: "Wat staat er geschreven in de wet? Wat leest ge daar?" Hij gaf ten antwoord: "Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart en met geheel uw ziel, met al uw krachten en geheel uw verstand, en uw naaste gelijk uzelf." Jezus zei: "Uw antwoord is juist. Doe dat en ge zult leven." Maar omdat hij zijn vraag wilde verantwoorden, sprak hij tot Jezus: "En wie is dan mijn naaste?" Nu nam Jezus weer het woord en zei: "Eens viel iemand die op weg was van Jeruzalem naar Jericho in de handen van rovers. Ze plunderden en mishandelden hem en toen ze aftrokken, lieten ze hem half dood liggen. Bij toeval kwam er juist een priester langs die weg. Hij zag hem wel, maar liep in een boog om hem heen. Zo deed ook een leviet. Hij kwam daar langs, zag hem, maar liep in een boog om hem heen. Toen kwam een Samaritaan die op reis was bij hem. Hij zag hem en kreeg medelijden. Hij trad op hem toe, goot olie en wijn op zijn wonden en verbond ze. Daarna tilde hij hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en zorgde voor hem. De volgende morgen haalde hij 2 denariën tevoorschijn, gaf ze aan de waard en zei: "Zorg voor hem, en wat ge meer mocht besteden, zal ik bij mijn terugkomst vergoeden." Wie van deze 3 lijkt u de naaste te zijn van de man die in de handen van de rovers gevallen is? Hij antwoordde: "Die hem barmhartigheid betoond heeft." En Jezus sprak: "Ga dan en doet gij evenzo." Dit is het woord van God. Beginnen de geest wat te laten rusten bij hem, mijn barmhartige Samaritaan. Hij laat mij niet liggen. Het gebed dient ervoor om inspiratie op te doen voor mijn inzet, om te weten voor wie ik mij moet inzetten en hoe. Eerst laat ik mijzelf verzorgen en genezen door hem. Dan komt mijn hart vrij om ook van anderen te kunnen houden. Bij de plaats van het gebed, een paar passen er vandaan, even stil blijven staan, de blik omhoog, in geloof zien hoe hij me ziet met medelijden, zoals de barmhartige Samaritaan. Ik maak een gebaar van eerbied, ik maak me klein in een gebaar van aanbidding. Ik neem de houding van het gebed aan, een houding waarbij ik zelf niet beweeg en zo min mogelijk afgeleid word door het bewegen van anderen, om er zo beter op te kunnen letten hoe ik inwendig bewogen word door hem. Dat vraag ik dan ook als een genade, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. De dienst van God vraagt een totale inzet die alleen in de liefde denkbaar is. De geschiedenis. Jezus wordt op de proef gesteld door een wetgeleerde. Maar Jezus laat zien dat het erom gaat zichzelf door de liefde te laten overmeesteren, door een onverdeelde hartelijke toewijding aan God en door een medelijdende liefde jegens medemens in nood. En al onderrichtende verandert Jezus het niveau van het vraaggesprek, van het niveau van de vrijblijvende tot niets verplichtende discussie, brengt Jezus het gesprek naar het niveau van de daadwerkelijke inzet. Het gaat niet om definities en regels over wie mijn naaste is, maar om situaties waarin een mens zich als naaste gaat gedragen. Iemand is geen naaste, maar kan het worden door zich als naaste te gedragen. Ik stel me ook de plaats voor waar dit geschiet. Er staan mensen in een kring om Jezus heen. Jezus zelf als leraar gezeten. Uit de kring treedt er iemand naar voren, een wetgeleerde. En op dit moment
is mijn plaats ook in de kring rond Jezus en ben ik innerlijk bereid om naar hem te luisteren en van hem te leren als van de meester. Ik vraag om de bijzondere genade een innerlijke kennis van Christus Jezus, mijn Heer, die zelf jegens elke mens afzonderlijk de gevoelens in het hart draagt die de barmhartige Samaritaan had voor het slachtoffer langs de weg naar Jericho. Ik vraag om de genade dat mijn hart gelijkvormig mag worden aan zijn goddelijk hart, vol goedheid en medelijden jegens de slachtoffers op de weg naar de hemel. De overweging. De barmhartige Samaritaan, ja, dat is ver weg en lang geleden. Daar hebben we niks meer mee. Maar niet ver weg is Jezus, onze barmhartige Samaritaan. Hij heeft mij zien liggen langs de weg naar de hemel, uitgeplunderd door de Satan, half dood, neerliggend in mijn ellende, mijn ondergang tegemoet. Jezus heeft zich toen niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God, maar is zich van zijn heerlijkheid ontdaan. Hij is mijn naaste geworden door het bestaan van een slaaf op zich te nemen. Ik mag me ervan bewust zijn dat Jezus zich nu over mij heen buigt en mij wil genezen van mijn ik-kram. Jezus wordt door een schriftgeleerde op de proef gesteld. Met de vraag over de weg naar het eeuwige leven probeert deze schriftgeleerde een discussie uit te lokken. En als Jezus hem vraagt of hij zelf weet wat er in de wet staat, als hij hem zelf het antwoord op zijn vraag laat geven, blijkt uit zijn feilloze antwoord dat hij eigenlijk naar de bekende weg vraagt. En daarom stelt hij nog een vraag, in de hoop Jezus alsnog tot een discussie te kunnen bewegen. Wie is dan mijn naaste? Nu daarover bestond onder de geleerden inderdaad verschil van mening. Sommigen hielden dat men alleen hulpbetoon verschuldigd was aan de mensen van het eigen volk. Anderen meenden dit ook verschuldigd te zijn aan vreemdelingen, tenminste indien deze inheems geworden waren. Of alleen aan proselieten, dat zijn tot het jodendom bekeerde heidenen. Hoe die meningsverschillen ook mochten zijn, ze zijn het er allemaal over eens dat er grenzen zijn aan de plicht tot hulpverlening. Volgens het volksbegrip werden de persoonlijke tegenstanders van het liefdesgebod uitgezonderd. En Jezus verwijst daarnaar met zijn woorden: gij hebt gehoord dat er gezegd is, gij zult uw naaste beminnen en uw vijand, uw persoonlijke vijand, haten. En nu vraagt men Jezus waar hij binnen de volksgemeenschap de grens van de liefdesplicht trekt. U zult wel gemerkt hebben dat Jezus de vraag van de schriftgeleerde omdraait. Niet wie is mijn naaste, dan ben ik het middelpunt, maar wie is zijn naaste? Wie is de naaste van het slachtoffer? De nood van de naaste is doorslaggevend. De naaste in nood en niet de hulpverlener, en hoe het dan past in zijn levensplan en binnen zijn prioriteitenschema en waardenhiërarchie. En zo gaat het ook bij hulpverleningsorganisatie, ook in onze dagen. Iemand doet een beroep op een bepaalde instantie. Maar deze moet dan antwoorden: het spijt ons zeer, we zouden u graag willen helpen, maar we mogen het niet, want uw geval valt buiten de termen waarbinnen wij geld mogen besteden. De priester en de leviet op weg naar de tempel beriepen zich op de wet om die arme sukkelaar niet te hoeven helpen. Ze waren immers op weg naar de tempel en konden zich niet verontreinigen door zich met een dode of halfdode in te laten. Een priester mag zich niet verontreinigen aan het lijk van een volksgenoot, staat er bij Leviticus 21:1. Jezus zegt: zo mag het dan in de maatschappij zijn, in de wereld, waar de zondaars alleen de zondaars groeten en mensen alleen anderen uitnodigen als ze worden teruggevraagd. Zo mag de interpretatie van het liefdesgebod tot nu toe geweest zijn, maar in het Rijk Gods mag het zo niet gaan. Daar moet alles gaan op het niveau van Jezus' eigen inzet bij de menswording. Hij stelt het slachtoffer centraal. Er was heel veel
eigenlijk alles dat God ervan weerhield om het slachtoffer mens te helpen. De heilige God zou zich dan verontreinigen. Heilige, de allerheiligste, zou besmetting met het kwaad oplopen. De zondaar voelt dat zo ook aan. Petrus zegt, Heer, ga weg van mij, ik ben een zondig mens. En ook de tollenaar, hij bleef op een afstand staan, zodat de ander, de schriftgeleerde, fariseer, Jezus, zich niet zou verontreinigen door in aanraking te komen met een zondig mens zoals een tollenaar. Volgens dit godsbeeld zou het eigenlijk God zelf zijn die niet wilde dat priester en leviet het slachtoffer hielpen. Of dat iemand op Sabbat werd genezen. En wilde God dus ook niet de vergeving van de zondaar. En al evenmin wilde God niet de vertrouwelijkheid waarmee Jezus vrouwen, kinderen, vreemdelingen, tollenaars en zondaars tegemoet trad. Jezus corrigeert dit godsbeeld. Hij openbaart wat God eigenlijk wil. Wie God eigenlijk is. Jezus is echt de openbaring van God. En om dit godsbeeld duidelijk te maken, komt Jezus uitgerekend met een Samaritaan aan. Het is juist een Samaritaan die zich over de zwaargewonden ontfermt. De Samaritanen waren halfbloeden, dus niet volkseigen. In religieus opzicht waren het ketters. Tussen Joden en Samaritanen heerste wederzijds een onverzoenlijke haat. Ik lees hier, ik citeer een regel uit Jezus Sirach. Die leefde rond 190 voor Christus. Twee volken verfoei ik en het derde is geen volk. Dat zijn de bewoners van Seir, de Filistijnen, en het dwaze volk dat in Sichem woont. Nog veel meer dan de priester en de leviet had de Samaritaan reden om door te lopen. Er moesten muren van weerzin en vooroordeel overwonnen worden. Wilde die Samaritaan ertoe komen een Jood te helpen? Jezus wil daarmee zeggen dat het liefdesgebod onvoorwaardelijk is en onbegrensd. Door het een priester en een leviet te laten zijn die het liefdesgebod niet vervullen, laat Jezus ook het hoogste excuus voor het ontslagen zijn van de plicht tot naastenliefde, de eredienst, als ongeldig vallen. Priester en leviet vertegenwoordigen de wet en de eredienst, terwijl de Samaritaan de eisen van de grenzenloze naastenliefde belichaamt. En de onbekende, die in handen van rovers gevallen was, herinnert eraan dat wet en eredienst in tussenmenselijke verhoudingen dodelijk kunnen werken, als ze er niet toe dienen de blik op de lijdende mens te richten. Jezus gaat niet in op de discussie, maar vraagt in feite of men door zijn toepassing te beperken tot bepaalde groepen van personen niet van een verkeerd uitgangspunt uitgaat. Een uitgangspunt dat strijdig is met de liefde en dus ook met het liefdesgebod. Aan het eind het gebed niet brusk afbreken, maar het laten uitlopen op dezelfde manier waarop wij een gezelschap verlaten waarin wij enige tijd hebben doorgebracht. Met gesprekjes, korte ontmoetingen, met Jezus, vertrouwelijk en eerbiedig, en me dan door Jezus naar zijn vader laten brengen en hem een goed woordje voor me laten doen. En dan bij de vader mijn hart uitstorten en een onze vader bidden.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd, voor de Almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: Hij zal u met zijn vleugels beschermen. Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Hij die de bescherming geniet van de Allerhoogste, die in de schaduw van de Almachtige woont.
1: Hij zegt tot de Heer, mijn toevlucht, mijn burcht, mijn God, op wie ik vertrouw.
0: Want hij maakt u los uit de strik van de jagers. Behoed u voor de kwaadaardige tong.
1: Hij zal u met zijn vleugels beschermen. Onder zijn wieken vindt gij een toevlucht. Zijn trouw is uw panzer en schild.
0: Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Geen pijl bij klaarlichte dag.
1: Geen ziekte die sluipt in de duisternis. Geen kwaal in de gloeiende zon.
0: Al vallen er naast u 1000 neer, 10.000 man aan uw zijde. U zal het onheil niet deren.
1: Het zal gebeuren onder uw ogen. Ge zult de straf van de zondaars zien.
0: De Heer is immers uw toevlucht. De Allerhoogste uw burcht.
1: Het kwaad zal u niet bereiken. De ramp blijft ver van uw tent.
0: Hij heeft zijn engelen last gegeven op al uw wegen u te bewaken.
1: Zij zullen u op hun handen dragen. Geen steen zal uw voeten kwetsen.
0: Gij kunt op slangen en adders trappen. Leeuwen en draken trotseren.
1: Wie op mij rekent, zal ik verlossen. Beschermen zal ik wie mij erkent.
0: Wanneer hij mij aanroept, zal ik hem horen, hem bijstaan in iedere nood. Hem redden en aanzien schenken.
1: Zijn levensdagen zal ik vervullen. Mijn zegen zal hij ervaren.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Hij zal u met zijn vleugels beschermen. Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen.
1: Zij zullen zijn gelaat aanschouwen en zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. Er zal geen nacht meer zijn en zij behoeven geen licht meer van lamp of zon. Want God de Heer zal over hen lichten en zij zullen heersen in de eeuwen der eeuwen.

0: geest.
1: In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.
0: Ge zijt mijn verlosser, getrouwe God.
1: In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.

Laat ons bidden. Heer, luister naar onze stem op deze dag, nu wij het mysterie van de verrijzenis hebben gevierd. Laat ons in uw vrede rusten. Bewaar ons voor alle kwaad en laat ons weer opstaan om met vreugde uw lof te bezingen. Door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

0: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.
1: De paus aan het woord. Licht op de woorden van de Heilige Vader.

In de serie De Paus aan het Woord gaan we vandaag verder met de serie catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. Met vandaag deel 9 over de dogmatische constitutie Lumen Gentium, getiteld De Maagd Maria, model van de kerk. Paus Leo gaf deze catechese op 13 mei 2026. Beste broeders en zusters, goedemorgen en welkom. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft het laatste hoofdstuk van de dogmatische constitutie over de kerk gewijd aan de Maagd Maria. Zij wordt erkend als het hoogste en volkomen unieke lid van de kerk, als haar beeld en uitmuntendste voorbeeld in geloof en liefde. Deze woorden nodigen ons uit om te begrijpen hoe we in Maria, die onder de werking van de Heilige Geest de in het vlees gekomen Zoon van God heeft ontvangen en gebaard, zowel het voorbeeld als het voortreffelijke lid en de moeder van de hele kerkgemeenschap kunnen herkennen. Door zich te laten vormen door het werk van de genade, dat in haar tot voltooiing kwam, en door de gave van de Allerhoogste met haar geloof en haar maagdelijke liefde te aanvaarden, is Maria het volmaakte voorbeeld van wat de hele kerk geroepen is te zijn, schepsel van het woord van de Heer en moeder van de kinderen van God, voortgebracht in gehoorzaamheid aan het werk van de Heilige Geest. Omdat zij bovendien de gelovige bij uitstek is, in wie ons de volmaakte vorm van onvoorwaardelijke openheid voor het goddelijk mysterie in de gemeenschap van het heilige volk van God wordt aangeboden, is Maria een voortreffelijk lid van de kerkgemeenschap. Omdat zij tenslotte kinderen baart in de Zoon, bemind in de eeuwige geliefde die onder ons is gekomen, is Maria moeder van de hele kerk, die zich tot haar kan wenden met kinderlijk vertrouwen, in de zekerheid dat zij wordt gehoord, bewaakt en bemind. Al deze kenmerken van de Maagd Maria zouden kunnen worden samengevat door over haar te spreken als de vrouw die het icoon is van het mysterie. Met de term vrouw wordt de historische concreetheid benadrukt van deze jonge dochter van Israël, aan wie het gegeven was de buitengewone ervaring te beleven, de moeder van de Messias te worden. Met de uitdrukking icoon wordt benadrukt dat in haar de dubbele beweging van neerdaling en opstijging tot stand komt. In haar schitteren zowel de vrije uitverkiezing door God als de vrije instemming van het geloof in hem. Maria is daarom de vrouw-icoon van het mysterie, dat wil zeggen van het goddelijk heilsplan, dat eens verborgen was en in Jezus Christus ten volle is geopenbaard. Het concilie heeft ons een duidelijke leer.

concilie heeft ons een duidelijke leer nagelaten over de bijzondere plaats die aan de Maagd Maria is voorbehouden in het verlossingswerk. Het heeft eraan herinnerd dat Jezus Christus de enige middelaar van de verlossing is en dat zijn Allerheiligste Moeder op geen enkele wijze deze enige middeling van Christus verduistert of vermindert, maar er juist de doeltreffendheid van aantoont. Tegelijkertijd heeft de gezegende maagd, die van eeuwigheid af voorbestemd was om, binnen het plan van de incarnatie van het woord, de moeder van God te zijn, op een heel bijzondere wijze meegewerkt aan het werk van de Verlosser, door gehoorzaamheid, geloof, hoop en vurige liefde, om het bovennatuurlijke leven van de zielen te herstellen. Daarom is zij voor ons allen moeder geworden in de orde van de genade. In de Maagd Maria wordt ook het mysterie van de kerk weerspiegeld. In haar vindt het volk van God zijn oorsprong, zijn model en zijn vaderland vertegenwoordigd. In de moeder van de Heer aanschouwt de kerk haar eigen mysterie. Niet alleen omdat zij daarin het model vindt van het maagdelijke geloof, de moederlijke liefde en het bruidsverbond waartoe zij geroepen is, maar ook en vooral omdat zij in haar haar eigen archetype herkent, de ideale gestalte van wat zij geroepen is te zijn. Zoals we kunnen zien, leren de overwegingen over de maagdmoeder die in Lumen Gentium zijn verzameld, ons de kerk lief te hebben en daarin de vervulling te dienen van het Rijk van God dat komt en dat zich ten volle zal verwezenlijken in de heerlijkheid. Laten we ons dan aanspreken door dit sublieme model dat Maria is, maagd en moeder, en laten we haar vragen ons met haar voorspraak te helpen te antwoorden op wat ons door haar voorbeeld wordt gevraagd. Leef ik mijn lidmaatschap van de kerk met een nederig en actief geloof? Herken ik daarin de verbondsgemeenschap die God mij heeft geschonken om aan zijn oneindige liefde te beantwoorden? Voel ik mij een levend deel van de kerk, in gehoorzaamheid aan de door God gegeven herders? Kijk ik naar Maria als voorbeeld, uitmuntend lid en moeder van de kerk, en vraag ik haar mij te helpen een trouwe leerling van haar zoon te zijn? Zusters en broeders, mogen de Heilige Geest die op Maria is neergedaald en door ons met nederigheid en vertrouwen wordt aangeroepen, ons de gave schenken om deze prachtige werkelijkheden ten volle te beleven. En, na de constitutie Lumen Gentium te hebben bestudeerd, vragen we de maagd om deze gave voor ons te verkrijgen. Mogen de liefde voor de Heilige Moederkerk in ons allen groeien. Zo zij het. Tot zover deze catechese. Paus Leo gaf deze catechese op 13 mei 2026. Voor het programma De Paus aan het Woord in de serie Catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie was dit deel 9 van Lumen Gentium met de titel De Maagd Maria, model van de kerk. Volgende keer gaan we verder met een andere constitutie.

0: Legato. Klassieke muziek. Vandaag met Gonnie Spronk.
1: Van harte weer welkom, beste mensen, beste luisteraars. Hier weer in een programma Legato en vandaag weer een nieuw programma, dat wil zeggen de tweede gedeelte van die Schöpfung, die we dus vorige keer dus ook al het eerste gedeelte hebben gehoord. Het is geschreven door Joseph Haydn, die leefde in van 1732 tot 1809. We zijn dan in het tweede deel, het eerste en het tweede nummer hebben gehoord en dan gaan we nu luisteren naar het derde, vierde en vijfde deel. Het derde deel, daar mogen we luisteren naar de verse, en dat zitten we in het hoofdstuk 1 van Genesis, vers 20 en 21. God sprak, het water moet wemelen van dieren en boven het land moeten de vogels vliegen langs het hemelgewelf. Toen schiep God de grote gedrochten van de zee en al de krioelende dieren, waar het water van wemelt, soort na soort, en al de gevleugelde dieren soort na soort. En God zag dat het goed was. Gaan we daar nu eerst naar luisteren. We horen daarna horen we dus ook nog een gesprek tussen Gabriel, Uriel en Raphaël. En daarmee eindigt de vijfde dag.
2: En God schuf große Walfische. En ein jedes lebende Geschöpf, das sich bewegt.

0: En zo mogen we verder gaan, zoals Haydn de schepping van God heeft op muziek gezet. We gaan dan ook luisteren naar de volgende delen. En het gaat dan ook over dus dat God de aarde schiep, dat het groen gras werd. En dan mogen we ook lezen in Genesis. Op een gegeven moment in het tiende deel, daar horen we: God sprak, nu gaan wij de mens maken als beeld van ons, op ons gelijkend. Hij zal heersen over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht, over de tamme dieren, over alle wilde beesten en over al het gedierte dat over de grond kruipt. In het volgende deel dan gaat God als het ware de kroning op zijn werk. En dan lezen we: en God schiep de mens als zijn beeld, als het beeld van God schiep hij hem, man en vrouw schiep hij hen. God zegende hen en God sprak tot hen: wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en onderwerp haar, heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al het gedierte dat op de grond kruipt. En dan eindigt dit gedeelte verder met het laatste deel ook uit de Genesis. En dan gaat het over: God zag alles wat hij gemaakt had en hij zag dat het heel goed was. Het werd avond en het werd ochtend. Dat was de zesde dag.
1: En God sprak: es bringe die Erde hervor,

0: jedes Ding, was ihr gemacht hatte, und es war sehr gut. Und der himmlische Chor feierte das Ende des sechsten Tages mit lautem Gesang.
1: Dan mogen we verder gaan met het programma Legato. En we hebben nu heel veel muziek gehoord die gezongen werd. Gaan we eventjes een beetje tot rust komen. En dat is dan instrumentale muziek. En dan gaan we luisteren naar een adagio uit het hobo-concert van Albinoni. En Albinoni die leefde van 1671 tot 1750. De hoboïst is Pierre Loh.

En dan mogen we weer verder gaan met Schöpfung van Haydn. En dan zijn we aangekomen bij het derde deel. Dus de hele Schöpfung bestaat uit drie delen. En dan horen we de Uriel die dan zegt dat de morgen is nog jong en schoon en van hemelse gewelven. En het stroomt allemaal samen als één harmonie. En dan zien ze het gelukkig paar dat hand in hand gaat. En ja, dat uit hun blikken toch een enorme gevoel van dankbaarheid klinkt. En dan willen ze dus ook de schepper willen ze dank brengen. In het volgende deel dan zingen we dat wordt de lof gebracht door Adam en door Eva voor het geweldige wat de Heer gedaan heeft. En dan horen we dan ook gezegend is de Heer zijn lof weer klinkt tot in eeuwigheid. Daarna krijgen we een

krijgen we een duet tussen Adam en Eva. En dan gaan zij zingen, ja, gezegend is de Heer. Ze gaan hem dan alle eer en lof brengen. En dan zingt Adam. Nu is de eerste plicht is vervuld. We hebben de Schepper hebben we gedankt en dan gaan ze door het landschap wat zo mooi is en het geeft een enorme vreugde. En dan gaat dat verder. En dan komt er daarna een duet tussen Adam en Eva, die dus ja, verrukt zijn voor alles wat de Heer hen geschonken heeft. En zoals hij hen gemaakt heeft.

Dan gaan we tot slot nog naar twee delen. De laatste twee delen uit, of de laatste nummers van het derde deel uit die chiffon. En dan mogen we horen, o gelukkig paar. En die zijn nou gelukkig voor eeuwig. En dat wordt gezongen door Uriel. Daarna eindigt de chiffon met het slotkoor, ook met solisten. En dan zingen ze, zing dem Herrn alle stimmen. Zingt de Heer met alles wat in u is.

En na alle muziek uit de Schöpfung willen we instrumentaal weer eindigen. En wel een deel uit de vierjarige tijden. En daarvan het deel van een Allegro van Vivaldi. En ja, de herfst is toch begonnen, ook al zou je dat niet zeggen. En willen we ook daarmee eindigen. We horen dan het Slovak Chamber Orchestra.

En zo is deze legato ook weer geëindigd. Een uurtje is maar heel weinig en we hebben in ieder geval naar het tweede gedeelte van die Schöpfung van Haydn mogen luisteren. En tussendoor dus wat instrumentale muziek, onder andere een agitatio van Alberoni en een allegro uit de vierjarige tijden van Vivaldi. Heel hartelijk dank voor uw luisterend oor. Het gaat u goed en heel graag tot een volgende keer.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Een inspirerende bundel voor wie Maria wil volgen doorheen het liturgisch jaar. Bloemen voor Maria brengt preken van kerkvaders uit Oost en West samen, vertaald en samengesteld door de zusters van de monastieke familie van Bethlehem. Een meditatieve schat, vol geestelijke wijsheid en troost. Laat je geloof bloeien als een boeket onverwelkbare bloemen.
1: September 12. De heilige naam van Maria. Homilie van de heilige Bernardus Abt. En de naam van de maagd was Maria, zo zegt de evangelist. Laten wij ook iets zeggen over deze naam, waarvan men zegt dat hij sterren der zee betekent en die zeer goed past bij de moeder en maagd. Want zij wordt zeer toepasselijk met een ster vergeleken. Zoals namelijk een ster haar straal uitzendt zonder ten onder te gaan, zo baarde ook de maagd haar zoon zonder schending van zichzelf. De straal vermindert bij de ster haar helderheid niet. De zoon vermindert bij de maagd niet haar maagdelijkheid. Daarom is zij zelf die edele ster, opgerezen uit Jacob. Numeri 24, vers 17. Haar straal verlicht de gehele wereld. Haar glans schittert tot in de hemelen en dringt door tot in de onderwereld. En terwijl zij ook de aarde verlicht, waarbij zij meer de geesten dan de lichamen verwarmt, koestert zij de deugd en zuivert zij van de zonde. Zij, zeg ik, is de schitterende en voortreffelijke ster die boven deze grote en wijdse zee noodzakelijkerwijs verheven is, flonkerend door haar verdiensten, lichtend door haar voorbeeld. Gij, wie ge ook zijt, die begrijpt dat gij in de wisselvalligheden van deze wereld op aarde eerder te midden van stormen en winden heen en weer geslingerd wordt dan dat ge loopt op de aarde, wend uw ogen niet af van de schittering van deze ster, als gij niet ten onder wilt gaan in de stormen. Als de winden van de kwellingen opsteken, als gij botst tegen de klippen van de verdrukking, kijk naar de ster, roep Maria aan. Als gij heen en weer geslingerd wordt op de golven van hoogmoed of van eerzucht, van kwaadsprekerij of van afgunst, kijk naar de ster, roep Maria aan. Als toorn of hebzucht of de verlokkingen van het vlees het bootje van de ziel hevig heen en weer geschud hebben, kijk naar Maria. Als gij, omdat ge verward zijt door de grote hoeveelheid van uw fouten, omdat ge ontsteld zijt door de onreinheid van uw geweten en bang zijt voor de verschrikking van het oordeel, verzwol gedreigd te worden door de diepte van de droefheid en door de afgrond van de wanhoop, denk dan aan Maria. Bij gevaren, in moeilijkheden, bij onzekerheden, denk aan Maria, roep Maria aan. Laat haar niet wijken van uw lippen, laat haar niet wijken van uw hart, en, opdat gij de hulp van haar gebed moogt verkrijgen, wend u niet af van het voorbeeld van haar leven. Als gij haar volgt, raakt ge niet van de weg af. Als gij haar vraagt, wanhoopt ge niet. Als gij aan haar denkt, dwaalt ge niet. Als zij u vasthoudt, valt ge niet. Raakt ge niet vermoeid. Met haar steun bereikt gij uw doel. En zo ervaart ge in uzelf hoe terecht gezegd wordt: en de naam van de maagd was Maria. Bernardus van Clairvaux. 7 oktober. Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans. Homilie van de heilige Johannes Paulus II. Christus is de hoogste leraar. Hij openbaart en hij is degene die wordt geopenbaard. Het is niet zomaar een kwestie van leren wat hij ons heeft onderwezen, maar hem leren kennen. Kunnen we ons daarom een betere lerares wensen dan Maria? Vanuit goddelijk perspectief is de Geest de innerlijke leraar die ons leidt naar de volledige waarheid van Christus. Maar onder de mensen kent niemand Christus beter dan Maria. Niemand kan ons beter binnenleiden in de diepgaande kennis van zijn mysterie dan zijn moeder. Het eerste teken van Jezus, het veranderen van water in wijn tijdens de bruiloft te Cana, laat Maria duidelijk zien in de gedaante van lerares wanneer zij de bediende aanspoort datgene te doen wat Jezus gebiedt. We kunnen ons voorstellen dat zij hetzelfde doet voor de leerlingen na zijn hemelvaart, als zij bij elkaar komen in afwachting van de komst van de Heilige Geest en zij hen steunt in hun eerste missie. De scènes van de Rozenkrans samen met Maria te overdenken is een leermiddel om via haar Christus te lezen, om zijn geheimen te ontdekken en zijn boodschap te begrijpen. Deze school van Maria is des te effectiever als we beseffen dat zij onderwijst door voor ons de gave van de Heilige Geest overvloedig te verkrijgen en ons het onvergelijkbare voorbeeld van haar eigen pelgrimstocht van het geloof aan te bieden. Bij het overdenken van elk geheim van haar zoon nodigt zij ons uit om hetzelfde te doen als wat zij deed ten tijde van de aankondiging, namelijk nederig vragen te stellen die ons openen voor het licht om zo te eindigen met de gehoorzaamheid van het geloof. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. Het belangrijkste kenmerk van de christelijke spiritualiteit is de inspanning van de leerling om nog meer gelijkvormig te worden aan zijn meester. De uitstorting van de Heilige Geest in de doop verenigt de gelovigen als een rank aan de wijnstok die Christus is en maakt hem tot een lidmaat van het mystieke lichaam van Christus. Dit begin van het verbond vraagt echter om een toenemende aanpassing die meer en meer de houding van de leerling vormt in overeenstemming met de logica van Christus. Die gezindheid moet onder u heersen die ook in Jezus Christus was. Filippenzen 2, vers 5. In dit proces om gelijkvormig te worden aan Christus door het Rozenkransgebed vertrouwen wij onszelf op een bijzondere wijze toe aan de moederlijke zorg van de gezegende maagd. Zij, die zowel de moeder van Christus is als een lidmaat van de kerk, waarvan zij een boven alle uitmuntend en heel uitzonderlijk lid is, is op hetzelfde moment de moeder van de kerk. In deze rol baart zij voortdurend kinderen voor het mystieke lichaam van haar zoon. Zij doet dat door haar voorspraak en smeekt over hen de onuitputtelijke uitstorting van de Heilige Geest af. Maria is de perfecte icoon van het moederschap van de kerk. Als het wil is van de Vader om alles in Christus samen te brengen, dan is het gehele heelal op een bepaalde manier geraakt door de goddelijke goedkeuring waarmee de Vader naar Maria kijkt en haar tot moeder van zijn zoon maakt. De gehele mensheid wordt op haar beurt omvat in het fiat waarmee zij bereidwillig instemde met Gods wil. Johannes Paulus II.

Bloemen voor Maria is uitgegeven door Bethsaida. Een bundel die ons helpt om Maria dieper te leren kennen. Mogen dit boek bijdragen aan haar verering.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073 687 2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: Biofides, over de relatie tussen biologie en geloof. Vincent Kemme is oud-biologiedocent en studeerde theologie, filosofie en bioethiek. In dit programma geeft hij heldere en soms uitdagende antwoorden op vragen die spelen op het raakvlak van wetenschap, geloof en ethiek.
1: Welkom, beste luisteraars, in een bijzondere uitzending van Biofides. Vincent Kemme, welkom.
2: Dankjewel dat ik weer bij jullie mag zijn.
1: Het is inderdaad een zeer bijzondere uitzending. Namelijk is het zo dat ondanks een belangrijk gebeurtenis in jullie leven toch een uitzending is. Namelijk, jullie zoon Paul is onlangs overleden.
2: Ja.
1: En dat is, we hebben meegeleefd in de laatste dagen van wat daar allemaal, en de weken en jaren zelfs van wat daar gebeurd is zijn leven. Je hebt daar het nodige over gedeeld. En wij hebben ook voor hem gebeden. En wij wensen, ik mag jou ook namens Radio Maria van harte condoleren met het verlies van jullie zoon. En wij bidden voor een mooi en waardig afscheid binnenkort. Bij de uitvaart.
2: Dankjewel.
1: Ja.
2: Dankjewel. Waarom dan toch gesproken over dit onderwerp in
1: Precies.
2: deze uitzending?
1: Ja, dat, vertel.
2: Ja, de luisteraars weten natuurlijk wel dat ik al heel vaak bij jullie gesproken heb over geneeskunde en ethische kwesties. Maar ook existentiële kwesties van hoe kun je weten dat er een hemel is of dat er leven na de dood is of wat de menselijke natuur, hoe zit die eigenlijk in elkaar? Zijn wij zomaar slimme dieren? Of zijn we toch iets meer dan dat? En op dit soort cruciale momenten, als je afscheid neemt. En het is niet zo dat omdat ik zondag naar de kerk ga, dat het opeens allemaal van een leien dakje gaat. Zeker ook emotioneel niet, maar ook intellectueel, verstandelijk niet. De reactie die ik van kinderen kreeg. En partners van onze kinderen, was het is niet eerlijk, hè? Een jongen op jongen. En dan heb je, ik ben een beetje, de luisteraars weten dat ik filosofisch ingesteld ben, dus dan vraag ik me gelijk af, is dat zo? Is dat niet eerlijk?
1: Begrijpelijk.
2: Nou, inderdaad, vanuit een zuiver menselijk standpunt, in de zin van binnenwereldelijk, tijdelijk, zoals we hier leven als intelligente wezens op aarde, kun je zeggen, wat is dat nou? De meeste mensen worden toch tegenwoordig 80 of zelfs meer. En waarom moet dan opeens zo'n leven zo weggerukt worden? En dan kom je al gelijk op die vragen hoe moet je dat beoordelen? Moeten wij God als het ware de schuld geven van een oneerlijke handeling?
1: Ja.
2: Of als God al bestaat? Hè? Want we zitten. Ik ben hier niet bij Radio Maria om alleen maar religieuze taal te verkondigen, maar ook de stem van onze cultuur, die niet in God gelooft of nauwelijks, daar aan bod te laten komen, omdat we daar elke dag mee te maken hebben. Dus waarschijnlijk niet één luisteraar van Radio Maria die vrijgesteld is van de confrontatie met de wereld waarin we leven. Ik heb erover nagedacht en gezegd, wacht even, als een leven, het leven van onze zoon was in zekere zin heel rijk en goed gevuld, en dus, merken nu al aan de vooravond van het afscheid, dat er een enorme, dat hij enorm groot, veel respect, hij was alleenstaand, enorm veel respect kreeg van een enorm groot sociaal netwerk. Hij was een zeer goed mens, betrokken en allerlei mooie eigenschappen. Dus wij zijn eigenlijk onder de indruk. Maar als je dan op 39-jarige leeftijd sterft, is het dan oneerlijk? Als er niks zou zijn na de dood. Maar als er een eeuwigheid is die veel langer duurt dan 39 jaar, om het zo te zeggen, die zelfs niet eens in tijd uit te drukken is, omdat die boventijdelijk is, wat dat ook wezen mag. We zeggen eeuwig, maar Paus Benedictus de 16 heeft al gewaarschuwd van denk niet dat eeuwig eindeloos lang betekent. Nee, het is boventijdelijk, het is een andere dimensie die we ons niet kunnen voorstellen, maar waar geen klok is. En dus Dus dat is een, anders zou het wel eens saai kunnen worden. Hè? Als je, ik weet niet hoeveel millennia in de hemels op een harpje moet spelen. wat zullen we nu weer spelen? Dus ik citeer heel vrij uit de los uit het post Benedictus de 16e. Uit Space Salvies, een encycliek. Maar dus dat is wel interessant om ook in de gesprekken met kinderen die niet gelovig zijn of partners, proberen toch wat aandacht voor te vragen. Een ander aspect is ook hoe kun je geloven dat die menselijke geest, die mens een onsterfelijke geest heeft, een onsterfelijke ziel, zeggen we meer in de religieuze taal. Dus dat is die spirituele dimensie. Ik heb ben op verschillende. Ik dacht zelfs dat ik hier al eens over had, over die bijna doodervaringen.
1: Klopt.
2: Waarbij de mensen dus gereanimeerd worden. Sinds de jaren 60 is dat. En waarbij ze dus systeem, er heel veel research naar gedaan is. Het is bijna beschamend, zoals in onze cultuur, dat het nog niet de mainstream is. Namelijk dat de geneeskunde eigenlijk laat zien dat de mens een onsterfelijke geest heeft. Er zijn vanuit de neurologie en vanuit de bijna doodervaring, de cardiologie met name, zijn er zoveel getuigenissen over. 10.000, 100.000 mensen op aarde, studies, er zijn zelfs onderzoeksinstituten die systematisch inventariseren wat die ervaringen inhouden en wat de grote lijn is. En dat dat in hoge mate compatibel is met hoe we vanuit de theologie, dus vanuit het geloof, al sinds de mens bestaat, geloven in het eeuwig leven. Maar de theologie gaat over geopenbaarde kennis, door middel van bijbelse teksten en in de hoogste mate door de verrijzenis van Christus.
1: Ja.
2: Maar ook de geneeskunde komt dus eigenlijk tot die conclusie. Maar dat is nog niet, helaas nog niet, voldoende mainstream, voldoende ervaring. Maar dat zijn dus toch wel heel, en zeker in de gesprekken ook met mijn zoon, toen hij nog stervende was, of laten we zeggen op zijn sterven,
1: ja,
2: heeft hij dat eigenlijk maar heel positief op gereageerd van, daar zie ik naar uit. Dat, die andere wereld, die andere mensen al gezien hebben, die via zo'n bijna doodervaring daarvan getuigen, kunnen getuigen op aarde. Dus dat is een heel mooi punt. Dat is één punt waar ik het vandaag met jullie over wou hebben. Dat het eigenlijk zo onredelijk wordt. Maar ja, ga maar naar een volledig seculiere uitvaart. Je zult altijd een van de sprekers horen zeggen, we'll meet again. We zullen elkaar weer zien. Dus het zit zo diep verankerd in de intuïtie van de mens, dat het onaanvaardbaar is te denken dat wij slechts bijvoorbeeld, zoals je vaak hoort, in de herinnering van de mensen voortleven. Ja. Of slechts. Want ja, over 3 generaties is er niemand meer die nog aan jou denkt, hè, op aarde. Dus,
1: ja, sommigen dus zijn toen dan een beroep op de nalatenschap, hè, of de geestelijk nalatenschap, dat het toch iets doorleeft van de persoon. Maar dat is ook heel
2: wereld. Ja, dat is onbevredigend. Als je stratenmaker bent geweest en geen Nobelprijs gewonnen hebt, ja, dan is niemand nog die aan jou denkt. Hè. Ja. Dus, ja. Maar God wel. Dat is dus een fundamenteel verschil.
1: Ja. Ja.
2: En dat is één onderwerp waar ik vandaag wel bij stil wil staan naar aanleiding van. En echt positief laten mensen durven, niet alleen vanuit het geloof, maar ook vanuit de wetenschap. En dat is typisch biofides. Hè, durven geloven, het is onwetenschappelijk, zo dan ga ik heel hard uitspraak doen, om te denken dat er geen leven na de dood is. Dat er geen hoop is en dat de mens, dus bestemd is voor de eeuwigheid. En dat iedereen, het is ook niet zo, iemand zei tegen mij, ja, dat is, jij gelooft, jij denkt dat het zo is omdat je het gelooft. Nee, zeg ik geloof het omdat het zo is.
1: Ja.
2: Dat is net andersom.
1: Ja,
2: dus, en daar zijn
1: vragen, ja.
2: Ja, en daar kun je ook rationeel en wetenschappelijk de nodige bewijzen. En als men interesseerd is, moet men mij, de luisteraars, een mailtje sturen. info@biofilis.org, kan ik daar wel eens iets over opsturen. Dat is één. Mag ik naar mijn tweede punt?
1: Ja, zeker. We zijn al
2: ik zit met de klok voor mij.
1: Ja.
2: Palliatieve zorg. We hebben in Nederland, heb daar even 26 jaar geleden, 27, 26 jaar geleden, mijn broer aan dezelfde ziekte verloren in Amsterdam. En met mijn oudste broer, die daar ook nog steeds woont, die hebben toen de zorg voor hem had, hebben we daarover gehad hoe toen de palliatieve zorg in Nederland was en nu.
1: Eventjes nou, uitleggen wat dat is, want dat is natuurlijk een duur woord, een mooi woord ook, maar wat betekent het eigenlijk?
2: Palliatieve zorg is een woord, dat, ja, pallia dat refereert aan mantel, maar vergeef verwarren het niet met mantelzorg. Maar het is die zorg voor de patiënt die naar het einde van het leven gaat, zonder actief het leven te beëindigen. Dus pijnbestrijding, comfortbehandeling, liefde. Als het goed is ook multidisciplinair, en zeker Cicely Saunders in de jaren 60 staat aan de wieg van de hospicebeweging. Huizen waar je in vrede kunt inslapen, waar je niet gedood wordt, als het goed is. In Nederland is dat niet 100% zeker. Ligt eraan welk huis je hebt. En, maar palliatieve zorg is dus begeleiding, medisch, maar ook sociaal, psychologisch en spiritueel. Ja. Op weg naar dat einde toe. Laat ik even wat beperken tot het medische. Daar is Nederland vrij laat in geweest en dat betekent dat mijn broer in dat tijd, zo kwam ik tot de conclusie met mijn oudste broer, Nederland was vrij laat in de klas van Europa en de wereld in het ontwikkelen van palliatieve geneeskunde. Maar dat is wel ingelopen, hebben we de indruk.
1: Ja.
2: In ieder geval voor onze zoon. Is overleden in een hospice in Eindhoven. We zijn zeer te spreken over. En daar heb ik ook hele indringende gesprekken gehad met een behandelend arts. Verbonden aan dat hospice. Die ook op medisch-ethische gronden. Een overigens christelijk geïnspireerde hospice. Bij de Broeders van Liefde in Eindhoven. En dus ik heb goed nieuws. Er is in Nederland nu mogelijk om in een hospice. Dus waar moet een beetje onderzoeken dat men je stervende familielid niet zal actief het leven beëindigen. Maar wel de modernste geneesmedicaties bijvoorbeeld in weten zetten, waar men ook vooruitgang in geboekt heeft de afgelopen decennia, om angsten te behandelen en kalmerende, pijnbestrijdende behandeling. Dus er is echt wel heel mooi. En de kerk zegt ook, ja, pijnbestrijding en comfortbehandeling is een morele plicht. Als iemand door zware angsten wordt getroffen, dan heb je de plicht om die wat kalmerende middelen, met bij wijze van spreken, te geven.
1: Ja.
2: En als de patiënt zelf ervoor kiest, en dat was bij onze zoon bijna het geval, maar dat is er niet meer van gekomen voor een terminale sedatie. Dat wil zeggen in een diepe slaap brengen. Na afscheid genoten te hebben en eventueel ook de sacramenten te ontvangen. Om afscheid te nemen van en niet meer uit die slaap wakker te worden. En dan in de slaap aan de ziekte en niet aan de medicatie te overlijden.
1: Ja.
2: Dat is zelfs, zegt Paus Pius XII, geloof ik, uit 1950 al. Als dat als bijeffect een zeker levensverkortend effect zou hebben. Dat is ook acceptabel.
1: Oh ja.
2: Als jij, maar bijvoorbeeld, er wordt vaak ook over morfine gesproken. In die context met euthanasie, daar zijn hele andere medicijnen. Ik hou niet van dat woord. Maar
1: nee, is het ook niet.
2: Producten,
1: maar toch even maar voor nodig. Een kleine correctie, Vincent. Omdat je dan dat we niet het beeld schetsen alsof actief het leven wordt beëindigd in de hospices in Nederland.
2: Precies.
1: Maar jij doelt dan op euthanasie. Hè? Dus dat is dan afhankelijk ook van de wens van de patiënt.
2: Ja. Maar euthanasie is een hele andere medische handeling. Ook als je het medisch wil noemen. Namelijk met andere middelen die als zekerheid de dood bewerkstelligen, terwijl een pijnbestrijdend middel, zoals bijvoorbeeld morfine, daar wordt geen euthanasie mee gedaan.
1: Nee.
2: Maar alles hangt ook af van de intentie van de behandelaar. Wat is de bedoeling om pijn te bestrijden en heeft dat als een ongezocht bijeffect een zekere levensverkortend effect, dan is dat ook volgens de kerk geen bezwaar tegen, snap je?
1: Ja. Oké.
2: Dat dus ik kan alleen maar zeggen dat we heel blij zijn met de manier waarop het voor mijn zoon nu verlopen is. Hij is in alle rust, pijnloos en zonder angsten ingeslapen en heeft zijn laatste adem uitgeblazen. Wetend en verlangend naar die andere wereld. En ze voorzien zelfs van, nadat hij zijn leven aan Jezus heeft gegeven. Ja. Beslotenheid van een kleine kring. Dus dat is wel ondankbaar over te zijn.
1: Nou, zeker.
2: En waar ik ook hier wel over wilde praten.
1: Vincent, dank je wel. Het is ontroerend hoe jij vol liefde inderdaad spreekt over iets wat zo recent is en zo ingrijpend in jullie leven is gebeurd. Waarin je vooral pleit voor goede palliatieve zorg en daar ook van getuigt. En waarin jij ook spreekt over de poort naar de eeuwigheid. En het ook een stukje apologetiek daarin. En de bijna doodervaring. Veel dank daarvoor. En ik hoor ook allerlei haakjes naar nieuwe uitzendingen. Voor waar we verder door kunnen gaan op delen van deze onderwerpen.
2: Laat ik nog één kleine zin zeggen. Dat is: mensen, bid met je zieken en stervenden aan het bed. Ook wij hebben dat kunnen doen. En dat is een grote genade voor de patiënt.
1: Amen.
0: U luisterde naar Vincent Kemme. In 2009 richtte hij de vereniging Biofides op om licht te werpen op de relatie tussen biologie en geloof.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Uit de wijsheid van Jezus Sirach. Geduld bij beproeving. Mijn kind, wanneer gij de Heer gaat dienen, bereid u dan voor op beproevingen. Laat uw hart de juiste weg inslaan en laat het sterk zijn. En wind u niet op als de tegenspoed komt. Houd u aan hem vast en laat hem niet los. Dan zult ge uiteindelijk verheven worden. Alles wat u overkomt, moet ge aanvaarden. Gij moet geduldig zijn in de wederwaardigheden die u vernederen. Want goud wordt in het vuur beproefd, en de aan God welgevallige mens in de oven van de vernedering. Vertrouw op hem, en hij zal u helpen. Bewandel rechte wegen en stel uw hoop op hem. Gij die de Heer vreest, verwacht zijn erbarming en wijkt niet af van de weg. Gij zoudt kunnen vallen. Gij die de Heer vreest, vertrouwt op hem en uw loon blijft zeker niet uit. Gij die de Heer vreest, hoopt op het goede, op eeuwige blijdschap en erbarming. Richt uw ogen op de geslachten van vroeger en ziet. Is er iemand geweest die op de Heer vertrouwde en beschaamd werd? Heeft er iemand in de vrees voor hem volhard die in de steek werd gelaten? Heeft iemand hem aangeroepen zonder verhoord te worden? Want de Heer is barmhartig en genadig. Hij vergeeft de zonde en redt op het ogenblik van de verdrukking. Wee de laffe harten en de krachteloze handen en de zondaar die twee wegen bewandelt. Wee het krachteloze hart, omdat het geen vertrouwen heeft, daarom wordt het niet beschermd. Wee u, die de volharding hebt verloren. Wat zult gij doen wanneer de Heer verantwoording komt eisen? Wie de Heer vrezen, zijn niet ongehoorzaam aan zijn woorden. Wie hem liefhebben, nemen zijn wegen in acht. Wie de Heer vrezen, zoeken zijn welbehagen. Wie hem liefhebben, zijn vol van de wet. Wie de Heer vrezen, houden hun hart bereid en vernederen zich voor hem. Laat ons maar in de handen van de Heer vallen en niet in de handen van de mensen. Want zoals zijn grootheid is, zo is ook zijn erbarming. Tweede lezing. Uit het boek van de priester Origenes over het gebed. Ieders engel bidt met ons mee. Als iemand op de juiste wijze bidt, en zoals gezegd heeft, de zuiverheid bezit, wordt ook hij deelachtig aan het gebed van Gods Zoon, die staat te midden van mensen die hem niet erkennen. Want hij steunt ieders gebed en bidt tot de Vader, samen met ieder voor wie hij bemiddelt. De Zoon van God is de hoge priester voor onze offers en onze voorspreker bij de Vader. Hij bidt voor hen die bidden. Hij bemoedigt samen met hen die bemoedigen. Maar hij bidt niet voor ons als zijn vrienden, wanneer wij niet door zijn tussenkomst aanhoudend bidden. Hij is geen voorspreker bij God voor ons als een dierbare, wanneer wij niet trouw zijn aan zijn leer, dat wij altijd moeten bidden en niet versagen. Niet alleen onze hoge priester bidt mee met hem die op de juiste wijze bidden. Ook de engelen, die zich in de hemel meer verheugen over één zondaar die zich bekeert, dan over 99 rechtvaardigen die geen bekering nodig hebben. En zo bidden ook de zielen van de heiligen die gestorven zijn. Dit blijkt uit de woorden van Raphaël tot Tobit. Ik ben Raphaël, een van de zeven heilige engelen die de gebeden van de vromen opdragen en toegang hebben tot voor de heerlijke troon van de heiligen. De enige echt belangrijke deugd is, volgens het woord van God, de liefde tot de naaste. Die liefde bezaten de heiligen die reeds gestorven zijn, in veel hogere mate jegens hen die in dit leven streden, zo moeten wij aannemen, dan zij die nu nog in dit zwakke bestaan verkeren en minder standvastige broeders bijstaan in de strijd. Op hun broederlijke liefde zijn de woorden van toepassing. Wanneer één lid lijdt, delen alle ledematen in het lijden. Wordt één lid geëerd, dan delen allen in de vreugde. Maar niet alleen op hen zijn deze woorden van toepassing. Want ook de geliefden die niet meer in dit leven zijn mogen zeggen: de zorg voor al de gemeente drukt mij. Niemand is zwak, of ik ben het ook. Niemand komt ten val, of het grijpt mij in de ziel. En Christus zelf heeft getuigd dat hij zwak is in elke broeder die zwak is. Ook dat hij in de gevangenis is en dat hij naakt is en een vreemdeling, dat hij honger lijdt en dorst. Immers, ieder die het evangelie leest, weet dat Christus de wederwaardigheden van de gelovigen op zichzelf betrekt en hun lijden beschouwt als dat van hemzelf. Gods engelen kwamen bij Jezus om hem hun diensten te bewijzen. Wij mogen dan niet denken dat de dienst van de engelen voor Jezus maar van korte duur is geweest. Alleen toen hij lichamelijk onder de mensen verbleef en zich onder zijn gelovigen bevond, en wel als iemand die niet aan tafel aanligt, maar als iemand die bedient. Hoeveel engelen zullen Jezus dienen nu hij de kinderen van Israël één voor één wil samenbrengen, hen die verspreid zijn, wil bijeenbrengen en hen die God vrezen en aanroepen redt. Meer nog dan de apostelen zullen deze engelen helpen bij de uitbreiding en de groei van de kerk. Wie bidt, herinnert op de tijd van het gebed de engelen aan wat hij nodig heeft. En alsof ze een algemene opdracht ontvangen hebben, volbrengen zij wat zij kunnen. Stel dat iemand die overvloedig bezit wat voor het leven nodig is en die vrijgevig is, het gebed hoort van een arme die hard op zijn nood klaagt bij God. Natuurlijk zal hij de wens van die arme vervullen en hij wordt dan een medewerker met Gods wil. Want door de Vader worden zij op de tijd van het gebed bij elkaar gebracht. Hij die bidt, en hij die in staat is te geven en die door zijn welwillende gezindheid iemand die in zo'n nood verkeert niet kan veronachtzamen. Als zoiets gebeurt, moet men niet denken dat het toeval is. Want hij, door wie alle haren op het hoofd van de heilige geteld zijn, heeft treffend op de tijd van het gebed de weldoener die luistert, samengebracht met de mens die een weldaad van hem vraagt en daarom eerlijk gebeden heeft. Zo moeten wij ons voorstellen dat de engelen die toezicht houden en God dienen, soms aanwezig zijn bij iemand die in gebed is, om mee te werken aan hetgeen hij vraagt. Maar zelfs voor ieder mens, ook voor de kleine in de kerk, is er een engel die voortdurend het aangezicht van de Vader in de hemel aanschouwt en de Godheid ziet van Hem die ons geschapen heeft. Hij bidt met ons mee en, voor zover mogelijk, werkt Hij mee aan wat wij vragen.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Bidt u met ons mee? In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons, Heere, ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen het eerste blijde geheim. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng al de zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Tweede blijde geheim. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng al de zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoedend voor het vuur van de hel. Breng al de zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heren de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng al de zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel teruggevonden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige.

0: en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng al de zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: In de naam van de Vader,
1: en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Vandaag op maandag, week 27 door het jaar, is het Heilige Evangelie volgens Lucas. Ik lees hier voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus. In die tijd trad een wetgeleerde naar voren om Jezus op de proef te stellen. Hij zei: "Meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven?" Hij sprak tot hem: "Wat staat er geschreven in de wet? Wat leest ge daar?" Hij gaf ten antwoord: "Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart en met geheel uw ziel, met al uw krachten en geheel uw verstand, en uw naaste gelijk uzelf." Jezus zei: "Uw antwoord is juist. Doe dat en ge zult leven." Maar omdat hij zijn vraag wilde verantwoorden, sprak hij tot Jezus: "En wie is dan mijn naaste?" Nu nam Jezus weer het woord en zei: "Eens viel iemand die op weg was van Jeruzalem naar Jericho in de handen van rovers. Ze plunderden en mishandelden hem, en toen ze aftrokken, lieten ze hem half dood liggen. Bij toeval kwam er juist een priester langs die weg. Hij zag hem wel, maar liep in een boog om hem heen. Zo deed ook een leviet. Hij kwam daar langs, zag hem, maar liep in een boog om hem heen. Toen kwam een Samaritaan die op reis was bij hem. Hij zag hem en kreeg medelijden. Hij trad op hem toe, goot olie en wijn op zijn wonden en verbond ze. Daarna tilde hij hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en zorgde voor hem. De volgende morgen haalde hij 2 denariën tevoorschijn, gaf ze aan de waard en zei: "Zorg voor hem, en wat ge meer mocht besteden, zal ik bij mijn terugkomst vergoeden." Wie van deze 3 lijkt u de naaste te zijn van de man die in de handen van de rovers gevallen is? Hij antwoordde: "Die hem barmhartigheid betoond heeft." En Jezus sprak: "Ga dan en doet gij evenzo." Dit is het woord van God. Beginnen de geest wat te laten rusten bij hem, mijn barmhartige Samaritaan. Hij laat mij niet liggen. Het gebed dient ervoor om inspiratie op te doen voor mijn inzet, om te weten voor wie ik mij moet inzetten en hoe. Eerst laat ik mijzelf verzorgen en genezen door hem. Dan komt mijn hart vrij om ook van anderen te kunnen houden. Bij de plaats van het gebed, een paar passen er vandaan, even stil blijven staan, de blik omhoog, in geloof zien hoe hij me ziet met medelijden, zoals de barmhartige Samaritaan. Ik maak een gebaar van eerbied, ik maak me klein in een gebaar van aanbidding. Ik neem de houding van het gebed aan, een houding waarbij ik zelf niet beweeg en zo min mogelijk afgeleid word door het bewegen van anderen, om er zo beter op te kunnen letten hoe ik inwendig bewogen word door hem. Dat vraag ik dan ook als een genade, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. De dienst van God vraagt een totale inzet die alleen in de liefde denkbaar is. De geschiedenis. Jezus wordt op de proef gesteld door een wetgeleerde. Maar Jezus laat zien dat het erom gaat zichzelf door de liefde te laten overmeesteren, door een onverdeelde hartelijke toewijding aan God en door een medelijdende liefde jegens medemens in nood. En al onderrichtende verandert Jezus het niveau van het vraaggesprek, van het niveau van de vrijblijvende tot niets verplichtende discussie, brengt Jezus het gesprek naar het niveau van de daadwerkelijke inzet. Het gaat niet om definities en regels over wie mijn naaste is, maar om situaties waarin een mens zich als naaste gaat gedragen. Iemand is geen naaste, maar kan het worden door zich als naaste te gedragen. Ik stel me ook de plaats voor waar dit geschiedt. Er staan mensen in een kring om Jezus heen. Jezus zelf als leraar gezeten. Uit de kring treedt er iemand naar voren, een wetgeleerde.
En op dit moment is mijn plaats ook in de kring rond Jezus. En ben ik innerlijk bereid om naar hem te luisteren en van hem te leren als van de meester. Ik vraag om de bijzondere genade een innerlijke kennis van Christus Jezus, mijn Heer, die zelf jegens elke mens afzonderlijk de gevoelens in het hart draagt die de barmhartige Samaritaan had voor het slachtoffer langs de weg naar Jericho. Ik vraag om de genade dat mijn hart gelijkvormig mag worden aan zijn goddelijk hart, vol goedheid en medelijden jegens de slachtoffers op de weg naar de hemel. De overweging. De barmhartige Samaritaan, ja, dat is ver weg en lang geleden. Daar hebben we niks meer mee. Maar niet ver weg is Jezus, onze barmhartige Samaritaan. Hij heeft mij zien liggen langs de weg naar de hemel, uitgeplunderd door de Satan, half dood, neerliggend in mijn ellende, mijn ondergang tegemoet. Jezus heeft zich toen niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God, maar is van zijn heerlijkheid ontdaan. Hij is mijn naaste geworden door het bestaan van een slaaf op zich te nemen. Ik mag me ervan bewust zijn dat Jezus zich nu over mij heen buigt en mij wil genezen van mijn ik-kramp. Jezus wordt door een schriftgeleerde op de proef gesteld. Met de vraag over de weg naar het eeuwige leven probeert deze schriftgeleerde een discussie uit te lokken. En als Jezus hem vraagt of hij zelf weet wat er in de wet staat, als hij hem zelf het antwoord op zijn vraag laat geven, blijkt uit zijn feilloze antwoord dat hij eigenlijk naar de bekende weg vraagt. En daarom stelt hij nog een vraag, in de hoop Jezus alsnog tot een discussie te kunnen bewegen. Wie is dan mijn naaste? Nu daarover bestond onder de geleerden inderdaad verschil van mening. Sommigen hielden dat men alleen hulpbetoon verschuldigd was aan de mensen van het eigen volk. Anderen meenden dit ook verschuldigd te zijn aan vreemdelingen, tenminste indien deze inheems geworden waren. Of alleen aan proselieten, dat zijn tot het jodendom bekeerde heidenen. Hoe die meningsverschillen ook mochten zijn, ze zijn het er allemaal over eens dat er grenzen zijn aan de plicht tot hulpverlening. Volgens het volksbegrip werden de persoonlijke tegenstanders van het liefdesgebod uitgezonderd. En Jezus verwijst daarnaar met zijn woorden: gij hebt gehoord dat er gezegd is, ge zult uw naaste beminnen en uw vijand, uw persoonlijke vijand, haten. En nu vraagt men Jezus waar hij binnen de volksgemeenschap de grens van de liefdesplicht trekt. U zult wel gemerkt hebben dat Jezus de vraag van de schriftgeleerde omdraait. Niet wie is mijn naaste, dan ben ik het middelpunt, maar wie is zijn naaste? Wie is de naaste van het slachtoffer? De nood van de naaste is doorslaggevend. De naaste in nood en niet de hulpverlener en hoe het dan past in zijn levensplan en binnen zijn prioriteitenschema en waardenhiërarchie. En zo gaat het ook bij hulpverleningsorganisatie, ook in onze dagen. Iemand doet een beroep op een bepaalde instantie. Maar deze moet dan antwoorden: het spijt ons zeer, we zouden u graag willen helpen, maar we mogen het niet, want uw geval valt buiten de termen waarbinnen wij geld mogen besteden. De priester en de leviet op weg naar de tempel beriepen zich op de wet om die arme sukkelaar niet te hoeven helpen. Ze waren immers op weg naar de tempel en konden zich niet verontreinigen door zich met een dode of halfdode in te laten. Een priester mag zich niet verontreinigen aan het lijk van een volksgenoot, staat er bij Leviticus 21:1. Jezus zegt: zo mag het dan in de maatschappij zijn, in de wereld, waar de zondaars alleen de zondaars groeten en mensen alleen anderen uitnodigen als ze worden teruggevraagd. Zo mag de interpretatie van het liefdesgebod tot nu toe geweest zijn, maar in het Rijk Gods mag het zo niet gaan. Daar moet alles gaan op het niveau van Jezus' eigen inzet bij de menswording. Hij stelt het slachtoffer centraal. Er was heel veel
eigenlijk alles dat God ervan weerhield om het slachtoffer mens te helpen. De heilige God zou zich dan verontreinigen. De heilige, de allerheiligste, zou besmetting met het kwaad oplopen. De zondaar voelt dat zo ook aan. Petrus zegt, Heer, ga weg van mij, ik ben een zondig mens. En ook de tollenaar, hij bleef op een afstand staan, zodat de ander, de schriftgeleerde, fariseer, Jezus, zich niet zou verontreinigen door in aanraking te komen met een zondig mens zoals een tollenaar. Volgens dit godsbeeld zou het eigenlijk God zelf zijn die niet wilde dat priester en leviet het slachtoffer hielpen, of dat iemand op Sabbat werd genezen. En wilde God dus ook niet de vergeving van de zondaar. En al evenmin wilde God niet de vertrouwelijkheid waarmee Jezus vrouwen, kinderen, vreemdelingen, tollenaars en zondaars tegemoet had. Jezus corrigeert dit godsbeeld. Hij openbaart wat God eigenlijk wil, wie God eigenlijk is. Jezus is echt de openbaring van God. En om dit godsbeeld duidelijk te maken, komt Jezus uitgerekend met een Samaritaan aan. Het is juist een Samaritaan die zich over de zwaargewonden ontfermt. De Samaritanen waren halfbloeden, dus niet volkseigen. In religieus opzicht waren het ketters. Tussen Joden en Samaritanen heerste wederzijds een onverzoenlijke haat. Ik lees hier, ik citeer een regel uit Jezus Sirach, die leefde rond 190 voor Christus. Twee volken verfoei ik, en het derde is geen volk. Dat zijn de bewoners van Seir, de Filistijnen, en het dwaze volk dat in Sichem woont. Nog veel meer dan de priester en de leviet had de Samaritaan reden om door te lopen. Er moesten muren van weerzin en vooroordeel overwonnen worden, wilde die Samaritaan ertoe komen een Jood te helpen. Jezus wil daarmee zeggen dat het liefdesgebod onvoorwaardelijk is en onbegrensd. Door het een priester en een leviet te laten zijn die het liefdesgebod niet vervullen, laat Jezus ook het hoogste excuus voor het ontslagen zijn van de plicht tot naastenliefde, de eredienst, als ongeldig vallen. Priester en leviet vertegenwoordigen de wet en de eredienst, terwijl de Samaritaan de eisen van de grenzenloze naastenliefde belichaamt. En de onbekende, die in handen van rovers gevallen was, herinnert eraan dat wet en eredienst in tussenmenselijke verhoudingen dodelijk kunnen werken, als ze er niet toe dienen de blik op de lijdende mens te richten. Jezus gaat niet in op de discussie, maar vraagt in feite of men door zijn toepassing te beperken tot bepaalde groepen van personen niet van een verkeerd uitgangspunt uitgaat. Een uitgangspunt dat strijdig is met de liefde en dus ook met het liefdesgebod. Aan het eind het gebed niet brusk afbreken, maar het laten uitlopen op dezelfde manier waarop wij een gezelschap verlaten waarin wij enige tijd hebben doorgebracht. Met gesprekjes, korte ontmoetingen, met Jezus, vertrouwelijk en eerbiedig, en me dan door Jezus naar zijn vader laten brengen en hem een goed woordje voor me laten doen. En dan bij de vader mijn hart uitstorten en een onze vader bidden.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Dicht bij zijn hart. Bij de Rosary Rally op 5 september is kardinaal Raymond Burke uit de Verenigde Staten onze speciale gast. Hij is al jaren de drijvende kracht achter een aantal apostolaten die dicht bij het hart van Jezus blijven. Om de kardinaal alvast wat beter te leren kennen, zenden we deze zomer een aantal interviews uit met medewerkers van deze apostolaten die kardinaal Burke na aan het hart liggen.

0: En van harte welkom bij deze eerste uitzending van het programma Dicht bij Zijn Hart. Ja, een speciale serie tijdens deze zomermaanden om ons een beetje voor te bereiden op de Rosary Rally, maar dan in het bijzonder op de speciale gast die we daar mogen gaan ontvangen, namelijk kardinaal Raymond Burke uit de Verenigde Staten dus. Hij zet zich dus in, heeft ook een aantal apostolaten gestart, zet zich daarvoor in. En we hebben met wat mensen mogen spreken die zich daar ook bij betrokken weten. Deze interviews gaan we uitzenden. Ze zijn in het Engels, maar natuurlijk gaan we ook de vertaling verzorgen. En dat doen we dan steeds zo om een aantal minuten een beetje samenvattend vertalen. Ja, en vandaag mogen we beginnen met een heel leuk interview met Mary Pat Janer. Zij is betrokken bij het apostolaat, zo kun je het noemen, dat speciaal is opgericht door kardinaal Burke. Niet alleen door hem, maar dat gaan we ook in het gesprek natuurlijk horen. Dit apostolaat, deze stichting, heet de Heilige Gianna en Pietro Molla Stichting. We gaan luisteren naar dit interview en ik geef dus om de zoveel tijd een korte samenvattende vertaling. Very welcome in this special program during the summer where we have invited the different people who worked with the different apostolates that Cardinal Burke is involved in, that he finds very important, that he maybe even started himself. And because he is visiting us in September for the Rosary Rally on September 5th, we get to know and to speak to several of the people who in the United States are working for these apostolates. And today I have the pleasure to talk to Mary Pat Janer. Janer is a German name, but maybe she explains this herself. Because Mary Pat, we are connected through Google Meet, actually. We can see each other, we can talk to each other with 7 hours of a difference, but that's no problem. And before we start to talk about the real subject, I did not mention it yet, but before we do, maybe you would like to introduce yourself to our listeners. Like, now, Mary Pat, who are you?
1: Sure. As you said, my name is Mary Pat, and I live in North Dakota in a little tiny village called Warsaw, a Polish village, Warsaw, North Dakota. There's about 660 people here. There's a beautiful St. Stanislaus Church, and then there's St. Gianna and Pietro Molla Maternity Home, and I'm the director for that. I'm single, but through my work, I've formally adopted 2 and raised another 2. So I have 4 girls who I consider mine, the joy of my life, and I love my work. And through our patron, St. Gianna, we started out Blessed Gianna, then St. Gianna, and now we've added St. Gianna and Pietro Molla Maternity Home. I've been blessed to know Gianna Emanuela from Italy, and then through working with her, also dear Cardinal Burke, who is a part of this. He's the president and founder of the St. Gianna, Bretta Molla, and Pietro Molla Foundation that we're speaking of today.
0: Yes, that's right. I will say it also in Dutch, because that is the subject that you mentioned,